0: en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Maar nog een aantal snelheidscontroles gemeld op de A-wegen. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste op de A2, Weert richting Echt bij Weert. Opgepast daar bij 202.1. Op de A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62.3. Dan de A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek 49.8. Nog een keer op de A16 richting Dordrecht bij 51.4. Dan de A28 Zwolle-Meppel bij Zwolle 99.7. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij Apeldoorn 209.0. Dan de A58 richting Goes bij Schoren 140.6. Op diezelfde weg tussen Goes en Vlissingen bij Herens-Arendskerken opgepast bij 160.7. Veilige reis.
2: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met deze week
2: jouw kans op kaarten voor Direct.
3: Live in Rotterdam Ahoy.
1: Kilian van Luijs. Hey, ik denk dat ik bijna ontslagen word als ik vertel wat ik vandaag gedaan heb. Hoe is dit hoor, met Jennifer Lopez?

0: Robin Swims van 538. Je hoorde Mr. Know-It-All.
1: Vanaf maandag 7 september. Top 538.
0: Ah, heerlijk is dit en zeg. Vanaf maandag 7 september stappen we samen de muzikale tijdmachine in. Dan gaan we terug naar de 90s en de Zero's in de 90s en Zero's Top 538. Oftewel de allerbeste platen ooit gemaakt uit de 90s en tegelijkertijd uit de Zero's. En het mooie is, we bedenken die lijst niet zelf. Nee, jij mag daar je steentje aan bijdragen. Je kunt namelijk op je favoriete platen stemmen via 538.nl. Ik zou je vertellen, doe dat ook vooral, want dankzij jou wordt die lijst alleen nog maar leuker. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb dus vanmiddag hier iets bij 538 gedaan. Als mijn baas dit hoort, dan ben ik morgen op staande voet ontslagen, kan ik je vertellen. Het heeft te maken met die lijst. Wat het is, hoor je zo meteen. Ook Dua Lipa en de nieuwste Lost Frequencies. Ze zijn onderweg voor je. Eerst Eminem en Rihanna. Dit is Love The Way You Lie.

0: met Dua Lipa. Je hoorde Love Again. En even kijken hoor, het is inmiddels 2:20 geweest. Ja, dan kan ik dit denk ik wel vertellen tegen je. Dan ligt de baas inmiddels te slapen. Ja, want laten we zeggen, als de baas dit hoort, dan ben ik morgen echt op staande voet ontslagen. 7 september, maandag, starten we hier op 538 met de 90s en de Zero's top 538. Oftewel de 538 beste en lekkerste platen ooit gemaakt uit de 90s naar de Zero's. En het is een lijst die door jou wordt samengesteld. Jij mag namelijk stemmen via 538.nl. En nu ben ik dus vanmiddag heel stiekem de kelder hier ingedoken bij 538. Er staat een grote computer, daar komen al die stemmen op binnen. En daar worden ze goed bewaard. Maar daar mag niemand bij komen. En ik ben dus vanmiddag heel stiekem de kelder ingedoken. Ben op zoek gegaan naar die computer. En stel je voor, maar dan moet je echt voor jezelf houden. Stel je voor, we zouden nu beginnen met die lijst. Hoe zou de lijst er dan uitzien? Nou zo.
1: De 90s en Zero's top 538. Tussenstand.
2: 477.
0: Met daar de Rasmus en In the Shadows.

Misschien zit je nu al te luisteren dat je denkt, joh, weet je, deze top 3, dat slaat helemaal nergens op. Mijn favoriete plaats staat er niet eens tussen. Dit is je moment, hè. 538.nl, daar kun je stemmen op de 90s en de Zillers top 538. En dit is de favorite van

word je er vrolijk van. Zeg, Acta de Munich, je hoorde en het regent zonnestralen. En niet alleen maar van de muziek word je vrolijk, ook van de boodschap die ik je nu ga brengen. Want het is inmiddels vrijdag geworden.

0: punto.
1: 38 gitaren heeft deze man nooit gesloopt. Juan, c'est la camisa negra, hier natuurlijk bij 538. Juan, je zou het waarschijnlijk niet aan hem, aan hem afhoren, maar hij was vroeger een enorme metalhead, Metallica, Iron Maiden, Slayer, hij luisterde naar alles. Want wat hij het mooiste vond, is dat de gitarist dan af en toe de gitaar kapot sloeg. En nou, op een gegeven moment had hij zelf wat geld verdiend. Had hij bij een kringloop wat oude gitaren gekocht. En dan ging hij Iron Maiden en Metallica een beetje nadoen. Door heel hard gitaar te spelen. Om dan op het einde zo'n gitaar. Nou, je kent wel hoe ze dat altijd in die rockbands helemaal kapot te gooien, weet je wel. 38 gitaren heeft hij er doorheen weten te slepen in een paar jaar. Prachtig verhaal, joh. De Juan en la camisa negra. Natuurlijk hier bij 538 met onderweg voor je Mark Morrison. De pauza. En eerst Olivia Dean.

met zomersmuziek van de Bauza. Je hoorde Magnetic. En over de zomer gesproken, hoe is het weer buiten inmiddels? Want er zou natuurlijk behoorlijk wat onweer voorspeld worden. Echt alles wat je maar vast kon maken in de tuin moest je vastmaken. Want het kon behoorlijk losgaan. Maar ja, ik zit hier in een bunkertje, diep onder de grond ergens. Dus ik heb geen idee, als ik dan meteen naar buiten ga, moet ik zeg maar mijn rubberen roeiboot alvast gaan opblazen? Of valt het mee buiten? Ik ben heel

Hey, 13 november, dan staat Direct in Rotterdam Ahoy om daar weer een fantastisch concert te geven. En alleen vandaag nog maak je kans op tickets voor dat concert, hè? Als je de oproep voorbij hoort komen, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En kom je dan in de uitzending, dan ben je er gewoon bij. Direct live in Ahoy. Alleen vandaag nog te winnen, net zoals hele mooie prijzen in de ochtendshow. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook Lucas en Steve met de nieuwste All I Know komt eraan. En eerst Post Malone hier in de 538. Dit

Houston van Lucas en Steve bij 538. Je hoorde All I Know. Hey, en zometeen na drie uur op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere zomerse muziek van Becky G, Katy Perry en Calvin Harris voor je klaarstaan. Dus dat gaat helemaal goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend weer Win It in a Minute. Om 9:45, als je dan belt naar de studio 0909-30538. En kom je dan in de uitzending, dan win je fantastische prijzen. Dat allemaal zometeen na 6. Eerst Walk the Moon.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
3: Live in Rotterdam Ahoy.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
2: Live in Rotterdam Ahoy.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten, lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
3: Live in Rotterdam Ahoy.
4: Morgen vrijdagochtend, bijna weekend, op weg naar de 538 ochtendshow met de U.

Alex Warren en Passenger bij Radio 538. Goedemorgen. Lekker hoor, hé. Vrijdagochtend. Bijna weekend. Even na 5 uur op weg naar een dag die wisselvallig is. Af en toe zon. Er trekken ook wat flinke regen- en onweersbuien over het land. Maximum temperatuur is vandaag rond de 20 tot 23 graden. Ja, een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Misschien ook wel weer lekker. Dat je toch wel erg warm had met die 30 graden die we gisteren hebben gehad. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisteren te horen was in de ochtendshow. Zo hing Stefan Jongejan aan de telefoon. Met eigenlijk het antwoord op de vraag: hoeveel slaap heb je nou eigenlijk nodig? Zijn antwoord hoor je over 7 minuten. Nou, Usher bij 538, dit is More.

0: 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Zometeen vanaf 6 uur.
2: Een

0: Stom je, Dark Before the Dawn bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou,
1: wordt het niet eens tijd voor een onderzoekje?
2: Het is wel even leuk, een onderzoekje. Dat is
3: leuk.
2: Nou, ik zat namelijk op de wc, zat ik de Nature te lezen. Ik weet niet of jullie dat wat zo'n wetenschappelijk tijdschrift.
3: Als je hem uit hebt, neem hem even mee.
4: Ja, nou, nee, wel even je handjes wassen.
2: Ja, nee, hij is in principe is hij schoon. Maar we zijn natuurlijk allemaal opgevoed met het idee dat een gezonde nachtrust, dat die 8 uur moet duren.
3: Ja.
2: Maar is dat wel zo? Nou, is er dus in dat wetenschappelijk tijdschrift een Britse studie gepubliceerd.
3: Ja.
2: Waaruit blijkt dat dat aantal slaapuren voor eigenlijk iedereen anders is. En dat 8 niet ideaal blijkt te zijn.
3: Wat heb jij ongeveer nodig? Wat hebben jullie nodig?
2: Ik denk 6,5, 7 uur. Dan,
4: ik denk ook tussen de 5 en 6 uur.
3: Ik denk 5 uur max.
2: Maar het is er ook.
3: Ik slaap niet langer dan 5 uur per dag.
4: Naarmate je ouder wordt, heb je ook minder slaap nodig.
2: Nou, dan heeft Rick, dan vind ik 5 uur nog veel bij jou, Rick.
4: Jij bent natuurlijk ook punt gekomen dat je zelfs moet pissen.
3: Ja, ik ben er vannacht weer met 2 keer uit geweest.
4: 2 keer?
3: Ja.
4: Dat is ook... dat onderbreekt toch je...
5: Ja.
2: Maar we kunnen wel even vragen aan een echte slaaponderzoeker wat nou de ideale slaaplengte is. Stefan Jongejan hebben wij aan de telefoon. Die is er even in gedoken voor ons. Stefan, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Lekker geslapen vannacht?
6: Ik heb lekker maar kort geslapen, absoluut.
2: Ja. En wat is kort dan voor jou?
6: Kort voor mij is zo'n 5 uur.
2: Oh ja.
3: Ja, zie je.
2: Ja, maar jij hebt dus meer nodig dan 5 uur?
6: Ik heb meer nodig dan 5 uur en dat merk ik dus vanochtend ook wel.
2: Ja.
6: En daar gaat dus dat onderzoek onder andere op in. Dat onderzoek heeft een beetje een overzicht van verschillende onderzoeken op basis van geschiedenis, antropologie, genetica. En probeert daarmee de vraag te beantwoorden, slapen wij anders dan onze voorouders? Hoeveel uur heeft de een nodig ten opzichte van de ander? En wat kan verklaren dat dus, wat je al zegt, met ouder worden je minder gaat slapen. En waarom je buurman 8 uur nodig heeft en jij misschien 6 uur.
2: Ja.
6: En wat ze een beetje zeggen, en dat is dan wat genuanceerder, is als je kijkt naar huidige jagers- en verzamelaarsgemeenschappen die in Tanzania, Namibië en Bolivia zitten, dat die gemiddeld tussen de 5,7 en 7,1 uur per nacht slapen.
2: Ja.
6: Zonder dat ze bijvoorbeeld meer dutjes doen dan ons. Terwijl wij natuurlijk hier krijgen te horen van je moet tussen de 7 en de 9 uur per nacht wel slapen, want dat heb je gewoon nodig.
2: Ja.
6: En dus dat je zou denken, dat is goed nieuws voor de luisteraars van de 538-ochtendshow. Je hebt minder slaap nodig, dus je kan des te eerder beginnen met luisteren.
2: Ik kan eerder de radio aanzetten,
3: dankjewel.
6: Exact. Dat ligt helaas iets anders. Wat die jagers en verzamelaars doen, en wat onze voorouders ook meer deden, is dat ze slapen met het natuurlijke ritme van daglicht. Dus bij zonsondergang gaan ze gelijk naar bed.
2: Ja.
6: En bij zonsopgang worden ze weer wakker.
2: Ja.
6: En dan slaap je wordt korter.
2: Dat zou betekenen dat je dan op een gegeven moment
4: in november ga je om 3:15 naar bed.
2: Ja, dan lig je in de winter. Lig je vele malen langer te slapen dan in de zomer.
3: Heerlijk.
6: Ja, dus dat verschilt inderdaad ook heel erg. Alleen het ding is natuurlijk, wij gaan niet netjes met zonsondergang en zonsopgang naar bed. Wij doen het natuurlijk allemaal heel handig. Als ik mezelf mag noemen, gisteren werd het om 9 uur werd het al wat donkerder.
2: Ja, ja.
6: En toen begon ik al aan mijn lichaam te merken van, het wordt tijd om te gaan slapen. Je maakt er van die signaalstofjes je aan, zoals melatonine, die dan zeggen, je moet eigenlijk naar bed gaan.
2: Mm-hmm.
6: En dan denk je toch, maar ik heb nog dingen op mijn takenlijst staan. Dus ik ben nog 2 uur bezig met wat taakjes in huis. En vervolgens wil ik ook nog even ontspannen. Dus kijk ik bijvoorbeeld naar een overzichtje van de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend. En voor je het weet is het alweer 12 uur 's nachts voordat je naar bed gaat. En dan sla je eigenlijk al een paar fundamentele stappen over van wat het lichaam zou willen gebruiken.
2: Ah.
6: En een van de dingen die we dan bijvoorbeeld zien gebeuren is dat mensen, doordat ze later gaan slapen dan dat het lichaam eigenlijk zou willen, dat het brein zegt, oké, dan slaap ik gewoon, dan sta ik gewoon bepaalde stapjes over. Dus de diepste slaap die je aan het begin van de nacht doorgaans hebt, slaat het dan gewoon over. Dus je hebt dan wat minder diepe slaap.
2: Goede slaap.
6: Goede slaap. En daardoor worden we regelmatig dus minder uitgerust wakker. Ondanks dat we bijvoorbeeld langer slapen dan onze voorouders of deze.
2: Dus dat ben je eigenlijk gewoon. Je bent te laat naar bed gegaan dan. Je hebt dat eerste stukje heb je overgeslagen.
6: Je bent te laat naar bed gegaan. En een ander ding is, ten opzichte dus van die groepen waar we het over hebben, is wij hebben heel veel kunstmatig licht om ons heen. Ja. Dus je telefoon, je televisiescherm, gewoon je licht op het plafond. Precies. Dat zijn dingen die groepen allemaal niet hebben. En dat zorgt dus ook voor, wederom, dat van die stofjes in je lijf en ook gewoon het hele proces van je brein, dat je gewoon lichter slaapt.
4: Nou, er zijn natuurlijk tal van slaaponderzoeken. Ik bedoel, je kan er... Maar er wordt ook toch nog wel gezegd op een aantal momenten van, joh, is het niet beter om gewoon door de dag heen telkens even een kwartiertje te dutten?
6: Ja. Ja, ik geloof dat Isaac Newton zo'n idee had. Dat je iedere 3 uur een kwartier of 20 minuten slaapt. Ik moet je zeggen, ik heb het een keer zelf geprobeerd. En dan blijkt dan weer de theorie en de praktijk van elkaar te verschillen. Ja. Voor mij werkt dat niet.
2: Isaac Newton, wat weet hij er nou van?
6: Ja. Nou ja, een ander ding is natuurlijk ook is, je kan dat met je werk bijvoorbeeld, of met naar school gaan, kan je dat gewoon niet zo regelen. Dus zelfs al zou het beter zijn, onze moderne maatschappij is zo ingericht, dat je niet op de ideale wijze kan slapen. Dus moet je daar andere dingen voor doen om toch nog een beetje aan je slaap te komen. En dat we bijvoorbeeld langer slapen, toch proberen eerder te gaan slapen, echt te luisteren naar wat je lichaam zegt.
2: Ja.
6: En voor de mensen die dat allemaal niet kunnen, die echt dat drukke werk hebben, zijn er ook tegenwoordig heel veel onderzoek en ontwikkeling die worden gedaan, onder andere ook door ons. Die kijken hoe kunnen we je brein zetjes geven gedurende de nacht om toch die diepe slaap wat meer te versterken. En dat doen wij bijvoorbeeld met geluidjes herhaalde door de nacht op de juiste momenten voor je brein kort af te spelen. En dan zien we bijvoorbeeld dat het brein daarop reageert door tijdelijk, herhaaldelijk dieper te slapen.
2: Ja, het is super interessant. Slapen, je doet het een heel groot deel van je leven. Dus het is ook wel fijn om er een en ander over te weten natuurlijk. En het kan zo verschillen hoe je wakker wordt de een of de
4: andere
2: dag.
4: Zeker.
6: Ja. Nee, dat verschil ligt er ook aan, wederom, wat ook je slaapdruk was voordat je ging slapen. Dus je kan dat bij jezelf denk ik wel herkennen. Als je echt een hele zware dag hebt gehad, veel bewogen, veel moeten doen. Dan heb je die druk ligt hoger bij de slaap vallen. En op het moment dat je dan slaapt, dan slaap je echt heel diep. En dan word je vaak ook de volgende ochtend op een veel prettiger manier, veel uitgeruster wakker. Ook als je natuurlijk minder dingen aan je hoofd hebt, minder stress hebt, dan slaap je ook gewoon beter.
2: Ja, ik denk super interessant. Ik zou er nog uren met je over door kunnen praten. Maar we moeten ook naar de reclame. We moeten een plaatje draaien. Dus maar leuk hier even over gesproken te hebben, Stefan. En ik denk zomaar tot snel weer.
6: Helemaal goed.
2: Mooie dag.
6: Dankjewel.
2: Stefan Jongejan, hij is slaaponderzoeker. Even over dit onderzoek dat in Nature stond. Dat die 8 uur slaap eigenlijk al lang niet meer heilig zijn.

0: Amsterdam en my oh my bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ja, daar ben ik altijd even benieuwd naar op de vroege ochtend. Je laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Hoe jouw goedemorgen klinkt. Dennis kwam al binnen.
1: Een hele goede morgen. Ik kom jullie vrede en geluk wensen. Mooi, zet me in de gang.
0: Oké. Okay. Waar gaat dit naartoe met Dennis? Nou, goedemorgen in ieder geval. Andy.
2: Morgen! Bijna weekend!
0: Hey!
2: Bastion.
0: Lekker, Cor!
3: Goedemorgen, Floris. Nog één dagje ploeteren en dan weer lekker het weekend in. Fijne werkdag verder.
0: Hopsakee, lekker, Cor. Ja, de grote vriend van de vroege ochtend is er ook weer bij. En Sebastian komt nog binnen.
4: Goedemorgen, Floris. Fijn dat je er weer bent. We gaan weer luisteren. Ik heb een rit Helmond vanuit het Friese Sneek. Werk ze.
0: Nou, een veilige reis gewenst dan, Sebastian. Goedemorgen, vrijdagochtend. Lekker op weg naar het weekend en op weg naar de 538-ochtendshow. Met Mojo zometeen aan Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.

Maurice Wims, Mr. Know-It-All bij 538. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow voor vrijdagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, nog even terug naar gisteren.

0: eerste was La Tomatina. Ik weet niet of je dat wel eens van... Ja,
1: La Tomatina?
0: Dat is de wereldberoemde tomatenoorlog die in het Spaanse Buñol wordt gehouden.
1: Oh,
0: 22.000 deelnemers die bekogelen elkaar daar een uur lang met 150.000 kilo tomaten.
1: Maar is dat, ga naar de groenteboer, haal een doosje tomaten en ga langs de route staan?
0: Nou, ik heb geen idee hoe dat precies werkt, maar dat kunnen we wel even vragen aan een Nederlander die daarbij was. En niet de minste, aan de telefoon, Gerard Joling!
2: Hey!
3: Ja! Ja! Nou, ik zou je zeggen, goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Ja, het is echt nog vroeg, maar het hoor je al aan mijn stem.
0: Ja, nauwelijks.
3: Hey, mannen, nee, het is zo, er staat daar zeg maar een heel grote boomstam midden in het dorp.
0: Ja.
3: En daar hangt een varkensham bovenin. En ik zou je zeggen, die hele paal is ingesmeerd met een soort varkensvet. En mensen proberen dat vet eraf te halen en die proberen dan erop te klimmen. En degene die dan zeg maar die varkensham pakt, die krijgt een prijs van 10.000 euro.
0: Oh.
3: En dan worden de vrachtwagens het dorp ingereden. Dat is echt honderdduizenden tonnen die naar binnen gaan. En die mensen vanaf die vrachtwagens, die bekogelen mensen. En ja, de mensen die rapen het op en die gooien het weer gewoon terug. Maar het is wat de oorlog uit. Bizar is het.
0: Maar dit was de eerste keer ook dat jij erbij was?
3: Ja, de grap was, ik zou vorig jaar al gaan, maar toen had ik mijn Achillespees gescheurd.
0: Oh ja.
3: Ik zat in de gips toen.
0: Ja.
3: Lekker belangrijk, maar in ieder geval, nou, dat kon dus nu wel doorgaan. En ik zei je zeggen, ja, ik vond het bizar, echt bizar. En maar dat was eigenlijk op het einde nog een beetje een gek dingetje. Dat op een gegeven moment, de ploeg waar ik bij stond, dat was een mannetje of 30.
0: Ja.
3: En die kreeg in één keer bijna geen lucht meer. Ik zeg, hebben jullie dat nou ook zo'n pepersmaak in je mond allemaal?
0: Nee.
3: En, dus de vrienden om me heen gingen wegwezen. Dus wij liepen allemaal omhoog. Ja, en toen zijn er ook wat mensen allemaal flauw gevallen. Het schijnt toch dat iemand daar
1: pepperspray
3: op lopen spuiten.
0: Oh, wat.
3: Dus dat was een heel vreemd iets. En ook oude mensen die flauw vielen, dat was dan weer niet zo leuk.
1: Maar beangstigend, of niet?
3: Dat was beangstigend. We dachten, zou er iets vreselijks zijn. Dus je denkt toch gelijk een soort terroristische aanslag of zo. Maar uiteindelijk zijn we allemaal gezond uitgekomen, maar wel natuurlijk, ja, je bent letterlijk en figuurlijk ziet eruit verrot van de tomaten.
0: Want ik zit denk ik nog, als je nu achter je oor voelt, zit er nog een beetje.
3: Nou, ik heb goed lopen.

0: maar ik werd vanmorgen wakker. Er lagen nog 2 tomatenpieten op mijn kussen. Dus,
1: Maar even, hoe kom je... Was dit een wens van je? Word je daarvoor uitgenodigd? Of ja, kan je daar
0: nee,
1: gewoon...
0: Nee, dat was echt een wens. Ik heb dat zo vaak op televisie gezien. En ik denk, ja, daar wil ik nou gewoon een keer heen. Nou ja, als je er dan bij bent. Nou, dat is bizar. We hebben er allemaal opnames van ook allemaal. Dus dat is echt zo grappig allemaal. Het is,
2: wat lachen.
0: Ja, je weet niet wat je meemaakt. Het is gewoon echt, je wordt gewoon bekogeld van onder de boven. En iedereen ziet er bloedensrood uit van de tomaten. Echt super gaaf.
3: Maar waar komen die tomaten vandaan? Zijn die overrijp? Want ergens voelt het ook een beetje zonde, toch?
0: Ja, nou, ik heb een paar dagen vakantie. Ik heb ze niet zelf geplukt, dus dat weet ik niet. Maar ik zou je zeggen, er staat in de spelregels dat je moet... dat de mensen, en ook als de tomaten, zeg maar... je moet ze echt kapot knijpen en dan gooien.
2: Oh.
0: Nou, ik heb een nieuwtje voor je. Dat was bij mij niet gebeurd op mijn gehoorhoofd, hoor. Dat kan nog hard aankomen, in ieder geval.
3: Maar is er een nieuwe traditie geboren? Ben jij volgend jaar weer van de partij?
0: Daar ga ik nog even over nadenken, maar ja, ik vond het wel super gaaf en je zou het wel heel graag gaan. Ik ben hier met een stelletje vrienden van mij, ook uit Bergen en uit Amsterdam. En Rino is erbij, maar we hebben gegild. Het was echt gillen van het lachen. Ja, iedere keer als je een tomaat tegen je kop aan krijgt, weet je, en je hebt dan zo'n klein duikbrilletje op. En dan denk je van, wat een rotklap iedere keer.
3: Maar ik neem
0: aan... Lachen.
3: Dit is natuurlijk ook voor de soap is dit gefilmd, toch?
1: Ik kan niet wachten.
3: Dit zit in een oniode.
4: Camera mee.
0: Nou, we hebben het opgenomen of het in de soap komt en of dat het haalt. Want
3: ja, natuurlijk.
0: Dat weet ik niet, want bij elke keer als je tomaat tegen je kop kan krijgen, was het godver, weet je wel. En dit en dat. En ja, soms heb je van die dingetjes die wil je gewoon graag doen in je leven.
3: Ja,
0: en,
3: ja. Nou, ik ben blij dat het gelukt is, Geert.
1: En wat goed dat het nieuwe seizoen van de soap komt, ja.
0: Ja, dat is even geduurd om er doorheen te komen. Maar dat wordt echt superleuk. Ik heb er heel veel zin in. En er komen nog zoveel dingen aan. Dat zeg ik nog weer. Mensen denken, zeggen allemaal, ja, maar dat doe je zeker voor die concerten. Nou, ik zeg, daar gaat het niet om. Dat is een prachtig onderdeel, om dat ook die opbouw te zien.
2: Ja.
0: Maar dat kan nooit een kar trekken voor een goede reaarsoop, weet je wel.
3: Nee, precies.
0: Dus het is alles met al.
2: Leuk.
0: Komen heel veel leuke dingen aan. En er komt een nieuwe single aan over een paar weken. Dus ik ga jullie weer lastigvallen.
2: Oh, maar niet.
3: Wat heb je gemaakt? Wat komt eraan?
0: Nou, dat wordt de derde week van september. En ik zou je zeggen dat je kunt al een stuk van het refrein horen op mijn socials.
3: Ja.
0: www.gerardjoring.nl. Is dat al bekend bij jullie? Ja, natuurlijk.
3: Ja, die kennen
0: we. Maar de titel is heel leuk. Het is, ja, ik denk dat jullie er ook weer om moeten lachen. Maar de titel heet in ieder geval een creditkaart van staal. Dat is de titel van het liedje.
3: Leuk.
0: Is natuurlijk ook geen woord aan gelogen, maar daar gaat het niet om.
3: Nee, nee.
1: Had wel mooi naar het Songfestival gekund.
3: Ja, dat had gekund, maar...
0: Ja, dat had zeker gekund, zeker gezien. Maar het Songfestival gaat niet door, heb ik toch begrepen.
1: Dus nee, toch.
3: Maar wat vind jij daarvan? Ik bedoel, jij bent toch voor Nederland. Je bent 2 keer geweest, toch?
0: Nee, ik ben 1 keer geweest. Hè? Ik ben 1 keer in 88 geweest. Ja, ik 20 jaar geleden.
1: Met Shangri-La.
0: Toen ben ik toppers geweest. Ja, Shangri-La was voor mij 88.
1: Ja. Ja.
0: Dat was het seizoen dat Celine Dion won, zeg maar.
3: Maar met, de toppers ben je ook geweest, toch?
0: Nee, dat was met Jeroen van der Boom. Dat heb ik eventjes losgelaten, want ik had weer een kleine ruzie ritten met onze grote vriend.
3: Dat was met
1: Jordan natuurlijk, ja.
3: Ja,
0: die hebben toen dat leuke liedje gedaan, Shine. Ja. Geen Shine van Gans.
1: Ik kreeg dat pak van Vroeger nog kortsluiting door die zweet, toch?
0: Ja. Ja, dat liedje heet ook geen Shine van Gans. En dat is ook niet gelukt, toch?
3: Geen Shine van Gans.
0: Nou, het is natuurlijk... Ja, ik was achteraf blij dat ik daar niet bij was. Die werden nummer 40.
3: Bij dat treinongeluk.
0: Ja, dat is heel lullig. Die werden nummer 40 van de 40 deelnemers. Dat is lullig, natuurlijk.
3: Ah, Shine, dat is toch echt wel een heel leuk liedje. Ja, dat was echt wel...
1: Nou, Gerard deed nog tijdens de Amsterdamse zomer. Dat is gewoon een fantastische plaat nog steeds.
0: Ja. En dat is ook natuurlijk met die percussie erbij. En live met de band klinkt dat natuurlijk gek. Nee, maar dat liedje doet het ook nog steeds goed. Shangri-La, dat is eigenlijk een soort... Ja, ik wil het niet gelijk zeggen, een evergreen. Maar mensen kennen het nog wel allemaal.
3: Ja, ja, dat is leuk is dat.
0: En dat is superleuk, joh. Dus,
3: maar vind jij het nou jammer dat we niet gaan in principe naar het Songfestival?
0: Ik vind het bespottelijk. Ja? Ik vind het echt bespottelijk. Ja, het is natuurlijk... ik hoop dat RTL het dan gaat doen misschien. Dat zij het willen gaan doen.
3: Maar kan dat?
0: Of SBS6. Nou, dat ligt allemaal heel gevoelig. Zij hebben natuurlijk die rechten, de NOS. En dan denk ik van, ja, als je dat niet wil, joh. Dat zijn dan 2 van die klootzakken die daar zitten. En die bepalen dan even of dat wel of niet omgaan. Ja. Ik denk niet dat je daar de hele situatie mee verandert dat in de wereld. Nee.
3: Maar moet jij je daar niet op de een of andere manier een beetje mee bemoeien? Je bent toch
1: ambassadeur.
3: Ja. Ik bedoel, je bent toch een beetje ambassadeur van het festival.
0: Ja, ambassadeur, maar dat denk ik. Weet je, laat lekker gaan. Ik heb veel leukere dingen om over na te denken.
3: Dat is ook zo natuurlijk. Ja, dat is waar.
0: Toch?
3: Ja, helemaal waar. Hey, als de plaat uit is, de nieuwe single,
1: even langs.
3: Dan moet je langskomen om hem even, nou in ieder geval, af te geven.
0: Gierende banden.
3: Geef hem maar af. Kom maar niet zingen, geef hem maar af. Geef hem maar.
0: Jongens, ik

0: What I'm Looking For bij 538. Goedemorgen. Vrijdagochtend, op weg naar een nieuwe ronde van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren. En ja, gisterochtend had Rick ineens een quizje.
1: Ja, de vraag is eventjes, Astrid Holleder, die zit in een podcast bij Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Schuilen in Schoonheid heet die podcast.
2: Wel trouwens een heel indrukwekkende podcast.
1: Ja, is die goed gemaakt?
2: Nee, fantastisch.
1: Ja, Matthijs kan dat gewoon
2: wel. Ja.
1: Gaat daar in gesprek met Astrid Holleder en zij vertelt dat zij in gevangenschap eigenlijk op haar balkon een soort vriendschap sluit met de eksters. En besluit om die dieren iets bijzonders te voeren.
2: Ja.
1: Dit is een kort fragment uit die podcast.
3: Ik koop nu...
4: Oh, je koopt voor de eksters. Oh.
3: Ja,
1: wat koopt zij voor de eksters? Ja. Dat is eigenlijk de grote vraag. Ja. Michel, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Wat denk jij dat zij voor de eksters koopt?
5: Ik denk gewoon vogelvoer.
1: Vogelvoer?
2: Vogelvoer.
4: Dat is wel logisch.
6: Een soort zangzaad achter.
4: Ja. Is niet goed?
1: Nee, dat is het niet, Michel.
5: Het is niet goed. Nee. Oké, dan... Maar probeer ik het dan een keer weer en dan wens ik de volgende meer succes.
1: Nou, hoor eens even wat een sportieve verlies. Jeroen. Ja, hoi. Jeroen, goedemorgen.
7: Hoi. Ja, ik vroeg me dus af of jullie het wel goed hebben.
1: Oh. Want hoezo?
7: Ja, ik denk dat ze drinken voor die extra zaal de Heineken bier.
1: Ah.
4: Oh, ja.
6: Een bakje pils.
2: Een bakje pils.
1: Ja,
2: tegen.
1: Heineken natuurlijk.
2: Had gekund.
1: Janine gaan we dan aan het woord laten. Goedemorgen, Janine.
8: Goedemorgen.
1: Want jij gaat het oplossen natuurlijk.
8: Nou, ik weet het niet, maar ik dacht blauwe bessen.
6: Blauwe bessen? Onbetaalbaar, man.
1: Vinden ze dat lekker, ja? Extra's?
8: Dat weet ik niet, maar dat is steeds wat er mij opkwam. Ja. En het was een graag antwoord, dus ik dacht aan deze.
1: Nou, het is leuk bedacht, maar het is niet goed.
6: Oh,
1: nee.
8: Hey, jammer.
1: Niks aan te doen. Simone, goedemorgen. Okay.
9: Hallo, goedemorgen.
1: Hi. Hallo, Simone. Wat denk jij dat Astrid aan de extra's voert?
9: Borrelnootjes.
1: Dat zou wel opzienbarend zijn.
6: Ja. En lekker. Degene die maar één borrelnootje kan eten, moet nog geboren worden.
1: Ja.
6: Die hele zak moet
1: eten. Ja,
2: ik heb een vriendin gehad, die telde dus de borrelnoten.
1: Ah, niet, houd toch op.
2: 10 borrelnoten, elke dag 10 borrelnoten.
1: En dat was het, dat was haar dieet.
3: Dat was een dieet.
2: Nee, geen dieet, dat was haar. Maar ze zegt, ik vind het lekker. Dus ze telde 10 tot 10.
6: Zijn borrelnoten.
1: Nee, hoe heeft die smaak ook weer waar je toen uit?
6: Poesta.
1: Oh, je poesta, ja.
2: Nou, ik had met mijn buurman, hè. Samen met mijn buurman.
1: het is niet goed, Simone.
6: Ook niet.
9: Oh, helaas. Ja. Nou, mijn broer geeft de papegaai altijd iedere avond om 8 uur borrelnootjes.
1: Oh, om 8 uur ook?
9: 5.
1: Stipt op 5 borrelnootjes.
9: Al dertig jaar lang.
6: 30 jaar lang.
3: Alweer. Alweer.
1: Wat een
6: misschien
1: moeilijk
6: een hint geven?
1: Nou, ik ga nog even naar Jeremy.
6: Oh, ja, okay.
1: Ik heb zomaar het gevoel dat Jeremy wel eens het goede antwoord zou kunnen
6: weten, man.
1: Jeremy, goedemorgen.
10: Nou ja, goedemorgen. Ja, ik hoop dat ik het goede antwoord heb.
1: Even
10: maar ik denk dat ze zelf vlees heeft staan bakken en dat ze restantjes aan die vogels heeft gegeven.
1: Vlees, zeg jij?
6: Vlees.
10: Ja.
1: Vlees.
10: Ik denk inderdaad in de vorm van een borrelnootje.
6: Oh.
1: Maar dan iets groter, of...
10: Nee, gewoon kleine balletjes.
1: Kleine balletjes?
6: Oh, gehaktballetjes of zo.
1: Ja, gehaktballetjes.
6: Soepballetjes.
2: Nou, inderdaad, dit moeten we goedkeuren.
1: Is dit zo, ja?
2: Ja.
1: Wacht, ik ga even luisteren.
3: Dat doe ik niet meer. Ik doe het nu per dingetje. Moeten ze het komen ophalen.
2: Wat is een dingetje?
3: Nou, bijvoorbeeld een balletje gehakt. Ik koop nu balletjes gehakt.
4: Oh, je koopt voor de extras ook balletjes gehakt?
3: Ja.
1: Ja!
6: Nou,
1: je hebt het gewoon goed.
10: Ah, hartstikke chill, man.
1: Ja. Nou, je krijgt je krijgt een thermomok.
10: Ah, hartstikke leuk. Daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, dat vind ik fijn om te horen.
10: Gebruik in de brandwagen.
1: Nou, hoor eens eventjes. Nou, we gaan hem naar je toe sturen. Ik wens jou een mooie dag vandaag.
10: Yes, hartstikke bedankt.

nieuwe editie van de Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen richting dat lekkere weekend. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3058 en kom je dan in de uitzending zometeen. Ben je de eerste luisteraar, open je de Ochtendshow vandaag en komt het t-shirt, het collectors item je kant op. Het Ik

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In een tuin in het Brabantse Boksel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden, zelf op het politiebureau. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrinestuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en was ruim 3,5 miljoen euro waard. Gaan we naar het weer. Vandaag een wisselvallige dag met af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. En het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, dan de files. Rick Wendt.
3: Ja, goedemorgen. Er staan geen files.
2: Helemaal niks, kijk dan.
3: Lekker, hè?
2: Via 0909-3000-538 gaan wij ook vanochtend weer op zoek naar de eerste luisteraar. Zou je het leuk vinden om de radioshow een keer te openen?

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
5: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met deze week
5: jouw kans op kaarten voor Direct.
4: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Even de lach. Deurtje toch ergens ook nog hier? Was toch? Ja, dat was de deur. Tot het gaatje.
1: Lekker.
0: Hoort me die plaat? Ja, sowieso. Het is vrijdag van 7:07. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Vrijdag 28 augustus vandaag.
2: Ik vind dat jij er bent, want ik zag op de socials de nacht van Nijkerk voorbij komen.
0: Ja, ik was gisteravond wel even in de stad, ja.
2: Ik wou zeggen, is dat, jullie hebben natuurlijk die Boerenmaandag. Ja. Dat is een nationale feestdag.
1: De nacht van Nijkerk.
0: Nacht van Nijkerk hebben we ook, ja.
2: En dat is het tweede spektakelstuk uit het dorp.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. Want ik was er nog nooit geweest bij de nacht van Nijkerk.
2: Is het nieuw?
0: Nou, nee, volgens mij niet. Maar ik had van meerdere mensen gehoord, dat is wel altijd heel erg gezellig. Ja. Maar wel altijd op een donderdag ook. Maar ik denk, nou, ik ga toch even kijken.
2: En, hoe was de nacht?
0: Ja, dat was prima. We hebben een appetje gegeten en daarna nog een drankje gedaan.
2: Maar is het in een feesttent? Is het
0: even
2: in de
0: buiten
2: horeca?
0: Op het plein.
2: Oh, op het beroemde plein.
0: Het is op het beroemde plein, daar vindt het allemaal plaats.
2: Dus eigenlijk is het gewoon Boerenmaandag, maar dan met een andere naam.
0: Maar dan met het licht uit. Ja, dat is inderdaad wat het is. Ja. Dus, maar was leuk, was gezellig.
2: Maar trad er dan nog Justin de Wild op of Yves Beer?
0: Volgens mij waren er geen optredens. Maar we hebben vrij lang aan het eten gezeten. Dus uiteindelijk, hoe laat waren wij? Ik denk om 1:50 dat we in de stad waren.
2: Maar dat is toch een beetje, kijk, jij noemt het een stad, maar Nijkerk is natuurlijk gewoon een dorp.
0: Ja, nee, ho, ho, ho, ho.
2: Ja, nee, maar op papier zien jullie een stad, maar in de praktijk is het een dorp.
0: Een groot dorp, ja.
2: En dat is toch, zeker in de zomer, en Rick weet het nog van vroeger toen jij heel veel draaide.
1: Nou, ik draai nog steeds heel veel.
2: Waar sta je dit weekend?
1: Op een heel groot festival.
2: Ja, dus,
1: nee, strand heet dat. Dus bij
2: de Haarijnsplas.
1: Maar
2: die dorpen hebben allemaal toch die in de zomer allemaal die feesten nog steeds.
1: Ja, vorige week nog in Zaltbommel. Fantastisch.
0: Nou, dat is wel leuk, want Nijkerk heeft, maar dat komt een beetje door de ligging, ook veel toeristen altijd in de zomer. Dus je hebt veel campings natuurlijk in de buurt.
2: Ja.
0: Dus ja, je hebt ook een hoop mensen van buitenaf die even komen kijken.
1: Maar jij zei dus gisteravond om 10:00 ging jij nog naar...
0: Heb ik nog even op het plein gestaan, ja.
1: Hoe laat ben je gaan slapen dan?
0: Nou, dat weet ik niet meer precies, maar... Nee, viel om even. Het ging op een gegeven moment regenen, dus zijn we naar huis gegaan. Dan hebben we een beetje op de buienradar gekeken. Oh, we moeten nu fietsen, dan komen we droog over. Okay. En dat is gelukt. Dus,
2: nou, leuk man.
0: Ja, hartstikke leuk. Dat voor wat betreft de nacht van Nijkerk. Ajax heeft gisteravond een plek in de Conference League veiliggesteld door het Zwitserse FC Sion met 5-3 te verslaan. Dat was een spektakelstuk natuurlijk.
1: Zo.
0: Na afloop reageerde middenvelder Ozan, zo heet hij volgens mij, bij Ziggo Sport.
3: Ja, ik denk wel een goede wedstrijd. Natuurlijk die tegendoppen die ik krijg zijn wel onnodig. Ja, die corner natuurlijk en... een fout van onze keeper, maar ja, die weet het zelf ook, dus die weet dat hij fout heeft gedaan. Ik denk de goals van ons, mooi uitgespeelde goals. Ik denk vooral de tweede van Tolu. Ik denk als je die aanval ziet, dat je denkt van ja, dit is eigenlijk hoe we moeten gaan spelen. En ik denk wel gewoon tevreden over de wedstrijd.
0: Ik heb wel het idee dat het lek bij Ajax een beetje boven is, toch?
2: Nou, volgens mij komt dat door die, ik moet een beetje nog in de...
0: Ja, die namen,
2: Het is
1: allemaal zeg maar helemaal niks.
2: Nee, maar dat schijnt wel, verder was het spel niet heel erg, maar dat die gozer wel de verlosser is.
0: Ja, maar als je er één of twee hebt, dan ben je het op weg.
1: Met één of twee verlossers kom je er wel.
0: Maar we gaan even naar Serge. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, heren en dames.
0: Sierikzee, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Nou, we hebben weer iemand die op pad is naar het buitenland, hoor.
4: Ja, dat klopt helemaal. Wij zijn onderweg naar Zwitserland.
0: Hey.
5: Zo. Hoi.
0: Maar is dat voor het werk?
2: Of voor het geld?
4: Nee. Ja, we gaan daar het zwarte geld wegbrengen. Nee, wij gaan een lekker vakantie.
0: Oh, wat goed. Heerlijk. Maar jij gaat achter de meute aan een beetje.
4: Ja, wij gaan, we hebben een eigen stucadoorsbedrijf in Zierikzee, dus wij gaan
2: ga zeker geld wegbrengen.
1: Wat is dat toch lekker?
2: Dat hele busje ligt
4: zachtjes,
2: vol.
4: Zachtjes.
0: Ja,
4: zachtjes.
0: Ben je de grenzen lopen? Nee.
4: Ja, wij rijden net bij Luxemburg.
2: Maar nog even wat vragen. Ik hoor Zierikzee, we hadden het net natuurlijk over van die dorpsfeesten. Zierikzee lijkt me ook zo'n... zijn jullie een stad of een dorp?
4: Nee, een stad.
2: Ja, een stad. Maar op papier een stad, maar in praktijk een dorp. Ik denk dat jullie ook wel zo'n jaarlijks ding hebben, of niet?
4: Ja, wij hebben net de Zierikzeese havendagen achter de rug.
2: Ja.
1: Zie je, voor mij heb ik daar
4: 3 dagen lang.
1: Ik heb daar gedraaid, want het is niet het havenfestival.
4: Ja, dus, het is op de haven inderdaad. Dat klopt.
0: Oh ja, ik zie je. 3 dagen havenfestival.
4: Ja, klopt.
0: Jeetje. Maar ik zie een foto van Neptunus, maar verder zie ik weinig bekende
2: artiesten. Maar wacht even, ik zit ook even op die site te kijken, maar dan wordt de Mosselprinses verkozen.
4: Ja, klopt helemaal, ja. En Neptunus wordt opgehaald.
0: Oh, dat is het hele ding ook. Neptunus wordt... Maar de mosselprinses...
4: Ja,
0: dat is
4: ja, toch... met de mossel ook.
0: Maar dat kan toch niet meer, anno 2026?
4: Ja, mosselprinses. Bij ons wel. Nee, bij ons wel.
0: Oh, leuk, man. Leuk.
2: Moeten we niet overal in elk dorp een mosselprinses?
0: Ah, lekker, hoor. Hey, maar heb je plannen in Zwitserland? Of is het gewoon lekker relaxed?
4: Nee, wij gaan inderdaad veel hiken.
0: Oh ja,
4: ja, echt lekker de berg in.
0: Prachtig.
4: Dus ja, echt super, ja.
0: Nou, fantastisch.
4: En we gaan de jonkvrouw gaan we op. En de eiken terug gaan we op. De eiken.
2: Wat zeg je nou, de jonkvrouw?
0: Ja, de jonkvrouw.
2: Ga ik ook dit weekend op. Ja.
0: Ik ook uit vanmiddag. Je eigen mosselprinses.
4: Ja, dat bedoel ik. Ik neem mijn eigen mosselprinses mee, de jonkvrouw.
0: Heel goed.
4: Lekker, hè.
0: Serge, gefeliciteerd. Jij bent...
5: De eerste luisteraar.
0: Je krijgt van ons een t-shirt.
4: Hartstikke leuk, hartstikke leuk.
0: Ja, als je thuis komt, ligt hij waarschijnlijk op de deurmat.
4: Ja, super, super. Hartstikke bedankt.
0: Hey, je hebt een fijne vakantie. Rij voorzichtig, man.
4: Dankjewel, fijne uitzending.

0: Slow down bij 538 in de ochtendshow.
1: Jongens, we hadden even buiten moeten kijken, 14 over
0: de maand. Ach shit, oh, zijn we helemaal vergeten. De maand.
1: Gedeeltelijke maand.
0: Maar volgens mij is het hartstikke bewolkt. Zie je helemaal
2: we het volgende week toch weer.
1: Het kan tot 8:45.
0: Oh, we gaan zo even naar buiten. Gaan we even kijken. Overigens, Douwe Bob volgende week hier te gast bij ons in de studio.
2: Leuk.
0: Wel even leuk om te melden. Hij is 1 september is hier.
2: Moet eigenlijk wel even zorgen dat we hier een rompertje of zo voor hem hebben.
0: Oh shit, hij is
2: jaar. Natuurlijk.
0: Dat heeft een vader gekregen. Ja.
3: Ja. Ja, we blijven bezig.
0: Ja. Ja. Moeten van die rompertjes maar met nummertjes erop. Nou, weet dat in ieder geval dinsdag hier bij ons in de show. Douwe Bob, overigens hebben wij vandaag ook visite. Dat is ook wel leuk. We hebben Mart Hoogkamer.
2: Ja, zeker op de vrijdag is dat. En eigenlijk hebben we nog een keer visite.
0: Ja, dat klopt.
3: Ja, maar dat is dan
0: nee.
3: Niet
0: hier. Daar mogen we nog niet te veel over zeggen, maar als je wil weten
2: zeg ook niks.
0: Wie de visite is, dan zou ik eventjes richting Shellstation Zwart aan de Ookmeerweg in Amsterdam gaan. Jelte, die is daar al. Die is vanaf 7 tot 10.
2: Die staat al die pompen op te poetsen. De tanken bij te vullen.
0: En de koffie een beetje op te warmen. Tenminste, dat doet de barista samen met hem. Want vanaf 7 uur kun je dan een gratis bakje halen. De 538 ochtendshow Thermomok, die kun je daar ook afhalen. En er is daar dus een muzikale verrassing. Hoe dat er precies uit gaat zien, mogen we nog niet zeggen. Maar wil je verrast worden, dan zou ik zorgen dat je daar vanaf 9 uur ongeveer bent.
3: En de muzikale verrassing, wat gaat die doen?
0: Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, maar wat gaat hij doen?
2: Ja, ik denk zingen. Ja, maar, dat is een muzikale verrassing.
3: Ja, maar één liedje?
0: En dat weet ik ook niet. Geen idee.
3: Het is echt een verrassing.
0: Ja, het is echt een verrassing. Voor ons ook. Okay. Maar zie je het als een klein cadeautje van ons naar onze lieve luisteraars.
3: Oh.
0: Dus dat laten we vanochtend hier. Maar dan praten we je uitgebreid over bij. En vind je het leuk om er zelf deel van uit te maken. Richting dat Shellstation Zwart aan de Ookmeerweg in Amsterdam. Daar kun je koffie halen. En Ari is er ook trouwens. Die komt wat moppies tappen.
2: Dus ja, daar. Serieus? Oh, wat gezellig. Ja,
0: die komt ook langs. We hadden het net over Ajax. We krijgen toch wat boze berichten vanuit Twente. Want mensen, eventjes.
2: Ben ik het wel mee eens.
0: Lekker dat jullie Ajax zo op het voetstuk zetten. Maar Twente heeft ook een hele knappe prestatie.
2: Misschien wel een knappere prestatie.
3: Ik heb zitten kijken, gedeelte.
0: Want zij kregen eerst nog een goal tegen.
3: Ja.
0: En uiteindelijk hebben zij met 4-1 hebben ze gewonnen.
2: Vlak voor het einde van de wedstrijd sleepten ze er een gelijkmaker uit, waardoor de verlenging kwam.
0: Ja, fantastisch.
2: En uiteindelijk hebben ze de boel aan de kant gezet. En is de vergruiste Wout Weghorst, want die is toch natuurlijk ook het FC Twente publiek had voor mij zoiets, wat moeten we met Wout Weghorst?
3: Nou, die heeft de harten gestolen. Hij was echt goed gisteren.
2: Die heeft gisteren natuurlijk, en dat is volgens mij waar Wout Weghorst heel goed in kan zijn.
3: Doelpen te maken.
2: Op de cruciale momenten zo'n wedstrijd over de streep trekken. Ja.
0: En dat lukte gisteren.
2: Dat is gisteren gelukt. Nee, het is voor het Nederlandse voetbal fantastisch.
0: Ja, allebei door en zij spelen nu allebei
2: super
0: in de Conference League.
2: Ja. Ja, dat is ook voor de coëfficiënten straks.
3: Zeker voor de co...
2: dat is voor de co en de centen.
0: Nou, zowel Ajax als Twente dus door. En zeker, we zijn ze niet vergeten, de vrienden uit de Twente. Dus door deze ook nog even vermeld.

0: 8 in de ochtendshow. Het is 6 minuten voor 6:30. Ja, wij hadden het net over die maansverduistering, maar er komen toch flink wat foto's van luisteraars binnen hier in de app. Van mensen die de maan toch wel degelijk verduisterd hebben gezien.
1: Wat is het eigenlijk hetzelfde idee als de zon, maar dan bij de maan? Om het heel simpel te zeggen.
2: Mooie foto's.
0: Ja, het zijn mooie foto's. Ja.
1: Zo prachtig zeg.
2: Ja,
0: ja, het, het is wel een beetje hetzelfde idee. Hij verdwijnt langzaam.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus, klein schilletje zie je nog.
0: Ja, mooi. We gaan eventjes naar het laatste nieuws zo meteen. Flo, wat zit erin?
2: Makelaars spelen vieze spelletjes.
0: Ah,
3: ik verwacht het niet.
0: Kans op de badjas. Lekker naar de wekker.
4: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
5: En jij staat heel dichtbij.
4: 538% Direct. Live in Rotterdam. Start deze week. Win.
5: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
4: Direct.
5: Check alle details op 538.nl.
6: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
7: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
6: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
7: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Joehoe!
18: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
17: Mike!
18: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 17:30 op 6.
19: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Verfwinkel.nl. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we er al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora Autoverzekering.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
24: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
25: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
26: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
28: Ja, goedemorgen. Ochtendje over 538. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Er is ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken buien over het land. Kans op onweer en zware windstoten. Het wordt maximaal 23 graden. Ook komend weekend wisselvallig met temperaturen rond de 20 graden. En dan de files. Rick, waar staan ze?
29: Er zijn er 2. 1 op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden, 20 minuten. Ander op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij Moordrecht. De vertraging 5 minuten.
28: Het is 1 over half 7, de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentine. Goedemorgen.
30: Goedemorgen. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal is opgelopen naar bijna 500. En ook worden nog ruim 1400 mensen vermist. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de aanhoudende regen. Het nieuwe schoolseizoen is zo'n beetje overal begonnen, maar met de schoolboeken is het nog lang niet goed geregeld. In regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boeken. Dat schrijft de Telegraaf. En Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. En eerder ging Twente ook door, door de return bij en tegen het Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen.
28: Nou, leuk voor de beide clubs.
30: Iets niet leuks. De toestand van de Noorse koning Harald is zeer ernstig. Leden van het koningshuis hebben hun afspraken allemaal afgezegd om bij hem te zijn. Hij is nu 89 en werd 10 dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Kampte met meerdere gezondheidsproblemen afgelopen jaren. Nou, ze houden de hele dag hun hart vast. En hij kan eigenlijk elk moment sterven.
28: Och.
30: Ja, verdrietig.
28: Ja.
30: Makelaars dan spelen vieze spelletjes, dat schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ja, en ze worden beschuldigd van schimmige praktijken. Zoals bijvoorbeeld na de deadline nog een bieder toelaten. Ja, een vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten. Maar er is gewoon nog niks veranderd. Vriendjespolitiek, prijsopdrijving, veranderende spelregels tijdens zo'n biedproces.
28: Ja.
30: Ja, de aantijgingen over de makelaars zijn echt niet mis. En het blijft maar doorgaan.
31: Een makelaar is een vrij beroep, toch? Je hoeft op zich iedereen... Wij kunnen straks om 5:10 een makelaarskantoor starten.
28: Ja, dat dacht ik wel.
31: Als jij alleen wilt taxeren, dan moet je...
28: Ja, dan moet je beëdigd zijn, denk ik.
31: Iets beëdigd, iets statutair, weet ik veel wat. Maar op zich, een makelaar... Als jij
28: morgen roept dat je makelaar bent...
31: Dan kan je makelaar.
28: Kan je volgens mij makelaar worden. Ja, maar dan kan je niet bij de NVM bijvoorbeeld. Die zeggen van, je moet wel je papieren hebben.
31: Makelaarskantoor Romein en Koop. Dan kan je gewoon huisjes gaan verkopen.
28: Dus als je niks te doen hebt dan... wat jij nu vertelt, dat heb ik jaren geleden heb ik dit een keer gehad. Toen was ik aan het bieden op een woning. En toen op een gegeven moment, we waren eruit. Botwakker was geaccepteerd. En ik word een dag later door de makelaar gebeld. Zeg, sorry, maar er is een hoger bod binnen.
31: Ja.
28: En het mag niet. Het
31: gebeurt
28: gewoon.
30: Het gebeurt toch.
28: Ja,
31: en je gaat er ook in mee, dat is het stomme. Of ja, hij zegt, laat maar zitten.
28: Nou, hij zegt, je kan nog één keer, keer een nieuw bod doen. En ik was zo boos. Ik zeg, ja, maar wacht eventjes, we hadden een afspraak. We hebben elkaar de hand geschud, notabene. Nee, hij zegt, ja, maar er is een hoger bod. En ja, het beste voor de klant, hè? Het beste voor de klant, zeg
31: ja,
28: je dan.
31: Ja, en uiteindelijk voor hem of haar, want er zit natuurlijk een courtage op.
28: Nou, het stomme is, maar die courtage voor hem, want het gaat dan... Dat bod was maar een paar duizend euro hoger. Dus die courtage voor hem, ja, dat gaat om tientjes.
31: Maar er is vaak, zeker in de huidige markt, volgens mij zeg je toch zoveel procent krijg je hoe dan ook.
28: Ja, ik dacht 1,6 of zo.
31: Ja, dat is al lang niet meer.
28: Oh, is dat niet meer?
31: Nee. Als je nog 1,6 aan de makelaar betaalt, dan word je... Ja, maar, en wat je vaak ook zegt, joh, alles wat je verkoopt boven de zoveel...
28: Boven de vraagprijs.
31: 100.000 euro, krijg je nog een extra bonus. Ah. Dat is er natuurlijk voor zo'n makelaar van, ja, wacht even. Ik trek nu alle registers open en... Zorg dat we zoveel mogelijk geld binnenhalen.
30: Nou, ik heb nog wel een tip. Als zo'n bieding niet eerlijk is verlopen... dan kan je een klacht indienen bij de geschillencommissie voor makelaardij.
31: En dan?
30: Nou ja, dan kan je...
31: Dan gaan ze na een half jaar een keer.
28: Ik heb dit toen gedaan. Nou ja, dan krijg je alleen maar een brief terug van... ja, dit is vervelend, maar we kunnen niet precies het proces achterhalen.
31: Precies.
28: Want er zijn geen opnames van, dus
30: Dat is het. Het is
28: jouw woord tegen dat.
30: Afspraak.
31: En dat is er natuurlijk voor zo'n makelaar van... ja, wacht even. Ik trek nu alle registers open en... Zorg dat we zoveel mogelijk geld binnenhalen.
30: Nou, ik heb nog wel een tip. Als zo'n bieding niet eerlijk is verlopen... dan kan je een klacht indienen bij de geschillen...

0: transparanter.
1: Oké. Okay.
2: Ja, iets leuks. De BBC die werkt aan een terugkeer van het autoprogramma Top Gear. Ja, dat stopte nadat die presentator zwaar gewond was geraakt bij een ongeluk. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt of wanneer. Maar er wordt aan een terugkomst gewerkt. En dat is leuk van het programma.
1: Ja.
2: En een bijzondere vrouw is gisteravond op het vliegveld in Eindhoven met een auto door het hek bij parkeerplaats P5 zo de landingsbanen opgereden.
1: Oh.
2: Kwam tot stilstand bij geparkeerde vliegtuigen op het vliegveld. Ja, ze was ook naakt. Dat is ook een beetje vreemd. Ze was gewoon zwaar in de war. En ze is wel even meegenomen, uiteraard.
1: Ah, oké.
2: Niet aangehouden.
1: Flo, dankjewel voor dit.

0: Jamaican Bam Bam in de ochtendshow 8 over half 7. Morgen.
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, we gaan eens eventjes bij jou te raden wat de leukste plaat is van de drie liedjes die wij klaar hebben staan. Want het is vrijdag, dus dan weet je een extra keuze. De Vreemde Eend. Zal de eerste stem op De Vreemde Eend al binnenkomen voor hem? Maar ja, die tellen we niet
2: dat
0: meer.
2: Dat kan niet.
0: Nee, dat is niet leuk. Even kijken, vandaag Kim Appleby, die jarig is. Zij vierde nog, ze is 65 geworden. Want Mel is er niet meer, toch?

Op vrijdag Get Fresh for the Weekend, showing out. Optie 1 in Lekker naar de Wekker. Dan een tweede liedje dat ook wel toepasselijk is, want Leanne Rimes is vandaag 44 geworden. Zij had een hit met, nou, in het kader van de maansverduistering, Can't

0: dat is vandaag de derde optie. Laat me weten wat de leukste is. Dat is dus de...
1: De Vreemde Eend.
0: Gaan wij voor dat liedje van Mel en Kim, Showing Out. Dan stuur je een 1 naar de studio en stem je op Get Fresh for the Weekend. De tweede, Leon Rimes, Can Fight the Moonlight. Dat is een tweetje deze kant op sturen en stem op die plaat. En vind je De Vreemde Eend het leukst vandaag? Ja, er is echt geen aanleiding om te draaien, maar wel gewoon heel erg grappig om weer eens te horen. Real to Real, want die maakte die hit. I Like to Move It. En 3 naar de studio sturen en je stemmen voor die plaat. En in alle gevallen maak je kans op de badjas.

because my dreams are bursting at the

0: Door. Hoe staat het ook alweer? Nou, wij hadden vandaag in de aanbieding Kim Appleby van Mel & Kim. Zij is 65 geworden. Het liedje Showing Out hadden wij vanochtend voor je gekozen. Leon Rimes zong over Can't Fight the Moonlight. En aangezien we zojuist een maansverduistering achter de rug hebben, is eigenlijk nog gaande volgens mij zelfs, vonden we die zeer toepasselijk. Dus op haar 44ste verjaardag dat liedje als optie 2. En Real to Real, I Like to Move It was vandaag de derde optie.
1: Die is ook aan de film, toch?
0: Ja, in Madagaskar.
1: Dat is met dat vliegtuig wat neer.
0: Ja, dat zijn die dieren uit de dierentuin van New York. Die dan op een gegeven moment besluiten van we willen terug naar waar we vandaan komen. Hele leuke film. Films, want er zijn er meerdere. Ellen hebben we aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Daarle.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dan moet je me even helpen. Ja. Waar ligt dat?
2: Daarle, dat ligt bij Almelo.
3: Maar het gekke is, daar hoor je niks van.
2: Helemaal niks. Oh. Dat is top, hè. Maar dat doe ik daar goed, hè?
0: Ja, maar dat klinkt wel meteen gezellig, vind ik altijd.
2: Ja, we zijn ook heel gezellig.
0: Ja, ja, en ik vind toch altijd dat deel van het land, iedereen is wat relaxter.
3: Zeker.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Ja, dat is, hoe kan het dan dat jullie toch dat haastige van de Randstad, dat hebben jullie niet?
2: Nee, dat hebben we niet, dat klopt. Maar het is bij ons ook niet druk, dus dat scheelt.
0: Oh, dat zal het zijn. daarover gesproken, wat ga je doen vandaag, Ellen?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus ik ben aan het werk.
0: Nou, hoe is het mogelijk? We hadden gisteren ook al een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur aan de lijn.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Dat heb ik niet gehoord. Toen was ik niet aan het werk.
1: Dus. Oh, ik dacht misschien dat jullie via de bakkie een oproep doen van joh, laten we massaal.
2: Nee, bakkies, dat hebben we niet meer. Nee? Tenminste, ik niet. Nee, dat was vroeger. Dat is niet meer.
0: Oh, wat jammer. Ja, had toch wel iets gezelligs, toch?
2: Dat is ook heel jammer. Ja, dat klopt. Dat was ook altijd heel gezellig.
3: Maar wat heb je dan wel?
2: Nou, een telefoon.
0: Oh, nee. Maar daar mag je natuurlijk eigenlijk niet mee tijdens het. Daar mag je niet mee knoeien, toch? Tijdens het rijden.
3: Nee.
2: Nee, dat klopt. Nee, maar ik heb een cassette heb ik erin zitten. Maar ja, ik moest hem in de hand houden van jouw collega. Dus,
0: ja, dat is waar. Ja. Dat vragen we altijd in verband met geluidsbouw.
2: Ja, klopt.
0: Maar jij staat langs de kant nu toch, Ellen?
2: Ik sta nu langs de kant,
0: ja. Dat zie je. Dus dan mag het. Dan is het veilig. Hey, even kijken. Wij hadden vandaag Kim Appleby, we hadden Leon Rimes en we hadden Real to Real. Wat is de leukste wat jou betreft?
2: De Real to Real.
0: De vreemde eend, ja?
1: Lekker, man.
2: Ja, de vreemde eend.
0: En waarom die?
2: Ja, ik vond de andere twee wat minder, dus daarom de derde.
0: We vragen uiteindelijk wat het leukste liedje is. Dus,
2: Ja, daarom.
0: Hé, Ellen, jij krijgt van ons een badjas. Nou hebben we groen en nou hebben we paars.
2: Ik wil graag een paarse.
0: Dan zorgen wij dat die naar Daarle wordt gestuurd.
2: Nou, top.
0: Moet je nog lang vandaag?
2: Nee, tot half vijf uur, zoiets.
0: Oh, dat vind ik best een lange dag.
2: Ja, valt wel mee. Dit is geen lange dag
1: en dan
2: voor mij.
1: Dan de keten in, denk ik, toch? Of niet?
2: Ja, zeker. Ja, dag,
0: zuipen. Zuipen, ja.
2: Ja, zuipen.
0: Rij voorzichtig en een mooie dag.
2: Ja.

0: I like to move it. Real to real in de ochtendshow. De vreemde eend voor vanochtend. En de winnaar, want de meeste stemmen kwamen met overmacht ook, hoor. Ja. Deze blad kwamen binnen op dit liedje. Straks in het vervolg van deze radioshow gaan wij even naar Jelte. Want die staat, als het goed is, in Amsterdam. Shell station Zwart is vandaag de plek waar wij koffie uitdelen. Wij gaan deze hele week en volgende week ook trouwens gaan wij naar je toe met koffie en thermomokken. Dan moet je wel snel zijn, want de thermomokken die gaan iedere ochtend heel erg hard.
1: Ja, die gaan hard.
2: Daar hadden wij nooit tegenop kunnen...
0: Nee, dat wisten we ook van tevoren
2: Er staan duizenden mensen die zeggen... we komen de thermomokje halen.
0: Ja. Maar we doen ons best om iedereen daar zo blij mogelijk mee te maken. Dus zorg dat je een beetje op tijd bent. Dan kan je die meenemen. En daar is later vanochtend een muzikale verrassing.
2: Ja.
0: Maar daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Dat heeft ook mee te maken dat we niet willen dat het te druk wordt. Maar dat wordt hartstikke leuk. Maar daarover later vanochtend meer.
2: En ik denk sensationeel goed gewoon.
0: Ja.
2: Dat durf ik wel over deze persoon te zeggen.
0: Nou, en deze persoon is de afgelopen week veel besproken geweest.
2: Heel veel zelfs. Ja.
0: En we gaan het zo meteen hebben verderop in de radioshow over piekeren. Dat doen we allemaal wel eens, maar hoe je daar het beste mee om kan gaan, dat hoor je zo.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
4: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
3: Thuis.
4: Bij Frank en Ayren en de 538-middagshow.
6: Van harte welkom.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaag naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
25: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
4: Kippie.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: 538 Nieuws.
9: 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook nog naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij de vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk helemaal geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen die hebben de boeken in huis. In regio Zuid zit 1/3 van de kinderen al bijna een week zonder, dat schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. Gaan we naar het weer. Vandaag een wisselvallige dag. Af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. En het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Dankjewel Flo. Dan de files. Ik weet waar ze staan. 3 files beginnen op de A12. Utrecht-Den Haag bij Woerden, 32 minuten. A15, Ridderkerk-Oostvoorne bij Rozenburg Centrum, 15. En de laatste is de A16, Breda-Rotterdam bij Schavendeel, 37 minuten.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Welkom thuis bij Radio 538.
17: Met deze week
16: jouw kans op kaarten voor Direct.
17: Live in Rotterdam Ahoy.

0: zeg.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier.
2: Het geluid van een

0: Oh, je zal maar zo'n stem hebben als deze man. Paul Garrick, don't shed a tear.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ik zou de hele dag zingen met zo'n stem. 8:07, goedemorgen, vrijdag 28 augustus. En nieuws vandaag. Deze zomer is de warmste zomer ooit gemeten in Nederland. Meteoroloog Reinier van den Berg die vertelde bij Nederland met vakantie dat dit volgens hem het nieuwe normaal gaat worden.
3: Kijk, er kan heus wel eens een keer een minder hete zomer tussen zitten. Maar wat je ook kan zeggen is dat over 20 jaar de gemiddelde zomer even warm is als deze die we net hebben gehad.
4: Ja.
3: 20 jaar is helemaal niet zo lang.
4: 2005.
3: Maar dat betekent dat er over 20 jaar, in 2046, ook zomers bij zitten met nog zomaar eens een keer 1 of 2 graden hoog.
0: Ja, al dus Reinier van den Berg. Nederland met vakantie, is dat? Ik ken het programma eigenlijk.
5: Ja, dat zit voor mij op RTL. Is dat niet een soort vakantieboulevard-achtig iets of zo?
0: Oh, je kent zeg maar niks, maar een soort vakantiemanachtige opzet.
5: Ja, het is echt. Ja, je had ook Testbeeld uit kunnen zetten.
4: Testbeeld met vakantie. Ja.
0: In FC Twente maakte gisteren een bijzondere comeback tegen het Azerbeidzjaanse Karabach. Na de nederlaag in eigen huis stond de ploeg voor een lastige opgave. Zeker toen Karabach ook nog de 1-0 maakte in deze wedstrijd. Maar uiteindelijk wonnen de Tukkers met 4-1. Ze gaan door naar de Conference League. En na afloop reageerde aanvaller Wout Weghorst op bijzondere wijze.
6: Ja, bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Jeetje, wat een stichtelijke woorden van Wout.
5: Vind je dat de Mieke-god?
0: Nee, ik vind het wel mooi eigenlijk.
7: Hij bedankt God.
0: Ja, hij is
7: hij gelooft.
0: Hij is heel gelovig, ja. Dat heeft hij nou eenmaal.
7: Ja.
0: En het is wel grappig dat zijn familie hebben al die tankstations.
5: Ja.
0: Dat is wel leuk als je naar het stadion van Twente redden. Een van die tankstations ligt daar zo'n beetje om de hoek.
5: Klopt.
0: En dan hebben ze zo'n heel groot bord, hebben ze zo'n digibord. En dan wordt iedere wedstrijd Wout Weghorst wordt aangemoedigd. Ja. Dat is ook wel leuk.
5: Echt waar?
0: Maar al die andere spelers moeten er ook langs.
7: Oh!
0: We gaan eventjes naar onze eigen Jelte. Die staat in Amsterdam. Jelte, goedemorgen.
8: Goedemorgen jongens, ik sta langs de Ookmeerweg in Amsterdam. Dat is helemaal het westen van Amsterdam, richting Schiphol. Eigenlijk bij het einde, bij Battenverdorp. En daar is het ook best wel druk. En belangrijk in Amsterdam is natuurlijk, gaat even bij de barista checken voor de zekerheid. Kai, goedemorgen. Hebben wij havermelk bij ons?
9: Daar kom ik niet meer onderuit. Ik denk aan dat ik meer havermelk heb meegenomen dan normale melk.
8: Heel goed. Nou, we zijn dus helemaal voorbereid op de Amsterdammer die hier op de fatbike, op de fiets, maar ook gewoon met de bus of met de vrachtwagen langs kan komen. Goedemorgen Johan, jij bent met de vrachtwagen?
10: Ik ben met de vrachtwagen, ja.
8: En jij bent een groot liefhebber van de ochtendshow?
10: Een heel groot liefhebber van de ochtendshow,
8: Kijk.
10: Ja.
8: Wat zijn jouw favoriete momenten?
10: Alle momenten als je Florentien hoort lachen. Dan is dat geweldig, of niet? Ja toch? Dan kom je helemaal zeg maar in je element.
11: Ah, wat lief.
8: En jij zei Peter Heerschop, hè?
10: En Peter Heerschop en natuurlijk onze krullenbol van de Amstel, hè? Met de moppen. Ja, het is gewoon geweldig. Het is het mooiste ochtendprogramma wat er is. Ik heb een tijdje even bij de buren geshopt. Maar je komt gewoon weer terug bij 538. Want daar komt zeg maar de rust en de reinheid zeg maar, de bij de chauffeur naar boven.
8: De rust en de reinheid, hoor je dat, Rick?
0: Hey. Ik hoor hier een overstapper.
8: Ja, er zijn er nog meer mensen hier. We hebben een overstapper te pakken, jongens.
0: Ja.
8: En ben jij ook een overstapper of vaste luisteraar?
12: Vaste luisteraar, elke dag.
8: Wat heb je genomen?
12: Ik heb cappuccino genomen.
8: Oh, en bevalt hij een beetje?
12: Ja, hij bevalt heel goed.
8: En wat zijn jouw favoriete momenten in de show?
12: Peter Heerschop, Henny Huisman vind ik ook heel erg leuk. Ik heb weer erg gelachen om de mop maandag. En eigenlijk alles.
8: Kijk. Nou, alles. Jullie horen het, jongens. Jullie kunnen weinig fout doen hier in Amsterdam. En er begint een rijtje te ontstaan. Er is koffie. We zijn er helemaal klaar voor hier om een geweldige ochtend te maken. En er komt natuurlijk straks nog een grote muzikale verrassing.
0: Ja, kun je daar iets meer over vertellen, Jelte?
8: Ik kan er nog helemaal niks over vertellen. Nee, dat mag volgens mij echt niet. Maar er is een muzikale verrassing na 9 uur straks.
5: Okay. Maar die treedt op met een band of met een bandje? Of wat is het plan?
8: Ik kan er niks over zeggen, jongens.
5: Echt
8: niet. Niet zo flauw. Nee, ik mag er niks over zeggen. Het spijt me. Anders is het geen verrassing meer.
0: Jullie zijn bang dat het te druk wordt eigenlijk. Dat is wat het is.
8: Ja. En het is nu al druk, want er staat al een rijtje. Mag ik deze mensen even horen?
0: Blijft
8: Amsterdam, hè? Beetje timide.
0: Ja, dit is Amsterdam.
8: Als je dit in Brabant doet, maken ze een stuk meer.
0: Jelte, wij komen later vanochtend bij je terug. En vind je het leuk om even langs te gaan bij Jelte? En wellicht dus ook te zien wat die verrassing is. Tankstation Zwart.

이별 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: BTS samen met Coldplay. Goeie combi. My Universe in de ochtendshow. 19 over 7. Goedemorgen.
1: De wekker gaat. Oh, ja. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: No.
1: Wat zit er in het programma vandaag?
0: Ach, nou heb je eventjes. Er zit echt een hoop in het programma. Laten we even beginnen met de kaarten van Direct die wij weg gaan geven later vanochtend. Hoor je de oproep voorbij komen, dan mag je even bellen. En wie weet ben jij erbij. 13 november, dat is op een vrijdag. Dan ga je ze zien in Ahoy Rotterdam, als je die kaarten wint. Wij hebben Mart Hoogkamer later vanochtend bij ons live in de show. Die komt hier gezellig optreden, heeft een nieuwe single. En die zingt die live Kroegen in de Hemel, zo heet zijn nieuwe single. Dan hebben we natuurlijk Jelte, die staat in Amsterdam. En die gaat later vanochtend daar een muzikale verrassing ontvangen. Ja, we mogen nog niet zeggen wat er gaat gebeuren. Dat is meer omdat iedereen bang is dat het dan te druk wordt. Maar er komt daar, er komt daar iemand optreden.
2: Ja?
0: En het is een grote... Nou...
2: Ed Sheeran?
0: deze artiest kan zich wel meten met, met de internationale
2: concurrentie. Dit is een hint.
0: We hebben Win It In A Minute om 9:45. We gaan deze ochtend barbecues weggeven van Napoleon. Die hebben we hier opgelijnd staan. Dus bel in die minuut en wie weet is die voor jou. En nieuw op de vrijdag. Hij zat altijd op maandag, was hij te horen. Even bellen met Peter. Maar naar vrijdag verplaatst. Dus hoor je tegenwoordig Peter Heerschop bij ons in de show, dan weet je dat het bijna weekend is.
2: Ja,
0: leuk toch?
2: Ja, voelt goed.
0: Ja, dat even in een notendop wat je allemaal kunt verwachten. Tot 10:00 vanochtend. Gaan we dat allemaal wel redden? Ja, dat zou moeten lukken. We kennen het allemaal even heel iets anders. Het piekeren. Je krijgt het niet meer uit je hoofd. Ligt er de hele nacht over na te denken. En overdag gaat dat door. Iets onbenulligs is het ook vaak. Maar wat kun je daartegen doen? Hoe kun je dat een beetje sturen?
2: Heel de piekeraars?
0: Nou ja, je kan soms wel eens over iets nadenken.
2: Ja, maar dat is meteen een goeie. Is nadenken en piekeren hetzelfde?
0: Nou, als je heel lang over iets nadenkt, dan wordt het piekeren, toch?
2: Ja. Is dat de volgorde?
0: Nou ja,
3: als het terugkomt in je hoofd.
0: Ja, we gaan dit even vragen aan iemand die er echt alles vanaf weet. Dat is Marleen Derks. Zij is namelijk oprichter van de Piekerpoli. En ze heeft een boek geschreven dat Nooit Meer Piekeren heet. Marleen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Wanneer ben je aan het piekeren?
4: Ja, ik hoorde inderdaad wel goede bedenkingen. Nou, piekeren en ander negatief repetitief denken, dat is het. Het is een terugkerende denkstijl. En in plaats van dat je dingen oplost, houd je de problemen juist in stand. Dat is piekeren.
0: Ja.
4: Dus nadenken en piekeren is toch wel iets anders.
0: Ja, oké. Okay. Daar zit echt een verschil in. Maar piekeren is natuurlijk is iets negatiefs.
4: Ja, het gaat altijd over dingen die wij niet willen. Want we gaan niet piekeren over leuke dingen of waar we nou heel veel zin in hebben. Dat is geen probleem.
0: Nee. Maar waar komt het vandaan dan?
2: Ja.
4: Ja, we gaan eigenlijk altijd piekeren op momenten dat we ons onzeker voelen, emotionele spanningen hebben, dreiging dat er iets fout gaat voor een examen. Oh jee, de doemgedachtes over relaties, over dat er iets met iemand anders niet goed gaat.
0: Ja.
4: Nou ja, zo kan ik nog wel even doorfilosoferen, maar dat is dus piekeren ook. Het haalt alles erbij en het wordt op een gegeven moment een onverwarbare grote kluwe van dingen. Dus je komt er ook niet meer uit.
0: Nee.
4: Je ziet niet meer de weg eruit.
0: Ja. Het wordt eigenlijk alsmaar erger. Maar hoe, ik bedoel, jij hebt de piekerpoli, dus jij weet ook waarschijnlijk hoe je daar het beste tegen kunt acteren.
4: Ja, zeker. Ja. Nou, bij mij komen mensen met verschillende piekerproblematiek. En het is niet zomaar even opgelost. Maar ons brein werkt associatief. Dus als ik denk tafel, dan zeg jij stoel.
0: Ja.
4: En ons piekeren gaat ook alles eraan ophangen van wat er allemaal mis kan gaan. En dan gaan we steeds meer mogelijkheden zien dat het misgaat. Dus wat belangrijk is dat we ons brein trainen.
2: Ja.
4: In de andere kant op fantaseren. Of de andere kant op piekeren, hoe je het wilt noemen. Dus we zijn zo vaak bezig met dingen die we eigenlijk niet willen.
0: Ja.
4: Zodat we vergeten wat we echt willen.
2: Je moet eigenlijk
4: dus wat willen we?
0: Wat zeg jij?
2: Je moet eigenlijk ompiekeren.
4: Ja.
0: Ompiekeren.
2: Ja, ompiekeren. Dat is eigenlijk het idee.
4: Ja, perfect. Ja, ompiekeren.
2: Wat zei eventjes, ik weet niet of je dat bestudeerd hebt, dat die kennis er is. Zijn meer mannen of vrouwen piekeraars?
0: Oh ja.
2: Oeh.
4: Nou, dat vond ik dus juist heel interessant. Want ik ben dus ook een ontzettende piekeraar altijd geweest.
0: En een vrouw volgens mij, dus dan zou je...
4: dat klopt ook. Ja. Nou, ik vond dat ook wel interessant. In vroegere literatuur zag ik dat vrouwen veel meer piekeren. Ja. En volgens mij is dat ook zo. In de recente literatuur zeggen ze, nou, het ligt wel wat genuanceerder, bla bla bla. Maar eigenlijk, wat ik in de praktijk zie, is toch wel dat vrouwen meer piekeren.
0: Ja.
4: En ja, omdat vrouwen ook meer over relaties piekeren. En daar kom je eigenlijk niet uit. Als je nou piekert over je werk of over deadlines, dan kun je daar makkelijke oplossingen voor vinden. Maar als je piekert over je kinderen of over dat je misschien niet vriendelijk genoeg was geweest of een beetje lomp uit de hoek kwam.
0: Yeah.
4: Ja, daar is geen oplossing voor. Daar kun je dus in blijven hangen.
0: Ja.
4: En dat is wat vrouwen wat meer doen dan mannen.
0: Ja, ja, ja, ja. Hey, nou, stel je zit te luisteren en je denkt, jeetje, wat Marleen al beschrijft hier, dat is, dat ben ik.
2: Herkenbaar.
0: Ja, heb jij één tip dat je zegt van, nou, doe dat en dan ben je in ieder geval wat minder aan het piekeren?
2: Dan slaap je weer.
0: Dat ompiekeren is natuurlijk leuk bedacht, maar ja, dan ga je daar weer over liggen piekeren. Maar is er iets wat je concreet kan doen dat je zegt van, nou, dat helpt echt?
4: Ja, nou, eerder kijken naar wat je wilt in je leven. Hè? Dus niet het blijven hangen in wat je niet wilt. Nou, dat zeg ik alweer verkeerd, want dat is weer een piekerding. Als je niet meer piekert, wat zou je in die tijd dat je piekert willen doen? Hè? Dus waar zou je meer tijd voor maken? Met wie zou je willen zijn? En wat zou je doen als je niet meer bang zou zijn dat het misgaat? En waar zou je van genieten? Welke keuze zou je maken als je jezelf meer zou vertrouwen? En wat ook zo is, piekeren brengt spanning mee. Dus iets wat ontspant. Dus doe een ademhalingsoefening. Zing een liedje. Hij zit je nu achter het stuur. Zing zo meteen even mee.
0: Ja. Oh, ja.
4: En met het volgende nummer wat er komt.
0: Ja.
4: Want als je zingt kun je ook niet piekeren. Dat is bijvoorbeeld ook iets. Maar vooral, wat zou je doen? Wat wil jij in je leven?
0: Als je zingt kun je niet piekeren. Dat is grappig.
4: Probeer maar.
0: Ja. Nee, ja.
4: Ja.
0: We gaan het zeker proberen. Nou, dit vind ik wel een hele goede tip. Dat je, als je ligt te pieker in bed s'nachts, gewoon even een liedje zingen.
2: Ben je in ieder geval samen wakker.
0: Nou, als mensen er meer over willen weten, kunnen ze terecht bij de Piekerpolie of het boek Nooit meer piekeren dat jij hebt geschreven. Dat ligt in de winkel. Marleen, mag je hartelijk danken en een hele mooie dag vandaag.
4: Een hele mooie dag, zonder piekeren.
0: Ja, zonder piekeren. En wij gaan eventjes...

0: hoe het werkt. Esther, de afgelopen 3 minuten helemaal niet gepiekerd terwijl ik mee aan het zingen was. Calvin Harris hoorde je in de ochtendshow van 538 om 1:08. Goedemorgen. Zometeen het laatste nieuws van Florentien.
1: Ja, een nieuwe trend op TikTok en het kost mannen heel veel geld.
0: En we hebben kaarten voor Direct 13 november. Dat is op een vrijdag in Ahoy Rotterdam. Kun je ze zien als je zometeen de oproep hoort. Bel en win.
2: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
3: Hoi, ik ben Evie Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
2: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
4: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
20: bestrikt. Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
3: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja, goedemorgen. De dag start op de meeste plaatsen droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag trekken er stevige buien over het land. Kans op onweer en zware windstoten. Wordt 23 graden, ook het weekend wisselvallig, maar temperaturen wel boven de 20 graden. En dan de files, waar staan ze?
10: Er is een ongeluk gebeurd op de A12 op het traject Utrecht-Gouda. En daarom nu op de A12 Utrecht-Den Haag tussen...
7: Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja, goedemorgen. De dag start op de meeste plaatsen droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag trekken er stevige buien over het land. Kans op onweer en zware windstoten. Wordt drie...

0: buitenlandse hulp nodig te hebben bij reddingsoperaties in het rampgebied. De hulp was wel door meerdere landen aangeboden. Er worden nog ongeveer 1400 mensen vermist. Agenten van immigratiedienst ICE die krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden dat eigenlijk een heel slecht idee, want je zou iemand er heel veel pijn mee kunnen doen. Maar volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te deescaleren. En bij Vereniging Eigen Huis blijven klachten binnenstromen over makelaars in een paar maanden tijd, bijna 1000. Er zijn bijvoorbeeld twijfels over hun onafhankelijkheid en dat kan slecht uitpakken voor huizenkopers. Ja, het fenomeen baargoud, ook wel push present genoemd, ja, zit in Nederland flink
1: push
0: in de
1: present
0: wind.
1: Of ja. Push?
0: Ja, push.
1: Oh, dat push.
0: Push. Ja, het Engelse woord duwen. Baren.
1: Persen. Ja,
0: persen. TikTok en Instagram staan echt helemaal vol met video's waarin voornamelijk Gen Z'ers stellen dat vrouwen die een kind de wereld op hebben gezet, daarvoor beloond moeten worden door hun partner met een cadeau.
1: Okay.
0: En dan moet het voornamelijk graag een mooie sieraad zijn. Dat kost wel wat centjes natuurlijk.
1: Ik zit even te denken of ik
0: baargoud
1: destijds iets gegeven heb.
2: Nee, toch?
1: Dat weet ik eigenlijk. Nou ja, ik kan me niet herinneren, maar het zal wel niet.
2: Ik weet jouw wens, toch? Baargoud.
1: Zeker wel. Ja. Misschien luistert er wel iemand. Ik ben wel benieuwd of onze luisteraars baargoud hebben gekregen.
0: Ja, die baargoudjuwelieren die vliegen echt over de toonbank. Oh, dus
1: Maar moet het altijd een ring of een ketting zijn? Of kan het ook een mooie tas zijn? Of een paar schoenen? Of,
2: nee, volgens mij is het wel echt een sieraad.
1: Een weekendje weg.
0: Nou, het mag ook een Hermes tas zijn, bijvoorbeeld.
1: Oh, je zet laag in. Dat komt als eerste bij je op. Nee.
2: Het mag ook een Hermes tas zijn.
1: Je kan ook een tas bij de Zara halen.
0: Ja. Maar over het algemeen zijn het juwelen, kettingen, dat soort dingen. Ja,
2: het is blijvend
0: dingen.
2: Voor altijd eigenlijk.
0: En het, die influencers, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik ken ze niet echt hoor. Britt Bolderman, die had bijvoorbeeld een diamanten ketting van €900. En Nadine Hettinga had voor €475 ook een mooie ketting. Nou, die Zoe Bakker is ook een influencer. €10.000.
1: Zo.
0: Dat was dan de Hermes-tas.
1: Ja.
0: Anna Nushin, die heeft ook zo'n soort tas gekregen. Ja. Dus als het maar een mooi collectors item is. Of een mooi, ik vind een sieraad dan toch wel wat romantischer dan.
2: Ja, dan een tas.
1: Zijn er ook heel veel mensen die doen bijvoorbeeld die eerste schoentjes dan in
2: vergulden? Ja, hebben dat gedaan, ja. Die hebben inderdaad, die hebben ze in brons laten gieten.
1: En is dat dan ook, kan je dat ook geven als...
2: Nee, want dat is pas na een jaar of anderhalf dat je dat kan doen. Want wanneer ga je een kind schoenen aantrekken? Als ze anderhalf zijn?
3: Als ze pas.
2: Ja, en dan op een gegeven moment als ze uitgedragen zijn, dan... Dus dat stond heel lang bij ons inderdaad in de woonkamer.
1: Ja, grappig.
2: Schoentjes van...
1: Maar toch, baargoud klinkt wel ouderwets.
2: Heel ouderwets, maar daarom hebben ze dat push present.
0: Ja, het klinkt wat hipper.
1: Ja, dat is het.
2: Perspresentje.
0: Beloning voor als je... Nou, je hebt natuurlijk flink je best gedaan.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk wel een... jij hebt het een paar keer mee mogen maken, maar het is best een uitputtingsslag, toch?
0: Best een prestatie. Nou
1: ja, maar ook om het te maken is ook een uitputtingsslag.
2: Dat is ook een uitputtingsslag. Dat is...
1: moet eigenlijk ook zaadgoud...
2: Nou, laat me even weten of jij verrast bent door je partner.
1: Dat toch van nu is.
2: Ja, we hebben natuurlijk wat dat betreft hebben wij wel hele moderne luisteraars. Dus, Nou, laat me even weten via 0909 3000 538 of stuur even een appje. I was

0: ochtendshow. 13 voor 8 is het op deze vrijdagmorgen. Net in het nieuws van Florentine ging het over baargoud.
1: Wat was het nou? Push?
0: Push present.
1: Oh, push present. Daar
0: hebben ze ervan gemaakt. Beetje de moderne variant. Een cadeau voor de moeder. Na het harde werken om een kind op de wereld te zetten.
2: Ook zwaar, en de zwangerschap natuurlijk ook.
0: En de zwangerschap. 9 maanden lang zo'n baby dragen. En daar kan je dan als man een cadeautje tegenover stellen. En dat is dan het baargoud. Beetje ouderwets, maar wordt nieuw leven in geblazen. En is helemaal hip. En wij waren benieuwd. Hebben onze luisteraars ook te maken gehad met baargoud? Of zo'n push present. Monique, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij ook een cadeautje gekregen? Voor,
3: ja, zeker. Ja. 3 keer zelfs.
0: Wat heb je gekregen dan?
4: Oh.
3: Voor de eerste heb ik een parelketting gekregen.
0: Ah. Zo.
3: Ja, dat was een van mijn wensen, zeg maar, ooit. Oh, ik wil zo graag een mooie parelketting.
0: Ja.
3: Dus die had hij toen voor me gekocht.
0: Ja.
3: En dat was een enorme verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Daar was ik heel blij mee natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
3: Bij de tweede kreeg ik een Hermetas. Dat was ook heel gaaf natuurlijk.
0: Ja, sowieso.
3: Bij de derde dacht ik, wat gaat hij nu doen?
0: Ja, ja. Een huis?
3: Ik mag niet klagen inderdaad. Hij heeft zichzelf in mijn opzicht echt overtroffen. Hij had een hele mooie kaart met een klein doosje.
0: Ja.
3: En bij die kaart, moet ik eerlijk zeggen, stond ik al te grienen. Want je hebt nu 3 mooie zoons op de wereld gezet. En toen had hij een parelring gekocht.
0: Zo.
3: Of een ring. En daar zaten 3 parels in.
1: Oh, van jullie 3 kinderen.
3: Dus met 3, ja precies. Ah. Ja.
4: Maar dan heb je wel een wat rijkere man zo te horen.
3: Nou, hij heeft er goed voor gespaard.
0: Ja.
3: Hij is heel gul en hij is heel lief. Dus ik klaag zeker niet.
0: Nee, dat moest er nog eens bij komen. Moet ik
3: ja, precies.
0: Nou, leuk.
3: Ja, heel erg leuk. Heel dankbaar. En ik denk, we houden het maar bij 3.
0: Ja, dat is wel. Anders wordt het echt onbetaalbaar allemaal.
3: Ja.
0: Maar Monique, dankjewel.
3: Ik vind het wel eigenlijk dat het wel waard ook is, omdat Het is echt niet niks, zo'n bevalling. Nou, daar weet Florentine natuurlijk ook alles van. Ja. Het is echt niet niks.
2: Nee, het is zeker niet niks.
3: We
0: gaan even naar de volgende, Monique. Leuk dat je even belde. Claudia heeft ook. Dankjewel. Claudia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij dacht baargoud, dat komt mij bekend voor.
5: Ja, nou, ik vind het sowieso wel een heel raar woord. Daar mogen ze alles anders voor verzinnen.
0: Nou,
5: maar goed.
0: Push present.
5: Ja, nou, of dat nou zoveel beter is, vraag ik me ook al.
1: Maar goed.
5: Maar dat maakt niet uit. Nee, ja, ik heb een ring gekregen. Wij hebben ook 3 kinderen toevallig.
0: Ja.
5: En bij de eerste heb ik een ring gekregen. Die is gemaakt vanuit een steentje die mijn schoonmoeder in een oorbel had.
0: Ja.
5: Ook gekregen bij de geboorte van haar eerste, dus mijn man.
0: Ja.
5: En dat is eigenlijk de bedoeling dat ik die doorgeef. Dus die heb ik een soort in bruikleen. Dus als een van onze kinderen.
4: Schitterend, zeg.
5: Ja, dat is ook echt fantastisch. Ja. Ik draag hem al heel graag 16 jaar. Hè. En ik ben ook heel benieuwd aan wie ik hem door mag gaan geven.
0: Ja, nou ja, dat
5: uiteindelijk.
0: Mooi gemaakt.
5: Dus ja, vond ik ook bijzonder om te melden.
1: Wel leuk.
0: Nou, zeker. Leuk dat je even reageerde, Claudia. Dan hebben wij Ray aan de lijn. Ray, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen. Hey,
0: jij hebt dan waarschijnlijk een keer baargoud overhandigd.
6: Ja, ik heb vorig jaar mijn zoon mogen verwelkomen op 6 september, Ciro. En ik heb mijn vrouw een Lady Dior gegeven.
0: Zo.
6: Als push present.
0: Zo.
4: En voor mij hebben wij de rijkste luisteraars.
6: Nee hoor. Maar het is het wel waard.
0: Ja, juist. Nou, wel mooi.
6: Het verdient wel wat.
0: Maar voelde jij
1: verplicht?
0: Ja, voelde je de druk om dat te geven? Of was dat iets dat je zelf graag wilde?
6: Beide. De druk, tegenwoordig is dat gewoon heel normaal dat iedereen een push present krijgt. En het hoort er een beetje bij. En ik vind het toch wel mooi iets wat een vrouw doet, je kind op de wereld te zetten.
0: Nee, zeker. Dat is ook zo natuurlijk.
6: Gaat wel wat tegenover.
0: Ja, nou, dat
6: is het eerste wat je kan doen, hè. Wij staan er maar bij.
0: Ja, nee.
1: Nou,
0: we hebben er ook iets voor gedaan, Ray.
1: Denk even aan het mannelijk deel van de luisteraars, hè.
4: Ja.
6: Ja, klopt. Ik heb dingen gezien die ik niet meer wil zien.
0: Dankjewel. We gaan even naar Judith. Judith, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een push present ontvangen.
7: Nou, zeker niet.
0: Oh.
7: Nee, 3 keer zelfs niet.
0: Ach.
1: Maar was je teleurgesteld?
7: Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee. Ik ken hem inmiddels langer dan vandaag, dus ik had het niet verwacht. En hij zegt ook helemaal, maar je hebt mij toch?
1: Dat
7: is ook zo.
1: Yeah.
7: Ja, dus nee.
1: En uiteindelijk, want hoeveel kinderen hebben jullie?
7: Drie.
1: Drie, ja.
0: Dat zijn al 3 cadeaus, toch?
1: Ja,
7: ja, hou maar op, want dat zegt hij ook, ja. Jullie zijn ook allemaal hetzelfde, hè?
0: Ja, dan krijgen wij dus wel wat onze buiten.
7: Ja, maar dat was te makkelijk.
0: Wij gaan nog even naar Melissa. Melissa, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Jij hebt een push present gekregen.
8: Ja, ik heb een ketting met de namen van de kinderen gekregen.
4: Dat vind ik echt mooi.
0: Ja.
1: Maar met de volledige naam of zo'n letter? Alleen,
4: dan initiaal.
8: Ze hebben maar één naam, Iris. Dus eigen volledige naam.
0: Ja, ja. En hoe heten ze dan?
8: Ja.
4: Klaas.
8: Kiano Melin Lenzo.
1: Kiano
8: Melin Lenzo.
0: Oh, dat staat op de ketting.
1: Ja, dat is voor,
8: ja, dat staat op de ketting.
1: Dus voor burgemeesterskettingen om je nek. Zo groot.
8: Nou, zo groot is die wel. Ja.
0: Maar die kreeg je natuurlijk pas na de laatste.
4: Ja, dat is wel logisch.
8: Ja, klopt. Ja.
0: Of was het het idee van iedere keer als er een kind bij komt, dan hangen we een naam?
4: Oh, dat kan ook nog, ja.
8: Nee, want ik wou eerst helemaal niks hebben met het idee van, joh, we doen het samen. Ik heb het wel meeste gedaan, maar we doen het wel samen. En bij de laatste had hij zoiets van, nou, dit is ook wel duidelijk de laatste. Ik sluit het mooi af.
1: Ja, dat was een teken.
8: Ja, dat was een hint.
1: Strik erom.
0: Ja, precies. Strik erom, knoop je erin. Dat een beetje.
8: Niks meer aan doen.
0: Ja. Oké, Melissa, dankjewel.
8: Ja. Ja hoor.
0: Mooie dag. Hoi, hoi. Leuk eventjes zo de push. Maar het is dus ook onder onze luisteraars.
1: Een push present.
0: Het is wel een goed gebruik dus, zo blijkt.
1: Heb jij wat gekregen, Flo?
9: Nee, volgens mij niet.
0: Nee. Dus dat ga je er nog even op halen.
1: Nee. Ja, bij de scheiding heeft hij het goed gemaakt.
0: Jongens, kaarten voor Direct. Die kun je hier winnen. Want dit is het moment om te bellen naar de studio.
10: Met 538 naar Direct. Live in Ahoy.
11: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
0: Zou ik even doen als je er tenminste bij wilt zijn. De show die ze geven Direct in Ahoy, Rotterdam. 0909-3000-538. Twee kaarten te verdienen en dan ben je erbij. Vrijdag 13 november is de show die je bij mag wonen. Direct daar in Rotterdam. 0909-3058. Als je er naartoe wil en twee kaarten wil winnen. Ik zou het even proberen. Ginger Ninja is dit de ochtendshow. Sunshine.

0: Night Direct, live in Ahoy. 13 november staan ze er in Ahoy Rotterdam. Ja, ze staan er meer avonden, maar voor die show hebben wij de kaart. En die win je deze week op 50. Vandaag nog de hele dag kans erop. Henny, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Waarom wil jij naar Direct?
1: Ja, waarom niet? Het beste band van Nederland, zou je zeggen. Hè?
0: Ja, dat durf ik ook wel te stellen. Maar heb je ze wel eens live aan het werk gezien?
1: Nee, nog helemaal niet. Dus als ik zou winnen, zou dat de eerste keer zijn.
0: Jeetje, hoe is het mogelijk? Ja, je zou denken, iedereen heeft ze wel een keer gezien. We zijn er al zo lang bezig. Maar nog steeds mensen die Direct nog nooit live hebben gezien. Henny, dat gaat niet lang meer duren, want je gaat erheen!
1: Ja, super vet!
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Heel bedankt.
0: Je wint 2 kaarten voor Direct op vrijdag 13 november in Ahoy.
1: Keigaaf, echt. Dankjewel.
0: En laat ons dan even weten wat je ervan vond, hè?
1: Ja, uiteraard. Sturen we even een berichtje.
0: Hartstikke goed, man. Veel plezier en een mooie dag.
2: De 538 ochtendservice.
0: Ja, Jelte van der Goot is vanochtend in Amsterdam. Tankstation Zwart is de locatie waar die staat. Ja, en zeg je Amsterdam, dan zeg je eigenlijk automatisch Café de Amstel / Arie. Die is er denk ik al, hè, Jelte?
3: Ja, Arie is zojuist aangekomen. En ook fans van Arie. Want Francis, jij komt net aangelopen in een eerste luisteraarsshirt. Wat kwam je doen?
4: Ja, nou, ik kwam natuurlijk een bakje koffie halen. Ik heb vannacht tot 1 uur gewerkt op de tram. Oh. En Arie is er ook. Hartstikke gezellig natuurlijk.
3: Want jij stond net zelfs het liedje te zingen. Mag ik je vragen dat nog 1 keer te doen?
4: Nou. Ja, natuurlijk. Mijn mop van Arie uit Amsterdam.
3: Ja, en hij is er. Ik dacht eigenlijk dat iemand zijn poedel niet had aangeleid, maar Arie komt net aangelopen.
5: We zijn erbij. En heel toevallig was ik hier gisteren ook, hè?
6: Nee.
5: Was je hier gisteren ook? Ik denk, gewoon even die locatie bekijken. En ik sta hier ook. En er staat een vrouwtje met een heel klein hondje. En dat springt die auto uit. En wat doet hij nou? Die begint die benzine op te likken. Dus het beest begint te rennen, jongen, over de trein heen hier. En die valt in 1 keer neer. Ik denk, nou, dat is niet goed, maar je hebt hier verder op de Openweg de dierenasiel. Zit tegen die vrouw, gooi de auto, dan rijden we er naartoe, misschien kunnen die helpen. Die vrouw die gaat er naar binnen toe en die komt dan een kwartiertje komt eruit. Ik zeg, hoe is het met hem? Is het heel erg? Ze zei, hij viel wel mee, de benzine was op.
3: Nou, goed. En dat hier nog tot 10 uur, jongens.
0: Ja, gezellig. Nou, ga even gezellig langs. Het is hartstikke leuk daar in Amsterdam. Thanks dat je ons zwart. En ja, er is later vanochtend ook een muzikale verrassing. Ergens tussen 9 en 10 gaat dat gebeuren. Kan je nog een kleine hint geven, Jelte, wat er ongeveer gaat gebeuren?
3: Er wordt hier overal meteen gezegd dat ik geen hints mag geven. Maar het wordt echt spectaculair. Even na 9 uur. Zorg dat je hier bent.
6: Heeft de artiest bijvoorbeeld een voornaam?
7: Ja, maar artiest, dat kan ook de achternaam zijn, toch?
0: De artiest heeft een voornaam.
3: Dat kan ook de achternaam zijn. Oh. Ja, nee, maar dat is wel vaker.
0: Maar de hint is nu, er komt een artiest met een voornaam.
3: Ja, die heeft ook... jongens, ik kan nog iets bekendmaken. De artiest heeft ook een hartslag.
0: Oh. Oh. Dan weet ik wie het is.
3: Ja.
0: Jelte, tot straks.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
8: En jij staat heel dichtbij.
2: 538% Direct. Live in Rotterdam. Ahoy. Luister deze week. Win.
8: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: Direct.
8: Check alle details op 538.nl.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
13: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee.
11: Plus.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Oh, het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
23: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
26: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
27: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
28: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
29: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl.
30: Simpel. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel het beste voor jou op Coolblue.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars. Dat vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden tijd bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo werken ze niet altijd in het belang van de koper of de verkoper. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Ja, het dodental na de overstromingen staat inmiddels op bijna 470... en er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, op de grens van de VS en Canada, dat heet nu Lake America. Ja, de naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. En toen hij president werd, deed Trump ook al zoiets. Hij doopte toen de Golf van Mexico om naar de Golf van Amerika. Gaan we naar het weer. Vandaag een wisselvallige dag met af en toe zon, ook buien en kans op onweer. En het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Flo, dankjewel. Dan de fillers en waar die nu staan, weet ik.
6: We beginnen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. 29 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Markbrug 6. En de laatste is de N228. De Meren-Gouda tussen Montfoort en Woerden loop ik. De vertraging 5 minuten.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel

0: Bakker.nl.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met deze week
6: jouw kans op kaarten voor Direct.
7: Live in Rotterdam Ahoy.

0: ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Nou, dat klopt helemaal. Voor vrijdag 28 augustus. Mona Keijzer start een nieuwe politieke beweging. Ze noemt het bewust nog geen partij, omdat ze naar eigen zeggen dat te vroeg vindt. Tijdens een persconferentie lichtte ze gisteren haar plannen toe.
3: Geen partij, maar een beweging. Een fundament om op verder te bouwen. In november kijken we dan of het fundament voldoende stevig is. En dan verandert project 2029 in een politieke partij met een naam. En gaan we meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen.
4: Nou, wat heeft ze uiteindelijk tot nu toe gepresteerd?
0: Ze was minister.
4: Maar was ze goed?
0: Dat weet ik niet. Volgens mij was het vrij kort dat ze minister was. Want ze werd op een gegeven moment uit het kabinet gezet, toch? Ja, dat was Mona. En ze is Kamerlid natuurlijk heel lang geweest.
4: Ja, maar dat voel ik niet.
0: Ja, vraag wat ze gepresteerd
4: heeft. Ja. Nee, maar heeft ze iets...
0: Ja, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen in de politiek. Ja. Wij weten niet wat die gepresteerd hebben ook.
4: Nee, ja, er zijn natuurlijk wel... Is het woningtekort opge...
0: Ja, maar zo werkt het niet. Het is niet dat je daar in de kamer gaat zitten en dat je dan even allerlei dingen op kan lossen. Ja, ja. Het is ook dat je dingen aan de kaak stelt. Ik heb geen idee of zij goed is. Dat weet ik niet. Maar ze is nu voor zichzelf begonnen. Ja, ik hoop dat ze goed is. Ik denk wel dat zij een hoop mensen aanspreekt. Je hebt natuurlijk altijd, zeg maar, rechts van de VVD... want ik denk dat zij daar een beetje terechtkomt ook. Dat is, ik weet niet of de PVV of dat nog lang duurt met Wilders. Of hij nog, sowieso of hij doorgaat. Dat kan je je ook afvragen. Ja. Want hij is ook op leeftijd en er wordt gefluisterd dat hij zoiets heeft van... nou, misschien is het ook wel mooi geweest straks. Heb je Thierry Baudet.
5: Ja, ze was natuurlijk eigenlijk vooral bekend worden door die corona, dat toegangsbewijs. Zo'n corona-toegangsbewijs, daar had zij kritiek op.
0: Ja, daarom is ze eruit uit het kabinet gezet.
5: Maar goed, dat heeft wel mensen aan het denken gezet misschien.
0: Ik denk dat ze dat zij meer mensen aanspreekt, ja. En wat ik zeg, een beetje rechts van de VVD komt zij dan, schat ik, in terecht. Ja. Ander nieuws, want er is gisteren geloot als het gaat om de Champions League. PSV treft onder andere Atletico Madrid, Real Madrid en FC Porto. En Feyenoord speelt ook tegen Porto en gaat op bezoek bij FC Barcelona. Aanvoerder Valente die reageerde op de loting voor Feyenoord.
6: De loting is fantastisch, dus ik kijk heel erg naar uit.
7: Welke club springt eruit? Is dat Barcelona?
6: Ja, voor mij wel. Ja, zeker. Nee, natuurlijk, Barça is super groot, super bijzonder en... Nee, dat zijn natuurlijk wel wedstrijden waar je van droomt.
8: Ja, het is jammer dat die knijters, die worden allemaal uitgespeeld. Tegen Real Madrid en tegen Barcelona.
0: Ja,
8: maar we hebben natuurlijk een competitie nu bij de Champions League. Het is niet meer uit en thuis.
0: Nee,
8: wedstrijden worden maar één keer gespeeld. Ja, zo die zijn uit.
0: Maar jij bedoelt dat de thuissupporters niet kunnen genieten van...
8: Niet allemaal.
4: Wat denk je?
8: En twee keer Farioli weer, hè?
0: Ja.
8: Wat? Met Porto.
0: Oh.
8: Ja, dat is leuk, man.
4: Maar de Kuip en dan Barcelona, dat was toch mooi.
0: Ja, dat had echt sensationeel.
8: Nou, Philips Stadion kreeg wel niet Real Madrid, maar Atletico thuis.
0: Ja, dat is ook
8: sensationeel.
0: Zeker. En dan de Nederlandse hockeydames. Die hebben gisteren nipt gewonnen van het sterke België. En daarmee hebben ze zich geplaatst voor de WK-finale. Na afloop reageerde aanvaller Malta.
9: Ik denk dat we ergens heel erg zin hadden in deze wedstrijd. Dat het echt ergens om ging. En natuurlijk speel je elke wedstrijd om in het toernooi te groeien. Om richting de finale te gaan werken. Maar dit is een wedstrijd. Het is gewoon, je gaat door of je gaat niet door. En ik denk dat dat heel mooi was vandaag. Dat voel je aan het publiek, dat voel je aan de speelsters, aan de staf. En dat is echt heel vet. En dan is het heel mooi dat dit van alles gebeurt. Je moet alleen zorgen dat jouw kant op gaat vallen.
0: Ja,
4: dit had ook Femke Bol kunnen zijn.
0: Femke Bol?
4: Ja.
8: Qua tempo en
4: hoogheid. Ja, maar ook qua... Hoe was de wedstrijd? Hoe was de hardloopwedstrijd?
9: Ik denk dat we ergens heel erg zin hadden in deze wedstrijd. Dat het echt ergens om ging. En toen
0: Femke is nog iets hoger.
4: Ja.
0: Nog iets hoger. Die heeft trouwens wel weer een sensationele prestatie gelopen.
4: Niet te geloven.
8: Dat is een kwestie van maanden of die is recordhouder op de 800 meter.
0: Denk je?
8: Ja.

0: Je hebt trouwens wat we zo meteen weggegeven, over een uur en een kwartier.
1: Ja, barbecues.
0: Ja, barbecues.
2: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, maar niet zomaar, hè. Barbecues en barbecues, maar dit zijn van Napoleon.
0: Ja, ja.
2: Ja, dit zijn wel echt toffe barbecues. Maar zometeen doen wij rond 9:45 win it in a minute. Eigenlijk zoals de hele week al geven we een minuut lang zoveel mogelijk van die dingen weg. Dus als je nou lekker snel bent met het noemen van je naam en je woonplaats, dan kunnen we door naar de volgende. En dan hopen we zoveel mogelijk van die dingen weg te geven. Dus zometeen 9:45 win it in a minute. En de barbecue die hier op jou te wachten staat. En Peter Heerschop is nieuw op de vrijdag.
1: Oh. Of Peter, terug, hoe noemen we het?
0: Ja. Nee, want hij gaat niet ta-ta-da-ta-ta.
1: Dat is geweest.
2: We gaan gezellig bellen met Peter. Dat deden we altijd al op maandag. Maar tegenwoordig doen we dat op de vrijdag. Vanaf de
1: lekker vakantie. Momentje.
2: Ja, vind zeker. Ik ook wel leuk. Ja. Dus Peter horen is weten dat het weekend bijna begint. We hebben zometeen Mart Hoogkamer bij ons live in de studio. Die komt zijn nieuwe single zingen. En je weet dat je in Amsterdam nog steeds een kopje koffie kan halen.

0: kan je tegen het lijf geloven, want eerst er en later vanochtend nog een grote muzikale verrassing.
1: Welkom, welkom, welkom.
2: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
2: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis.

0: Kleurzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
15: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar
16: €1,25.
14: Aldi.
18: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
16: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
24: Ja, goedemorgen. Dit is 538, de ochtendshow en het weer van vandaag. Op de meeste plaatsen een droge start. Ruimte voor de zon ook, maar vanmiddag trekken er stevige buien over het land. Kans op onweer, zware windstoten. Het wordt 23 graden vandaag en komend weekend wisselvallig met temperaturen boven de 20 graden. En dan de files, waar staan die nu, Rick?
25: Twee files, één op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden 26 minuten. Ander op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 24 minuten.
24: 8:55, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
26: Goedemorgen. In Nepal is een belangrijke dam gebarsten, waardoor nu een nieuwe overstroming dreigt. Na de ramp 2 dagen geleden worden nog steeds 1400 mensen vermist en vielen 470 doden. Er wordt opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. Veel middelbare scholieren zitten alweer in de schoolbanken, maar hebben nog niet alle boeken in huis. Vooral in het zuiden gaat het mis. Volgens de Telegraaf zit daar een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. En Trump is weer met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario op de grens met de VS. En Canada. Dat is nu Lake America. Ja, de naamsverandering is een reactie op de vastgelopen handelsgesprekken tussen de landen. En hij heeft het al een keer eerder geflikt. Hij doopte, toen hij president werd, de Golf van Mexico om in de Golf van Amerika.
12: Die man is
26: ja, zo
12: echt
26: doet
12: niet
26: hij
12: goed,
26: dat
12: ja.
26: gewoon.
12: Is toch echt niet goed wijs.
24: Zo kinderachtig, ja.
12: Ook dat
24: ja.
12: meer, dat heet al 400 jaar zo, hè. Dat is ja, ergens ja. bij, weet ik veel wat. Het is allemaal wel.
26: Ja, de stembussen van de Gouden Televisiering 2026 zijn inmiddels ruim een weekje open. Zo. En de eerste tussenstand is bekendgemaakt. Er is nu voor elke categorie een top 10 gemaakt.
12: Ah, okay.
26: Ja, ik moet zeggen, het is niet heel veel anders dan vorige jaren.
24: Want, wat staat erin?
26: Nou ja, BNB voor Liefde, Bureau Utrecht, de Boogaardjes, de Bondgenoten, Oranje Winter.
12: Boogaardjes, nou dat vind ik wel een verrassing. Dat was toch helemaal niet zo'n...
24: Het was geen spektakel, toch?
12: Nee.
26: Nou ja, wel knap inderdaad. Vergetelijk mooie reis, het jachtseizoen, rust en vreugd. We zijn er bijna een woeste grond.
12: Oh ja.
24: Ik heb ook gestemd.
12: Heb jij gestemd?
26: Heb jij gestemd?
24: Ja, ja, gestemd?
25: Zo, ik heb op het familiediner heb ik André van Duin, Linda de Mol, Martijn Krabbe, Alles voor de Follow en Martien Meiland.
24: Wat heb je een hoop, moet je zelf een programma's invullen?
12: Ja. Nou, we mogen best trots zijn, want Thomas van Groningen zit bij de beste presentatoren van Nederland.
24: Leuk,
12: die was volgens mij vorig jaar nog talent.
24: Ja, was die talent, ja.
12: En onze eigen collega Eva Vloon van de avondshow.
24: Zit die er ook
12: van,
24: bij?
12: De 538-avondshow met Bas en Dylan. En natuurlijk, zij presenteert shownieuws tegenwoordig.
24: Ja, goed ook.
12: En zij is genomineerd.
24: Is het
12: als talent?
24: Talent.
12: Oh,
26: ja.
12: Superleuk.
26: Ja, het knap.
12: Ja.
26: Nou, we moeten nog even wachten in ieder geval. De familie Kerstbeek heeft de afgelopen november te maken gekregen met een inbraak in hun augurkenwinkel.
24: Oh jee.
26: Een inbreker sloeg 's nachts een ruit in. Hij ging naar binnen en vermoedelijk met het oog op de kassa. Maar de verdachte kwam eigenlijk van een koude kermis thuis. Er is namelijk helemaal geen geld in. Dus,
12: was dat omdat ze niks verkochten?
26: Ja, hij wist nog wel wat geld uit de fooiepotten te graaien. Maar dat is 20 euro.
24: Oh.
26: Nou ja, niet heel slim. En PSV en Feyenoord weten inmiddels welke ploegen ze gaan treffen in de competitiefase van de Champions League. Zo gaat PSV bijvoorbeeld op bezoek bij Real Madrid en ontvangt Atletico Madrid in Eindhoven. Ja, zo zijn er een heleboel ploegen. Maar vanmiddag om 1 uur is de loting voor de competitiefase van de Europa League. En dan krijgen AZ en NEC te horen.
24: Oh ja. Ja.
26: Dus tegen wie ze moeten allemaal.
24: En mooi nieuws natuurlijk voor het Nederlandse voetbal gisteren. Dat Ajax en Twente allebei door zijn in de Conference League.
12: Absoluut goed.
24: Dat is ook hartstikke mooi.
26: Ja.
24: Wat wilde je zeggen?
26: Nee, ik wilde weer verder gaan.
24: Oh ja, nee, ik moet even je hand
27: even...
28: Hand in eigen boezem.
24: Ja, even de hand in eigen boezem steken.
12: Jij met name?
24: Ja, ik moet de hand in eigen boezem steken. Ik zei namelijk net Malta over die hockeyster, maar ze heet Matla.
12: Frederik.
24: Ja, ze heet Matla.
12: Maar je bent natuurlijk licht dyslectisch.
24: Ja, ik las in de gauwigheid, las ik Malta.
12: Ja.
24: Ja, maar het is Matla.
12: Nou ja.
24: Dus bij deze waren er een paar luisteraars die mij daarop attendeerden. Ik moet eerlijk zeggen, ik had nog niet van haar gehoord. Maar ik zit ook nog niet zo in het vrouwenhockey.
12: Nee,
24: maar
12: vind je niet leuk?
24: Jij bent geweest, Niels.
12: Ja, zeker.
24: Was het leuk?
12: Het was heel leuk. Kijk, ik heb de goal... De goalwaaier. En hier alle spelers. En ik zie hier Sanne Kolen en Joosje Burg. En Jibby Jansen.
25: Jij bent toch niet echt geweest?
12: Verlies Albers.
25: Ben je echt geweest?
12: Pien Dikke.
2: Wat zeg je?
3: Ben je echt geweest?
12: Nee, man.
3: Oh.
12: Ik vind het wel leuk om te kijken.
3: Nee, want jij
12: is heel leuk.
3: Je hebt op hockey gezeten.
12: Ik heb heel lang op hockey gezeten, ja.
3: Nee, dus ik vind hockey een leuke kijksport.
12: Hockey is superleuk. Nou, wat het fijne, wat echt leuk bij hockey is, en daar zouden ze bij voetbal eens een voorbeeld aan willen nemen. Hockey is enorm geïnnoveerd. Dat liep ook op een gegeven moment een beetje vast.
3: Ja,
12: van. En toen zijn ze daar met, hebben ze de spelregels aangepast. Te zorgen dat het sneller is, dat het dynamischer en wat flitsender. En sindsdien, jongen, is hockey superleuk. En dat is voetbal ook.
3: Ze kunnen het toch heel makkelijk nog beter maken. Door dat stoppen met dat sticky.
12: De bal iets groter. Ja, ja, ja. En er tegenaan schoppen.
3: Ja, ja, ja. Ja. Goed idee. 5 over half 9, dit is de ochtendshow voor de vrijdag. Met muziek van Wham. Wake me up before you go.

0: 538, ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. Het is 9 minuten over half 9. En ja, nieuws vanochtend. Makelaars die met valse beweringen een hoger bod proberen af te dwingen. Een huis gunnen aan een klant van een bevriende collega. Of na de deadline toch nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis kreeg in iets meer dan 4 maanden tijd bijna 1000 klachten binnen over makelaars. Wij dachten, we vragen dit toch even aan de beroemdste makelaar van Nederland. Dat is Alex van Keulen. Je weet wel van Kopen Zonder Kijken. Alex, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Maar het was al het Harry Mens. Was dat de
0: ja, maar dat is lang geleden.
1: Ja, jongens, kom nou. Ja, er reden ooit ook paardentrams in de straat.
0: Ja, maar Alex, dit is toch wel, als je makelaar bent tenminste, het is toch jouw beroepsgroep die een beetje wordt aangevallen hier.
1: Ja, dat klopt. En als je het zo beluistert, is het ook niet netjes. Maar ik wil het ook wel een beetje nuanceren.
0: Ja.
1: Een makelaar wordt natuurlijk wel in de hand genomen door de verkoper om een zo hoog mogelijke opbrengst uit de markt te halen.
0: Ja.
1: Dat is zijn missie, zijn taak, en daar wordt hij voor betaald.
0: Ja, jij zegt, voor de kopers doet hij eigenlijk niks.
1: Nee, natuurlijk niet. Het is de verkopend makelaar. Hij krijgt betaald door de verkoper en hij moet zijn klant gewoon dienen. En dat moet hij zo goed mogelijk doen, maar wel op een ethische manier. En ik vind,
0: ja,
1: als jij een slottermijn hanteert of je gebruikt een biedingssysteem zoals Eerlijk Bieden of Move, waarvan ik wel moet zeggen, er is maar één systeem in Nederland wat echt transparant is.
0: Ja.
1: En dat is Eerlijk Bieden. Want de verkoper kan dan precies zien welke biedingen zijn binnengekomen. En daar valt niks mee te joemelen.
0: En dat Move is want dat is ook, dat wordt veel gebruikt, dat Move. Maar dat, jij zegt, dat werkt eigenlijk niet helemaal eerlijk.
1: Nee, is niet transparant, is manipuleerbaar. Nee. Niet voor niks wil de NVM geen gebruik maken van Eerlijk Bieden. Terwijl de overheid, de Vereniging Eigen Huis, iedereen achter Eerlijk Bieden staat. Maar de NVM dus niet.
0: Ja.
1: Maar goed, los daarvan. Het gebeurt gewoon, en dat is ook weer wat veel mensen niet weten, is dat aankoopmakelaars soms ook gewoon, ondanks dat de sluitingstermijn is geweest, het krijgt te horen, joh, je bent het niet geworden, dat je op eigen initiatief nog een hoger bod uitbrengt.
0: Ja.
1: En als verkopend makelaar moet je alle biedingen uitbrengen naar je klant toe. En het is aan de klant hoe die daarmee omgaat. Dus het is niet altijd te wijten aan de verkopend makelaar.
3: Nee, maar er is dus ook geen regelgeving waaraan jullie dienen te houden vanuit de overheid.
1: Nou ja, kijk, de overheid wil wel dat er een biedsysteem wordt gebruikt, een biedlogboek.
3: Ja.
1: Maar verder is het gewoon. Stel me.

0: Laten we het eens omdraaien. Ja. Ik ben verkopend makelaar. Ik gun jou de woning voor 400.000 euro. Ja. Oh. Kwartiertje na sluitingsdatum komt er aankoopmaker, die biedt 420. En ik zeg tegen hem, nee hoor, dat gaan we niet doen. Vervolgens hoort de verkoper dat. Die rent naar de geschillencommissie en die zegt, ik wil 20.000 euro van mijn makelaar hebben.
1: Ja. Ja,
0: dat is de andere kant van de medaille.
1: Ja, ja, dat is waar. Maar goed, aan de andere, een deadline is een deadline, toch?
0: Ja, maar als de verkoper zich daar niet aan wil houden. En die, ik moet als makelaar dat bod gewoon overbrengen.
1: Ja. Ja, ja,
0: kijk, ik hoef er niet actief aan mee te werken. Dat is wat anders.
1: Ja, precies.
0: Maar als ik word benaderd door een collega-maker, zeg maar, ik bied alsnog 20.000 euro meer. Dan moet ik dat wel overbrengen aan mijn klant. En dan moet jouw klant wel heel sterk in zijn schoenen staan. Wil die zeggen, nee, deadline is deadline.
1: Nee. Nou heb je natuurlijk ook vaak situaties, ik zei het net al, maar dat bijvoorbeeld bevriende collega's, dat die een beetje worden voorgetrokken, klanten daarvan. Herken jij dat ook?
0: Nou ja, dat is dit verhaal ook een beetje. Dat is niet per se voortrekken, maar een slimme aankoopmakelaar, die accepteert gewoon niet gelijk nee. En die gaat zijn klant bellen en zegt, laten we nou nog 20.000 euro extra doen, want misschien maken we dan wel kans.
2: Oh,
1: ja, precies.
0: Ja, dat is niet voortrekken. En voortrekken gebeurt natuurlijk ook wel een beetje collegiaal. Dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar het is niet zo zwart-wit als het wordt voorgeschoteld. De praktijk ligt toch wel wat genuanceerder.
1: Ja, jij neemt het natuurlijk ook op voor je collega's, dat snap ik ergens ook wel. Maar ik heb ook het gevoel dat veel mensen die zich op de huizenmarkt begeven, dat het is ook een beetje het Wilde Westen af en toe, zo
2: beetje
1: voelt
2: beetje cowboy.
1: Het. Ja, een beetje cowboy.
0: Ja, ik ga bijna ophangen.
2: Oh, moet je weg.
3: Nee, maar dat is
0: nee, nee, nee,
1: op het moment dat je die markt betreedt, dat je op een gegeven moment in een huis staat te kijken en dat je zegt, ja, je moet wel snel beslissen, want er zijn nog 20 mensen die deze
3: maar dat is niet meer, toch?
0: Ja, dat zijn van die verkooptrucjes, joh, dat moet je gewoon lekker laten passeren. Maar het is gewoon wel een feit dat ieder huis gewoon wordt verkocht.
1: Ja.
0: En dat er heel veel belangstelling is. En daar waar goud te vinden is, ga je goudzoekers treffen en gelukzoekers. En dat is in onze branche niet meer. In iedere branche heb je professionals en beunhazen. Zo simpel is het.
3: Ik denk ook dat op dit moment de verkopende partijen niet genoegen nemen met een vraagprijs of met maar een paar procent erboven. Ja. Iedereen gokt natuurlijk op minimaal een ton winst nog eens erop.
0: Hoppa. Als een beetje makelaar nuanceert dat wel, want het is niet meer zo hectisch. Kijk, weet je, onder een kant van de markt, 3,5, 4 ton is nog steeds gekkenhuis.
3: Ja.
0: Maar zodra je boven de 6 ton komt, dan zie je echt wel het aantal kijkers fors afneemt.
3: Okay.
0: Minder druk, minder overbiedingen, soms zelfs al onder de vraagprijs geboden. En als makelaar moet je de verwachtingen van je klant wel managen.
4: Ja. Hebben jullie er in deze tijd last van dat mensen zelf hun huis verkopen, gewoon via makelaarsland?
0: Nou, dat vind ik nou de beste vraag van de ochtend.
1: Nou, beantwoord hem eens.
4: Ja, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan en dat ging hartstikke goed. Ja, lullig, ik wil jou niet afvallen. Maar
1: nou, dat doe je wel een
4: het
1: beetje.
4: Het werkt wel ook, hè? Ik kan me ook voorstellen dat jullie er veel last van hebben.
0: Oké, weet je, laat haar even koffie halen.
3: Dat kan je. Dit is de beste opmerking van de ochtend.
0: Nee.
3: De beste opmerking van de ochtend.
0: Ja, nee, luister, nee, maar luister. En dat meen ik echt. We leven in een tijd dat de makelaar overbodig wordt.
4: Ja.
3: Nou ja, of een andere rol krijgt.
1: Juist.
0: Nou, een andere rol. Kijk, in iedere vak, wereldwijd, alles wat repeterend is, dat wordt geautomatiseerd.
3: Ja. En wel met nieuwslezen bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ook AI doen tegenwoordig.
0: Ja. Precies, maar ook in ons vak, laten we eerlijk zijn, als jij gewoon... En ik denk eerlijk gezegd dat Funda ook die kant op beweegt nu, met alle wijzigingen die per september ingaan. Die gaan straks open voor de consument. De consument kan straks gewoon rechtstreeks een woning plaatsen op Funda. Kan zelfs de fotograaf bestellen via Funda. Sterker nog, het wordt al verplicht, hè, dat voor alle makelaars om mediapakketten via Funda af te nemen.
1: Ja.
0: Dus we gaan gewoon de kant op. Straks ga je gewoon naar Funda. Funda heeft alle gegevens over je huis. Want alles staat al in het kadaster. Ze hebben alle taxaties, ze hebben alles wat ze maar nodig hebben. Jij zegt gewoon, ik wil mijn huis verkopen. Postcode, huisnummer en alles wordt voor je ingevuld. Ja. Daar gaan we gewoon naartoe.
1: En wat ga jij dan doen, Alex?
3: Lekker in Spanje van de zon.
0: Ik ga patat bakken.
1: Ja. Maar is het
0: lijkt me nog maar is dat fantastisch als je gewoon gedachteloos frikadelletje in de olie, in een bakkie, het zakje in schuiven en iedereen is blij.
1: Ja, nou ja. Kan ook. Alex, mag ik jou hartelijk danken en een mooie dag vandaag.
0: Ja, van hetzelfde. Okay. Fijne dag.
1: Hoi, hoi. Alex van Keulen, hij is de beroemdste makelaar van Nederland. Van Kopen Zonder Kijken is hij onder andere. 14 minuten voor 9 uur. We doen nog even snel muziek en dan zo meteen de nieuwe single van Mart Hoogkamer. Ja, die is hier om hem live te zingen, dus... Nu hoor je straks bij ons in de ochtendshow. Na muziek van Samber. Oh.

0: deze somber Home Wrecker. Een van de grootste artiesten op dit moment. 11:11 is het geworden. En bij ons in de studio deze vrijdag. En dat vinden we leuk dat hij hier is. Dames en heren, Mart Hoogkamer.
1: Ja, ja. Hallo. Goedemorgen.
0: Mart, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Als ik er niet aan denk, gaat het goed. Nee, het gaat fantastisch,
0: ja,
1: jongens.
0: Ja, toch?
1: Ja, joh, heerlijk.
0: Ja, je bent volgens mij net op vakantie geweest, toch?
1: Ja, we zijn net terug. Ik ben gisteren...
0: Spanje?
1: Schijnt altijd de zon. Nee, gisteren zijn we geland en toen heb ik 2 optredens gehad.
0: Oh.
1: Dus ik was vannacht...
2: Kans dat je terugverdient.
3: Oh. Ja. Ben je ook een klootzak?
1: Nee, eigenlijk wel. En toen stuurde ik Mickey vannacht een bericht. Ik zeg, ik ben nu thuis en dat was 2 uur.
0: Zo.
1: 2 uur, ja.
0: En dat was een kort nachtje.
1: Ja, echt een kort nachtje.
0: Ja, nou, daar zie je niks van.
1: Nee, ik heb ook lekker op de bank geslapen. Ik denk, als ik nou naar boven ga, dan maak ze me kapot. Oh.
2: Ja, geweldige show in Den Bosch geven. Solo.
1: Ik zag
2: de beelden. Dat
1: daar was ik wel echt trots op. Dat was op de parade. Ja, op de parade.
2: Fantastisch, toch?
1: En ik vond het echt, het was een geslaagd feestje, gelukkig.
2: Ja. Gaaf, man.
0: Wel leuk dat jij op vakantie ben jij terug geweest naar de plek waar dat filmpje is gemaakt. Waardoor jij eigenlijk, waardoor iedereen jou opeens kende.
1: Ja, bij NJ Melody, dat klopt, ja. In Caruela. Alleen, kijk, het is daar echt helemaal incognito lopen, dat gaat niet meer.
0: Nee, lukt het niet?
1: Nee, dat gaat niet. Nee, ja. Alle mensen die normaal gesproken op een festival zien, die zijn daar, weet je wel. En dat was wel eventjes wennen, maar ik vond het wel mooi om natuurlijk daar een keertje met mijn gezin heen te gaan.
0: Ja, snap ik. Ja. Want dat was toch, ja, voor de mensen die het filmpje niet kennen, je zou het voor de grap eens op moeten zoeken. Dan zit jij op het strand, het lijkt... eigenlijk vrij spontaan allemaal te gebeuren.
1: Nou ja, het was ook wel vrij spontaan. Als ik dit had geweten, had ik nooit die fles Bacardi opgedronken.
0: Want op basis daarvan ben jij door platenmaatschappijen ook benaderd.
1: Ja, klopt. Klopt, ja. Dat is toen allemaal wel gebeurd op dat moment daar, ja. Ja.
0: Dus dat is echt de start van jouw carrière ligt.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet normaal als je daar een liedje doet op een strand en dezelfde avond al 10 miljoen views heeft op Facebook en noem het allemaal maar op, ja. Dus dat was wel voor mij dat ik dacht... Ja, jeetje, het gaat nou beginnen.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi. Hey, en nu is er een nieuwe single.
1: Ja, klopt.
2: Wat een toptitel.
0: Kroegen in de hemel.
1: Ja. Ja. Nee, dat kwam eigenlijk... ik kwam een oudere man tegen.
0: Ja. Ja, was gezellig, hè?
1: Ja, lekker, Rick. Nee, ik kwam een oude man tegen. Een klein vies mannetje met een bril op. En ik zei, joh, meneer, weet u nog een kreet? Ja, kroeg in de hemel. En dat was Rick van mij. Nee, ik kwam een man tegen en die zei van... Mart, ik hoop één ding. Ik zeg, en wat is dat dan, meneer? Ja, mijn vrouw die is al een aantal jaren overleden. En ik hoop één ding, dat er een kroeg in de hemel is. En ik zag hem met een biertje in zijn hand.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dit is het. En toen ben ik de studio gegaan met die gast en zo hebben we het hele plaat gemaakt.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Dus het gaat eigenlijk ook echt een beetje stiekem over die man.
0: Het is een beetje een waar gebeurd verhaal.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. We gaan dan luisteren. De nieuwe single van Mart Hoogkamer.
1: Kroeg dank jullie wel.
0: In de hemel, in de ochtendshow.
1: In de kroeg langs de gracht.

0: Dankjewel.
1: Leuk liedje.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, hele fijne plaat. Nou, tof dat je hier was. En ik zou zeggen, gauw je bed weer in dan zometeen. Ja. Even een paar uurtjes pakken zo voor het weekend.
2: Dankjewel.
1: Mart Hoogkamer hier. We gaan nog even snel naar onze Jelte. Die staat in Amsterdam. Jelte, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens, we staan hier gratis koffie uit te delen langs de Ook Meerweg in Amsterdam. Dus kom koffie halen. En er komt net een enorme vrachtwagen aangereden met onze muzikale verrassing.
1: Oh.
3: En dan ga ik me even omdraaien. Dan kunnen jullie op beeld kunnen jullie het ook zien.
1: Ja, voor de mensen
3: zal ik
1: die
3: het ook even vertellen. Er staat op die truck heel groot afterparty.
1: Ja.
3: En in het midden zit een hele bekende artiest die toevallig ook heel erg goed is in het volkslied.
1: Oh!
3: Davina Michelle.
1: Davina Michelle!
3: Ja!
1: Jeetje!
3: Die komt hier zo meteen optreden om te vieren dat haar album vandaag uitkomt, Afterparty. En natuurlijk om jou welkom thuis te heten, want we gaan met z'n allen weer aan de slag. En dat vieren we 2 weken lang met de 538 ochtendservice. Koffie door heel Nederland en vandaag dus een speciale editie met een vrachtwagen die nu wordt opengemaakt en waar zo meteen een waanzinnig optreden in gaat plaatsvinden.
2: Dat is een podium, laat maar zeggen. Ah, die vrachtwagen.
3: Dit is een podium, ja. Het is gewoon een enorme vrachtwagen. Oh. Ja, sorry, kijk, het wordt nu opengemaakt. Ik zie een drumstel en zij kan gewoon op gaan treden hier in de vrachtwagen.
1: Wauw, wat goed.
2: Ja. Gaaf, hé.
3: Het is een mobiel podium en dat gaat dus zo meteen gebeuren. Dus ja, als je zit te luisteren en je bent in de buurt, ik zou gewoon even langskomen. De Ook Meerweg in Amsterdam. Dan maak je zo meteen een waanzinnig optreden mee van Davina Michelle. En anders zo meteen natuurlijk gewoon live op de radio.
1: Ongelooflijk.
3: En ik heb Arie hier ook nog steeds, want we zijn in Amsterdam.
1: Ja.
3: Zullen we nog één moppie doen, jongens?
1: Ja,
2: wat is het nou?
3: Oké, Arie, daar gaan we. En het liefst iets met een benzinestation of iets.
4: Ja, ik pas me wel weer aan, hè. Maar wat is het nou? Er staat een gozer die staat met een kantlijntje, die staat bij het stoplicht. En het ding schijnt ermee uit. Maar er staat een gozer met een hele dikke BMW, die staat ernaast. Hij zei, meneer, kan ik u helpen? Hij zei, ja, dat ding, dat staat niet meer. Hij zei, ik sleep je wel eventjes. Ja, zit die maar rustig aan, hè. Hij zei, nou, zit die, als ik te hard ga, dan zijn je even met je licht en dan komt het goed. Want die gaan rijden op het stoplicht, en ja hoor, en er staat een dikke Mercedes staat ernaast. En die gaan gas geven. En op een gegeven moment, ja, die racen en die gaan de snelweg op. Met een klerengang. Staat een gozer van de Shell station. Die belt naar de overkant. Hij zegt, heb je dat gezien? Hij zegt, wat heb ik gezien dan? Hij zegt, die Mercedes. Hij zegt, rijdt bijna 160. Hij zegt, niet zo moet je me daarvoor bellen. Hij zegt, er zit een auto achter. Hij rijdt ook 160. Hij zegt, nou moet je me daarvoor bellen. Hij zegt, maar denken, zit een kant uit je achter zo met zo licht te zijn dat hij er langs wil?
1: Zometeen dus, vanuit Amsterdam, Ook Meerweg. Als je er nog heen wil, moet je snel zijn, want Davina Michelle die gaat er zo meteen optreden. En de koffie is ook nog gratis.
5: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
6: En jij staat heel dichtbij.
5: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
6: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
5: direct.
7: Maak je vet.
6: Check alle details op 538.nl.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: anders doet.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Alle verf super voordelig.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen. En natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Hero Cassis, diverse smaken per fles maar 1,29.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.

0: En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: 538 Nieuws. 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen, omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deed dus helemaal niks met deze informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En de maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. Gaan we naar het weer. Vandaag een wisselvallige dag. Af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. En het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Flo, dankjewel. Dan de files. Ja. En Rick weet waar die staan.
4: Begin op de A12 Utrecht Den Haag bij Woerden. 24 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Markbrug 7. En de laatste is A16 Breda Rotterdam bij Schravendeel. De vertraging 16 minuten.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met deze week
1: jouw kans op kaarten voor Direct.
10: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Without You, YouTube bij 538. De ochtendshow voor deze vrijdag. Die de eerste vrijdag is waarop wij Peter Heerschop weer op.
1: Ja, leuk!
0: Peter is natuurlijk een vast onderdeel van deze radioshow op maandag normaal gesproken. Maar er is een plek vrij op de vrijdag. En wij vonden
1: het is eigenlijk een verhuisbericht. Moeten we niet met een soort verhuiswagen even door het land heen?
0: Dat hadden we eigenlijk moeten doen, ja.
1: Met een soort bus waarop staat, joh, Peter Heerschop erop, verhuisbericht.
0: Ja, verhuisbus.
1: Ja, verhuisbus.
0: Leuk!
1: Dat we dan duidelijk hadden kunnen maken dat Peter Heerschop verhuisd is.
0: Goed idee.
1: Qua dag en niet qua...
0: Maar kijk uit wat je zegt, want straks gaat een ander met het idee.
1: Oh, ja, vind ik zo flauw. Is
2: een beetje
1: oude
2: mensen.
0: Wij spelen begin de dag met een mooie bedrag. Met kans op €538. Dit is vandaag de stem.
3: We moeten brood op de plank.
4: Oh, dat weet ik echt niet.
0: Nee?
1: Oh, dat weet ik echt niet. Jij dacht, wie dacht je dat het was? Want jij hoorde iets. En toen dacht je, dat weet ik. En toen ineens...
4: Nee. Mag ik nog een keer horen?
3: We moeten brood op de plank.
4: Praat een beetje plat.
0: Nee, toch?
3: We moeten brood op de plank.
4: Brood?
0: Ja, je zegt het hard, ja. Brood op de plank. Wie oh wie, via 0909-30538 maak je kans op €538. Tenminste, als Florentien deze week nog een keer de hoofdprijzen weet te draaien.
4: Dat zou wel mooi zijn.
0: Dat zou dan de vierde keer zijn deze week. Ja. Zou echt knap zijn. 0909-30538 voor deze stem.
3: We moeten brood op de plank.
0: Wie zoeken wij? Laat weten.

0: Avril Lavigne.
1: Je hebt twee luisteraars geschenkt, waarvan de ene ophing.
0: Kom, de microfoon staat open.
2: Rick, die wil gewoon lekker door. Die zit hier. Als het lampje rood is, zijn we op zender.
1: Ik wilde net al vragen, waar is de rode lamp?
0: Het gaat ook allemaal zo snel. Ja. 10 voor 10. Wij gaan om deze stem...
3: We moeten brood op de plank.
0: Het spel begint de dag met een mooi bedrag spelen. Je weet, als je belt met 0909 3058 en het goede antwoord geeft, dan ga je er vandoor met centjes.

0: die stem zijn. Dat is wel lastig, vind ik.
1: Zeker.
0: Hesdy, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Opvallende naam, Hesdy. Nou,
1: prachtige naam.
2: Ja, ja.
0: Ja?
2: Maar, ja, ja.
0: Waar komt dat vandaan?
2: Prachtige jongen ook.
1: Oh, is een soort Noors, Zweeds-achtig.
2: Nee, joh. Nee, Surinaams.
0: Oh,
1: kijk.
0: Oké. Okay. Surinaams. Oh, Hesdy.
2: Ja, Surinaams.
0: Hey, dit is de stem.
3: Je moet brood op de plank.
0: Wie is dat?
2: Ik denk dat het Raven van Dorst is.
0: Oh ja, Raven van Dorst, dat zou kunnen, ja. Maar het is niet goed.
2: Oké, okay, helaas. Hey, deze prachtige jongen.
0: Ja, nee, dag. Dag, Hesdy. Dag, prachtige jongen. Claudia, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij weet het, hè?
1: Ja.
4: Nou, ik denk dat het Davina Michel is.
0: Ja, dat zou je denken, ja, natuurlijk. Komt zometeen optreden in Amsterdam. En het zou dan logisch zijn dat we haar als stem hebben.
3: We moeten brood op de plank.
0: Maar het is niet Davina Michel.
1: Hè?
4: Godverdikkie.
0: Ja, ja, ja, ik snap de teleurstelling. Chantal, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Kom jij dan met het juiste antwoord?
5: Ik denk dat Dionne de Graaf is.
0: Dionne de Graaf?
1: Oh,
0: de presentatrice.
5: Ja.
3: We moeten brood op de plank.
0: Ja, dat is goed.
1: Oh. Ik dacht dat de bunskoek.
0: Nee, had ook gekund.
1: Ja, die is dat bij mij, man.
0: Maar het is Dionne. Florentien, die heeft gedraaid, want...
3: We moeten brood op de plank.
0: En hoeveel is dat, Florentien?
6: Het is een mooi bedrag. Heerlijk. 250 euro.
0: Oh.
5: Top, leuk.
0: Nou, Florentien heeft echt een goede week.
6: Ja, goede week gehad.
0: Daar profiteer jij ook van, want 250 euro is lekker veel geld. Wat ga je doen met het geld?
5: Ik denk lekker uit eten.
1: Ja, lijkt
0: dat
1: je hebt.
0: Ja. We maken het aan je over. Goed weekend, Chantal.
5: Dankjewel.
0: Bye bye. Straks in het laatste deel van de ochtendshow. Ja, we krijgen het hartstikke druk zometeen.
1: Ik weet niet, gaan we het in een half uur...
0: Dat
7: kan niet langer doorgaan.
0: Dat, nee, kan, dat moet allemaal lukken. Maar wij hebben zometeen live vanuit Amsterdam. En je kan er nog heen bij Tankstation Zwart, maar dan ook meer weg. Davina Michel die daar gaat optreden.
1: Oké.
0: Okay. Die is daar met een complete vrachtwagen heen gereden. Daar zit alles in. De instrumenten, een podium, microfoon. Die gaat daarvan aan haar nieuwe single zingen. Wij hebben zometeen Win It in a Minute. En dan maak je een kwartier... Sorry, een minuut lang kans op... barbecue. Ik wil iedere keer een kwartier. Maar het is om 9:15, maar je maakt een minuut lang kans op barbecues die we weggegeven. En zometeen ook voor de eerste keer op de vrijdag even bellen met Peter.
8: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.

0: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor 579 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
0: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
12: mama,
11: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
20: Morgen, de dag begint op de meeste plaatsen droog. Ruimte voor de zon is er ook, maar vanmiddag trekken de buien over het land. Kans op onweer en zware windstoten. Het wordt maximaal 23 graden en ook komend weekend wisselvallig. Temperaturen boven de 20 graden, dat wel. En dan de files. Rick, waar staan ze?
21: Twee files op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 11 minuten. Ander op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Bezel 10 minuten.
20: Exact 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is vanmorgen op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Noorse Hof bekendgemaakt. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. Daardoor wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Reddingswerkers moeten een veilig onderkomen zoeken en de zoektocht naar vermisten ligt stil. En het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, dat meldt RTL. En om de kosten een beetje in de hand te houden, gaat het COA met flexibele opvangplekken werken, waar bijvoorbeeld ook starters terecht kunnen als er weinig instroom is.
20: Oké, dankjewel.
23: De 538 ochtendservice.
20: De hele ochtend is Jeltal in Amsterdam. Tankstation Zwart, dat is op de Ookmeerweg. Jelte, het is best druk volgens mij inmiddels daar bij jou.
24: Nou, het ziet hier inmiddels ook gewoon zwart van de mensen. Laat je voor, jongens, allemaal.
20: Oh,
24: want er is, ja, we hebben niet alleen koffie, er is ook iets heel anders, echt iets heel bijzonders gebeurd namelijk. Er is hier net een enorme vrachtwagen het terrein op komen rijden. Met daarin een complete opstelling voor een band. Ik zie een pianist, ik zie een drummer, ik zie gitaristen en ik zie Davina Michel.
25: Hallo, goedemorgen.
20: Hey, morning.
25: Hallo.
24: Wat een week heb jij.
1: Ja, het is een hele heftige week. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een paar poten extra heb sinds deze week. Maar alleen maar hele leuke dingen.
24: Het begon met het Songfestival geneuzel. Je hebt het volkslied gezongen. Ja. En dan vandaag je nieuwe album. En dat vier je op deze manier?
1: Ja, we hebben een afterparty truck gebouwd. En daar gaan we het land mee door vandaag. Ja, om het album te vieren.
24: Nou, en wij vieren dat iedereen weer thuis is en dat we met z'n allen aan de slag gaan. Dus welkom thuis bij 538. En jij dus ook meer dan welkom met je nieuwe plaat. Wat ga je doen?
1: Nou, ik wil heel graag voor jullie strakjes Pinky Swear spelen. Dat is een liedje die op het album staat. Dat gaat over vriendschap en over het vieren van vriendschap. En dat wil ik heel graag voor jullie spelen.
24: En dat is een primeur voor het eerst op de Nederlandse radio. En vannacht is uitgekomen het album van Davina Michel. Pinky Swear live, jongens!
4: Wow! Kom maar op, hoor!

0: Wat onwijs goed zeg. Davina Michel. Live vanuit Amsterdam. Een vrachtwagen die daar bij Shell Station Zwart aan is komen rijden. En ja, daar komt de complete band, inclusief Davina Michel, uit. Dat moet een bizar gezicht zijn geweest, Jelte.
1: Ja, dat is niet normaal. En ze hebben het hier ook echt in no time opgebouwd. En ja, het is gelukt, Davina, hij is eruit.
2: Yay!
1: Hoe voelt het om voor het eerst op de Nederlandse radio je nieuwe liedje te doen?
2: Ja, ik vind het altijd wel heel erg spannend, moet ik zeggen. Want ik zeg, ik ben best wel krokant de afgelopen week, maar ik ben blij. Ik vind het superleuk. Ik heb genoten. En volgens mij, ja, tenminste, vonden we het leuk, jongens!
0: Hoor eens even, man, is aan 1000 man.
1: Ja, dit is toch goed, jongens. Dit is thuiskomen.
2: Nou, ja, superleuk. Dank jullie wel ook.
1: En
2: ja,
1: niet vergeten, het hele weekend is op 538. Davina Michel weekend. We gaan tickets voor je tour weggeven.
2: Yes, yes, voor de afterparty tour.
3: Wat?
1: De afterparty tour, jongens. Die gaat dus volgende week van start. En daar kun je het hele weekend kaarten voor winnen. Bij ons op 538.
0: Nou, goed dat je dat nog even zegt. Dat is morgen en overmorgen dus hier op deze radiozender. Als je naar Davina wil, dan ben je erbij. Op 3 september is dat haar show. Jelte, mag ik jou hartelijk danken voor de bijdrage vanuit Amsterdam. Jij bent daar nog even met koffie, hè, geloof ik, tot 10 uur.
1: Ja, heel graag gedaan. We houden de kar hier tot 10 uur open.
0: Nou, iedereen die nog eventjes een kopje koffie wil komen drinken namens de 538-ochtendshow. Shell Station Zwart moet je zijn. Jelte, we spreken jou later weer. Mooie dag. Dan hebben wij zo meteen hier onder andere Peter Heerschop.
1: Ja.
0: Met, even bellen met Peter, maar voortaan
1: op kaarten voor winnen bij ons op 538.
0: Nou, goed dat je dat nog even zegt. Dat is morgen en overmorgen dus hier op deze radiozender. Als je naar Davina wil, dan ben je erbij. Op 3 september is dat haar show. Jelte, mag ik jou hartelijk danken voor de bijdrage vanuit Amsterdam. Jij bent daar nog even met koffie, hè, geloof ik, tot 10 uur.
1: Ja.

0: Dat klopt, Joe. Hey, die ontdekking van... ja, een beetje gek. Rick en Florentien hebben allebei dezelfde plaat.
1: Ik vind het nog steeds een opvallend iets, want het was tijdens de vakantie.
2: Ja, hebben we even over geappt.
1: Ja, geappt, oké.
0: Ja. Ja. Maar beide kwamen ze eigenlijk met dezelfde hit terug van vakantie.
1: Heel toevallig.
0: Ja, en ze zeggen dat ze allebei in een ander land op vakantie zijn geweest. Maar het is wel een leuke plaat. We hebben hem zelfs tot smulschijf gebombardeerd. DJ Goya, Mexico is het. Luister even.
3: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: Het is een leuke zomerse deun. De smulschijf deze.

0: Nico, DJ Goya hier bij 538 in de ochtendshow. Inmiddels 12 over half 10 geworden. Dit is wel het moment, denk ik.
1: Hè? Het is zeker het moment.
2: Oh, ik heb er zin in.
0: Ja, iedereen die nog geen barbecue heeft of graag een nieuwe barbecue wil hebben.
1: Barbecue is namelijk ook niet meer van de zomer, hè? Je kan in principe tegenwoordig gewoon het hele jaar door.
2: Ja,
1: ja, als zeikt van de regen moet je misschien doen. Maar een winterbarbecue is superleuk.
0: Is eigenlijk misschien nog wel leuker ook. Dat voelt toch een beetje bijzonderder of zo.
1: Een gluwijntje maken op de barbecue.
0: Oh,
1: lekker, man.
0: Wil jij zo'n gloednieuwe Napoleon barbecue winnen? Dan is dit je kans. Een volle minuut lang. Ga zo dadelijk de lijnen open via 0909-3050. Dus nogmaals, 0909-3050.
1: Ja, Utrecht staat hier altijd, de bal zit erin, hè?
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, de scheidsrechter haalt bij FC Utrecht altijd de bal uit de Napoleon barbecue.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, en dat zal jij zondag zien als we die overwinning pakken tegen PSV, Timmy Klein.
0: Nou, ik ben in het stadion zelfs.
1: Ga je kijken?
0: Ik ga kijken, ja.
1: Oh, wat goed, man.
0: Ja, grappig.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, dan druip jij met een verlies af.
0: Dat denk ik niet.
1: Dat denk ik. Dat weet ik zeker.
0: Nou, we zullen wel even appen tijdens de wedstrijd. Maar goed, zo'n gloednieuwe barbecue kan van jou worden. Nogmaals, even bellen 0909-3058. Naam en woonplaats of alleen je naam. Kijk maar even wat je doet. Maar in ieder geval,
2: kijk maar wat je doet.
0: Ja, dan moet je in ieder geval weten waar die heen moet, die barbecue.
2: Ja, dat is wel belangrijk.
0: En dan is hij wellicht zo meteen van jou. Wij gaan de lijnen opengooien. Florentien, wil jij weer even aftellen?
3: Ja. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1.
0: 538, goedemorgen met wie?
4: Gerard Groesbeek.
0: Gerard, hij is voor jou gefeliciteerd. 538, goedemorgen met wie?
5: Goedemorgen met Wim.
0: Hey, je wint een Napoleon barbecue. Gefeliciteerd, 538, goedemorgen met wie?
5: Sven Eindhoven.
0: Hey, de barbecue is van jou. 538, goedemorgen met wie?
6: Steven Degelen.
0: Je wint de barbecue. Gefeliciteerd, 538, goedemorgen met wie?
7: Hallo, mijn Nienke, Den Dungen.
0: De barbecue is voor jou. 538, met wie?
7: Okay.
0: Hallo, met wie?
8: Harm.
0: Hey, je wint een barbecue, Harm. Gefeliciteerd, 538, goedemorgen met wie? Hallo, noem je naam. 538, goedemorgen met wie?
8: Goedemorgen.
0: Ja, met wie? Noem je naam. 538, goedemorgen met wie?
8: Frank Bobelkastel.
0: Ja, Frank, hij is voor jou, de barbecue. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen met wie?
9: Jan Westerhoren.
0: Hey, je wint een barbecue, gefeliciteerd. 538, goedemorgen met wie?
10: Met Johnny uit Dordrecht.
0: Hey!
2: Johnny of Johnny?
10: Dordrecht, Janni.
0: Janni uit Dordrecht, gefeliciteerd. Oh, yeah. Oh, wat jammer dat we toch een paar mensen hadden die hun naam niet durfden te noemen. Maar ja, volgens mij hebben we nog wel een aardige score. Oh, nou, dat is...
2: Maar ik weet niet wat de notaris heeft.
0: Ja, Niels heeft meegeschreven.
1: Ik heb ook 9. Ja, Rick, ik heb één naam. Ik had Gerard, Wim, Sven, Steven, Nienke, Harm, Frank. En toen kwam er een naam.
2: Die heb ik ook niet voor Janni.
1: Geen idee. En Janni.
0: En Janni natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, Janni, je bent de laatste die de barbecue binnenhakt. Hoe vind je dat,
2: Jarnie?
10: Nou, geweldig.
0: Geweldig. Nou,
10: ja,
0: ik zou ook niet anders weten hoe je het zou moeten noemen, want dat is het. We gaan hem jouw kant op sturen.
10: Nou, heel fijn.
0: Ben je een beetje van barbecue?
10: Wil je dan ook een adres hebben?
0: Nee, hoeft niet. We weten alles al van je. Nee, blijf even hangen. Dat komt helemaal
2: Jarnie.
0: Dat doen we buiten de uitzending om, oké?
10: Ja, dat is goed.
2: Okay. En over Jarnies uit Dordrecht heb je. Is er maar één Jarnie uit Dordrecht?
1: Ja,
0: we gaan naar maandag nog even door met Win It In A Minute. Weer een volle minuut lang kans op mooie prijzen.
2: Weer een week?
0: Ja, we gaan weer een hele week doen.
2: En wat geven we op maandag weg? Of is dat nog niet bekend?
0: Ja, dat kan ik wel zeggen. We geven een Sonos soundbar.
1: Wauw.
2: Nee, even serieus. Je kan wel gek doen, maar...
0: Nee, we geven een Sonos soundbar weg.
2: Maar die zijn niet onbetaalbaar.
0: Ja, maar dat gaan we toch doen. Een minuut lang. Dus dat aanstaande maandag hier. En iedereen nu met...

0: 538-ochtendshow voor de vrijdag. En ja, dit is het moment waarop wij voortaan naar uit gaan kijken als het gaat om de afsluiting van de week.
1: Echt waar?
0: Ja, dat vind ik wel altijd. Ik vind dat zo'n momentje, de vrijdagochtend, zo iets voor tienen. Dan weet je, het weekend zit eraan te komen. En dat doen wij voortaan met Peter Eerschot, want we gaan even...
2: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
3: Hallo!
0: Hallo!
3: Hallo. Heb ik een barbecue? Ja.
0: Nou, wat is dat leuk, hè? Dat je zoveel mensen blij kan maken.
3: Ja, dat is superleuk.
0: Ja, heerlijk.
3: Ja, en die spanning toch ook om een naam te horen. Maar dan komt hij er dan... Oh, wat zielig. Maar die krijgt het toch wel. Ook die...
1: Die krijgt het wel. Ja, we weten die naam weten wel.
3: Ja, die krijgen we. Hé, wat leuk dat jullie een keer op vrijdag bellen.
0: Nou, dat, we kunnen daar wel aan winnen, denk ik.
3: Ja, ik ook.
1: Nou, dan hebben we nieuws voor je. Ja. We bellen voortaan altijd op vrijdag.
3: Oh, nou wat goed zeg.
1: Ja, toch?
3: Ja, dat voelt weer... Nou, dat voelt vanouds. Dat voelt vertrouwd. Ja. Dat voelt fijn.
1: Ja, dat voelt goed zo.
3: Ja, ik voel me er heel goed bij. Want nou, laten we maar gelijk wat dingen... Ja, dat overvalt mij een beetje, want we hebben net vakanties gehad. Hebben jullie fijne vakantie gehad?
0: Heerlijk, ja.
3: Nou, wij ook hoor. Wij ook.
0: Waar ben je geweest?
3: Nou, dat ga ik zeggen, want de meeste vakanties zijn afgelopen. Maar ik was in Spanje.
1: Ja.
3: En ik kan je zeggen, het was warm. het was heel warm, ook in Spanje. Echt heel warm. Tot 11 uur 's morgens viel het nog wel mee. Dan was het vaak net onder de lichaamstemperatuur. Maar daarna begon het en de afkoeling zat niet in het zwembad. Het water was namelijk ook heel warm. Nu begrijp ik het woord pislauw. Normaal als je in het zwembad pist, dan wordt het een beetje warm om je heen. Als ik nu in het zwembad piste, dan werd het om me heen juist een beetje koeler. Dat was fijn. En ik weet ook wel dat je niet in het zwembad mag pissen. Nee. En dat zei mijn vrouw ook tegen mij. Je mag niet in het zwembad pissen. Ik zeg, ja, maar schat, iedereen doet het. Zij zei, ja, maar niet vanaf de hoge duikplank. Maar het was gewoon heel warm, hè. De koeien kwamen medium rare de wei uitlopen. Ik hoorde mezelf een keer 's avonds tegen mijn vrouw zeggen... Nee, ik heb geen zin. Het is te warm. Ik bedoel, dat is haar tekst. Maar dat zei ik. Nou, dan is het echt warm. Maar goed, het is gaan regenen nu. Dat lucht op. En dan kunnen we vanaf maandag weer gaan klagen... dat het in Nederland altijd regent. Het was natuurlijk al een hoop sport ook deze zomer. Met als een van de hoogtepunten... Ja, ik weet niet hoe jullie dat zien... Ik denk wel de winst van Mathieu van der Poel... in de laatste etappe van de Tour de France. Kijk, die finish nog eens terug. En dan zie je wat het is om echt kapot te gaan. Maar Pogacar, die won de Tour. Pogacar is ook wereldkampioen. Hij wint nu ook de Ronde van Spanje. En hij fietst ook veel sneller dan iedereen in het dopingtijdperk. Nou, dan kun je zeggen... Dat is heel knap. Nou, meer. Ik bedoel, ik ga niet zomaar iets zeggen waar ik geen verstand van heb.
1: Nee.
3: Er was het WK Atletiek met een record aantal medailles voor Nederland. Met onder andere de gouden medaille bij de mannen op de 1500 meter.
1: Zo, ja.
3: Weten we nog wie?
4: Ja, die jongen.
3: Ja, dat was die jongen. Kijk, dat weten we al niet meer.
1: Nee.
3: Het was Stefan Nielissen.
1: Oh, ja.
3: Topprestatie, maar sommige namen vergeet je. Het EK Atletiek van 2 weken geleden was ook het moment dat atletiek nog echt leuk was. Er komen andere tijden, kan ik jullie al voorspellen.
1: Oh.
3: Een Chinese robot heeft namelijk sneller gelopen... dan het unieke wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter sprint. De robot deed dat in 9,32 seconden... en dat is ruim een kwart seconde sneller... dan de nooit meer te verbeteren toptijd van Usain. Nu is dus een robot sneller, ja, dan gaat de lol er bij de WK Atletiek wel vanaf. Want dan krijg je bijvoorbeeld bij de 800 meter vrouwen in baan 3. Voor Nederland, Femke Broeders-Bol. In baan 4, de Chinese robot Babi Pangang. Babi heeft een persoonlijk record dat 1 minuut 35 seconden sneller is... dan de sympathieke loopster met de hoge piepstem in baan 3. Nou, dan is de lol er voor mij wel af.
1: Ja.
3: Nou, op het ogenblik zijn de WK Hockey. De Nederlandse teams zijn op koers voor goud. Vooral bij de Nederlandse vrouwen is er, zoals ze bij B&B voor liefde zeggen, veel chemistry. Ook bij de mannen voel ik ook wel, zoals ze bij hetzelfde programma zeggen, een kriebeltje. Chemistry, een kriebeltje, een klik. Flynn vriendetjes, want dat soort dingen zeggen ze bij B&B voor Liefde. Ja, ik vind je een hele leuke vrouw en we hebben een beetje chemistry, maar ik voel nog geen kriebeltje. Nee, Fred, maar ik ben net aangekomen. We kennen elkaar 6 minuten en jij verwart, ik heb een kriebeltje met ik ben gewoon ontzettend geil. Waar was ik? Oh ja, hockey. Afgelopen weekend zat ik te kijken naar onze mannen tegen India.
1: Ja.
3: Nou, commentaar was van Philip Koken. Geweldig, prima. Die weet belachelijk veel van hockey. Maar hij weet er zoveel van. En hij weet waarschijnlijk ook dat wij er helemaal niets van weten. Van het Indiaanse hockey. En opeens bedacht ik dat Philip, die kan dus gewoon zeggen wat hij wil. En dat deed hij misschien ook wel. Ik ken bijvoorbeeld geen enkele speler uit India. Dus Philip kan roepen wat hij wil als een speler aan de naam wordt. Als India de bal rondspeelt, dus zei hij opeens ook dingen als bal bij Patak naar Hamapriet. Mooie aannemer Abhishek, terug op Jagmanpreet. Oh, dat was een grote kans voor Lakra. Hij kan zeggen wat hij wil, ik ken geen één speler. Eén keer dacht ik wel, nou, Philip, ik weet niet of dit klopt. Dat was bij een strafcorner die volgens Philip werd genomen door de Mahatma Gandhi. Toen dacht ik, ja, nou ga je te ver. En bij de lange corner die volgens hem werd genomen door Tandoori Chicken. Wat ik probeer duidelijk te maken, als je meer denkt te weten dan ander, dan kun je in principe zeggen wat je wil. Dat zie je ook bij overdreven vogelkenners. Dan loop je met zo'n vogelkenner door het bos, zeggen ze opeens, hoor je, dat was volgens mij een Scandinavisch graspiepertje. En in de grote struik, daar zag ik een grote groene boompijper. Maar we zijn vandaag natuurlijk vooral op zoek naar het blauwe blazertje. Heel mooi vogeltje met een blauwe nek en een tuitsnavel. Snap je? Als de ander er niks vanaf weet, dan kun je zeggen wat je wil. Andersom ook. Soms zeggen mensen die ergens helemaal niks vanaf weten ook zomaar dingen die nergens op slaan, maar anderen wel gaan geloven. Nou, wat heb ik nog meer? Ja, iets anders dan sport. Dolly Parton, die is overleden. Ja, unieke vrouw. Ik las bijvoorbeeld dat ze meer dan 3000 liedjes heeft geschreven. 3000 liedjes. En ik ken er 4. Jolene, 9 to 5. I Will Always Love You.
1: En Islands.
3: En 3. Ik ken er 3.
1: Ja.
3: Nou, daarom ga ik daar verder niets van zeggen. Hoewel ik ook las dat ze 500 miljoen gratis boeken aan kinderen heeft gegeven. 500 miljoen boeken. Daar zeg ik, nou, die heb je niet zomaar uit. Maar daar gaat het ook niet om. Zij is voor heel veel mensen een absolute heldin. En ik heb begrepen dat ze dat niet zomaar zeggen. En ik hoop dat zij heel lang voor veel anderen blijft betekenen wat ze nu betekent. Want mensen vergeten helaas wel snel. Want wie won bij EK Atletiek ook alweer de 1500 meter bij de mannen?
4: Nelissen.
3: Ja, dat is goed. Oh, gelukkig, Rick. Want ik denk, mensen kunnen zomaar wat roepen. Er zijn afschuwelijke modder en rotsen en ijslawines in Nepal door veel eerder smeltende en afbrekende gletsjers. Het was de heetste zomer ooit in Europa. Maar we kunnen blijven roepen dat er met het klimaat niks aan de hand is. Het regent in Nederland altijd. Tot volgende week.

0: gebeurd.
1: Ja, sorry Dennis.
0: Ja, je hebt gasten. Hey, maar je hebt gasten die stoppen om 9:30. Wij gaan gewoon tot 10:00 door.
2: We zijn er maandag weer met een nieuwe ochtendshow. Dan staan we in Apeldoorn met de ochtendservice. Shell station Lange Amerikaweg. Dat is bij de afrit van de A1. Bas en Dylan, onze collega's, die zijn daar de hele ochtend koffie uit te delen. Wij zijn er vanaf 6:00 op de radio. En ik zou zeggen, mooi weekend.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
4: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
3: En jij staat heel dichtbij.
4: 538% Direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
4: Direct.
5: Wat is het?
3: Check alle details op 538.nl.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
19: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin en mama Mo.
20: Mike!
19: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
21: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
22: Ping, ping, ping, ping, ping.
21: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
25: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
26: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
27: Müllermilk, the moo you can't resist.
28: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
29: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
32: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
33: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
34: 538 Nieuws.
35: 10 uur.
36: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe... omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Noor. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. En het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost. Valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Meeste is voor noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. En om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is bijvoorbeeld. Ja, we gaan naar het weer. Vandaag een wisselvallige dag. Af en toe zon, ook buien, kans op onweer. En het wordt maximaal 22 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
37: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer. A4 Den Haag Amsterdam.

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met deze week
5: jouw kans op kaarten voor Direct.
6: Live in Rotterdam Ahoy.

0: For I, I Sin. Jamaican Bam Bam, sampletje van Nister Nancy. Grote reggae hit. Uiteindelijk vertaald in deze Bam Bam. Een man die wel onder vuur ligt, deze Hugel. Hij is namelijk beschuldigd van het gebruik van AI voor het maken van zijn liedjes. Je hoort hem samen met Zolto op 538 in de vijf van het bedrijf. Aftrap Bruce Springsteen, oftewel de eindbaas. Born in the USA. Hey Claudia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Personal Touch Travel.
1: Yeah.
0: Ja, ik moet zeggen, als het weer zo gaat regenen een hele week, dan denk ik, wat wordt mijn volgende bestemming?
1: Ja, iets met zon, denk ik.
0: Iets met zon en het liefst een regenwoud erbij. Voor mij vind ik leuk, spinnen kijken.
1: Ja, dat gaan we regelen dan, hè.
0: Wat leuk. Ja, want jij bent een soort van franchisebedrijf met reisbureaus en allemaal ZZP'ers die dan het advies geven voor de reis, hè?
1: Ja, klopt. Ja, en wij stellen ze dan samen, dus... Wij gaan in gesprek met de klant en dan stellen wij vragen. Wat zijn je hobby's? Wat wil je graag voor reizen? Nou ja, goed, en naar aanleiding van dat gesprek gaan we dan kijken wat een koestervakantie wordt.
0: Nou, wat leuk. Dus als je zegt, mijn hobby is klaverjassen, om maar wat te noemen. En ik wil naar Peru, dan ga jij kijken, zit er ook een klaverjasvereniging in Peru?
1: Klopt.
0: Ja,
1: doen we een workshop organiseren voor je.
0: Wat leuk zeg, een workshop klaverjas heb ik altijd al willen doen.
1: Hey,
0: Claudia, met hoeveel collega's doe je dat daar?
1: We zijn met ongeveer 170 personen.
0: Zo, dat is een flinke bubs.
1: Ja, dat klopt. Dat is een heleboel.
0: Ja, wat
1: maar goed, wij hebben allemaal onze eigen specialiteiten. Ik zit dan bijvoorbeeld op Ierland.
0: Oh, ja.
1: En door onze krachten dan samen te bundelen, dan kunnen we echt gewoon hele mooie reizen samenstellen met z'n allen.
0: Nou, wat leuk zeg, wat leuk. Hé, hey, nou, bij jouw kantoor zit je met 10 collega's, hè, zie ik?
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan sturen we in ieder geval even die slagroomtaart richting kantoor, Claudia. Dat komt helemaal goed.
1: Dat is gezellig.
0: En leuk dat je in de vijf van het bedrijf zit. Ik wens je vast een heel mooi weekend en een goede adviezen vandaag.
1: Ja, dat komt helemaal in orde.
0: Nou, okay. Wat mooi. Mooi weekend. Hoi Claudia, yo. Groetjes. Werk ze. Hoi, haaien. Je bent bij 538 in de vijf van het bedrijf. Even een tandje melancholiek met de eerste regendruppels. Met Bluff. Dit is Liefs uit Londen.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En terwijl Jasper mee hebt, we're going to eat pizza. Nee, het is we're going to Ibiza. Terwijl Julian hebt, dit is jezelf volgende week naar Ibiza gaan. Oh, niet jaloers hoor. Vijf van het bedrijf. Daar zitten we middenin. En zometeen heb ik kaarten voor Direct. Voor die vrijdag 13 november in Ahoy, Rotterdam. Bellen nummer 50 wint vandaag de kaart als je zometeen de oproep hoort. Voor de kaarten voor Direct, dat zometeen. Personal Touch Travel vandaag in de 5.

0: meedoen met de 5 van het bedrijf. App dan nu met de 538 app 5 liedjes door.
1: Welkom thuis
2: bij Radio 538.
1: Thuis
2: bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.

0: koffie. Maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pri kiwi gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 1,25.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
11: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey, oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
5: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

Smile. Als twee honden vechten om een bot, loopt het derde ermee weg. Dit spreekwoord zouden we van toepassing kunnen laten zijn op deze 90's kraker. Om echt in de weekendstemming te komen hadden we hier Brandy en Monica en The Boy Is Mine op 58. En ja, na daverende succes van de stadionconcert in de Kuip keren de mannen van Direct terug naar Rotterdam. November doen ze 6 shows in Ahoy, je kan erbij zijn. Je maakt kans op 2 kaarten voor de show op vrijdag de 13e november. Hoor je de oproep? Dan bel je naar de studio 0909-3058. Beller 50 wint dan de kaarten voor Direct Live in Concert. Lost Frequencies is hier. Live it all.

0: is de vrijdag van 538.
1: Hey, wij zijn Direct.
2: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Ja, Nancy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nancy, je mag kiezen. Je mag het concert eventueel helemaal vooraan beleven. Maar dan sta je wel de hele avond als iemand die kei vals zingt. Of je staat achterin met perfect geluid. Wat kies je?
3: Achterin met perfect geluid.
0: Ja, ik snap je. Ik zit ook in team perfect geluid. Ja, je bent onderweg naar je ouders.
3: Ja, klopt, inderdaad.
0: En heb jij toevallig iets in de agenda vrijdag 13 november?
3: Vrijdag 13 november heb ik nog niks in de agenda staan, inderdaad.
0: Wacht, ik pak even je agenda. Ik zet er even in. Nancy gaat naar Direct.
3: Echt waar?
0: Echt waar. Gefeliciteerd. Yeah.
3: Super.
0: Lekker, Nancy. Van harte.
3: Ja, echt super tof. Dank u wel.
0: Twee kaarten voor Direct op vrijdag 13 november in Ahoy, Rotterdam. Zijn voor jou. Wie neem je mee?
3: Ja, ik neem mijn man mee.
0: Hoe heet je man?
3: René.
0: Hoe ben je aan René gekomen ooit?
3: Wij kennen elkaar al van jongs af aan. We hebben bij elkaar te lagere school gezeten en vroeg een verkering gekregen.
0: Ach, wat leuk.
3: En we zijn nu nog steeds getrouwd, bijna 25 jaar.
0: Bijna 25, zo lekker zeg hij. Nou, gefeliciteerd met dat mooie feit. Wat een mijlpaal. En samen genieten bij Direct, jongens. Ik gun het jullie van harte een heel mooi weekend vast.
3: Ah, super. Super bedankt, hè. En een hele fijne

0: Dennis hier. Barista Kai, die heeft zijn eerste werkweek erop zitten. Vanaf maandag weer knallen, gelachen en genoten met jullie. Thanks Kai, wij ook met jou. Deze Katrina de Wave zit volgens mij ook in de nieuwe Grand Theft Auto, deel 6. Ik zag in ieder geval MC Shy The Real McCoy met Another Night in de playlist daar. Spannend natuurlijk, november komt hij uit. Esther, jij hebt ook GTA gespeeld, hè?
1: Vroeger wel, ja.
0: Ja, lekker.
1: Goeie oude tijd.
0: Ja, je bent zo'n lieve dame, maar je zegt nee, ik ging mensen gewoon omverrijden.
1: Ja,
0: dan
1: krijg ik hun geld, dat was hartstikke fijn.
0: Ja, precies. Dat is hartstikke fijn ook. Goed, we wijken af. Zometeen het nieuws van 11 uur, wat heb je voor ons?
1: Ja, misschien ken je die tijd ook nog wel dat je voor €400 in je studentenkamertje zat. Nou, die tijd is voorbij, want alle kamers zijn nu ruim €200 te duur.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
3: En jij staat heel dichtbij.
2: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: direct.
3: Check alle details op 538.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is die mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
20: ik red me wel hoor.
19: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
21: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost, Autotaalglas.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
26: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: 538 Nieuws.
29: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft de ministerraad bij elkaar geroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden. En bij het paleis in Oslo steken honderden Nooren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. Het kabinet heeft nog een paar extra dagen nodig om de begrotingsplannen rond te krijgen. Maar dat is niet erg, zegt minister Heijnen van Financiën.
30: Het is echt nu een kwestie van punten en komma's. Alleen bij getallen maakt het altijd wel uit waar je die punten en komma's zet. En maandag die deadline, die staat. Dus ik verwacht dat we ook wel maandag daar een klap op geven.
29: Ja, de afgelopen weken hebben de regeringspartijen ook met andere partijen gesproken. De minister wil nu ook hun wensen in de Prinsjesdagplannen verwerken. Een man uit Ede die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een massaslachting in Randa moet levenslang de cel in. Dat was ook de eis. Volgens de rechters had de man een grote rol bij een bloedbad in een stadion waarbij 3000 doden vielen. Daarna vluchtte hij naar Nederland. Hij wordt hier berecht omdat hij inmiddels Nederlander is. En 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna 240 euro meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. Gemeenten grijpen nauwelijks in en huurders dienen maar weinig klachten in. Een kamer kost gemiddeld 655 euro per maand. In Utrecht, Nijmegen en Amsterdam loopt dat op tot zo'n 1000 euro. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen droog en de zon kan ook nog schijnen. Maar vanmiddag zullen er flinke buien komen met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en geldt er code geel. En het wordt gemiddeld 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
31: Dankjewel, Es.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met deze week
5: jouw kans op kaarten voor Direct.
6: Live in Rotterdam Ahoy.
7: Goedemorgen.
8: Dennis Rijen.
7: Ja, we zetten de synthesizer aan.

0: buitenwatertemperatuur rond de 18 graden inmiddels. Teddy zwemt. Je hoorde Mr. Know-it-all. Even aan Mr. Know-it-all vragen. Valentijn, onze yoga-docent van de sterren, die af en toe een cryptische omschrijving geeft van liedjes. Valentijn, over hoeveel dagen is het eigenlijk kerst?
1: Dennis, ja? Nog 118 dagen, 15 uur en 32 minuten tot kerst.
0: Oh, fijn om te weten. Kan ik de boom vast van zolder halen?
2: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, een mens doet gekke dingen als het weer gaat regenen en code geel en dat soort dingen en de zon is ineens verdwenen. De Dance Smash Classic. Ja, binnenkort bij 538. Dat is wel leuk om even te vermelden. De 90's en Zero's top 538. Een perfect moment om met de Dance Smash Classic in te zoomen op het decennium waarin je outfit bestond uit een trainingspak, plateauzolen en vooral heel veel zelfvertrouwen. In mijn geval, toen ik in de clubs was, ook heel veel glitters. Begin jaren 90 begint house steeds meer te klinken alsof de club rechtstreeks naar Brazilië is verhuisd. Een combinatie van stevige beats, veel tribal, percussie en Latin invloeden, het neemt de dansvloer over. Nederlandse producers, ik zeg de Nederlandse helden moet ik zeggen, René ter Horst en Gaston Steenkist, duiken de studio in en maken als bijvoorbeeld The Good Man hits, maar ook onder de naam Jark Prongo. Ski en Dobberen hebben ze ook nog gedaan. René en Gaston natuurlijk. En ze halen inspiratie onder andere van het liedje van Farah van Sergio Mendes. Beetje alsof je de wasmachine laat draaien met kiezels erin. Ah, heerlijk. Ze geven hem de titel Give It Up. Uiteindelijk via clubs als De Waakzaamheid in Kogelazaan, de Roxy in Amsterdam neemt deze plaat de wereld over en ze scoren een dijk van een hit. The Good Man. Vandaag de Dance Smash Classic. Dit is Give It Up.

Sia en Sean en Sean en Paul, Cheap Thrills, de vrijdag van 58. Terwijl Catherine, die app net, die heeft nog steeds een kater van Lowlands. Lekker. Misschien ben je ook klaar voor een ander festival. Met je vrienden van 58 richting het weekend. Zometeen spelen we een nieuwe ronde Stop or Go. Leuk, als je €100 aan de haak wil slaan, geef je even op om mee te spelen. Met de categorie als sport, algemene kennis, showbiz of topografie. App en maar naar de studio. Het woord Go en je voornaam voor Stop or Go. Het woord Go in je voornaam om je op te geven voor Stop or Go. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. Maar eerst de favorite, die is van Sommelier. Feels Part 2.

0: topband van Nederland keert terug op het podium.
1: En jij staat heel dichtbij.
0: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
1: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
0: direct.
2: Maak ik ben.
1: Check alle details op 538.nl.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
20: Nu hou hè, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi, joehoe, bedtijd.
22: Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Hero Cassis diverse smaken per fles maar €1,29.
20: Nu haal hè, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
24: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
23: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
25: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Wie was hier aan de beurt?
28: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
27: Hit it!

0: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Joehoe!
2: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
1: Mike!
2: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan!
7: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Welkom thuis bij Radio 538
9: met Dennis Geijer.
10: Warm welkom richting je vrijdaglunch met Raccoon en...

0: laatste dagje vakantie, man.
1: Zeker weten.
0: En je loopt op dit moment in de kringloop?
1: Ik loop samen met mijn vrouw in de kringloop, denk ik. Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Je hebt veel te veel geld uitgegeven op vakantie, begrijp ik.
1: Dat zou je kunnen zien.
0: Ja. Waar ben je geweest?
1: Thuis dit jaar.
0: Ook heerlijk.
1: Ja, zeker. Ik ben inderdaad wel een dagje naar het buitenland geweest. Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland. Dat hebben we een beetje gedaan deze vakantie.
0: Nou, heerlijk man, heerlijk. Rijswijk is je woonplaats. Je krijgt zometeen één minuutje de tijd om maximaal vijf vragen te beantwoorden voor Stop or Go. Je hebt de categorie sport gekozen.
1: Zeker weten.
0: Ja, en de hamvraag natuurlijk. Dave, ben je er klaar voor?
1: Ik ben daar helemaal klaar voor.
0: Oké, let's go met vraag nummer 1. Wie heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen dit jaar?
1: Hoe heet ze ook weer? Demi Vollering.
0: Ja, helemaal goed. 20 euro in de pocket, man. Stop or go?
1: Go.
0: Vraag nummer 2. Tot wanneer heeft Max Verstappen een contract bij Red Bull?
1: Oh jeetje. Is dat 2030? Die weet ik niet.
0: Zeg het maar.
1: 2030?
0: 2030 zeg jij? Ja, dat is een goede antwoord, man. Lekker. 40 euro in de pocket. Dave, wat ga je doen?
1: Nou, we gaan wel eentje go.
0: Heel goed. Vraag nummer 3. Hoe lang is een Olympisch zwembad in meters?
1: En dat moet 50 meter zijn, toch?
0: Dat is zeker 50 meter. 60 euro in de pocket.
1: Twijfel. Nou, laten we nog even go doen.
0: Nog even een go. Lekker man. Man naar mijn hart dit. Vraag nummer 4. Welk land heeft het WK voetbal van 2022 gewonnen?
1: Ja, dat is helaas Argentinië geweest.
0: Oh, dat doet nog steeds pijn, hè?
1: Dat doet heel veel zeer, ja.
0: Wat wil je? Wil je er nog een? Dan zeg je nou die 80 euro. Ik pak hem lekker.
1: We gaan lekker 80 euro cashen.
0: Ja, hartstikke goed, man. Ik snap dit.
1: Kettle.
0: Goed gespeeld. Gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Dave, we maken het zo snel mogelijk naar je over. 80 euro, stop or go. Goed gespeeld. Ik wens je een heel mooi weekend en een mooie laatste dag van je vakantie.
1: Kijk, dankjewel en fijne uitzending, hè.
0: Ja, dankjewel, man. Later, hè. Groetjes.
1: Jojo.
0: Hoi. Ja, van de ene legende naar de andere. Van luisterheld Dave naar...

vind ik dus in het bakje HHH. Hebben apart op in de muziekkamer van 58. Heerlijke herfsthits. Ik heb hem vast bijgepakt deze. This is the last time van Keen. Dat is ruier in je apparaat. Dit weekend even 58 alleen maar aanhouden. Want bij 58 en alleen bij 58 win je tickets voor het concert van Davina Michel. Donderdag 3 september 013 Tilburg. Dat is een toffe zaal, die 013.

0: Esther met de deals, wat heb je, Es?
1: Eén donor kreeg ruim 100 kinderen en de overheid die wist ervan.
0: En Lindo ook.
2: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin. En op de camping in Frankrijk. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf maandag 7 september. 90s en
3: zero's. Top 538. Radio 538.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Vis Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
7: Het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
24: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: 538 Nieuws.
28: 12 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Na de overstromingsramp in Nepal worden meer Nederlanders vermist dan tot nu toe gedacht. Je hoort buitenlandminister Tom Berendsen.
1: Het laatste nieuws dat wij hebben is dat wij op dit moment weten dat er 3 Nederlanders vermist zijn. We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar.
0: In Nepal zei eerder dat er 2 Nederlandse mensen vermist waren. Minister Berendsen weet niet hoeveel Nederlanders precies in het gebied zijn. Zorgminister Sophie Hermans wil goed uitzoeken wat er mis is gegaan met de massadonor uit de regio Groningen.
2: Ik heb dit natuurlijk allemaal gisteren gehoord, dus ik ben dit aan het uitzoeken. Want ik wil gewoon weten hoe dat loopt, hoe dat gelopen is.
0: De man heeft minstens 121 kinderen verwekt. En het ministerie wist dat, maar heeft nooit iets gedaan. Een ruime Kamermeerderheid wil dat de minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rond een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. En tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. En ik heb het weer nog voor je. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het is zo'n 22 graden met vanmiddag fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt ook code geel. Vanavond klaart het weer op en is het wel weer droog. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Nou, keurig. Eens kijken hoe het op de weg gaat. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is wel de A2 Utrecht Den Bosch. Nu al druk voor Culemborg. Dat komt door een ongeval met een motor ook erbij. Kwartier vertraging. Dan de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Markiezaad. Uur vertraging komt door een pechgeval. Dat is waar de weg even samenkomt, ook met de A58. Dus de A58, berg op zo'n Vlissingen voor Markiezaad, 55 minuten. En de A12 richting Duitsland voor de grens met Duitsland, een half uur door die beroemde grenscontroles. Dan de controles langs de weg in Nederland. A2 Weert Act 202.1. De A6 bij Lelystad richting het noorden 69.2. Ook de A6 bij Lelystad en dan de andere kant op naar Almere 62.2. A7 Groningen Dracht 177.7. A10 Ring Amsterdam 11.3. A16 Breda Dordrecht 51.7. A28 Hoogeveen Meppel 118.0. A35 Enschede Hengelo 69.3. A50 Zolle Apeldoorn 209.2. En de A67 Eindhoven België bij Veldhoven 18.0.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
28: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
30: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
31: Met deze week
30: jouw kans op kaarten voor Direct.
31: Live in Rotterdam Ahoy.
3: Wat wil je zeggen?
32: Je bent goed bezig.

Osborne. En Fever Dream bij 538. Vandaag, je laatste kans voor tickets van Direct in Ahoy. Die kan je winnen. En dat is binnen nu en een uurtje, denk ik. Oh, zo is het. Lindo is de naam. Mag ik je even een goede vrijdag wensen? Als je die nog niet had, alsjeblieft. Dat is niet alleen met Pasen, dat is ook nu, hè. Goede vrijdag.

0: Langley en Choose and Texas bij 538. Het is vrijdagmiddag. Op weg naar een nieuw weekend. Heerlijk, ik heb er wel zin in. Dit weekend wordt weer een mooi weekend. En laten we even gaan zoeken naar dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek. Maar ook in de sekstape. Ik dacht vandaag laten we de... Ja, hoe heet je de Milieustraat? Hoe heet het daar? Vroeger heette dat natuurlijk gewoon de stort. Dan ging je daar gewoon heen en dan pleurde je alles maar neer wat je kwijt moest. Tegenwoordig wordt alles gerecycled. Bij ons in Almere hebben ze een mooie naam ervoor. Het heet het recycleperron. Vind ik ook heel mooi. Het recycleperron. En dan kan je gewoon netjes je harde plastics daar en je piepschuim daar en noem maar op. Zullen we het Milieustraat noemen? Dan weten we allemaal wat we bedoelen. Hè? Dus we gaan zoeken naar de...
1: Dingen die
0: je kan zeggen bij de Milieustraat.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Wat zou je nou kunnen zeggen als je daar bent in de Milieustraat? Wat ook in een sekstape zou kunnen. Bijvoorbeeld, wat zit er in die zak? Of eerst even de batterijen eruit halen. Kan ook. Is het hier altijd zo druk? Zou in de Milieustraat kunnen, maar ook in een sekstape. Jouw suggestie, van harte welkom. Spreek hem even in via de 538-app. Als je die app hebt, dan kan je op dat WhatsApp-dingetje klikken. Daar kan je via WhatsApp gewoon een voiceberichtje maken. En dat komt hier terecht. We zoeken dus dingen die je kan zeggen bij de Milieustraat. Maar ook in een sekstape. En zo meteen maken we dan een overzicht van de allerbeste. En nu, Miss Lady Gaga.

0: Miles Smith, nice to meet you. Wat zijn nou dingen die je kan...
1: Dingen die
0: je kan zeggen bij de Milieustraat.
2: Maar ook in een sextape.
0: Recycleperron, ja, zo heet dat bij ons in Almere. Ik vind het echt een heel mooie naam, Recycleperron. In elke gemeente heet het wel anders, maar nergens meer stort. Gelukkig, het is wel allemaal recycle en milieu en dat soort dingen. Ja, wat zou je daar nou kunnen zeggen, maar ook in de sextape? Even een voorbeeldje van Eve.
3: Nou, deze is oud, maar nog lang niet versleten. Daar kunnen we nog wel wat mee.
0: Bijvoorbeeld. Juist suggestie, even inspreken via de 58-app. Maken we zo een overzicht in 1 minuut tijd van de allerbeste.
2: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
2: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
4: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
2: Thuis.
4: Bij Frank en Eiren en de 538-middagshow.
6: Van Maarten.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met Lindo Duval.
9: En met Dua Lipa. Zo dadelijk en nu een zomerhit van uw jaar.

0: Dua Lipa en Dance the Line. Ja, laten we even een overzicht gaan doen van de... Dingen die je kan zeggen bij de Milieustraat.
1: Maar ook in een sekstape.
0: 1 minuut uit, daar komen ze. Katja.
2: Pas op, dit kan behoorlijk gaan lekken.
0: Remco.
3: Zo, daar komt me toch een lucht af.
0: Rivka.
4: Die is echt helemaal afgeschreven.
0: Helemaal afgeschreven, ja, dat hoor ik wel eens daar. Kas.
5: Gezien ben ik niet de eerste vandaag. Hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Samantha.
6: Nee, die moet je niet daarin stoppen. Die moet in die andere.
0: Dit hoor je ook wel eens bij de Milieustraat. Maar het zou ook in een sekstape kunnen. Tom, deze vond ik wel goed gevonden.
7: Ik ben alleen het rubbertje kwijt. Is dat een probleem?
0: Michel.
8: Past die hierin of moet ik een groter gat zoeken?
0: Rick.
9: Als die niet goed past, moet je even doorduwen.
0: Eeuw. Josien.
10: Waar kan ik het harde ding kwijt?
0: Waar kan ik het harde ding kwijt? Ja, natuurlijk. Ja. Twan.
11: Achteraansluiten.
0: Allemaal dingen die hoort in de Milieustraat, maar ook in een sekstape. Bianca nog.
12: Ketver, wat smerig.
0: Dit is Wim.
13: Ach, ach, ach. Overal oude dozen.
0: Overal oude dozen. Jimmy.
14: Kan ik mijn troep aan jou dumpen?
0: Nou ja, zeg. En dit is nog Melissa.
15: Ho, ho, ho. Niet hierin.
0: Niet hierin, ja natuurlijk. De dingen die je kan zeggen bij de Milieustraat, maar ook de sekstape. En Rico heeft de laatste. En Rico die zet er ook bij. Ik werk zelf bij de Milieustraat. Dus hij kan het weten. Zeg het maar aan Rico.
16: Poh, staat wel een lange rij om naar binnen te mogen hier.
1: Dingen die...
0: Heel goed. En Rico, ik regel voor jou een officieel enige echte 58 tosti-ijzer voor de tosties. En nu,

0: Kings of Leon en Sex on Fire. Vanmiddag, vanaf 2 uur. Volgens mij, ik heb even geteld, volgens mij is het de 100ste Evers & Co. Dus dat, ik denk dat dat een feestje wordt dan. En nu...
1: Radio 538 Dance Smash.
0: Bekendmaking van de nieuwe 538 Dance Smash. In het prachtige Roemenië, het land van de mystieke kastelen, groene bergen en bruisende steden, stond de wieg van Ovidiu Marius Goya. Die is een hit, een spint onder de naam DJ Goya. Misschien dat jij deze bengel al gehoord hebt tijdens je vakantiekoord. Rick van de ochtendshow al zeggen, ik heb een vakantiekoord, een vakantiekoord. Dat kan wel kloppen, dan gaat hij echt als een speer. TikTok gaat hij als een speer. Michiko van DJ Goya is daarom de belangrijkste nieuwe track van komende week. Dance track van komende week. Ofwel, de gloednieuwe
1: Radio 538 Dance Smash.
2: DJ Goya, Michiko.

0: Chico, DJ Goya is de nieuwe 538 Dance Smash. Dit is wel een lekkere.
1: Zullen we extra zomer achteraan plakken, zullen we dat doen?
0: Kan het, of heb je tijd gehad? Even lekker een beetje herfst, is ook wel lekker. Ja, ik snap het. Nee, oké, geen probleem. Esther heeft jouw nieuws. Het gaat over van die spaaracties. Je weet wel, zegelboekjes en dat soort dingen allemaal.
2: Ja, precies. Want eerst ging wel Albert Heijn ging op de schop. Maar er volgt nu nog een winkel waarbij sparen nu veel minder lucratief is.
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
4: En jij staat heel dichtbij.
3: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
4: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
3: direct.
4: Check alle details op 538.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Nederland.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: net begint? Bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Deze week bij Hema korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kip lumpia. Lekker.
8: Kippie.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
15: Aldi, het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold, 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar €1,25.
14: Hands van voeding.
15: Aldi.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: 538 Nieuws.
19: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasy-pillen in omloop, dat zegt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof die lijkt op MDMA. Ze zijn makkelijk te herkennen, op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstromingen in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Nepal zegt dat ze geen hulp willen van andere landen. Maar buitenlandminister Berendsen wil toch graag iets doen.
20: We zijn op dit moment met de internationale gemeenschap, natuurlijk ook met de EU, in contact om te kijken of dat er niet toch een manier is waarop we kunnen bijdragen.
19: Tot nu toe zijn ook 120 buitenlanders gered, volgens Nepal. Er is meer bekend over de dode vrouw. Die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar, meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt er eigenlijk op neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen en dan pas krijg je €20 aan korting. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. Ik heb het weer nog voor je. Op de meeste plaatsen is het nog droog, met af en toe zon. En vanmiddag ontstaan er wel fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten bij 22 graden. Er geldt ook code geel. Vanavond klaart het op en is het ook weer droog. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Ja, aan de andere kant, €5.000 is 2 goede tv's. Weet je, ben je er ook al in. Dus heb je toch 20 euro korting? Ja, nee, ik zeg hem even. Ja, blijf je aan met alles. Even kijken naar het verkeer. Waar is het drukst op dit moment? De A2 Utrecht naar Bos voor Waardenburg 40 minuten. Ook de A2 Eindhoven Maastricht voor echt botsing daar 40 minuten plus. Dan de A12. De grenscontrole richting Duitsland zorgt voor een half uur vertraging momenteel. A15 Gorkum-Rotterdam is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoog voertuig. Die moet worden weggeleid eerst. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor knopen tot Vonderen 27. Dat komt door de vertraging op de A2 door dat ongeval bij echt. Dan de controles A2 Utrecht en Bos 102.8. A6 bij Lelystad richting het noorden 69.2. Kom je vanuit Lelystad richting Almere bij 83.3 ook nog een controle. A7 Groningen-Drachten 177.7. De A28 Hogeveen-Assen 153.5. A28 Zwolle-Amersfoort 59.5. En de A67 Eindhoven-België 18.0.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Welkom thuis bij Radio 538.
27: Met deze week
26: jouw kans op kaarten voor Direct.
27: Live in Rotterdam Ahoy.
8: Gloednieuw weekend met nu Sommer en Home Record.

0: Direct met 538 naar Direct live in Ahoy.
1: Ah, het is al niet normaal. He. Die gasten blijven maar gaan van Direct. Gaan ze gewoon eventjes de Kuip helemaal op tel te zetten. Een keer of hoeveel. En nu gaan ze datzelfde weer doen in Rotterdam en dan in Ahoy. Is ook wel leuk. Is ook wel leuk. 13 november is een van die shows en jij kan erbij zijn.
2: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
3: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
1: 0909-3000-538. Tickets voor Direct in Ahoy. Ben je beller 25, dan ben jij de winnaar.

0: Justin en Sam Harper, Just a Little, natuurlijk bij 538.
1: Hey, wij zijn Direct.
2: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Frank, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Jij hebt echt het lekkerste stuk vlees van allemaal achterin.
3: Absoluut, alleen maar topkwaliteit.
0: Ja, precies. Je werkt bij een vers groothandel.
3: Ja, mag, vers groothandel, ja, dat klopt.
0: Mag er ook wel eens een stukje vlees mee naar huis, zo hier en daar, of niet?
3: Ja, heerlijk, op de barbecue. Ja, dat is toch genieten?
0: Ja, nee, zeker. Ja, dat is echt goede kwaliteit vlees. Dat proef je wel.
3: Absoluut.
0: Frank, we gaan eens even kijken of we jou richting Direct kunnen sturen. Maar dan heb ik even een klein dilemmaatje voor je eerst.
4: Duvals Duivelse Dilemma.
0: Als je nou zou moeten kiezen, hè, bij het concert van Direct. Of je staat de hele avond naast iemand die alles keihard maar vals meezingt. Of naast iemand die de hele avond zo tegen je aan zit te duwen, weet je wel?
3: Ja, dan ga ik toch voor het eerste.
0: Vals meezingen. En is dat dan omdat je zelf ook niet zo lekker meezingt?
3: Nee, die stem is niet geweldig, nee. Nee.
0: Sta lekker samen om vals mee te zingen, ja.
3: Ja, dat is waar, ja.
0: Frank, ik heb 2 tickets voor jou voor Direct in Ahoy, 13 november. Alsjeblieft.
3: Ah, geweldig, dankjewel, super.
0: En geniet alvast lekker van je weekend, Frank.
3: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
3: Doei. Doei.
0: Ja, zo simpel kan het zijn, hè. Het is 5:08. Met nu Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes.

0: Sabrina, die ook nog kan teamen, hè. Dus Carpenter en Thijs. Stop for now. Voor een Carpenter, toch een timmerman, toch? Ja, hey, ik ben wel goed in Duits, geloof ik. Stop or go zometeen. 5 vragen in 1 categorie. De categorie kan jij ook nog kiezen, ook dat nog. En als jij die 5 vragen, alle 5 goed beantwoordt, dan win je 100 euro. Wil jij de kandidaat zijn? Dat kan. Geef jezelf even op. Via de M5-jacht-app natuurlijk. Even je voornaam en het woordje go. En dan spreek ik hier misschien zo over die 100 euro.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538 present. Direct. Live. In Rotterdam Ahoy. Luister deze week. Win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar...
1: Direct.
2: Check alle details op 538.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Oh, het riool is verstopt.
12: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is die mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Binnen 1 minuut.
5: Meer muziek.
7: Tijdens de 538 werkdag.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel.

0: for go.
1: Vera, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Lekker in de auto op weg naar huis met je vriend Bas. Die gaat jou zo helpen, hè, met Stop or Go.
2: Nou ja, als hij mee kan luisteren inderdaad, dan hopelijk support.
1: Ja, ik hoop het, ja. En morgen gaan jullie naar een beurs waar jullie dan Pokémon kaarten gaan verkopen.
2: Ja, klopt.
1: Dat is echt een hele nou ja, dat kan best een lucratieve business zijn daar, hè. Bam,
2: bam. Ja, het is nu echt mijn hype de laatste tijd, joh.
1: Ja. Hoe kan het dat het ineens weer zo populair is?
2: Ja, geen flauw idee, maar wij genieten ervan, want we vinden het zelf ook hartstikke leuk.
1: Ja, dat snap ik. Wat is de duurste Pokémon kaart die er is momenteel?
2: De duurste kaart die er is?
1: Ja.
2: Ik denk in het algemeen 16 miljoen of zo.
1: 16 miljoen? Zo.
2: Ja, volgens mij de duurste die er nu is, 16 miljoen.
1: Zo, maar die heb je niet bij je morgen, toch?
2: Nee.
1: Oké, we gaan Stop or Go doen in de categorie algemene kennis. 5 vragen. Ja. Als je ze alle 5 goed beantwoordt, heb je 100 euro. Want dit is 20 euro per goed antwoord. Bij een fout antwoord ben je alles kwijt natuurlijk. Maar je kan ook stoppen als je dat zou willen.
2: Helemaal goed.
1: Oké, daar gaan we dan. Vraag 1. Welke vrucht, even makkelijker. Welke vrucht staat er op het logo van tech-gigant Apple?
2: Een appel?
1: Ja, natuurlijk, ja. Even inkomen.
2: Ja, zo is goed.
1: Wat gaan we doen? Stop or go?
2: Ja, go.
1: Oké. Welke planeet staat bekend als de rode planeet?
2: Volgens mij Jupiter.
1: Nu zeggen. Jupiter, zei je?
2: Ja.
1: Weet je het zeker? Ja, je weet het niet zeker. Nee, dat is niet goed.
2: Oh, nee.
1: Dat is meer een grote planeet.
2: Oké.
1: De rode planeet is Mars.
2: Mars, toch wel?
1: Ja, toch wel, Mars.
2: Ik wilde nog zeggen.
1: Helaas. Dat betekent dat ik geen geld heb voor jullie.
2: Maakt niks uit.
1: Ik wens jullie wel heel veel plezier morgen op de Pokémonbus. Waar is die? Waar kunnen mensen terecht?
2: Hij is in Houten.
1: In Houten? Oh ja, daar heb je zo'n mooie... Hoe heet dat? Een beursding, ja.
2: Een mooie ruimte, ja
1: precies. Heel veel plezier daar. Jullie krijgen wel een 5-jaar Tosti-ijzer.
2: Dankjewel. Nou, kijk.
1: Goed weekend. Hoi, hoi.
2: Dankjewel.
3: Jouw hit. Jouw 538.
4: Hi, I'm Cameron Wickham.

0: Red Bull, Christina Aguilera, Feel This Moment.
1: 538. Favorite.
0: Ja, de Evers & Co. countdown klok staat op iets meer dan 10 minuten. Volgens mij de 100ste Evers & Co. vandaag.
2: Ben ik de enige die dit weet, of is het echt de 100ste? Volgens mij wel. Ja.
0: Met vandaag op bezoek Eva Jinek, Albert Verlinde en de cast van de musical We Will Rock You hier in de studio. En nu de hoogste tijd voor de nieuwe 538 Favorite. En deze hele week is natuurlijk 538 je hoofdleverancier geweest voor tickets voor het concert van Direct in Ahoy in november. 9 oktober verschijnt hun nieuwe album I Keep The Fire On. Een album dat volgens deze Haagse hithelden gaat over het mogen vertrouwen op je naasten en het in ere houden van degene die er niet meer zijn. Fantastisch thema, zou ik zeggen. En als heerlijk voorproefje scoort Direct met hun nieuwe track My Friend, de nieuwe.
1: 538. Favorite.
3: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track de 538 Favorite.
4: Direct, My Friend.

0: Onze stemmen hebben geen introductie nodig.
1: Hoi, ik ben Evie Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
0: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Hikes werkschoenen.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium... bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
8: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi, joehoe, bedtijd.
14: Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Hero Cassis, diverse smaken per fles maar 1,29.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker.
18: Kippie.
20: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
21: Let's go.
20: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Gek op

0: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Maar we hebben dus gewoon, wij zijn dus nu, we komen de eerste keer komen we terug en dan is er geen nieuws, Henk.
2: Wat nee, is hij is nog even aan het updaten.
1: Wat is er al? Ja. Maar we zijn 6 weken weg geweest. Dan ja. Moet het nu moet toch geüpdate worden.
2: Dus ja, het moet nog even geüpdate.
1: Dus we doen straks het nieuws.
2: Geen nieuws, goed nieuws.
1: Dat is ook weer zo natuurlijk. Heb je wel files komen? Of heb je dat ook niet?
2: Ja, we komen net binnengevallen
1: hier, want er is van alles hier. Met 6 weken weg, die hele studio stort in elkaar hier.
3: Ik heb
1: ja, jij hebt files.
3: 40 stuks in totaal. Die ga ik niet allemaal opnoemen, want dan hebben we geen tijd voor. Maar de
1: belangrijkste... We hebben 4 uur de tijd.
3: Oké, dan beginnen we bij de A1.
1: Nou.
3: Nee hoor, nee. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Kerkdriel staat mijn vriendin in de file ruim 1 uur. A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug ruim 20 minuten. En de A348, ik wist niet eens dat die bestond. Doesburg-Arnhem voor Velperbroek sta een 30 minuten vast.
1: Dat was hem.
3: Dat was hem.
1: Nou, is een goed begin. Lekker begin, jongens, van de honderdste show, hè?
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
12: Met deze week
11: jouw kans op kaarten voor Direct.
12: Live in Rotterdam Ahoy.

0: beste werkweek. Hartelijk welkom. Dit is Evers & Co. Hallo Henk.
1: Hallo Edwin.
0: Hallo Gomez.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou, ik zeg het al, het einde van de werkweek. Maar er zijn volgens mij is er ook nog een gedeelte van Nederland deze week nog vakantie aan, toch?
1: Ja, Midden-Nederland.
0: Oh, Midden-Nederland was toch vrij. Maar nu, na deze week is het allemaal klaar.
1: Na deze week gaat iedereen weer naar school.
0: Volgende week gaat hij naar school.
1: Of werk.
0: Dat is wel werk natuurlijk net waar je mee bezig bent, zo gezegd, natuurlijk. Maar wij zijn er weer. Ja. Vanaf nu elke vrijdag de afsluiting van de week. In dit geval week 35. En dat na de vakantie.
1: Zo, dat was wel een korte vakantie, hè?
0: Was een korte vakantie.
1: Ja,
0: een
1: korte vakantie.
0: Dus, in een vloek en een zucht is het voorbij toch weer.
1: Jongen.
0: Hoor, is dat toch eens even. Beetje kort.
1: Ja.
0: Ja. Nou, zullen we dan toch maar gewoon overgaan tot de orde van de dag?
1: Ja.
0: Met het woord, hè?
1: Oh ja, het woord muziek.
0: Muziek, hè?
1: Muziek, ja. Er komen per week ik weet niet hoeveel, honderden liedjes uit.
0: Dat is niet normaal.
1: Heel veel bagger. Er zitten ook leuke hitjes bij.
0: Ja, zeker.
1: Maar gisteren kwam er een liedje uit dat raakte me.
0: Oh, dat L.
3: Oh jee.
1: Ja, dat ging rechtstreeks van mijn oor naar mijn hart.
0: Oh, Henk.
1: En nou, ja, ik kwam er toevallig net achter dat het ook nog de favorietschijf is de komende week.
0: Oh, favorietschijf.
1: Direct, heb je het al gehoord, het liedje?
0: Ik heb het denk ik nog niet gehoord, Henk.
1: Het gaat nog niet eens over de tekst, maar gewoon de manier waarop het gezongen is.
0: Ja, Marcel, hallo.
1: Is zo enorm prachtig.
0: Ja, dus dan moet ik dat straks even ten beste geven hier.
1: Ja, dat zou ik maar doen.
0: Oké, Henk. Nou, leuke muziek.
1: Ja,
0: nou,
1: muziek.
0: Dat is uiteindelijk ook waar het om gaat.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Zeker.
0: Niet allemaal, maar we draaien veel muziek.
1: Ja.
0: Zoveel mogelijk natuurlijk. Mijn woord is Thailand. Ja, nou inderdaad, Kobus, jij bent naar Thailand geweest.
3: Ik ben natuurlijk naar Thailand
0: geweest. Want aanvankelijk had jij zoiets, oh mijn god, ik moet naar Thailand. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin.
3: Ik had er helemaal geen zin eigenlijk om te gaan. Maar goed, ik ben uiteindelijk toch gegaan. Nou, je weet, ik ben cultuurproefer, dus ik heb daar musea bezocht, bibliotheek. Ik ben natuurlijk botanisch, ben ik onderricht.
0: Ja.
3: Uiteindelijk kwam ik terecht in Pattaya.
0: Ja, dat is een stukje cultuur, denk ik,
3: toch? Nou, ik zal je vertellen, je hebt de hel.
0: Ja.
3: Eén straat daarvoor, dat is Pattaya.
0: Is dat zo?
3: Dat is Pattaya. Ik was met twee vrijgezelle vrienden.
0: Oh.
3: Ik heb mij 3 dagen heb ik me blind lopen staren op de eigenaresse van een bar. Ik zag het al helemaal zitten, ik had trouwplannen. Ik denk, ik stop bij de radio, ik ga bij Pattaya FM werken.
0: Ik voel hem aankomen hoor, denk ik.
3: Ja, lekker omgebouwde.
0: Echt waar?
3: Ja, serieus. En niemand had het door.
0: Niemand, ja. Maar wat was dan het moment dat jij het wel door had?
3: Nou, ik heb het gevraagd aan de.
0: Oh, je hebt het gevraagd?
3: Ik denk, op een gegeven moment, ik ga toch maar vragen. Dus je zit op de ademsappel te letten, op de grote voeten. Maar had ze allemaal niet, zag er allemaal perfect uit. En toen uiteindelijk heb ik het gewoon gevraagd. En toen stuurden ze een foto van zichzelf. Van bovenkant helemaal naakt.
0: Oh,
3: en
0: dan kon je wel de nummer.
3: Ja, dus. Wat was jouw woord, Edwin?
1: Ja.
0: Oké. Ja, mijn woord is. Nou, dat maakt eigenlijk nu niet meer uit. Ik ben hiermee afsluit eigenlijk. Hè. Nee, mijn woord is. Het is klein leed, maar het is kleine letters.
3: Oh.
0: Nou, ik verbaas me er steeds over waarom bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum op verpakkingen altijd van die kleren kleine lettertjes zijn. Of dat het niet te vinden is.
1: Of bijsluiters van medicijnen ook allemaal.
0: Het is niet te lezen.
1: Ja.
0: Nee, ik moet altijd. Ik sta dus heel vaak in de supermarkt. En die herkennen mensen misschien wel.
1: Ja.
0: Dan moet je dus met je toestel een foto maken die uitvergroot. En dan sta je daar gewoon voor Jan Lul. Kan dat nou niet? En ik heb het ook wel in het kader van de vakantie. Dus ook, dit herkennen mensen misschien ook. Als je zeg maar brildragend bent of je hebt lenzen, ga je onder de douche. Doe je lenzen natuurlijk uit. En dan sta je daar en dan hangen er 3 busjes. De ene is shampoo, de andere is conditioner. En dan denk je, dan zie je niks.
1: Nee.
0: Dan denk je, welke is nou de shampoo, welke is nou de conditioner? Ja, dat zijn van die problemen waar je dan tegenaan loopt, zeg maar, zo in de
1: toestanden.
0: Kleine lettertjes.
1: Ja.
0: Dat was mijn woord. Maar het haalt het niet bij het woord van Kobus. Dat moet ik er wel even bij zeggen, zo zeg maar. Oké, goedemiddag, hartelijk welkom. Dit is Evers & Co, zoals gezegd, tot

0: En je was die ook. Save Your Tears. Zo, vrijdagmiddag. Goedemiddag, welkom bij Evers & Co. Aflevering 100 vandaag, zeg hé.
1: Zo.
0: Omgevlogen ook, hè.
1: Ongelooflijk, hè.
0: 100ste aflevering. We hebben vandaag, we hebben gebak.
1: Ja, leuke gebakjes ook. Allemaal fotootjes van de uitzending.
0: Ja, het zijn allemaal kleine gebakjes met foto's van, ook, van gasten die hier geweest zijn de afgelopen 100 afleveringen. En dat zijn er nogal wat, hè.
1: Zo.
0: Dus vandaag hebben we ook gasten natuurlijk. De show zit rammetje vol. We hebben hier vandaag de cast van de musical We Will Rock You. Ik weet niet hoeveel man er staat, maar...
1: Hele bus kwamen ze.
0: Dat is ongelooflijk, serieus, hè. En de producent Albert Verlinde is er ook bij.
1: Oh, leuk.
0: Albert is hier vanmiddag trouwens. En ook, het wordt al bijna een traditie, voor de eerste show na de vakantie. En dat willen we graag zo houden natuurlijk. Vanmiddag ook de gast hier, Eva Jinek.
1: Oh.
0: Zij begint maandag weer.
1: Oh ja, met de nieuwe...
0: Met de nieuwe show. En ze had ook het tv-moment van het jaar, geloof ik.
1: TV-moment van het jaar. En ze zat afgelopen maandag ook nog bij Gert Verhulst. Want dat was ook een hoop om te doen vanwege het Songfestival.
0: Oh ja, van het Songfestival. Want we gaan natuurlijk niet. En het is haar omroep die dat besloten heeft, toch?
1: Maar dus, ze reageerde heel goed, vond ik.
0: Ja. Ik vond ook. Ik was het helemaal met haar eens ook.
1: Eerlijk gezegd.
0: Nou, ze moeten straks maar even zeggen wat ze dan precies daarvan vond, zoal. Dan hebben we Elske de Wal. Die komt de nieuwe single doen. Echt een supergoed liedje. Whatever. Ze speelt hem straks live hier. En we gaan natuurlijk ook weer lallen. We hebben een nieuwe laller. Ik weet eigenlijk niet meer. Hebben we deze laller al laten horen?
1: Nee.
0: Dus een compleet nieuwe laller.
1: Kersen.
0: En er staat, eens even kijken, €300 in de pot.
1: Ja. Klopt.
0: Ja. Kijk even of zij naar de redactie of dit bedrag goed gekeurd wordt. Maar
1: Wordt wel.
0: En dan hebben we natuurlijk straks ook de weekendquiz. Daarmee fantastische prijzen te winnen. De originele Evers & Co. borrelplank. Plankje. Die te winnen. En je moet daarvoor iets weten van de actualiteit. Een beetje zo natuurlijk. En je maakt ook kans op kaarten voor Direct 13 november. In Ahoy Rotterdam hoor je de oproep. Dan kun je daarvoor bellen. Dus dat en meer. En we gaan straks natuurlijk nog even terugkijken op de afgelopen week. Week 35 met onze vrienden.

0: Dit is even zijn kool. Goedemiddag. Henk doet het nieuws het weer? Of,
1: Hij doet het weer.
2: Hij is al aangezwengeld.
0: Aangezwengeld, oké. Okay. Ja, Dan hebben we zo meteen de hoofdpunten van het nieuws. Het belangrijkste nieuws van Henk komt eraan. Straks spelen wij ook de weekendquiz. De Even Zijn Kool weekendquiz. En muziek is er van Ed Sheeran. En ook Three Doors Down hoor je zo meteen.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
5: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel.
9: Joehoe!
10: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
11: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
12: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de Ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
13: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
19: Kippie.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
22: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
23: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
24: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
25: Goedemiddag.
0: Vandaag, dit is 538, kans op fikse buien, onweer en windstoten. Voor vanmiddag geldt code geel. Het wordt rond 22 graden vanavond en vannacht. Klaart het dan weer op. En dan de files voor dit moment, Kobus.
1: Ja, 49 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor de Martinus Nijhofbrug bijna een uur. Diezelfde A2 vanuit Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Leende bijna een half uur. En de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug een vertraging van een half uur.
0: 2 minuten over 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
8: Goedemiddag. De oppositie onderhandelt tot maandag niet meer met het kabinet over de begroting. Dat zegt premier Rob Jetten net. Tot nu toe is er weinig tot geen steun bij de oppositie. Vooral pro zou dwars liggen. Met name over de miljarden die Jetten en consorten willen bezuinigen op de sociale zekerheid. Wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke, mogelijk dodelijke ecstasypillen. Er werden deze week 2 van zulke pillen ingeleverd bij testcentra van het Trimbos Instituut. Er bleek een veel te hoge hoeveelheid gevaarlijke stof in te zitten. Het zijn veelkleurige pillen die opvallend genoeg de vorm hebben van het hoofd van president Trump. Ja. En AZ en NEC zijn bij de loting voor de competitiefase van de Europa League gekoppeld aan Juventus en Benfica. AZ ontvangt de Italiaanse recordkampioen, terwijl NEC de Portugese topclub op bezoek krijgt. AZ neemt het in eigen stadion ook op tegen Dynamo Zagreb, Sturm Graz en Hapoel Beersheva.
0: Kapot, verdorie Henk, het is net alsof je er wekelijks naar kijkt.
8: Ja, nou, dat leek me de bek niet open.
0: Goed, ja, dan nog even wat andere dingetjes.
8: Andere dingetjes, ja, we hebben weer een record te pakken gehad deze week.
0: Is het met het weer?
8: Temperatuur? Ja, zeker. Ja, deze zomer gaat definitief de boeken in als de warmste sinds 1901. Toen ze met meten begonnen.
0: Ja,
8: toen gingen ze de thermometer buiten zetten.
0: Ja.
8: Bij het KNMI was het gemiddeld 19,3 graden. Bijna een halve graad meer dan de zomer van 2018. Dat tot nu toe record was.
0: Ja.
8: Ook opvallend, niet eerder hadden we zoveel dagen achter elkaar 's nachts temperaturen van 22 graden of meer.
0: Ja, het is bizar, hè? Het is echt, was bizar warm de afgelopen. Dus de regen is ook natuurlijk wel, die afgelopen dagen gevallen is, een beetje welkom, hè, denk ik.
1: Ja, en we hebben ook de temperatuur kunnen drukken natuurlijk met 0,000036.
0: Ja, zeker, door alle maatregelen. Door alle maatregelen die we hier in Nederland genomen hebben.
1: Juist.
0: Kom hier een kleine klimaatscepticus.
8: Ik vond het wel lekker, hoor. Jullie ook?
0: Ja, ik hou ook van de warmte, maar op een gegeven moment is het ook...
8: gaan we klagen.
0: Ja, nou, klagen, daar zijn we Nederlander voor natuurlijk, zo is het ook. Dus, maar als ik dan zo van de week zie dat het begint te regenen en de blaadjes vallen van de boom, dan ben ik na een dag ook alweer klaar mee.
8: Ja.
0: Het is ook nooit goed, hè? Nee, het is ook nooit goed. Viool ligt wel aan de strijkstok.
8: Ja.
0: Ja.
8: Deze week vierde de, voor zover bekend, oudste persoon ter wereld haar verjaardag.
0: Ja.
8: 117 kaarsjes mocht ze uitblazen.
0: Ja.
8: Ethel Caterham heet ze uit Engeland. Ze is van 1990, dus ze heeft de Titanic nog een kopje onder zien gaan.
0: 1990? 1899.
8: Ja,
0: dat Titanic ging in 1912. Oh ja, Titanic. Dat heb ze niet op Twitter gelezen toen.
8: Nee, dat had je toen nog niet. Caterham heeft een heerlijke dag gehad met familie en vrienden. En ze kijkt uit naar wat het komende jaar nog allemaal voor haar in petto heeft.
0: Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Ze is niet omgekomen bij het uitblazen van de kaarsjes.
8: Ja, dat vroeg ik me ook af.
0: Want wat is er met 107, die zijn er nogal wat, hoor.
8: Dat zijn er nogal wat. Dus ze hebben ook niet gezongen Lang zal ze leven.
0: Nee, dat
8: is ook zo geplaatst. Dat zal, hè.
0: Ja,
8: en deze week werd de top 10 bekend.
0: Altijd leuk.
8: Ja, van namen van basisscholen. Ik weet niet op wat voor basisschool jij gezeten hebt.
0: Ik zat op de Jan Lichthart school.
8: Oh, die staat niet in de top 10.
0: Nee, dat zal wel.
8: Dat is jammer.
0: Hij bestaat ook niet meer. Er staan nu allemaal huizen.
8: Ja, tegen de woningnood natuurlijk.
0: De woningnood, ja. Als ik dan door Hardenberg rijd, dan zijn er heel veel plekken waar vroeger nog wel... Maar mijn lagere school staat er bijvoorbeeld niet meer. Maar de kleuterschool ook niet meer.
8: Ook niet.
0: En het is dan toch grappig als je dan door zo'n straat fietst en er staan nu huizen. Dan denk jij, volgens mij hier ergens was de kleuterschool.
8: Ja.
0: Maar goed, het is allemaal nostalgisch gelul. Je hebt er verder niks aan.
8: Nog steeds blijken veel scholen vernoemd te zijn. Er koningen, koninginnen van vroeger. Zoals de Beatrixschool en de Julianaschool.
0: Oh ja, Julianaschool.
8: Ja, Juliana staat zelfs op 5, waar onze huidige koning Willem-Alexander het moet doen met een 6e plek.
0: Oh.
8: In de top 10 verder onder meer Kompas. Prachtig natuurlijk.
0: Kompas voor een school.
8: Palet en Bron, maar dan de top 3. Op nummertje 3 staat Jozef.
0: Jozef?
8: Ik verwacht katholieke scholen vooral.
0: Jozef.
8: Op nummer 2, De Wegwijzer.
0: De Wegwijzer.
8: Ja, is ook leuk bedacht.
0: Ja.
8: En nummer 1, wat denk je?
0: Ik heb geen flauw idee.
8: De Regenboog.
0: De Regenboog, echt een mooie naam voor een school natuurlijk. De Regenboogschool, ja. Goed. Ja. Ik kan een kleine glimlach niet onderdrukken. Dat was hem alweer.
8: Wat je wil.
0: Nou, doe er nog één. We zijn
8: nog
0: begonnen.
8: Eentje. Ja. Nou ja, dit is al bijna geen nieuws meer. Maar Douwe Bob wordt vader.
0: Dat is geen nieuws. Wat zeg je nou?
8: Ja, de zanger en zijn
0: deze
8: vrouw.
0: Dat heb ik niet meegekregen.
8: Heb je niet? Dan,
0: wel van Snelle, dat las ik ook.
8: Snelle, ja, precies. Ja.
2: Nou, Douwe is ook heel snel.
0: Ja, Douwe Bob wordt weer vader.
8: Weer vader. Ja, de zanger en zijn vrouw Anouk verwachten hun kindje in februari. Het is voor het stel hun derde kindje samen. Na Elias en Gabriel.
0: Ja.
8: Daarnaast is Douwe ook de vader van twee dochters, Bobby Lou en Ziggy, die hij samen met twee andere vrouwen kreeg.
0: Ja, precies, ja. Nee, die heeft de handen vol eraan.
8: Ja, die is druk.
0: Maar hij ging goed in Amerika. Ik zag die beelden nog afgelopen zomer ook. Dat
2: met Zac Brown?
0: Zac Brown was die, ja. Dat was heel gaaf. Heel gaaf. Goed, dankjewel Henk.
8: Ja.

Shakira, Shakira. En Burna Boy, Die Die. Dit is Iversenko. We gaan zometeen de weekendquiz spelen. Als je mee wilt doen en natuurlijk geweldige prijzen wilt winnen. Waaronder natuurlijk de borrelplank, plankje. En voor €20 aan borrelhapjes voor elk goed gegeven antwoord van de vijf vragen die Kobe zometeen gaat stellen over het nieuws van de afgelopen week. 09093538 als je mee wilt doen. Of even appen, dan mag natuurlijk ook. Laat maar weten voor zometeen. 14:45 en 3 Doors Down.

0: de weekendquiz. Aan de telefoon is David. Hallo David.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Hallo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Waar vandaan, David?
1: Gelderop.
0: Gelderop. En rij je daar of kom je daar vandaan?
1: Daar kom ik vandaan en daar rij ik op het moment ook.
0: Oh, dus je bent bijna thuis?
1: Ik ben inderdaad bijna thuis, ja.
0: Lekker. Weekend?
1: Ja.
0: Heerlijk. Wat heb je gedaan, als ik vragen mag?
1: Morgen gewerkt en vanmiddag met het gezinnetje even naar het dorp gegaan.
0: Oh, en wat doe je voor werk?
1: Ik ben kitter.
0: Zeg, wat zeg je nou?
1: Kitter.
0: Oh, kitter.
1: Kitter, ja.
0: Kitter. Weet je wel, zeg maar, ja, ja, dat je kit aanbrengt.
1: Ja, alle naadjes dichtzetten.
0: Ja, ja. Hoe kwam je daar nou bij om kit? Ja, heb jij altijd gedacht, ik word later kitter? Of is er, ben je daar toevallig ingerold?
1: Ik ben erin gerold via mijn schoonvader.
0: Die was ook kitter.
1: Die was ook kitter. Die had een mooie slogan. Die zei, ik heb mooist werk op de bouw. Ik mag altijd in die natte naad werken.
0: Nou. Ja, dat is... Geen woord aan gelogen. Nou ja, het leven van een kitter, dames en heren. Maar al naad werken. Lekker. Goed, ben jij een beetje, ja, op de hoogte van het nieuws van de afgelopen week, of niet? Want ja...
1: Ja, ik heb de radio aan staan, maar dat denk ik het allemaal weet. Dat is de tweede vraag.
0: Wel, ook met kitters hebben we wel vaak de radio keihard aanstaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, lekker. Goed, nou, we gaan kijken. Ik geef het woord aan Kobus. Kobus.
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. We gaan het nieuws van de afgelopen week even behandelen, David. Het is multiple choice en je krijgt sowieso de borrelplank van ons.
0: Je krijgt het sowieso.
2: En als je een antwoord goed hebt, krijg je €20. In totaal kun je dus €100 winnen.
0: Kijk.
2: Afgelopen weekend was, nou ja, het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Afgelopen weekend was voor de laatste keer de Dutch Grand Prix in Zandvoort.
0: Jammer, hè?
2: Het was een korte race, dat wel. Nou, nieuws van de dag, die ging langs daar op het circuit in Zandvoort. En die vroeg een bezoeker wat hij er nou van vond dat het ging stoppen.
3: Eigenlijk moet het volgend jaar weer komen, maar ja.
2: Ja, eigenlijk moet het volgend jaar weer komen, maar ja. A, nu kunnen de zandhagedis en de rugstreeppad wel weer lekker leven. B, ik heb geen 80 miljoen. Of C, maar ja, Max is toch niet meer zo goed.
1: Ik denk B.
2: Jij denkt, ik heb geen 80 miljoen. We gaan luisteren.
3: Maar ja, ik heb geen 80 miljoen.
0: Ja. Ja. Dat kostte het, hè, om per keer om de bol op te zetten,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja. En ja, het Rijk draagt er niet bij.
0: Nee, dus, dat is allemaal privaat gefinancierd natuurlijk.
2: Matthijs van Nieuwkerk liet afgelopen weken dat hij terug is met een podcast. De podcast heet Schuilen in Schoonheid. Nou, afgelopen week sprak hij met Astrid Holleder en die deed een opvallende uitspraak.
4: Bill Gates heb ik ook een mailtje gestuurd, want ik dacht, wat wil ik nou nog in mijn leven doen? Ik denk, nou, wat ik wil is, ik wil trouwen met een filantroop. Want dan kan ik...
2: Ze wil trouwen met een filantroop, want dan kan ze A, onafhankelijk leven... B, dan kan ik mezelf goed beveiligen... of C, dan kan ik ze geld uitgeven.
1: Ik denk C, daar heb ik niet mee gekregen.
2: Dan kan ik ze geld uitgeven, komt ie.
4: Ik wil trouwen met een filantroop, want dan kan ik de hele dag diens geld weggeven.
0: Je bent,
1: lekker!
0: Ja, hartstikke leuk!
2: Afgelopen week werd ook de nieuwe bondscoach gepresenteerd tijdens een persconferentie. En daar ging het onder andere even over zijn naam.
5: What is the correct pronunciation of your first and last name?
6: Xavi Hernandez.
5: Xavi, okay.
6: Yeah. Xavi like...
2: Xavi like A, like X-A-V-I. Of B, Xavi like chocolate. Of C, like Xavi Simons.
1: C.
2: Jij denkt, like Xavi Simons. Ja. We gaan luisteren.
6: Xavi Hernandez. Xavi like chocolate.
0: Ah, dat is niet goed. Ja, jammer, ja.
1: Helaas.
2: Afgelopen week natuurlijk ook het nieuws van het overlijden van Dolly Parton. Oh, 80-jarige leeftijd. Een jaar geleden, misschien weet je het nog wel, kondigde ze in een video al aan dat ze haar tour moest cancelen. En toen vertelde ze dat ze wel eens duizelig was en dat het eigenlijk niet verantwoord was om het podium op te gaan met al die toeters en bellen. Luister maar.
7: It's going to take me a little while. Before I'm up to stage performance level. And of course I can't be dizzy carrying around banjos, guitars and such on 5-inch heels. Not to mention all those heavy rhinestone outfits, the big hair, my big...
2: The big hair and the big... A, the boobies. B, the personality. Of C, iets anders.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, dat zal wel AZ, denk ik.
0: Boobies, denk jij.
2: We gaan luisteren.
7: Big hair, my big personality.
1: Ah. Helaas.
2: Ze keek wel naar de boobies toen ze dit zei, trouwens.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: De laatste, Rafael.
1: Kun je niet omheen kijken?
8: Daar kun je omheen kijken. Nee, dat inderdaad. Is vrij lastig.
2: En Rafael van der Vaart en Estefana Polman, die worden weer vader en moeder. Afgelopen week in het nieuws. Rafael werd aan de talkshowtafel gefeliciteerd. Ook door Ruud Gullit. Luister maar.
9: Ik word weer vader.
10: Ja, gefeliciteerd.
9: Wij worden
10: weer ouder. Ja, jullie worden. Ja, gefeliciteerd, man.
11: En gepland? Allemaal, dit was de bedoeling?
9: Bij mij was het wel de bedoeling, ja.
12: Ja? Binnenkant paal?
9: Nou, dat was...
2: Ja, Ruud zegt dus binnenkant paal. Binnenkant. Wat was het antwoord van Rafael? A. Nee, er was te veel mandekking. B. Gewoon zuiver in de kruising. Of C. Nee, een panna tussen haar benen door.
1: Ik denk B.
2: Gewoon zuiver in de kruising. Komt-ie.
12: Binnenkant paal?
9: Nou, dat was gewoon zuiver in de kruising.
1: Ja!
0: Drie goed!
12: Ja.
0: Dat betekent 60 euro aan borrelhapjes. Lekker hoor. En ook natuurlijk nog de Evers & Co. borrelplank, die is voor jou.
1: Kijk.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Je ging goed, David.
1: Niet slecht, nee.
0: Nee, niet slecht. Hartstikke goed. De prijzen komen zo snel mogelijk naar je toe. Ik wil je bedanken voor het meedoen. Lekker weekend vieren. Maandag weer kitten.
1: Ja, inderdaad.
0: En dankjewel voor het meedoen, hè.

Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen?

0: maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
3: Aldi. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: 538 Nieuws.
8: 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Premier Rob Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen, en het is nu aan de coalitie om een begroting te maken waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen, zegt hij. Daar gaat het kabinet het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. Twee van de drie zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51... die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders waar het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk, zegt de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. En hij zegt ook dat het nieuwe koningspaar Hakon, de achtste alweer, en Mette Marit het vertrouwen en de steun van het volk hebben. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun, dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers spelen. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. Het 538 weer, nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden. Maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. En daarom is er code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op.
10: Dan de files, Kobus.
11: 58 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. Bijna 40 minuten op diezelfde A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Leende door een auto met pech. Bijna een uur. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Een vertraging van ruim een half uur.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
18: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
19: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
20: Met deze week
19: jouw kans op kaarten voor Direct.
20: Live in Rotterdam Ahoy.
9: Ja, goedemiddag. 7 minuten over 3. Hartelijk welkom tot 6 uur, de afsluiting van de week. Dit is 1.

0: Fairground. Goedemiddag, welkom bij Evers & Co. De 100ste alweer.
1: Zo.
0: De 100ste aflevering van Evers & Co. Dat wordt hier vandaag, uitbundig gevierd, maar wel gevierd.
1: Ik zag wel allemaal borden langs de snelweg staan, 100.
0: Ja, die heb ik ook gezien, ja. Dus, en we hebben gebak.
1: Ja.
0: We hebben allemaal dingen die ik niet mag eten. Waarom hebben we gebak? Waarom hebben we niet gewoon een komkommer?
1: Een komkommer?
0: Ja. We hebben allemaal van die kleine gebakjes met foto's erop van gasten die hier de afgelopen weken, of afgelopen maanden, jaren, eigenlijk inmiddels al na 100 keer geweest zijn.
1: Ja.
0: Heel lekker, heel fijn. Dankjewel allemaal daarvoor.

0: Eva Jinek. Ik heb al gezegd, het is bijna traditie geworden. Aan het begin, als wij weer na de vakantie terugkomen, dan is Eva ook vaak erbij. Dat vinden we hartstikke leuk. En zometeen gaat Elske de Wal optreden hier. Hij heeft een geweldige nieuwe single, Whatever. Die moet je zometeen gaan horen. Ze gaat hem zometeen spelen. Ja, week 35. Xavi werd de nieuwe bondscoach. Het Songfestival, we gaan weer niet.
1: We gaan weer niet naar het Songfestival.
0: We gaan weer niet. En hij dreigt een gastekort.
1: Ja, deze winter.
0: De voorraden zijn nog maar op 45%. Dat is een klein probleempje, hoor.

0: my god, it's happening. Ik had nog kaarten winnen voor Direct hier dus 13 november. In Ahoy Rotterdam hoor je de oproep daarvoor. Dan kun je bellen met 0909-3538. Oké, dames en heren, vrienden en vriendinnen. Bij ons vandaag is Elske de Wol. Hallo Elske.
1: Hallo. Hallo. Ik moet wel in de microfoon praten.
0: Dat is, daar heb ik wel hele goede dingen over gehoord. Hallo, wat heb je nou in je hand?
1: Ja, ik heb een hele mooie ballon. Ik wilde eigenlijk oranjekoek meenemen uit Friesland. Ja. Maar ik zag dat jullie al taartjes hadden.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik doe deze ballon. Dan heb je er ook nog
0: een taart. Nou, dat is fantastisch. Ja, even hoor, want Elske staat in de studio beneden. Dus ik zie haar via een live verbinding. Op enige afstand. Maar ik zag dat je iets in handen had. Maar ik zie nu wat erop staat. 100.
1: Oh, ja, 100. Ja. Ja, 100. Jij bent niet 100, maar de uitzending.
0: Nou, ze voel ik me af en toe wel. Maar dat geheel terzijde. De 100ste aflevering vandaag inderdaad. Ja. Elske, super dat je er bent. Hoe is het met je?
1: Het gaat goed.
0: Ja. Ja. Nieuwe single uit.
1: Ja, ook dat nog.
0: Wat zit er in de planning? Want we hebben het er volgens mij de vorige keer ook al over gehad. Je brengt singles uit. Zelf komt er ook een album aan.
1: Ja, dat zou ik het liefste wel willen. Maar ja. Goed, de liedjes liggen op zich al wel. Er liggen wel veel liedjes. Maar ja, tijd is ook wel een ding. Het kost allemaal veel tijd.
0: Ja.
1: En ik vind eigenlijk nu, vorige keer dat ik hier... Het is niet heel lang geleden dat ik hier was met de vorige single.
0: Nou, het is voor onze vakantie. Dus het is sowieso 12 weken geleden.
1: Ja, maar goed, voor muziek is dat best zo kort. Dus,
0: ja.
1: Ja, ik ben al blij dat het is gelukt. Eigenlijk was het een beetje een per ongelukje deze. Ik was eigenlijk met een ander liedje bezig. En op een avond was ik de was aan het opvouwen. En toen ineens hoorde ik die melodie in mijn hoofd. En toen had ik binnen 5 minuten dit liedje. En toen zeiden ze, oh, zullen we deze dan gewoon uitbrengen? Zo is het gekomen.
0: En sindsdien ben je elke avond de was aan het opvouwen in de hoop dat er... Maar het is toch grappig hoe dat werkt, hè? Ja. Dat je met iets bezig bent en dat er dan echt toch iets binnenkomt zeilen of zo.
1: Ja, maar ik denk juist omdat je niet bewuster naar op zoek bent, dat je gewoon eigenlijk gedachteloze dingen doet, dat je dan ja. Ik heb dat wel, dat ik dan gewoon allemaal melodieën in mijn hoofd hoor en teksten.
0: Ja, nou, grappig. Geweldig liedje overigens. Complimenten voor Whatever. Je gaat hem nu doen. De nieuwe single Elske de Wal live in Evers & Co.

0: Elske! Elske de Wal, live in Everzico. Dankjewel, Elske.
1: Graag gedaan.
0: Ik zou zeggen, veel was opvouwen de komende week.
1: Dat gaat altijd door.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja. En snel terugkomen alsjeblieft. Dankjewel.
1: Ja, leuk. Dankjewel.
0: Okay. Elske de Wal bij ons vandaag. Whatever, de nieuwe single. Hier op 538. Dit is de middagshow richting het weekend. We hebben nog meer live muziek vanmiddag hier.

0: andere dingetjes van de afgelopen week. Want we kijken een beetje terug op week 35. Hè? En een beetje vooruit naar het weekend natuurlijk, want dat komt er ook aan. En we hebben ook een nieuwe laller. In de pot €300 en een nieuwe laller. Wie lalt er een bekend liedje? Je gaat het, als het goed is, zo meteen horen. Hier in Evers en Co. Dat zometeen.
1: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Pakken ze een podium.
1: Pakken ze een podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pakken ze een podium.
3: Pakken ze een podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Wordt pas dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
10: Kippie!
11: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Goedemiddag, dit is 538. Kans op fikse buien, onweer en windstoten. Ik krijg ook allemaal meldingen hier van mensen die op de weg zitten en die zeggen dat het echt noodweer is in bepaalde gebieden. Dus voorzichtig allemaal. Vanmiddag code geel, het wordt 22 graden. Vanavond en vannacht klaart het op, dan de files.
19: Ja, inderdaad druk. 62 files in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim 50 minuten vertraging. Diezelfde A2 vanuit Maastricht-Noord naar Eindhoven voor Leende, 3 kwartier. En de A348 Doesburg-Arnhem voor Velperbroek, een vertraging van ruim een half uur.
18: 4 minuten over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
10: Goedemiddag. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was, het wapen. Er ligt een wetsvoorstel klaar om inlichtingendiensten meer vrijheid te geven. De AIVD en de MIVD hoeven dan minder vaak toestemming te vragen tijdens operaties. En dat is nodig, vindt minister Jessel Gus, want er is steeds meer gevaar van landen als Rusland en China. En het zag er al slecht uit voor ondernemer Henny van der Most. En het wordt volgens RTV Oost alleen maar beroerder. Zijn landgoed in Gorssel gaat namelijk geveild worden. Het zakenimperium van der Most is aan het instorten. Zo raakt hij onder meer een pretpark in Rotterdam kwijt en zit hij met een schuld van 70 miljoen. Zo.
18: Holy shit, ja, dat is toch echt normaal. Nou, hij woonde bij mij in de buurt. Ja, dat huis staat er nog, maar hij woont daar zelf in.
10: Maar dan kwam je wel eens tegen, of niet?
18: Nou, ik heb hem wel eens met de helikopter over zien vliegen.
10: Oh, oh ja.
18: Had een helikopterlamp plaats bij zijn huis. En toch wel zuur als je zo zijn hele leven zaken gedaan, risico's genomen, echt mooie dingen gedaan. En ja, dat ondernemen, dat kon hij blijkbaar niet. Dat bleef hij maar doorgaan. Maar wat er nou precies gebeurd is in Rotterdam, dat is mij niet.
19: Nee. Maar die Belen, die heeft dat overgenomen.
18: Ja, die heeft het nu overgenomen.
10: Oh, Giel.
18: Ja, ik weet er ook het fijne niet van. Maar het is. Het is
10: maar was dat ponypark nou ook van hem?
18: Ja. Nee.
10: Dat was niet van hem.
18: Nee.
10: Slagharen, toch?
18: Ponypark, ja, dat heet geen ponypark meer, geloof ik.
10: Oh, nou ja.
18: Nee. Ja, toen ik er in het verleden was, toen dacht ik van nou, deze ponies hebben hun beste tijd wel gehad. Dat was toen al. Ik liep al op hun laatste been, hoor, die ponies.
10: Dan
18: kon je op de pony rijden. Toen dacht ik al van nou, daar ga ik niet meer op zitten. Want die pony die gaat door die zak door zijn hoef heen.
10: Dus het is nu gewoon Park Slagharen.
18: Het is Park Slagharen, ja, precies, ja. Henk, dan
10: andere dingetjes. Deze week reed een vrouw met een auto bij Eindhoven Airport dwars door een hek heen.
18: Ja.
10: Ze kwam vlakbij geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Opvallend detail, de vrouw was naakt.
18: Ja, dat.
10: Ze is niet aangehouden omdat, ja, dat zegt de politie, ze maakte een verwarde indruk.
18: Ja, ik kan me iets bij voorstellen, ja. Verwarde personen hoor je vaak.
10: Dat hoor je vaak, ja.
18: Maar ze was naakt. Ja, dag eerst nog zouden ze misschien de koffer in het vliegtuig hebben laten liggen. Waar de kleding in zat.
10: Dat kan natuurlijk. dat is denk ik nog even ophalen.
18: Denk ik niet aan de hand.
10: Ja. De Amerikaanse warenhuisketen Target heeft een clownspak voor kinderen deze week uit de schappen gehaald. Nou, ophef op social media.
18: Ja.
10: Volgens sommige Amerikanen leek het verkleedpak, inclusief onder meer masker, op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak.
18: Oh ja.
10: Het werd verkocht als Halloween outfit. Het zit er ook weer aan te komen natuurlijk. Hè?
18: Wanneer is dat weer precies? Want ik ben
10: oktober
18: niet zo,
19: De 11e of zo, toch? De 11 oktober of zoiets?
10: 11 oktober, ja, zoiets was
19: het wel. Ik weet het niet zeker. Ga maar even googlen. Ja, ik
18: check
19: google
18: het even. Check het anders even.
10: Ja, zoek het even op. En Italië komt met een nieuwe, toch wel opvallende verkeersboete. Als je als voetganger straks al kijkend op je telefoon de weg oversteekt, dan riskeer je een boete van €75. Handsfree bellen tijdens het oversteken is nog wel toegestaan. Het dragen van oortjes ook, zolang de voetganger met beide oren nog voldoende kan horen.
18: Ja, dat is wel tricky hoor. Als je gewoon zit te kijken op je telefoon, je bent aan het wandelen.
10: Je
18: bent af en toe, let je echt niet op.
10: Nee.
18: Ja, je denkt van wel, totdat je niet in de gaten hebt dat je toch niet oplette.
10: Maar dan ben je net te laat.
18: Ben je net te laat vaak, ja.
19: 31 oktober is de Halloween.
18: 31 Dankjewel, oktober. Ja. Ik zet hem er even bij.
10: Ja. En de wolf liet deze week weer van zich horen.
18: Ah,
10: en dan
18: weer.
10: Ja, en dan vooral in het plaatsje Epe op de Veluwe.
18: Ja.
10: Daar lopen met enige regelmaat wolven door de straat in verschillende wijken. Nou, mensen zijn een beetje bang ervan. Gemeente geeft het advies, gemeente zit er bovenop, om kalm te blijven. Maar, zegt de gemeente ook, als de wolf nou echt dichtbij komt, zo zeg, minder dan 30 meter, dan moet je even de politie bellen.
18: Even de politie bellen.
10: Ja.
18: Ja, ik weet niet wat ik zou doen als ik met een wolf. Ja, ze zijn toch allemaal. Je moet hem bang maken of tegen hem gaan schreeuwen.
10: Groot maken.
18: Of groot maken, zoiets heb ik ook wel eens gehoord. Ja.
19: Ja, probeer jij het even?
18: Ja, ik ga het niet uitproberen. Vertel toch, denkt die wolf, wat wou jij nou? Hier, zoek het even uit. Ja,
20: met 538 naar Direct, live in Ahoy.
21: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
18: Kaarten voor Direct te winnen hier bij 538. Als je nu belt 0909-3000-538. 13 november speelt Direct daar. Kaarten win je hier. Dit is The Cutting Crew.

0: Zo, lekker hoor.
1: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Ja. 538. Hallo Olga.
2: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag. Waar vandaan?
2: Amerongen.
0: Amerongen. En je hebt, je hebt goede moed, zuster, want ik hoor je lachen. Ik weet niet waarom, maar...
2: Nou, ik lach altijd eigenlijk.
0: Dat is toch een instelling die is fantastisch, zeg.
2: Ja, dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
0: Ik ben het helemaal met je eens, Olga. Maar jij wilde graag naar Direct.
2: Ja, zeker.
0: En nou, je hebt de oproep gehoord en gebeld, dus ik ga je blij maken, hoor. Jij gaat naar Direct.
2: Dankjewel.
0: Nou, alsjeblieft.

0: vrijdag 13 november. Vrijdag de 13e, maar dat kan geen ongeluksgetal zijn. Zeker niet voor iemand die de moed erin had zoals jij, hè?
1: Nee, zelfs 13 is ons geluksgetal.
0: Meen je dat nou?
1: Beter.
0: Nou, wat fantastisch. Oké, heel goed. Kaarten zijn voor jou, 13 november, direct in Ahoy. Olga, ik dank jou wel voor het bellen en ik wens jou een heel mooi weekend. Heb je nog leuke plannen?
1: Ja, pannenkoekendag en een feestje in Brabant, dus gaat helemaal goed komen.
0: Oh, nou, hartstikke goed. Nou, geniet ervan. Dankjewel voor het bellen nogmaals, hè.
1: Hartstikke bedankt.
0: Oké,
1: okay.
0: Dag Olga. Joehoe. Zo, dat was Olga voor de kaarten voor Direct. Meer te winnen hier als je Direct de oproep voorbij hoort komen. 0909-3538. Ja, dan hadden wij even iets van al van enige tijd dat we dachten, daar moeten we een keer wat mee doen.
2: Muziek uit lang verboden tijden.
0: Ja, want er is heel veel muziek, zeg maar, als je terugkijkt nu, dat je denkt van, nou, dat was toen, hè, dan krijg je er geen haan aan.
3: Ja.
0: Maar tegenwoordig, als je dat zou doen, dan zou iedereen op zijn achterste benen staan.
3: Ja, ja, ja, klopt. Ja.
0: Hè, dus ja, muziek uit lang verboden tijden, daar is heel veel van.
3: Daar is zeker heel
0: dus
3: veel
0: Dus we hebben gewoon een beetje zitten, een beetje grasduinen, jij althans, Kobus.
3: Ja.
0: En jij had wat gevonden ook, hè?
3: Ja.
0: Het is heel oud ook, het klinkt ook heel stoffig.
3: Ja, het is 1975.
0: 1975.
3: Het is een liedje van Pierre Cartner.
0: De vader.
3: Hij bracht dat toen uit en dat lied werd vanwege het discriminerende karakter uit de handel genomen.
0: Maar daar gaat het vaak om bij die liedjes. Hè? Ja, dat vaak dingetje dat ze denken van nou... Hè?
3: Het lag een beetje gevoelig. Sterker nog, Pierre Cartner kreeg ook een tijd lang vanwege dit nummer dag en nacht politiebescherming.
0: Meen je dat nou?
3: Ja.
0: De vader?
3: De vader.
0: Vader inderdaad. Abraham heeft
3: vader
0: het over.
3: Vader Abraham heeft het over. Zal ik hem even laten horen?
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat het is, hè. Oh ja. Ja, tot zover gaat het toch, hè?
4: Een beetje brandend zand.
0: Ik zat. Ja. Ja, inderdaad, brandend zand.
3: Ja.
0: Ja, verdomd.
3: En dit is Henk Weijgaard.

0: En toch niet. Ze zijn niet te vertrouwen met onze mooie vrouwen. Dat zong de vader
1: dat
0: gewoon.
1: In 75.
0: 1975. En dit is, er is hem nu komen te staan, want hij had politiebegeleiding en alles.
1: Hij had uiteindelijk politiebegeleiding nodig, inderdaad.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Ja, dat was natuurlijk ook de tijd van de oliecrisis. Hè? Want daarvoor had hij ook nog Den Uyl is in den olie. Weet je nog?
0: Ja, maar dat was een stuk onschuldiger natuurlijk.
1: Dat was, maar dit was een stapje.
0: Ja, die politiebegeleiding dacht hij waarschijnlijk, ik doe nu iets met een paar blauwe dingetjes.
1: Met een besmetting.
0: Dat kan niet zo heel veel, dat kan niet zo heel veel kwaad. Daar heeft hij verder geen last van gehad, denk ik. Nee. Daar heeft hij volgens mij alleen maar profijt van gehad, de vader. Oké, wat doen we met die... 1975 was dit, dames en heren. Nou, mochten jullie aan de andere kant denken van... Nou, ik weet ook wel zo'n liedje waar, de, waar iets in zit... waarvan je denkt van, nou, dat kan nu alsjeblieft helemaal niet meer. Ja. Laat ons dat dan even weten via de app of waar dan ook. Daar was er één.
2: Muziek uit lang verboden tijden.
0: Zo is het, mensen. 4:10 is het geworden. En we gaan zo naar...

0: El Mismo Sol. Oké, mensen, het is weer zover. We hebben een nieuwe laller. Oh, we hebben hiernaar uitgekeken, hè? Want ja. Lama, lama, lama, lama. Lama, lama, lama, lama. Lekker lallen. Lama, lama, lama, lama. Onze lijnen zijn open, 0909-3058. En de vraag is dus niet welk liedje hier geland wordt, maar wie de laller is. En de vraag is, wie is dit?
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Oh, cheerio. Oh, hoor eens even wat dat is.
1: La la la.
0: Ja, ja, dat is hem hoor. Ik denk dat het heel moeilijk is.
2: Ja, denk je?
0: Ja, dat denk ik.
2: Ik denk dat die meevalt.
0: We gaan het meemaken.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Lijnen zijn open. 0909-3000-538. Wie is onze laller? En we zijn helemaal opnieuw begonnen. Dat betekent met een bedrag van 300 euro. Dan zeg ik een bijzonder goedemiddag. Met wie spreek ik?
3: Met Irene.
0: Hallo Irene, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, waar vandaan?
3: Nou, uit de auto.
0: Uit de auto? Uit de auto, oh, oké. Okay. En waar gaat de reis heen?
3: Nou, ik zit echt enorm te putten, zat ik met dat nummer. Ik denk, wat was het ook weer?
0: Ja.
3: Maar het is gelukt. Nee, ik rij net tussen Woudenberg en Renswoude.
0: Oh ja.
3: Ik
0: ja.
3: Naar Woudenberg.
0: Ja.
3: En,
0: ja.
3: En wie... Dus ja, vandaar, ik laat het even bellen.
0: Ja, en wie, dacht, wie is onze laller?
3: Ik heb geen idee, want dat hoorde ik dus niet. Dat ik wilde bellen voor het foute liedje uit heel lang geleden.
0: Ja, oh. Ja, ja. En welke is dat dan?
3: Maar mag ik dat dan op Galala nog een keer horen?
0: Nou, vooruit, omdat jij het bent.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la
3: la la la la.
0: Het is in principe niet het spel wat jij doet, maar het is ook leuk, daar gaat het nou niet om. Wie is dit?
3: La la la la la la.
0: Ja, dat heb ik net gehoord. Dat gaat.
3: La, la, la. Ik ga nog even
0: ja,
3: door.
0: Maar wie was er aan het lallen? Dat is de vraag. We spelen dit spel ook nog maar 3 jaar, maakt het niet uit. Maar,
3: Nee, dat maakt het flikker uit. Nee, ik heb geen echte. Ik ga gewoon even iemand stokken.
0: Noem een naam.
3: Jeroen van der Boom.
0: Jeroen van der Boom, is het niet. Dankjewel, ik wens jou een hele mooie dag. En bedankt voor het meedoen, hè.
3: Jojo.
0: Doei, dat was Irene, zeg.
2: Oh, wat een bevalling.
0: Nou, inderdaad. Dan heb ik Mark aan de lijn.
4: Hoi, hoi.
0: Hallo Mark. Oh, ja, goedemiddag. Ook in de auto zo te horen.
4: Yes.
0: En weet jij wie onze laller is?
4: Eigenlijk niet, maar doe maar een gokje.
0: Ja, dat lijkt me goed.
4: Peter Heerschop.
0: Peter Heerschop?
2: Oh, nou, oh.
0: Nee, die is het ook niet.
4: Ja.
0: Jammer. Doei, doei.
2: Nou, de laatste, hè?
0: Dat is de laatste alweer. En dat is Michael, of Michael. Dat mag hij nu zelf gaan zeggen.
5: Hoi, goedemiddag met Michael.
0: Michael!
5: Ik denk dat het Henny Huisman is.
0: Henny Huisman, dames en heren. Ja, maar die is het niet.
5: Dankjewel en een hele fijne uitzending.
0: Nou, dankjewel en bedankt voor het bellen. En een mooie dag vandaag, hè?
5: Dankjewel, jullie ook. Hoi.
0: Nou, Kobus.
2: Nou, dan doen we er 100 euro bij, hè?
0: 100 euro in de pot. Dat betekent dat wij al heel snel omhoog gaan, hè? Nou, het bedrag van 400 euro voor volgende week voor Laat Maar Lallen. Dit bedrag zou wel eens enorm op kunnen lopen, denk ik.
2: Ja, denk je?
0: Ja, ja, ja. We gaan het meemaken. Oké, okay, straks Albert Verlinde en Eva Jinek bij ons.
6: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl. De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Hey.
14: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
20: ik red me wel hoor.
19: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
21: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
22: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, leven zonder bril.

0: van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Simpel. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Gek op

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Bij het Rode Kruis is in een dagtijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd Giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal 20 miljoen nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Er wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke, mogelijk dodelijke ecstasypillen. Er werden deze week 2 van zulke pillen ingeleverd bij testcentra van het Trimbos Instituut. Er bleek een veel te hoge hoeveelheid gevaarlijke stof in te zitten. Het zijn veelkleurige pillen die opvallend genoeg de vorm hebben van het hoofd van president Trump. En rapcollectief New Wave met onder andere Lil Kleine en Ronnie Flex heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. En daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. Het 538 weer trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 22 graden.
2: En dan de files, Kobus.
3: Ja, het slechte weer zorgt ook voor veel vertragingen. 67 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg 3 kwartier. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Leende 1.5 uur. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum een vertraging van ruim 1.5 uur.
2: En we gaan zo meteen de borrel weer aftrappen.
3: Ja, met de zanger.
2: Nou, we hebben er 2 vandaag zelfs.
3: Zo.
2: Wat een feest.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Alle verf super voordelig.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Welkom thuis bij Radio 538.
11: Met vanaf maandag 7 september.
10: De 90s en zeros op 538.
11: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: en John Zoet.
1: Ja, ja. We zijn er, Johnny. Wie had dat gedacht, hè?
0: Nou, is ongelooflijk. Welkom, jongens. Hoe is het?
1: Ja, met ons gaat het goed. Ik ben een beetje gespannen, ja.
0: Gespannen, is het zo, waarvoor?
2: Om jou te zien?
0: Nee, dat snap ik. Daarom zit er ook een beeldscherm tussen, natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat.
0: Maar zingen jullie altijd samen of is het een gelegenheidsduo?
2: Het is een heel apart stukje, zeg maar. Hij zong altijd... toen hij heel klein was, zag hij mij als grote voorbeeld.
0: Echt waar?
2: En we wilden dan samen een plaatje maken. En dat hebben we nu samen gedaan.
0: Oh.
2: Ja.
0: En jullie treden ook veel samen op in Den Landen?
2: Normaal wel. Meestal apart.
0: Ja.
2: Dat gebeurt ook samen. Zeker.
0: Oké, okay, ja. Heel goed. Want jullie hebben een single uit samen.
2: Ja, klopt.
0: En die gaan jullie nu hier, als het goed is, ten beste geven, zoals dat heet.
2: Ja.
0: Een minuut lang, dan pleuren wij de deur dicht. Niks persoonlijks, maar ja, de show must go on natuurlijk.
2: Je hebt gelijk.
0: Ja, nou, dat gaan we zo meteen bepalen. Of ik gelijk had natuurlijk. Maar zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, ik wel. Ik wel.
0: Mogen we nog even de titel van het werkje?
1: Moe van de Malibu.
0: Moe van de Malibu. Andy van der Leek en John Zoet, dames en heren.
1: Kom maar, ben nog lang niet moe van die Malibu.

0: was 538, was voor ons echt een droom.
1: Alvast
0: hartstikke bedankt.
1: Ja.
0: Het was gezellig. Ik vond het onwijs leuk en een eer om hier vanavond te staan.
1: Ja, dat is allemaal wel, maar ik moet de deur toch dichtgooien. Sorry, neem me niet kwalijk. We moeten door met de show, zo is het ook natuurlijk. Ja. Oké, 7 minuten over 4.

0: minuten over 4. Welkom bij Evers & Co. De 100ste aflevering vandaag. Tot 6 uur richting het weekend. En bij ons vandaag Eva Jinek en Albert Verlinde. Zitten we indringend aan te kijken, Eva. Wat is er?
1: Dat doe ik altijd. Ja, dat is gewoon mijn hoofd.
0: Oh, dat is het.
1: Ja.
0: Is dat het?
1: Ja.
0: Oh ja, nee, ik dacht, ik voelde er een soort onderzoekend aankijken.
1: Helemaal niet, dat is gewoon mijn gezicht.
0: Oh, dat is jouw gezicht, oké.
2: En dit is ook mijn gezicht.
0: Albert, ja, dat is het bekende gezicht. Albert, dat is goed. Wat leuk dat jullie er zijn, allebei.
2: Hey, en op deze 100ste man, gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Dan nodig je natuurlijk niet
2: toen
0: zomaar.
2: Toen ik de eerste hoorde, dacht ik, dat wordt niks, maar 100.
0: Ja, ja, dat is wel toch nog meegevallen achteraf, hè. Hij zit weer lekker op zijn plek, hoor.
3: Okay. Hij zit terug uit Malta, hè?
2: Nee, ik ga binnenkort.
3: Oh, je dacht je al geweest?
2: Nee, ik ga mijn filmdebuut maken. Ik ga meedoen met de Bevers in de speelfilm.
1: Oh, echt?
2: Ja.
0: Wat is jouw rol precies, Albert? Wat,
2: ja, ik moet me echt inlezen. Ja, showbizjournalist.
0: Oh,
2: dus, ja, dus ik moet rollen achterhalen en zo. Ja, dus dat wordt inlezen. En ik dacht eerst dat ik als brede beveiliger gevraagd zou worden, maar op het laatste moment viel ik af, zeg. Dat is toch ook wel.
0: Nou ja, goed. Daar moeten we het dan zo nog even over hebben.
1: Maar is dat op Malta?
2: Op Malta, ja.
1: Heerlijk.
0: Oh ja, wij dachten dat je al geweest was, maar dat is nog niet uit.
2: Nee, dat komt nog.
0: En Eva, jij gaat maandag weer beginnen natuurlijk.
1: Zo is dat.
0: Zit je er weer helemaal in? Ben je voorbereid of ga je dit weekend eens kijken wat er allemaal is?
1: Maandagochtend even bellen wat de redactie bedacht heeft.
0: Nee, zo gaat het niet. Dat weet ik wel van voorgaan. Jullie zijn wel echt al weken waarschijnlijk weer bezig, of niet?
1: Sinds 1 augustus zijn we bezig.
0: Ja, ja. Nou goed, dat mag ook wel. Je was ook al volgens mij, wanneer was je gestopt? April al?
1: Nou, in juni denk ik. Nee, wacht even. Ik was 2 maanden vrij.
0: Ja, je bent wel een lange periode.
1: 2 maanden vrij, ja.
0: Even ertussenuit.
1: Ja.
0: En nog het tv-moment van het jaar ook.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja. Ja, ik zeg gefeliciteerd, want het is natuurlijk voor jou heel mooi, maar het was heel triest onderwerp, maar wel heel mooi gedaan.
1: Ja, dat was het gesprek met Freek en Suzanne. Ja, en die prijs komt hen helemaal toe. Ik bedoel, zij hebben dat verhaal verteld. Ga er maar aan staan dat je dat verhaal over jouzelf op televisie moet vertellen.
0: Ongelooflijk.
1: En dat je dat dan zo persoonlijk en waardig doet. Dat is echt knap. Dus die prijs is eigenlijk alleen maar voor Freek en Suzanne.
0: Ja, ja. Hoe ga je daar zelf in zo'n interview? Is dat het vinden van de goede toon of de goede vragen? Ja, een combinatie natuurlijk, maar ik bedoel.
1: Ja, gewoon wel helemaal natuurlijk als mens. Je gaat erin van, ik wil dat zij zich goed voelen. Dat het lukt, zoals zij het graag willen. En ik probeer ook niet te huilen, omdat het mij ook raakt.
0: Ja.
1: En ik wil ook dat ik alle vragen stel die je ook gewoon hebt. Die je ook zou vragen als je alleen zou zijn.
0: Ja.
1: Met ze. Dus zo ging ik erin.
0: Ja, ja, ja, het was echt een fantastisch gesprek. Echt. Een heel openhartig gesprek. En een vreselijk onderwerp. Maar ja, we krijgen er helaas in onze omgeving of waar dan ook allemaal mee te maken natuurlijk. Dus, goed, hè, wat een begin.
2: Vrolijk begin van deze show.
0: Maar de mooie dingen moeten ook besproken
2: worden. En echt hulde, Eva. Want je hebt echt de talkshop NPO1 op de vroege avond gewoon even nieuw leven ingeblazen. Vol allure.
1: Oh,
0: nou moet hij wat van je.
2: Serieus.
0: Ik denk dat hij zijn musical wel
2: promoten. Ik wil ook een ander ding zeggen, want ik heb Iris van den Ende, dat is jouw producent, hè, van Medialeen, heb ik in het begin al een bericht gestuurd. Ik vind namelijk ook hoe het geproduceerd is zo rijk gedaan.
0: Ja.
2: Niet van we zetten een tafel neer, we kijken, ja, die tune doe je niks aan. Dat,

0: tune is het geworden.
1: Het is zo'n geweldige tune, Edwin.
2: Het is
3: ongelooflijk was het, hè?
1: En er was een pitch uitgeschreven en Edwin werd gebeld van, zou je dit willen doen? Hij zei, ik heb dit eigenlijk nog nooit gedaan.
3: Nee.
1: Voor een tv-programma. En hij heeft de pitch gewonnen.
3: Ja.
1: En elke keer als ik het hoor, heb ik zin. En dat is misschien het grootste cadeautje van een tune. Dat je op moet, beetje gespannen van wat gaat er gebeuren. En dan hoor ik dat en dan heb ik er zin in.
2: Ja. Hoe heb jij dat dan bedacht? Want je moet een 7-uur gevoel hebben of zo.
3: Nee, we hebben natuurlijk een gesprek gehad. Een soort briefing met Eva. En die vertelde wat ze allemaal wilde. Nou, dat heb ik gemaakt.
2: Nou ja, zo makkelijk is het.
1: Geweldig toch? Ik ben er zo blij mee, Edwin, nog steeds.
3: Ah, dat is goed. Nou, we hebben alle veren wel weer uitgewisseld.
2: Lekker.
1: Maar je hebt wel gelijk over mijn producent. Toch? De studio, hoe het eruit ziet waar ik zit. Ik had dat nog nooit meegemaakt.
2: Maar toch
1: dat is ook
2: even
1: geweldig. Snap ik.
3: Ik laat ze even met z'n tweeën. Doe even een stukje muziek, hè. Teddy Swims is hier.

0: gezellig, hè, zo met
1: Ja,
0: dat heb ik. Dat is hartstikke goed. Hè. Kennen jullie elkaar eigenlijk goed of niet? Of,
1: niet goed, maar wel natuurlijk al heel lang.
2: Ja, we kennen elkaar al wat jaar. Maar niet inderdaad zeg, jeetje, daar gingen ze weer een weekend weg met z'n tweeën.
0: Dat niet. Maar het is natuurlijk een grappig fenomeen dat mensen die bekend zijn, dan weet, je komt elkaar tegen en jij weet, zij kent mij en jij weet, hij kent mij ook.
1: Ja.
0: Dat is toch een beetje gekker eigenlijk, of niet?
1: Dat blijft gek.
0: Ja, hè?
1: Ook omdat zelfs mensen die je nooit ontmoet hebt, die je wel van gezicht herkent van tv, die ga je dan ook groeten alsof je die kent.
0: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nee, en daarom zeggen andere mensen altijd wat irritant, al die BN'ers die ook bij elkaar om de nek hangen, maar...
2: Die hebben geen idee wie het zijn.
0: Heb je dan wel eens een rare ervaring mee gehad? Dat jij iemand kende en dat die persoon aan de andere kant dacht van, ik heb eigenlijk geen idee wie dit is.
1: Nee, dat hebben wij dus niet.
0: Nee, dat heb, nee. Nou, dat,
2: maar ik, ja, goed, ik kan heb iemand van hebben van
0: die
2: van
0: iemand die onder een steen ligt. Dat, ja.
2: Nee, Herman van Veen heeft mij ooit gezegd van, ik stel me altijd voor. Ik vind niet dat ik ervan uit mag gaan dat mensen wel weten wie ik ben, omdat ik toevallig een bekende Nederlander ben.
0: Stel
2: ik heb dat een beetje voor.
0: Ik stel me voor. Want jij weet niet wie ik ben. Nou, dat is een mooie.
1: Ja,
0: en terecht natuurlijk.
1: Ja.
0: Je kunt er nooit van uitgaan dat mensen je kennen natuurlijk.
2: Nee. En ik was vandaag toevallig in een doe-het-zelf winkel. Jawel.
0: Zo.
2: En toen vroeg een man, werkt u hier? Die
0: nee,
2: man, ja, serieus. Maar dat komt natuurlijk. Ja, ik heb dat mannelijke huis gehad. Dus ik denk
1: dat hij... Vroeg aan jou of jij er werkt?
2: Vroeg mij of ik werkte bij het...
1: Wat heb je gezegd?
2: Nou, dat gaat lekker na 35 jaar op tv.
0: Ja, dan heb je niet... Nee. Was dat een jonger iemand of niet?
2: Nee, helaas ook nog niet.
0: Ook dat dan niet. Dat is natuurlijk... Ja, dat heb je vaak. Dat de jonge generatie, die kijkt natuurlijk geen...
1: Dat is ook zo.
0: Die kijkt geen lineaire televisie meer.
1: Of ze zeggen, oh, mijn moeder is echt fan van jou.
2: Die is erg, hè?
0: Die heb ik ook gehad. Die heb ik ook een keer gehad. Die is echt verschrikkelijk. Ja.
3: Mijn zoon had het hier. Die werkte hier als stagiair. En toen was er een perspresentatie. En die moest alle mensen de garage binnenlaten. Mijn zoon is 17. Toen kwam Wendy van Dijk aan.
0: Oh, geen idee.
3: Toen zegt hij, wat is uw naam?
2: Oh, ja,
3: hij zat hem echt aan te kijken.
0: Die, ja, dat krijg je dan.
2: Ja, ja, ja, ja. Goed.
3: Hij werkt er niet meer.
1: Mooi.
0: Eva, jullie beginnen weer maandag. Dan begin je dan zeg maar een maand van tevoren met weer voorbereiden. En wat worden er dan nog dingen besproken van, moeten we iets veranderen of gaan we dingen anders doen? Of...
1: Tuurlijk, ja, dat bespreek je altijd.
0: En wat is daaruit gekomen als ik zo vrij mag
1: niks
0: zijn?
1: Niks.
0: Gewoon op dezelfde voet doorgaan.
1: Uiteindelijk, kijk, mijn collega Hans ontdekte vandaag dat ik over 2 weken 15 jaar talkshow presenteer.
0: Ja.
1: En ik kan daar een heel hoogdravend verhaal over houden. Maar uiteindelijk is een talkshow mensen die aan tafel zitten en praten over wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Maar binnen de marges van de talkshow kan je natuurlijk kijken wat je doet. Dus we hebben Peter Pannekoek, komt bij ons over theater praten. En hij neemt altijd een voorstelling mee. We zijn aan het kijken waar kunnen we dat nog meer in de studio laten zien en gebruiken. We gebruiken alle hoekjes van onze studio.
0: Ja, een mooie studio.
1: Wat doen we met de boekenclub? Weet je wel, hoe komt dat eruit te zien? Hoe kunnen we de boekenclub buiten de schermen om door laten gaan? Hoeveel boeken kan ik in een jaar lezen? En dan nog een schrijver interviewen. Dat soort dingen, daar ben ik mee bezig. Dus zo praten we erover.
0: En hoe bepalen jullie een beetje de onderwerpen?
1: Je houdt altijd actueel open. Ja. Dus wat er op die dag gebeurt. Maar artiesten, dat weet je, die moet je lang van tevoren boeken. Dus dan kijk je of mensen tijd hebben. Iets bijzonders. En dan boek je die in. Maar verder hou je natuurlijk heel veel open. Want je wil weten wat op de dag gebeurt. Wil je op kunnen reageren.
0: Ja, en het is jouw talkshow. Zijn het ook de onderwerpen altijd waarvan jij denkt van, nou, daar heb ik iets
1: eigenlijk
0: mee?
1: Alleen wat ik wil. Altijd alleen wat ik wil.
0: Ja, maar
1: ik
0: kan me voorstellen.
2: Is serieus? Of nee. Soms ook met nee. Je...
0: Maar je moet er toch voeling met het onderwerp hebben? Of?
1: Ja. Tuurlijk, maar ik ben natuurlijk ook een nieuwsvrouwtje. Dus ik heb...
0: Een nieuwsvrouwtje. Als ik dat zou zeggen, dan krijg ik echt een aanklacht aan mijn broek van hier tot Tokio.
1: Jij mag dat zeggen tegen mij, Edwin.
0: Nieuwsvrouwtje.
1: Ik ben een nieuwsvrouwtje. Ik ben bij het nieuws begonnen. Dus ik hou van nieuws. Ik heb een brede belangstelling. Dat is niet moeilijk voor mij om actualiteit. En de rest, dan praat je natuurlijk wel over van, is dit iets wat bij ons past? Bij het programma zullen we het doen. Maar ik ben ook niet iemand die dat solistisch beslist. Ik ben echt wel een beïnvloedbaar iemand. Dus als het hele team zegt, oh, Eef, dit is helemaal te gek, dit moet je doen. Dan ben ik niet iemand die snel zegt, dat doe ik niet.
0: Nee, oké.
1: Dat komt eigenlijk niet voor.
0: Albert, wie heb je in vredesnaam allemaal mee? Want de hele studio, er is een heel koor meegekomen.
2: Nee, het is echt, we hebben gewoon iedereen die op de planken staat bij We Rock You meegenomen. Die staan vanavond weer in de Lamar. Maar die zijn nu totaal hier met band en al.
0: Ja.
2: Om hier gewoon lekker op te gaan treden. Op de vier, dat je de 100ste
0: viert vandaag. Nou, dat wordt zeer gewaardeerd, Albert, natuurlijk.
2: Ja.
0: En wat ik heb net een stukje gehoord, dat was behoorlijk impressive, om het even zo te zeggen.
2: Het is best een bijzondere week ook, want volgende week op 5 september zou Freddie Mercury 80 geworden zijn.
0: Zo. 80.
2: Dus vreemd is dat eigenlijk. Ja. Hè, dat je denkt,
0: kun je niks bij voorstellen. Ik bedoel, als je hem nog ziet staan op Live Aid, dat je denkt, nou, daar had hij misschien wel een stok in haar zanden, maar dan om mee te lopen.
2: Ja, inderdaad. Maar het is, en ik merk iedere keer weer, we speelden die show in het hele land. Ja, ik maak nooit reclame voor musical, maar dit is dan toevallig.
0: Ja, dat is dan toevallig.
2: En dan zijn mensen hartstikke enthousiast. enthousiast altijd. Ja. En ook ontroerd. Omdat het is ook een beetje... Het songboek van Queen is ook een beetje het songboek van je leven.
0: Ja, ja.
2: En ze brengen het fantastisch.
0: Zometeen gaan ze live spelen hier. De cast van We

0: Terugkijken op de afgelopen week met de Stamtafel. Week 35 achter ons. En Henk komt eraan met het nieuws.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
8: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
9: It's playtime.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo. Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult... tegen je snurkprobleem op snurken.org.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
20: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
21: KWF, tegen kanker voor het leven.
24: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
25: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
26: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
28: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
27: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
28: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: DJ Open Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Goedemiddag, dit is 538. Trekken stevige buien over het land. Met kans op onweer, daarvoor geldt code geel. Ook morgen is het wisselvallig. Een kans op ongeveer 21 tot 23 graden. Ja, Albert en Eva, er wordt hier net een bruine fruit gehaald. En ze vragen, zijn we ook in beeld? Ik zeg nou, als de microfoon dicht is, niet. En precies op dat moment gaat de microfoon op. En zij duiken onder de tafel, werkelijk. Maar goed, eet lekker door, zou ik zeggen. Kopen ze dus met de files.
4: Ja, het is druk, 84 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Deil door een ongeluk, ruim een uur vertraging. De A27 Utrecht-Breda voor de industrieterrein Avelingen, een half uur. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Tichlia. Daar is een ongeluk gebeurt met een vrachtwagen en daardoor een vertraging van bijna een half uur.
3: 4:02, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
5: Goedemiddag, de man die wordt verdacht van dood van een vrouw in Bokstol werd bijna 30 jaar geleden ook al verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel, meldt de Telegraaf. Het is niet duidelijk of er een verband is. Tientallen Feyenoord-fans riskeren een stadionverbod na het vuurwerkincident bij de wedstrijd bij Cambuur. Feyenoord is camerabeelden aan het bekijken. Niet alleen mensen die vuurwerk afstaken krijgen straf, ook mensen die hebben geholpen. En het Rode Kruis heeft al meer dan 7 ton opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Sinds gisteren staat Giro 6868 over. En het Rode Kruis denkt dat het een lange hulpoperatie wordt.
3: Zo, wat een drama, hè?
5: Ja, nou geloof ik. Ja.
3: Henk, ja, dan andere dingetjes.
5: Andere dingetjes, ja, ja. Mona Keijzer die maakte deze week ineens bekend dat ze een eigen politieke beweging gaat beginnen. Project 2029 gaat het heten.
3: Ja.
5: Ze hoopt in maart al mee te doen aan de provinciale verkiezingen. Keijzer was eerder van het CDA en de BBB. Maar ze zit nu partijloos in de Tweede Kamer.
3: Oh ja, nou, dan kunnen we daar met z'n allen weer achteraan lopen.
5: Ja.
3: Ja, toch? Want dat is een beetje...
5: Gaan we weer.
3: Zo zie ik het altijd. Ja. Er komt weer iemand nieuw die zegt allemaal dingen die iedereen wil horen. Iedereen stemt erop en uiteindelijk...
5: Ja.
3: Dat is een herhaling van zetten de afgelopen jaren.
6: Die ambitieuze kringen die in zo'n partij stappen... en dan over een half jaar denken... nee, ik wil toch voor mezelf beginnen. En
3: ja, ze ook dat,
6: niet bij die partij. Ook oh, dat, vreselijk.
4: Ja. Wat, wat ik wel heel positief vond, is dat ze zegt...
3: Kijk, daar gaan we al.
4: Ik ga niemand uitsluiten.
3: Nee, dat vind ik ook een goeie.
6: Ja, maar ze is alleen, dus ze kan ook niemand uitsluiten.
3: Ze heeft wel logisch. Ja, je ziet dat Albert heeft al wat meer politieke ervaring. Dat zit er wel in nog.
5: Frans terughaalnieuws hadden we deze week. Want speciaal voor als je in Frankrijk op vakantie bent geweest... daar zijn ruim 40.000... mogelijk onveilige condooms verkocht.
3: Oh.
5: Via internet, maar ook bij apotheken. Uit testen is gebleken dat de condooms kapot zijn.
3: Ja, dat is onveilig inderdaad.
5: Kapotjes, ja, ze vertonen scheuren op gaatjes. De condooms kwamen bijna allemaal uit Azië... en hadden ook geen Franse gebruiksaanwijzing.
3: Oh ja, dat is lastig.
5: Waar ik ook wel weinig aan heb, aan een Franse gebruiksaanwijzing. Maar,
3: nou. Maar ja, wat moet je überhaupt met een gebruiksaanwijzing?
5: Ja, dat is ook wel weer zo.
3: Of ga je eerst nog dat je zegt, doe even een lampje aan. Ik zeg,
6: even
3: lezen wat erop staat. Ja,
7: hoe is dat ook alweer?
3: Nee, hij moet echt hierom. Hij moet echt hierom. Ja, heel gek.
5: En Matthijs van Nieuwkerk kwam deze week terug met een nieuwe interviewpodcast. Schuilen in schoonheid heet het. En in de eerste aflevering was deze week al meteen Astrid Holleder te gast. Ja. Andere aflevering. Zijn onder andere met Pierre Bokma en Daphne Schippers.
3: Oh, oké. Okay. Al gezien of niet? Of,
7: Ik heb nog niet gezien.
6: Nee, alleen het begin. Dat is een beetje een melodramatisch filmpje... Ja. Dat met een hondje op het strand loopt.
3: Klopt, oh, ja.
6: Maar ik vind het idee wel heel mooi. Namelijk praten met mensen die tegenslagen hebben gehad... en hoe ze daarmee omgaan, hoe je dat verwerkt. Dat vind ik een mooi thema. Alleen dat filmpje is een beetje... vind voor het hondje ook heel zielig.
3: Ja. Nou, nog eentje dan, Henk.
5: Ja, onderzoek deze week over het huishouden.
3: Ja.
5: Wat blijkt, vrouwen besteden meer tijd aan het huishouden dan mannen.
6: Nee.
7: Oh, ja.
6: Nou ja, zeg.
7: Henk, wat zeg je nu?
5: Ja, het verschil is niet zo heel erg groot.
3: Oh, wat dan?
5: Vrouwen zijn gemiddeld 10,9 uur per week kwijt aan de was, de boodschappen, de wc en noem maar op.
3: Ja.
5: Bij mannen is dat 8,8 uur.
3: Ja, nou ja, dus wat is er? We zijn dan behoorlijk met een eenhalsslag bezig daar op dat vlak.
6: Nou, Eva zit nog niet blij te kijken.
7: Ik zit even te denken wat ik ervan vind, of het een groot verschil is. Ik ben niet verbaasd dat vrouwen meer tijd eraan besteden. Het is minder het verschil dan dat ik had gedacht.
3: Ja, toch?
7: Ja.
3: Dat valt erg mee. Dus,
7: langzaam kruipen de jongens erbij.
5: Of de vrouwen gaan steeds minder doen. Dat kan ook.
7: Dat hoop ik. Dat zal het zijn,
8: Nee, we hebben een hulp. Nee, die komt 3 dagen in de week.
3: Dat was hem, Henk. Ja. Oké, zometeen gaan wij luisteren naar Queen.

0: mensen, dit is Evers & Co richting het weekend met Eva Jinek en Albert Verlinde bij ons het gast. En die heeft een heel gezelschap meegenomen. Bij ons vandaag is namelijk de cast van We Will Rock You! Albert, wie heb je allemaal meegenomen in Vreemd? Want die hele hut staat vol.
1: De hele band is erbij, de hele club schuift ze ook nog aan. En Machtel de Laat staat helemaal klaar om hier te gaan zingen.
0: Ja, hallo.
2: Hallo,
0: welkom.
2: Dankjewel.
0: Allemaal welkom. Albert, hoe is dat gegaan? Want je moet natuurlijk stemmen zoeken die de liedjes van Freddie Mercury kunnen zingen. Ja, wat nog niet zo makkelijk is.
1: Nee, en je wil echt geen, met alle respect voor het vlak, geen musical mensen, snap je? Het moet niet dat je denkt, het zijn echte musical stemmen. Het moet er wel rockstemmen zijn, de mensen wel, die het echt kunnen zingen. Niet dat je in de zaal hoopt dat het goed komt.
0: Ja.
1: Dus nee, maar snap je, die nummers wil je gewoon horen.
0: Ja.
1: En Machtel denkt, oh god, ik moet zo meteen.
0: Ja, hij legt de lat wel hoog. Ja, dat, ja.
1: Maar het lukt echt. We zijn nu al 5 maanden op tournee. En de zalen zitten vol en mensen vinden het heerlijk.
0: Ja, precies.
1: En de mensen zijn fantastisch, echt waar. Dat durf ik wel te zeggen.
0: En hoe is het voor jou, Machtel?
2: Ja, te gek om te doen. Inderdaad, wat je zegt, de mensen vinden het fantastisch. En wat natuurlijk zo lekker is, wie we ook allemaal bij hebben, die dikke live band. Ja, dat klinkt gewoon iedere avond echt te gek. En ja, ik hoop zo meteen ook.
0: Nou, daar zullen we maar gewoon eens gaan luisteren. Anders
2: is
0: we kunnen er natuurlijk uren over op praten. Maar wat gaan jullie spelen?
2: Onder andere Somebody to Love.
0: Ja.
2: En daarna nog 2 andere knijters van Queen.
0: Nou, wij zijn zover. Dames en heren, de cast van We Will Rock You.

0: man, man, maar geen raam meer over je.
1: Ongelooflijk. Fantastisch, dankjewel. Oh,
2: dankjewel, Machtel. En dankjewel. Albert, helemaal trots.
1: Ja, wij
2: ik zag je glunderen, ik ja, zag je glunderen.
1: Ongelooflijk dit.
2: Ja, dat is fantastisch.
1: Lekker binnen, die doet een lekker babbeltje met jou en dan begint ze.
2: Ja, dat is ook altijd...
3: Dat is achteraan, waanzinnig.
2: Ja, dat is altijd lastig inderdaad. Ja. Dat, nee, maar dat is echt zo. Dat is heel moeilijk, maar ja, dat is ongelooflijk hoe je dit deed. En helemaal live, en er stond een koor bij dat je niet denkt van... wat hoor ik er allemaal bij zo'n bandje? Nee hoor, nee. Dit is allemaal live, dames en heren. Straks meer van... Mag gezegd, toch?

0: Ah, dus dit vanavond nog in je hoofd als je in bed ligt. Bam, bam. Zo mensen. Dit is Evers & Co. voor de vrijdagmiddag. We kijken terug op week 35. We gaan eens even overschakelen naar beneden om te kijken of daar iedereen ook weer paraat is. Goedemiddag.
1: Ja,
0: gelukkig. Jullie zijn er weer.
1: Ja, gelukkig. Zijn we weer. Nou, gefeliciteerd met de 100ste uitzending.
0: Ja, we gaan
1: van de vast.
0: Dank u wel. Ja, trek er vast heen.
2: Caroline, in principe doe ik de woordvoering van de BBB. Want ik ben de fractievoorzitter. Dus het is niet de bedoeling dat jij nog iedere keer...
1: Ja, maar ik mag toch even een felicitatie doen.
2: Ja, nou, dat gaat nou niet op.
1: Trouwens, 100 is ook weer niet zo bijzonder. Want ja, een normaal mens werkt 5 dagen. Nou, dan was je na 5 maanden al aan 100 uitzendingen gekomen.
0: Nou, dat is niet aardig.
3: Ik vind het geweldig. Een geweldig moment voor om lekker te gaan veen.
0: Ja, Martien, daar ben ik
4: nou, misschien
0: mee.
4: Lekker met een toosje met paling erbij.
5: Ja, mevrouw Keijzer, gaan we het nog over iets zinvols hebben vanmiddag?
0: Nou, inderdaad.
5: Of blijven we met dit geneuzel?
6: Nou, ja. Ik had eigenlijk speciaal voor de 100ste uitzending had ik iets moois geregeld.
0: Ja, Harry.
6: Maar ja, dat kon op het laatste moment niet doorgaan.
0: Oh.
1: Wat dan?
6: Nou ja, dus misschien, ja, kan ik nu eigenlijk niet meer zeggen.
0: Jawel.
1: Naartoe even Harry vertellen.
6: Zeg
1: even,
6: maar, wat, ja.
1: Maar wat was het
6: dan? Nou, het was een optreden.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar wat voor, van wie?
1: Ja.
6: Dolly Parton.
3: Oh, oh. Ja, dat meen je niet. Hoe laat komt die?
0: Nee, die komt, die is overleden, Martien. Die komt dit niet.
1: Ja, nee, die komt niet meer.
0: Je gaat
6: nou ja.
0: Maar
6: je hebt gelukkig nog niet betaald.
0: Nou, Harry, alsjeblieft.
1: Oh, nou, dat is dan nogal gelukt.
0: Ja,
4: maar kun je niet een zanger uit Volendam nemen?
0: Mevrouw Keijzer, we gaan niet...
4: Er zijn er genoeg.
0: Ja, dat weet ik
6: Dolly al een paar maanden geleden geboekt.
0: Oh, kijk.
1: Oh, toen al.
6: We kregen nog wat vroegboekkorting.
0: Ja, nou, ik begreep dat ze een nummer heeft opgenomen ook, dat pas over 20 jaar uitkomt.
6: Ja.
0: Dat, voor de 100ste geboortedag is dat volgens mij.
6: Ja, klopt.
0: Ja, dat bijzonder is dat.
1: Gehoord.
0: Ja, dat is
5: ja ik had begrepen dat Patricia Paai dat ook gedaan heeft. Het nummer komt volgend jaar uit.
1: Ja, nou, ik zit hier nog even
0: in de
1: krant te lezen van
5: niet heel veel.
1: Nee, maar afgelopen dat week hier.
0: Ja, maar van
1: anticlimax.
0: Anticlimax, ja.
7: Max Verstappen, die was na 1 minuut al klaar.
0: Ja.
6: Oh, ik vind het knap. Red ik niet meer.
5: Ik lees hier trouwens nog even over die voetbalrellen bij Feyenoord.
0: Ja.
5: Moeten we ook maar eens mee ophouden met dat voetbal.
2: Ach, rellen. Je moet dat ook niet groter maken. Het is een beetje rook, het stinkt een beetje. Een paar knallen, wat brandplekjes hier en daar. Het is niet anders als ik na avond ga goed met de familie.
0: Nou,
6: dan lees ik hier nog even over het Songfestival volgend jaar.
0: Ja.
6: Wij doen weer niet mee.
3: Nee, vreselijk.
0: Ja.
3: Oh, zo jammer.
0: Ja, het is jammer. Maar ja, het,
5: het Songfestival is ooit bedacht om de lieve vrede te bewaren in Europa.
0: Ja, klopt.
5: Als ik naar die muziek luister de afgelopen jaren, zou ik zeggen... Oorlog is nog niet zo'n slecht alternatief.
0: Nou,
4: gaan we nog even over mij hebben, want ik kom met iets nieuws.
0: Nou, dat begint met...
7: Wat mij betreft niet, Mona.
0: Meneer Wilders, een partij begint. U gaat
4: nou,
0: een partij...
4: het is een beweging.
0: Oh, een beweging.
4: Project 2029.
0: Ja,
7: dat is waarschijnlijk de houdbaarheidsdatum, Mona.
4: Nou, ik zal u zeggen, ik word de eerste vrouwelijke premier van Nederland.
0: Zo, dat is...
7: Nou, weet u, dat we zijn hebben nog... al Rob Jetten, dus dat gaat niet meer.
0: Goed, we gaan afsluiten, jongens.
6: Ja, ik wens jullie nog veel plezier met de 100ste.
0: Ja, dankjewel.
3: Gaan we nog wenen.
0: Dankjewel.
6: Kan me mijn eigen 100ste nog goed herinneren.
0: Ja, je eigen 100ste. Het
6: was een mooie zomeravond in Hotel de Zenders.
0: Harry, dat hoef ik allemaal
6: kamer 33.
0: Harry, alsjeblieft.
6: Oh, met een adembenemende vrouw.
0: Ja, adembenemend mooie vrouw. Mooi.
6: Nou nee, ik moest erop blazen.
0: Dank u.

0: Jason Mraz op 538 en I'm Yours. Dit is Evers & Co richting het weekend. Laatste uur komt eraan. Met straks natuurlijk nog het legendarische Ken Uw Klassiekers. We zullen eens kijken wat Albert en Eva daarvan bakken. En we hebben de cast van We Will Rock You bij ons vandaag. Die gaan nog twee Queen liedjes hier ten beste geven. Dat en weer in het volgende uur van Evers & Co. Yes. Ik zou zeggen tot zo.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
2: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
1: Thuis.
2: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
4: Vanaf.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis. Met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.

0: kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
3: Kippie.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: 538 Nieuws.
10: 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niets meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. En de nieuwe Noorse koning Håkon de 8e wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanochtend wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. En daar blijft het tot de dag van de uitvaart. Het 538 weer, er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 22 graden.
12: Dan de files, Kobus.
13: Ja, 72 stuks in totaal. Het is extreem druk. En de 3 met de meeste vertraging komen we vooral tegen op de A2. De weg Utrecht-Den Bosch voor Beest een half uur. Voor Waardenburg 40 minuten vertraging. En op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel ruim een half uur.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: De Tomorrowland DJ Academy.

0: thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag 7 september.
0: De 90s en Zero's op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Foo Fighters op 538. Learn to fly. Zo, goedemiddag. Laatste uur van Evers & Co van deze...
1: Even met een
0: watertje dan. Ja, nou wat leuk. Zeg, dan wordt hier gewoon geproost, gedronken en gevroten. Het is echt werkelijk niet... Nou, heerlijk.
2: Lekker, hè?
1: Zalig.
0: Zo hoort. Ja, het is zo hoort. Het is ook vrijdagmiddag, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Wat doen jullie normaal op vrijdagmiddag?
2: Nou, dan ben ik toch wel af aan het tellen. Dat weekend denk ik zo om een uur of vijf. Nou, kan die fles al open.
0: Ja, gaat die dan?
2: Ja.
0: Is dat alleen op vrijdagmiddag of doe je het op donderdag en woensdagmiddag
2: ook? Nee, het weekend begint echt op vrijdag. Een beetje bij als alcoholist ingezet hier.
0: Nee, dat echt pas op vrijdag. Ik vraag het gewoon.
2: Nee, om een uur of vijf denk ik, nou, weet je, de toastje erbij en ga. Nou,
0: oh, ja. En jij even, jij bent natuurlijk wel, door de week moet je natuurlijk toch aan een strikt regime qua, of niet?
1: Ik heb vorig seizoen niets gedronken. Het hele seizoen, toen heb ik twee keer een hernia gehad. Dus daar stop ik ook mee.
0: Nee, dan moet het werkt niet.
1: Ik heb het geprobeerd, maar het werkt niet voor mij.
0: Nee. Maar nu, wat ga je dan nu doen?
1: Want het is nu niet... ben ik nog heel even alcoholisch,
0: ja,
1: maar ik denk dat ik maandag ga stoppen.
0: Ja, ga je serieus?
1: Nou, ik heb heel vorig seizoen niet gedronken. Ja, ik vond niet dat het een mega verschil uitmaakt. Ik denk dat ik te weinig dronk.
0: Ja.
1: Dat is misschien
0: om
1: een groot verschil te merken.
0: Maar in het weekend dan en zo, laat je dan wel een beetje, of doe je dat ook niet?
1: Dat deed ik vorig seizoen niet, maar ik denk dat ik dit seizoen voor een hybride aanpak ga.
0: Een hybride aanpak.
1: Door de week niet drinken.
0: Ja, want je houdt er wel van.
2: Kijk, heel goed.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat lijkt me lastig als je er erg van houdt en van het Bourgondische leven, zeg maar. En je moet
1: maar weet je wat
0: inhouden.
1: Is? Als je een talkshow van 7 tot 8 maakt, om 8 uur gaat iedereen bij de naborrel zitten. Je kan iedere avond van de week drinken.
0: Ja, dat is gevaarlijk.
2: Dat is riskant.
1: Ja.
0: En nootjes, er zijn ook altijd nootjes.
1: Nootjes en lekkere dingetjes en dan een paar biertjes en dan naar huis en jezelf verwennen. En dan dat
2: en dan
1: de dag
2: nog een
1: erna.
2: Keer.
1: En
2: dan kom je thuis en nog een keer. En dan ben je 5 glazen verder aan tijd van maandagavond.
0: Ik snap het al. Maar jullie zitten de hele tijd gezellig met elkaar te kletsen. Waar hebben jullie de hele tijd over?
2: Over alles, over het vak.
1: Over de publieke omroep.
0: Publieke omroep. Wat is er met de publieke
1: programmering
0: omroep?
1: Programmering op de vooravond. Wat een super serieus gesprek.
0: Ja, dat heb ik in de gaten. De publieke omroep, de Songfestival, we gaan niet. Jouw omroep.
1: Mijn omroep, ja? Is dit een vraag?
0: Ja, we gaan
1: is
0: niet.
1: Het concreet, we gaan niet.
0: We gaan niet, toch?
1: Nee, zeker, ja.
0: Maar wat vinden jullie ervan? Want jullie hebben allebei denk ik wel iets met het Songfestival.
2: Ja.
0: Eva weet ik op zich niet, maar...
1: Kijk, ik moet over dit onderwerp kunnen praten. Iedere avond van de week. Iedereen weet dat ik een presentator van Avro Tros ben. Wat ik vind van alle onderwerpen bij mij aan tafel doet er niet toe. Nee. Maar zeker bij dit onderwerp, als ik zo expliciet zou zeggen wat ik ervan vind, dan kleurt dat iedere gesprek over het Songfestival bij mij aan tafel.
0: Dat is wel waar.
1: Ik denk dat het verstandig is dat jij niet weet of ik voor of tegenstander ben van dit beleid.
0: Ja, oké.
3: Dat deed je ook heel goed bij Gert Verhulst, Eva.
1: Dank je.
3: Vond ik tenminste.
1: Dank je wel. Ja, ik probeerde ook uit te leggen dat ik het een hele moeilijke kwestie vind.
0: Nee, maar dat dacht ik namelijk. Dat je het ook serieus niet wist wat je ermee aan moest. Maar als dat ik jou nu zo hoor, heb je toch wel een idee. Alleen wie je vertelt het niet. Je wil het niet vertellen.
1: Nee,
0: dat is wat anders.
1: Dat is zeker ook waar wat ik daar vertelde. Het is zo, je wil iets doen. Als je voelt dat er iets gebeurt waar je tegen wil verzetten, dan ga je denken, wat kan ik eraan doen?
0: Ja.
1: Ik begrijp dat heel goed. Maar dit is niet de eerste keer dat we de vraagstuk hebben. Moet je artiesten of sporters ook inzetten om dit soort conflicten, om daar druk op uit te oefenen.
0: Ja.
1: En ik kan niet zeggen dat ik als mens daar een afdoende antwoord op heb. Maar ik begrijp heel goed dat Avro Tros iets wil doen met de middelen die ze hebben. Begrijp.
0: Ja. En hoe sta jij erin, Albert?
2: Nou, ik ben van de school dat ik vind dat het door moet gaan. En als Avro Tros die doet, dan moet iemand anders het oppakken. Omdat ik inderdaad dat verbindende element, ze bestaan meer dan 70 jaar, er is altijd wel iets geweest.
0: Ja.
2: Het ene conflict is heftiger dan het andere. Maar op het moment dat je meegaat in de waan van het jaar. Kijk bijvoorbeeld naar Israël. In oktober zijn de verkiezingen. Stel dat er een heel andere regering komt. En mensen gaan heel anders instaan. Dan zeggen ze steeds, ja, maar wij boycotten. Dus ik vind het een ingewikkelde.
0: Ja, en lastig is natuurlijk, wanneer kan je dan weer wel meedoen?
2: Dat is het
0: dat ook nogal lastig.
2: Dus ik ben meer van, laat gewoon iedereen meezingen. Ook omdat muziek verbindt. Maar muziek vertaalt ook, kijk naar Oekraïne een paar jaar geleden. Die nummers maakten heel veel indruk. Op mij maakte Israël vorig jaar ook echt veel indruk. Omdat die vrouw die er stond te zingen 7 oktober overleefd had.
0: Hoe kan het dan toch dat we dat soort dingen op een of andere manier toch altijd weer politiek worden? Hoe kan dat nou?
2: Ja, ik denk toch door de constante druk op de mensen die ermee bezig zijn. Dat begrijp ik ook. En dan heeft Avro Tros nog een ingewikkeld verhaal. Omdat, we hebben het Joost Klein verhaal gehad. Hè? Dus er is al spanning tussen EBU en Avro Tros over het andere dingen dan boycotten van de festival. Songfestival.
0: Ja.
2: Als dit er dan nog bij komt, dan is eigenlijk de verhouding al zo verstoord tussen deze omroeppartij en die EBU. Dat is moeilijk om eruit te komen.
0: Ja.
2: Misschien is het ook wel heel goed om even afstand te nemen en te zeggen, laat de ander het maar even doen. En wie weet dat we over 2 jaar zeggen, nou, nu is alles beter teruggekomen. Niet alleen hopelijk het conflict in Gaza, laat dat alsjeblieft snel voorbij zijn.
0: Ja, ja.
2: Maar gewoon ook de spanningen tussen EBU en Avrotros. Ik denk dat dat heel verstandig is. Soms moeten mensen elkaar een beetje ruimte geven.
0: Ja, ja, ja. Is er nog een andere omroep die dit gaat oppakken of niet, denk je?
2: Nou, ik denk dat de NOS het gewoon gaat uitzenden. En of we mee gaan doen, dat hangt er vanaf van 2 dingen. Of de NTR, dat is de enige omroep, of daar druk op uitgeoefend wordt om het te gaan doen. Want iedereen steekt zijn nek uit en wordt automatisch discussie. En of er een artiest de discussie aan wil, want dat is natuurlijk wat, hè? Als een Davina Michel zegt van nou,
0: ik kan dat eigenlijk niet meer voor kiezen nu, want die krijgt zoveel over zich heen.
2: En artiest, Dolly Parton is net overleden. Dus dat was iemand die stond boven alle partijen, die koos nooit partij. En dat is het vervelende aan deze situatie, dat op het moment dat je als artiest zegt, ik ga optreden, dan heb je in principe 5% van Nederland tegen je,
0: ja,
2: en 5% voor
0: het.
2: Je. En dat wil je als artiest ook niet.
0: Nee,
2: dat is lastig.
0: Ja, zeker weten. God,
1: wat vind jij eigenlijk, Edwin?
0: Ik heb een beetje hetzelfde als jij, maar ik weet het echt niet.
2: Ja.
0: Dat is een makkelijk antwoord natuurlijk. Maar ik weet het ook echt niet. Want ik heb ook zoiets van, ja, het is een zangwedstrijd. Nou, ik heb al ook volgens mij bij jou in de uitzending een keer gezegd dat ik het hele Songfestival echt een beetje een rariteitenkabinet geworden vind.
2: Ja, ja.
0: Waarbij het niet alleen maar om de muziek gaat, maar om hoe gekker hoe beter. Alhoewel ik de laatste jaren wel iets meer liedjes hoor.
2: Ja, ja.
0: Dus dat vind ik sowieso wel een beetje jammer aan het Songfestival. Maar ik vind dit ook een hele lastige discussie. Ik weet het ook gewoon eigenlijk niet.
2: Nee. En Eva zei terecht in het begin van dat het ook met sportwedstrijden natuurlijk is. Hè. De WK was natuurlijk ook heel erg omstreden dit jaar. Niet zo heftig als wat er bij het Songfestival aan de hand is. Maar dat betekent echt dat alles wat we nog met elkaar hebben, en we hebben al zo weinig met elkaar eigenlijk, dat je dat ook nog een keer gaat wegstreven.
0: Nou ja, ik zou willen dat we gewoon kunnen zeggen, we gaan dit doen en we laten die hele politiek, we laten dat helemaal los. Het heeft er niets mee te maken, maar dat lukt dus niet.
2: Nee.
0: En met als je kijkt naar een WK, dan zijn er natuurlijk ook al landen waar allerlei dingen aan de hand zijn.
2: Maar
0: dan
2: kom je dus op een punt dat je land uitgezet.
0: Dan moet je dus conflicten gaan wegen. Ja. Dan moet je conflicten gaan wegen.
2: En daar moet je misschien één lijn trekken. En dat is ook de taak van de NOS. Hè. Dus Avrotros is anders. Een vereniging. Die vertegenwoordigt leden. Die vertegenwoordigt een ideologie hoe je in het leven staat. NOS is gewoon eigenlijk een overkoepelend orgaan. Ja, daar hoort, net als het WK voetbal, hoort het Songfestival daarbij.
0: Ja.
2: Want er zijn altijd mensen voor en tegen.
0: Ik ga even een liedje draaien hoor. Want,
2: nou, alsjeblieft. Hier is Abba. Ja.

0: dag, DJ. Ik zie steeds een schrikreactie als ik dat
1: zeg. Ja, je onderbreekt ons gesprek iedere keer met je programma.
0: Ja, ik vraag me steeds af, waar hebben jullie dan in godsnaam
1: delen? We hebben heel veel te bespreken.
2: Nou, wij zijn nou volgens mij echt
0: een prototype. Maar wat dan? Waar hadden jullie het dan nu net
2: over? Nu hadden we het over de wereldpolitiek.
0: Oh ja, dat is
2: en,
0: ook, ja.
2: En alles, en over social media. Maar wij zijn eigenlijk gewoon de vlees geworden vrijdagmiddagborrel. Wij zitten gewoon over alles te ouwen.
0: Dit is wat het gaat is.
1: Van links naar rechts. We hebben jou niet nodig.
0: Nee, dat ben ik wel heel erg. Dankjewel, Eva.
1: Nee, ik ben blij dat ik hier ben.
0: Oh ja, ja. Nou, dit maak je niet meer goed voor zes uur. Maar in ieder geval, nee, ja. Nou, lekker dit.
2: Nee, maar die woorden. Nee, maar toch, zeg.
0: Moet ik hier nou mee?
2: Jij bent toch jarig ook, de 100ste. Hallo, zeg.
1: We houden van jou.
0: Maar, want we hadden het net over het Songfestival. En dan zie je ook hier alweer alle reacties binnengekomen. Ja. Want dat is, het maakt natuurlijk uit. Want jij was in een interview met Gert Verhulst. En toen zei je, ik moest even wennen aan het feit dat ik gewoon een keer als gast aan een talkshow tafel zat.
1: Ik dacht bij mezelf heel goed dat ik dit weer meemaak.
0: Ja.
1: Hoe het voelt om aan tafel te zitten en dan overgeleverd te zijn aan wat er aan tafel gebeurt. Je hebt geen controle, je weet niet wat er gevraagd gaat worden. En wat je dan meemaakt als gast. Ik dacht een hele ontnuchterende ervaring voor mij. Heel goed.
0: En wat was dan zo ontnuchterend voor jou dat je dacht van...
1: Gewoon dat je met je beste bedoelingen daar zit en een verhaal vertelt. Wat je dan allemaal over je heen krijgt. Wat er allemaal gebeurt. Hoe je uitspraken uit context worden gehaald. Ja. Hoe mensen daarmee aan de haal gaan. Je kunt jezelf daarna niet meer verdedigen. Kijk, ik heb een podium. Ik kan iedere avond van de week wat roepen.
0: Ja.
1: Maar iedere andere gast, die moet het maar allemaal meemaken en ondergaan. Dus...
0: Ja, wat dat betreft, dat is best gevaarlijk inderdaad. Want er is natuurlijk veel, ook aan podcast en radio, televisie. Je doet ergens een interview, je vertelt iets en het wordt helemaal uit zijn context gehaald.
1: Iedereen zoekt content. Dat is het, een stukje eruit, ze kunnen ermee aan de haal. Ze hebben zelf dan ook weer content. Het is hoe het werkt. Ik bedoel, daar hoeven we niet zielig over te doen.
0: Nee.
1: Heel veel mensen hebben er baat bij. Ik vind het ook heerlijk het programma maken. Maar het was gewoon goed om te merken dat je daar weinig controle over hebt en hoe dat voelt.
0: Ja. Hoe is dat bij jou, Albert? Want jij bent natuurlijk weer aangeschoven bij vandaag.
2: Weet je, als je geen mening hebt zoals ik, dan is het prima. Nou, dan kun je overgaan. Dat is het. Dat is het. Nee, ik merk wel dat ik... Ik ben niet naïef. Dus ik weet wel hoe ver ik ver kan gaan, snap je? Ik vind het leuk om grappen te maken en om soms even te denken, ik wind me even op.
0: Ja.
2: Maar ik weet ook wel dat je soms denkt, nou, ga deze route maar even niet in.
0: Oh ja.
2: Dat leer je wel. En ik weet echt waar, dat had ik. Boulevard bestaat deze week 25 jaar.
0: Nou, daar heb je ook dingen geroepen, Albert.
2: Ja, nogal.
0: Zou je dus, kapot voor schamen?
2: Daarom ben ik hierbij wil ik mijn excuses aanboden aan iedereen die ik het misschien beledigd heb. Ik kan me niet voorstellen.
0: Is er wel
2: maar stel
0: één
2: dat ik iemand beledigd
0: in al die jaren dat je dacht, van daar denk ik nog vaak aan, dat hadden we niet moeten doen.
2: Nou, hoer was er wel eentje.
0: Wat was dat ook weer?
2: Mariska Hulsje, die was 3 dagen getrouwd geweest. Zeg, ja, is toch gewoon een hoer?
0: Oh, mijn god, heb je dat gezegd?
2: Oh,
0: Albert?
2: En heb jij toen een ringtoon van gemaakt in de ochtendshow?
0: Meen je dat nou?
2: Ja, serieus.
0: Daar weet ik niks meer van.
2: Geen de telefoon over. Maar goed, zij moest gewoon met haar kinderen naar school, naar het schoolplein.
0: Oh.
2: En dat was de tijd dat iedereen naar Boulevard keek. Ja. En de ochtendshow vervolgens met z'n allen op los gingen, wat er nou in groepen was.
0: Ja, wij doen eigenlijk hetzelfde waar ik andere mensen van beschuldig.
2: Dat
0: zeg maar.
2: Is. Dus die impact, dat vind ik dan wel. Dat ik denk, oké, daar hadden wij iets over. En maar ook kinderen van, nou ja, van Connie Witteman, hè, adoptiekinderen. Dat is een hele uitdagende problematiek. Hè, hoe die zich in het leven ontwikkelen. Ja, dat werd ook een soort circusattractie, hoe die zaten te praten. Ja, dat zijn toch dingen achteraf dat je denkt. Maar het was nieuw. Dat is dan een excuus wat ik heb. Wat wij deden was nieuw. En nu heb je weer kaders waarbij je dat dan wel of niet doet. Maar wij deden toen gewoon, dacht, ja, het kwam op ons pad, dan doen we het ook.
0: Ja, dat is
2: het.
0: Ja. Goed, Albert, nou, voor je zit je veilig voorlopig, hoor. Dus,
2: Nog wel.
0: We gaan even weer naar de gasten die jij meegenomen hebt hier vandaag. De gehele cast, nou, we zijn er mee op de foto gegaan. De hele studio stond vol. De cast van We Will Rock You! Albert, wie gaan we nu horen?
2: Ja, nu krijgen we Naima en Lucas. En die gaan heerlijk zingen met z'n tweeën. Wat willen jullie doen, het nummer?
3: I Want It All.
0: Gaat gewoon even verklappen wat ze gaan doen hier.
2: Maar jij vroeg wat gaan ze doen. Dus ik zeg, dat gaan ze dan ook. Dan moet ik toch zeggen.
0: Nou ja, goed. Ik wilde eigenlijk nog even met Naima en Lucas. Leuk dat jullie er zijn ook, overigens.
1: Dankjewel.
0: Ik hoorde net van Albert, dus jullie spelen dit gewoon 6 dagen per week.
3: Zeker. Dat is topsport.
0: Nou, dat is het zeker. Maar is dat leuk?
3: Nou ja.
0: Nee, maar serieus, ik zou daar helemaal gek van worden.
2: De baas zit erbij. Dus ja,
0: dat maakt niet uit. Maar kan me zo, ja.
3: Ik vind het heel leuk. We hebben de voorstelling nu al 120 keer gespeeld. Zo.
0: Goeiemorgen.
3: En je vindt toch elke keer weer iets nieuws. Of nieuwe energie om het uit te halen. Maar dat is voor mij zo. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
4: Ja, je hebt ook elke keer weer een andere zaal, andere reacties. En daarop speel je ook een beetje. Dus het blijft wel interessant.
0: Ja, maar inderdaad wat jij zegt, dat is echt zo denk ik dat het topsport is. Want je moet je elke dag weer opladen. Want het zijn natuurlijk ook niet echt makkelijk makkelijke liedjes om te zingen eventjes.
3: Nee, en de show duurt 2 uur en 3 kwartier. Dus je bent eigenlijk, je gaat stapt om 1 uur of 1 de deur uit en je bent om 1 uur of 1 weer thuis.
0: Wat
3: dus.
0: Een slaven draait er die Alfred Verlinde.
1: Ja, zaterdag twee keer, hè?
3: En zaterdag 2 keer, ja.
0: Okay. En jullie moeten vanavond ook, begreep ik.
3: Yes.
0: Ja. Oké, laten we dan maar snel muziek.
2: En volgende week in Eindhoven, toch?
0: Oh, wacht even, dan moet er nog ergens kaart gekocht worden.
3: Ja, ik kan het je precies vertellen. We spelen de komende 2 weken in Eindhoven. Groningen, Enschede, Enschede hebben we nog. Apeldoorn hebben we ook nog. Tilburg doen we nog. En we sluiten af tot 8 november. Doen we nog Amersfoort, de Flint.
0: Ja, oké, hartstikke. Nou, ik kom zo nog wel even terug op die data. Wat dat heb je al verteld. Dames en heren, de cast van We Will Rock You!

0: ze komen zo meteen terug voor de finale.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
1: Thuis.
2: Bij Frank en Eiren en de 538 middagshow.
0: Van harte welkom.

0: Wie was er aan de beurt?
1: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu.

0: maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Goedemiddag, dit is de Vijfdag. Stevige buien die trekken over het land op dit moment. Ook met onweer, daarvoor geldt code geel. Morgen wisselvallig met kans op onweer ook bij 21 tot 23 graden. Dan de files voor dit moment.
4: Ja, drukke spits nog steeds. 51 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim een half uur. A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug ook een half uur vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug ook een vertraging van een half uur.
3: 8 minuten over half zes. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het aantal vermisten in Nepal is opgelopen naar 2000, waaronder 3 Nederlanders. 2 van hen waren volgens de Telegraaf op een spirituele reis. De overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic krijgt misschien een staatsbegrafenis. Een Servische minister zegt dat dat normaal is voor een generaal. Mladic wordt in Servië door velen nog steeds als een held gezien. En over 2 weken is de concertreeks van Celine Dion in Parijs. En daar is ze nu ook aangekomen. Bij de Champs-Élysées werd ze opgewacht door een grote groep fans. Parijs voelt als een tweede huis, zegt ze. Dion geeft vanaf 12 september 26 concerten in Parijs.
3: Sowieso. Heerlijk.
5: Ja, je houdt ervan, hè?
3: Nee, ik hou niet van Celine Dion. Nee. Ja, ik vind het ongelooflijk knap hoe zij kan zingen.
6: Maar ik vond toen ze bij de Olympische Spelen daar...
3: Ja, ja, zeker.
6: Nee, dan ben je een wereldster als je dat kunt doen.
3: Nee, maar dat is ze ook natuurlijk. Maar ja, je kan... Het is, ja.
6: Nee, het is smaak.
3: Nee, je houdt van iets of niet. Ja, het is, ja.
4: Maar that's the way it is, bijvoorbeeld van haar vind je niks?
3: That's the way it is. Ken ik alleen van Casey in the Sunshine, man. Aha. I like it. That's the way. Ja, Henk, ik ben niet zo bekend met de muziek van de Celine Dion. Nee. Ja, er zijn nog andere dingetjes.
4: Oh ja, andere dingen. Oh, ja,
6: Henk zit echt, die kijkt, ben klaar.
4: Dus, ja, ja, dus we gaan door. We gaan door.
3: Ja, wel uitgevoerd.
5: Nee, een schone Zierikzee gaat leerlingen belonen als ze een keertje niet spijbelen of te laat komen. Denk aan een tractatie of een snipperdag. Te laat komen of spijbelen wordt uiteraard nog wel bestraft. Maar de school, het Pieter Zeeman Lyceum, wil daarnaast ook proberen om verzuim op een positieve manier terug te dringen.
3: Dat is heel goed. Ja, positief, altijd maar belonen. Ja, belonen voor iets wat eigenlijk normaal is. Ja, moet ik zeggen, ik heb echt heel veel gespijbeld vroeger.
4: Ik ook.
6: Ja, daar merk je niks aan bij jou.
3: Nee, het is allemaal goed gekomen. Ik heb dan wel eens, dan ging ik op vrijdagmiddag naar huis en dan zat ik lekker thuis voor de kachel en dan werd er gebeld. En dan kwam mijn moeder en die zei, ja, dat was de school, die vroegen waar je bent. Ja. Dat had ik net gezegd, ja,
4: de uren waren uitgevallen.
3: Ja, de top 40 is, oh, wat had ik een hekel aan school, ik kon er niks aan doen.
6: Maar ik heb laatst weer in het AD, hebben ze zo'n interview, dat ze terug gaan naar je schooljaren.
3: Ja.
6: Toen hebben ze mijn leraar geschiedenis gesproken, die man heb ik nooit meer gesproken. Maar die zei, Albert had altijd met de meiden achter in de klas, had hij altijd, ik denk, wat raar, zo'n haantje is het helemaal niet.
3: Nee.
6: Maar ik was natuurlijk gewoon een van de meiden eigenlijk achter in die klas. Oh ja. Achter. Dus,
3: ja, je was geen bedreiging ook.
6: Nee, ik was heel veilig. Ja.
3: Vond jij het wel leuk op school, of niet?
7: Ja, ja, ik vond het leuk.
3: Ja?
7: Ja, zeker.
3: Maar waarom?
7: Ja. Ja. Er zo nou, een beetje keten met je vrienden. Ik denk, alle situaties waarin je verboden wordt om te lachen, daar krijg ik best wel snel de slappe lach van. Dus ik ben er ook wel regelmatig uitgestuurd.
3: Oh ja.
7: Maar dat kijk, als volwassene...
6: Oh, jij kon het bloed onder de nagels vandaan van de leraar halen?
7: Nou,
6: ja, denk ik. Hè. Ja, even.
7: Ik was niet heel bij de hand. Ik was niet verschrikkelijk bij de hand. Maar als je weet hoe het is, als er niet geklapt mag worden, dan ga je erover nadenken van, wat zou er gebeuren als ik nu klap?
3: Ja, ook dat.
7: Wanneer kom je nog als volwassene in een situatie dat je niet mag lachen? Je kan altijd weglopen, je kan altijd doen alsof je moet bellen.
3: Ja.
7: Maar als kind kon je niet weg. En als dan wordt gezegd, nu even stil, niet lachen. Ja, dat bouwt zich dan op naar een ongekende explosie. Dat vond ik zo lekker.
3: Heerlijk.
7: Echt, zalig.
6: Oh, je hebt nu spijt dat je gespijbeld hebt.
3: Ja,
6: je denkt, ik had meer mee moeten maken.
3: Ik had iets mee moeten maken, inderdaad. Nou ja, lach aan. Het is geweest.
5: En bijna nergens in de wereld is de toeristenbelasting binnenkort zo hoog als in Amsterdam.
3: Ach.
5: Ja, je verwacht het ook niet. Nu betaal je al 12,5% extra aan gemeentetax als je een nachtje in een Amsterdams hotel slaapt. Dat gaat stapsgewijs omhoog naar 20%. Dus kost je overnachting stel €150.
3: Ja.
5: Dan komt daar nog eens €30 toeristentax bij.
3: Maar gelukkig kan je vrij goedkoop parkeren daar.
8: Dat kost
9: haast niks. Dat hij voor elkaar weer op staat op een of andere.
8: Ja, dat is ook wel weer.
9: Nou, nog eentje dan, Henk.
8: Onderzoek deze week ook over Tinder. Want steeds meer mensen op Tinder blijken AI te gebruiken voor de foto's op een datingprofiel.
9: Oh ja.
8: Niet slim, zeggen deskundigen. Want mensen zouden vooral op zoek zijn naar mensen die juist niet helemaal perfect zijn.
9: Oh ja, ja, precies, ja.
8: Oh, dat je de deur open doet, denk je. Ja.
7: Dit klopt niet.
9: Dit kan niet. Ja, dat AI is wel wonderlijk, hè, wat je er allemaal mee kan.
8: Ja, ik kan er ook mee. Ja.
9: Ik heb ook foto's gemaakt, moet ik eerlijk zeggen, in de vakantie. Maar
8: nog eentje dan, Henk. Ja, onderzoek deze week ook over Tinder. Want steeds meer mensen op Tinder blijken AI te gebruiken voor de foto's op een datingprofiel.
9: Oh ja.
8: Niet slim, zeggen deskundigen. Want mensen zouden vooral op zoek zijn naar mensen die juist niet helemaal perfect zijn.
9: Oh ja, ja, precies, ja.

0: werkte het wel op Tinder?
1: Het werkte wel, ja. Inderdaad. Maar ik kreeg inderdaad de deur open en dan... was het van, ik moest op 53 zijn. Ja, ja.
2: Het is echt handig. Ik gebruik ChatGPT. Ik ben heel erg into Egypte en zo.
0: Egypte, wat is daar te doen?
2: Nou, maar hiërogliefen vertalen en spijkerschrift. Je maakt gewoon een foto van hiërogliefen. Ja. Je gooit het in ChatGPT en hij vertaalt het dat voor je.
3: Ja.
2: Maar wat spijkerschrift ook?
0: Maar wat... Het is toch een mooi verhaal, Edwin?
1: Ja, het is een geweldig verhaal. Wat stond er?
0: Ja, van alles.
1: Ja, dat ben ik dan benieuwd naar.
0: Ja, bij het kruispunt linksaf.
1: Blikken bewustwijzigingsvormen. Oké, zometeen de afsluiter met de cast van de We Will Rock You musical hier in Edwin Zenker.

0: hebben de foto gevonden van mij met haar. We zullen
1: deel
0: maar
1: het anders even met de luisteraars.
0: Dat gaan we nu... Oh mijn god, dit had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Maar goed, dit is jullie favoriete moment uit de show natuurlijk. Eigenlijk wilden Albert en Eva allebei tegelijkertijd naar de wc. Want dit is het spel wat zij hebben gevreesd voordat ze hier naartoe kwamen. Maar we gaan het toch gewoon lekker spelen.
2: Ja.
0: En hoe slechter, hoe leuker wij.

0: We gaan beginnen met het nummer Het is een nacht van Guus Meeuwis.
1: Dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè.
0: In dat nummer vraagt zij of Guus zin heeft in een sigaret. Maar waar zijn ze op dat moment?
2: Midden op bed in een hotel.
3: Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed.
0: Ze liggen op bed. Ja.
1: Nou, dat is ongelooflijk.
2: Nou, hoppakee.
0: Wacht, ik hou van je.
2: Ik ben fanatiek.
1: Ja, ik hoor. Okay. Zij mogen niet meer meedoen. Nee, natuurlijk. Kom, ga door.
0: We gaan naar twee motten in de uitvoering van Gerard Joling.
4: Oh, jongens.
0: Hoe lang wonen die motten daar al?
5: Pas.
3: Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen daar pas. Ja.
2: Geweldig!
0: Ja, maar als het 50 jaar oud is,
4: ik ken ik het. Dat is het. Dat is, laat ik mijn meek maar zeggen.
1: Ja, dat heel graag.
0: We gaan naar liefst uit Londen van Bluff.
1: Oh ja, dat vind ik ook leuk.
0: Uit Madrid stuurt ze kaarten. Uit Moskou komt een brief. Maar wat komt er uit Praag? Kattenbel.
4: Jezus!
2: Ik hoef niks te doen.
4: Kattenbel. Zo snel! Ja.
1: Dat was heel snel wel.
0: Zetje, Minna.
1: Kattenbel.
0: Waar kan de zoon van André Hazes niet aan wennen in het nummer De Vlieger?
1: Aan die andere vrouw.
3: Goed zo. Mooi. Dat je niet kan wennen aan die andere vrouw.
0: Deze is voor Appie, want hij komt uit 1961. Johnny Hoes met Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Hij kan niet slapen en niet eten, want hij kan haar niet vergeten. Maar wat voor kleur heeft haar haar?
1: Blond, met haar haar zo blond. Ja, want ze komt...

0: dit hoort, krijg je toch wel gewoon zin om het te spelen. De cast mag overigens ook meedoen. Jullie staan open, dus Kobus, doe jij maar even met de spelleider hier.
1: Dat is heel makkelijk. Ik stel vragen over Nederlandstalige klassiekers. En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer.
2: Oké.
1: Ja, heb je hem door?
2: Ja. Oké.
1: Oké, we pakken...
0: Je kan niks winnen, het gaat nergens om. Nee. Het is dat het 6 uur wordt. Dat is het belangrijkste.

0: dat is.
1: Jullie ook niet?
2: Ja, we gaan nu luisteren naar Vera Lynn. Dat deed hij achter de vier.
0: Ja, dat is wel. Komen ze het alles aan vlakken naar de tweede wereldoorlog. Nou, we doen nog één. Nog eentje.
2: Oké, okay, dan mogen jullie kiezen. Dan heb ik Henk Wijngaard, Tino Martin of Frans Duits. Welke wil je?
3: Tino.
2: Tino, hoor ik?
4: Tino.
2: Ja, oké. We gaan naar het nummer Jij liet me vallen van Tino.
0: Oh ja, geweldig.
2: Wat maakt hem boos?
4: Ja, dat ik was weg met me ging, daar zat je niet Tino. Mee. Zonder blikken of blozen. Nee, god, heb je
2: wat zei je net? Wat maakt hem boos?
3: Ze zat niet mee dat het slecht met hem ging.
5: Ze zat niet mee dat het slecht met hem ging.
2: Waar komt-ie?

0: met z'n allen een weekend naar Londen. Ik vind dat leuk, omdat het 100ste is.
1: Dat is een leuk
0: pakken ze uit natuurlijk.
2: Maar dit had je dan niet willen missen al.
0: Nee, dit vind ik het enige.
2: Dat lijkt me dus ook. Ja. Goed, dan zijn we er toch bijna toch doorheen. Want het
0: en
2: is bijna
0: Eva heeft
2: uur.
0: Ieder antwoord ingefluit. Ik zei, doe dat nou niet, laat mij nou ook raden.
2: Ik wist helemaal niks. Wist.
3: Ik was 10 minuten stil, dat is ook bijzonder.
2: Ja, dat is ook bijzonder inderdaad. Maar goed, is je vergeven. Leuk dat jullie er waren trouwens. Ik wens jou veel succes Eva weer vanaf maandag. Ga er vooral van genieten. Dat doe je
3: doe
2: wel
3: ik.
2: Volgens mij.
3: Ja, zeker. Ja. Zeker.
2: En jij Albert natuurlijk ook. Wat staat er voor jou nog op het programma nog? Welke musicals komen er nog aan? Of,
0: Voor haar, over Frans Halsema met Zoe Kroon. We Rock You staat nog een paar maanden in theater. En dan gaan we de Bodyguard doen.
2: Oh mijn god.
0: En een mooie tournee met Fayen van der Bos. Evita, die bestaat 50 jaar. Gaan met een groot orkest, met 30 man orkest doen. Een koor. Dus er zit genoeg aan te komen.
2: Nou, helemaal fijn. En dan gaan we nu.
0: Ja.
2: Dames en heren. Oh, dit is ook een beetje Queen natuurlijk. Ja. Dat is maar goed, wel met een klein trompetje. Daar was Queen niet zo van, moet ik eerlijk zeggen. Want we gaan afsluiten. Het is tijd voor de grote finale van Epos & Co. Voor deze vrijdag de 28e.

0: we gaan wel mee afsluiten, mag jij vertellen.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. Daarom is iedereen hier. De Bohemian Rhapsody is de finale van We Will Rock You. En die gaan ze hier met z'n allen doen. En ik wil even Brecht van Arnhem, die is er nu bijgekomen. Want Marta heeft wel gehoord.
0: Ja.
1: Maar Brecht is degene die, ja, die Galileo speelt in de productie. Okay. En die komt natuurlijk het dichtst in de buurt van Freddie Mercury. Nou, geen druk verder, hè, Brecht. Dan weet je dat.
2: Dankjewel, Albert.
1: Dus gaan we lekker genieten.
0: Dat was de Bohemian Rhapsody.
3: The Bohemian Rhapsody.

0: En we zijn nog in de theaters de komende maanden, dus ga het vooral checken. We zijn er volgende week weer. Goed weekend!
1: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.

0: Alle info 538.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
4: Kippie.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Adido.nl/business.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 538 Nieuws.
13: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Tientallen Feyenoord-supporters kunnen een stadionverbod krijgen. Heeft alles te maken met de wedstrijd tegen Cambuur van vorige week. 7 supporters van die club raakten toen gewond door vuurwerk dat werd afgestoken door Feyenoord-fans. Het aantal vermisten in Nepal is verder opgelopen. Het zijn er nu 2000, waaronder ook 3 Nederlanders. 2 van hen waren op een spirituele reis, schrijft de Telegraaf. Er zijn tot nu toe ook al zo'n 580 doden gevallen. De overleden oorlogsmisdadiger Mladic krijgt misschien een staatsbegrafenis. Een Servische minister zegt dat dat normaal is voor een generaal. Mladic kreeg levenslang voor zijn rol bij de genocide in Srebrenica. Maar in Servië wordt hij door veel mensen nog als een held gezien. En dinsdag wordt een nieuwe koning van Noorwegen ingezworen. Het is de zoon van de overleden koning Harald. Haakon heet hij. Het is bepaald geen onbekende. Hij is afgelopen jaar veel nieuws geweest. Vooral vanwege zijn vrouw, Mette Marit. Die zou banden hebben gehad met Jeffrey Epstein. En haar zoon, Marius, is schuldig bevonden aan onder meer 2 verkrachtingen. Ik heb het weer nog voor je. De meeste buien trekken vanavond weg. Morgen begint de dag wel weer met af en toe een bui. Maar later is er zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
14: Dan een verkeer, 31 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg, 41 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 21 minuten. A27 tussen Utrecht en Breda bij de Merwedebrug, 22 minuten. En de Flitsers, die heeft Dylan.
15: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 80.5 en op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.4. Nog eentje op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad, 83.8. En op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 177.7. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11.3. Op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.2. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.6. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda, 49.8. En tussen Breda en Dordrecht, de andere kant op dus, bij 51.7. A27 richting Hilversum vanuit Almere, 108.1. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.5. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 99.2. Nog eentje op de A28 richting Amersfoort vanuit Zwolle bij 59.6. A35 Enschede-Hengelo 69.3. En op de A37 vanuit de Duitse grens richting Hogeveen bij 32.0. A50 Apeldoorn-Zwolle, 209.3. Andere kant op staan ze ook, richting Apeldoorn bij 213.0. En op de A58 richting Goes vanuit Bergen op Zoom bij 140.7. Laatste voor nu vind je op de A73. Tussen Venlo en Echt, opletten op je snelheid bij 20.1.
14: Dat is wel leuk. Kijk, we maken wel vaker een vrijdagavondshow met publiek. We hebben nu ook publiek. Maar dit is denk ik de eerste keer dat het publiek ons echt aan ziet te kijken van die flitsers. Daar hebben we echt geen reet aan.
15: Nee. Ze kunnen hier zeg maar echt niet uit. Het is de vrijdagavondshow live vanuit de Loods van de Bondgenoten. Ja!
0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: It's play!
16: It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
20: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Welkom thuis bij Radio 538.
23: Met vanaf maandag 7 september.
22: De 90s en zeros op 538.
23: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
24: Bas en Dylan.
15: Ja, Dylan. Kijk eens even op de klokje. Ja, daar staat een koeienlet. Dus ja.

0: komen live vanuit de loods van de bondgenoten. Zojuist binnengestapt. Het is voor ons ook nog een beetje surreëel, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Je kent het van de televisie, het populaire televisieprogramma De Bondgenoten op SBS6. En nou ja, weet je, wij zagen dat ze in de top 10 staan. De top 10 van de televisiering.
1: Ja.
0: En wij dachten, die moeten ze pakken.
1: Nou, absoluut. We zijn echt een groot fan van het programma. En wij niet alleen. Het is het beste vooravondprogramma wat SBS heeft gehad in 25 jaar. Zoveel mensen kijken ernaar. Het is onvoorstelbaar. Je kan stemmen via de site van TV-Gids.
0: Ja, we hebben het linkje eventjes in de story. In de story staat hij. En in de bio 538 avondshow, zo heet we op Instagram. Check het daar eventjes en stem. En ja, de sterren waar het dan allemaal om gaat. We hebben ons eigenlijk nog niet eens echt voorgesteld. Want we zijn gewoon binnenkomen stormen en begonnen met het programma. Maar die zitten erbij. Kunnen jullie even laten horen, jongens? Dit wordt mijn avond. We hebben heel veel bezoek. We hebben leuk bezoek. Het wordt een fantastische avond. Maar we gaan hem wel eventjes traditiegetrouw aftrappen met niemand minder dan Chris Deluxe. Zullen we even applaus hiervoor?
1: Applaus voor Chris Deluxe!
0: Ja, Chris. Hoe vind jij het? Hoe is hij in het echt?
2: Het huisfeestje, dat is lang geleden voor mij.
0: Het is inderdaad een soort huisfeestje. Jij gaat hem aftrappen. Nederland kan verzoekjes indienen, dus drop even een berichtje in de 538-app. Spraakberichtje vinden we leuk. Chris die draait werkelijk waar alles aan elkaar. En de eerste komt van Danny.
3: Hoi hoi, zou je misschien David Guetta en Titanium kunnen draaien? Dankjewel.
4: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: voor te stellen, als je niet in deze lood zit, maar ik kan me voorstellen, als je hier zeg maar maanden in zit zonder contact met de buitenwereld, dat dat ook een rare beleving is.
1: Ik probeerde net om even wat te laten zien mijn telefoon te pakken, toen dacht ik, oh nee, dat mag natuurlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Want iedereen zat al in mijn nek, mag ik even met thuis bellen?
0: Dat oh, ja,
1: dat is heel gek.
0: Is er even iemand die één zin tegen Nederland wil zeggen, meteen, even dat ze denken van,
1: de
0: oh, ik moet meer iets van het hart. Eventjes gewoon iets.
2: Ja.
0: Ja.
2: Brenna, als je dit hoort, ik wacht op je.
3: Geweldig.
1: Ah, Brenna luistert
2: vaak.
1: Een grote show vanavond. Jan Versteeg, De Vader, Holwijn, Kees de Bever. Ze zijn er allemaal bij. En een appje van Evelien via de app.
4: Een hele fijne vrijdagavond. Ik zou graag voor deze keer in de mix Studio Killers met Ode to the Bouncers willen horen. Bijna avond.

0: 538.nl. Ik zit zelf ook even mee te kijken. Het ziet er echt leuk uit.
1: Ja, dat doen wij eigenlijk hartstikke leuk.
0: Echt gek om te zien.
2: Ja,
0: echt...
2: ja, maar je zit ineens in de bondgenoten.
0: Nou ja, zeker.
2: Overigens vinden we dat ze de gouden televisiering moeten winnen. 538.nl/ring.
0: Is er nee, bondgenoten.

0: Ja, lieve bondgenotenloods, mag een groot applaus voor Christen Lux!
1: Het is zo bizar ook. Kijk, Chris staat hier live te draaien. En ik hoor net al aan mijn rechterkant. Wij horen nooit muziek.
2: En dat moeten ze kopen, hè? Ja.
3: Maar dat is toch voor niks? Dat is radio, hè? Dat is de kracht van radio.
1: Ja,
3: dat.
1: Precies. Maar ja, dat je thuis zit te luisteren, dat je toch even dat je dat extra gaat waarderen, weet je wel. We komen dus live vanuit de loods van de bondgenoten. Het is een prachtige avond. Kijk vooral mee via TV 538. Je kan alles volgen via de socials. 538 Avondshow. Vind je ook een linkie om te stemmen? Stemmen op de gouden televisiering. En daarmee op de bondgenoten. Zouden we leuk vinden. Zo meteen het nieuws van Eva. Wat heb je?
2: Nou, er is een nieuw shirt op de markt gekomen. En dat beschermt je tegen AI-camera's. Maar er zit wel een addertje onder het gras.
4: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
5: Hoi, ik ben Evie Michelle. Sta jij straks vooraan bij mij?
4: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michelle. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl. Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
14: Kippie.
15: Schat. Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
14: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
15: Mafkees.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Chris?
2: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry.
12: Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
27: Bas en Dylan, live bij de Bondgenoten.
1: Ja, komen we live vandaan. We zijn in de loods van de Bondgenoten. Een van de populairste programma's van SBS6. Een van de populairste programma's van Nederland. Je hebt er de afgelopen maanden echt niet omheen gekund. En wij vinden dat ze de televisiering moeten winnen. Stemmen kan via 538.nl/bondgenoten. In de studio inmiddels aangeschoven. Niemand minder dan presentator van het programma. Ian Versteeg!
28: Wat leuk dat jullie zijn. Ik dacht dat je naar de radio toe moest, maar jullie zijn gewoon naar ons toegekomen.
1: Ja, we zijn echt even in jouw huis.
28: Ja, het is hun huis. Ik ben de conciërge, zeg maar.
1: Precies. We gaan zo meteen uitgebreid met je praten. Eerst even naar het nieuws van Eva.
29: Ja, er is een nieuw shirt ontworpen en dat moet je beschermen tegen AI-camera's. Dat zijn dus bijvoorbeeld bewakingscamera's die AI gebruiken om die beelden te analyseren. Dus ze zijn nog gewoon slimmer dan een gewone bewakingscamera. Nou, er zit natuurlijk niet iedereen op te wachten, dus toen heeft een Duitse kunstenaar gezegd van, nou, ik maak wel een shirt dat die camera's zo in de war brengt dat je er onzichtbaar voor wordt. Nou, dat is gelukt. Hij heeft een shirt ontworpen. Er is alleen één probleem. Het is echt een walgelijk shirt. Ja. Het is een soort blouse met allemaal fluoriserende algen erop. Ja, want je moet die camera's in de war brengen, dus je bent onzichtbaar voor de AI.
1: Ik zie
29: hier
1: ook iemand die dit aan heeft.
29: Ja. Nou, qua kleuren lijkt het inderdaad wel een beetje op het shirt van een van de Bondgenoten.
1: Ik zat me dit af te vragen, want je gaat hier naartoe en je hebt de koffer mee met spullen.
28: Ja.
1: En bij dat is het dan ook, toch? Op een gegeven moment, als ik op vakantie ga, dan ben ik op een gegeven moment mijn kleren helemaal beu. Toch?
28: Je kunt af en toe, als je bezoek krijgt, dan kun je ook kleren af laten geven. Nieuwe kleren. Zodat je niet alleen maar bij je hebt wat je bij je had op de dag dat je hier kwam.
29: Ja, want ik sprak net deelnemer Jordi. En die is dus gigantisch afgevallen in zijn tijd hier.
28: 13 kilo al.
29: 13 kilo. Maar hij heeft allemaal mooie kleren aan die ontzettend goed passen. Maar die heeft hij dus later mee kunnen krijgen.
28: Ja, moeten kopen. Had niks in zijn maat.
1: Oh. Wel echt het verschil met mijn vakantie, zeg maar. Dat kom ik er dan bij. Jan, mogen we je zo alles vragen over...
28: Je mag me alles vragen, ja. Zeker.
1: Want dit is natuurlijk echt het moment. Er is eigenlijk nooit een live uitzending. Het is voor het eerst dat er, nou ja, pers binnen is. Mocht je thuis vragen hebben over het programma, we hebben de komende uren de tijd om alles te vragen.
28: Zeker weten. Je kan via de 538-app een appje sturen. Dat kan gewoon dan uiteindelijk via WhatsApp. Word je daar doorgeleid. En daar kan je dus ook live meekijken in de loods. En dat kan maar tot 9 uur. En dan gaan de camera's weer uit. En dan komt er nooit meer een livestream. Dus dit is het moment om dat te doen.
29: Oh.

0: 50 jaar geleden, Imagine Dragons en Enemy.
1: Bas en Dylan, live bij de Bondgenoten.
0: We komen live vanuit de loods van de Bondgenoten. We zijn daar met de studio neergestreken. Je moet het zo zien. Het is, als je het programma wel eens gezien hebt, het is grote, soort huiskamer. Hè, de grote ruimte met een gigantisch scherm achter ons. En we hebben in het midden, echt voor de ogen van alle deelnemers, de studio neergegooid. En daar maken we deze vrijdagavondshow.
2: Zeker. Iedereen komt nog aan bod vanavond. Er komen echt gigantisch veel vragen binnen via de app van 538. Daar kan je ook je vraag stellen. Of aan iemand van de Bondgenoten. Of aan een van onze vele gasten vanavond. Op dit moment presentator Jan Versteeg in het huis
0: gezien. Het is grote, soort huiskamer. Hè, de grote ruimte. Met een gigantisch scherm achter ons. En we hebben in het midden, echt voor de ogen van alle deelnemers, de studio neergegooid. En daar maken we deze vrijdagavondshow.
2: Zeker.

0: Klopt. Waar is
1: nou
0: binnen? Is
1: met ons weggegaan. Ja, dit is natuurlijk een beetje. We lopen met de uitzending altijd een aantal dagen achter op de realiteit. Op wat er nu gebeurt. En Fabienne heeft besloten om gisteren de loods te verlaten. Haar tijd hier zat er volgens haar op. We hadden er graag nog even hier gehouden. Maar zij is.
2: Oh, dus zelf besloten?
1: Ja, dat klinkt in je stemmetje alsof jij dacht dat er iets anders gebeurd was.
2: Nou ja, er kan van alles gebeuren. Dus ik dacht even verheldering.
1: Ja, nee, zij heeft zelf besloten om een einde te maken aan haar avontuur. Hier, vlak voor het einde van de cyclus eigenlijk. Dus dat verbaasde mij wel.
3: Maar is het dan handig als je dan uit de loods weggaat als kandidaat, als deelnemer, dat je dan op het terras gaat zitten? Ja, maar voordat het op tv was. Want ik zie het op allemaal plekken opploppen. En dan denk ik, ja, maar het blijft dan nog even een paar dagen binnen.
1: Ja, maar ik snap ook wel als je. Tuurlijk, het is niet handig. En ik weet ook helemaal niet of het contractueel wel helemaal mag. Maar aan de andere kant, als je hier maandenlang binnen hebt gezeten, je hebt de hele zomer gemist. Hè, want je zit hier wel binnen, je kunt wel naar buiten, maar je hebt niet op een terras gezeten. Snap ik ook dat de drang heel groot is om te denken, ik ga even naar buiten.
3: Ja, ja, want mocht je het programma niet kennen, zitten dus. Met hoeveel zijn we nu?
1: Ja, we moeten even tellen. We begonnen deze met 20,
3: ja,
1: deze cyclus. En we zijn nu met 17 over.
3: 17 over.
1: Ja,
3: dat betekent dat je dus met 17 mensen in een loods zit, ergens in een weiland. En je kan er eigenlijk niet uit.
1: Nou zeg jij loods in een weiland, het is natuurlijk wel. Ja, als dit een loods is, slaat er geen aardappel in op.
3: Nee, precies.
4: Nee, ik wou dus zeggen, ik ben op dit moment op zoek naar een huis. Maar als ik dit kan kopen, had ik het gedaan.
3: Ja. Nou, dit is heerlijk zitten.
4: In de huidige markt, ja. Dat moet ik zeggen.
3: Ja, dat is echt heerlijk zitten. Zou je, Jan, jij presenteert het. Zou je er zelf gaan zitten?
1: Nou,
3: als je er een ton, je kan er dus iedere maand een ton mee.
1: Ja, er gaat iedere maand een ton uit. Ja. Er is al 3,2 miljoen euro aan prijsgeld uitgegaan sinds we lopen. Ik zou het zeker overwegen, maar niet op dit moment in mijn leven. Ik heb 2 dochters, 7 en 8. En ik vind dat toch een fase waarin ik wil ze nu even niet missen. Nee. Want zeker mijn oudste dochter, die wordt volgende maand 9. En dan denk ik, ja, over 3 jaar vindt ze waarschijnlijk de grootste snotlap van de aarde. Nu zegt ze al, het is mijn gekke papa. Dan zegt ze, doe ze even een keer normaal, joh, idioot. Ja. Dus ik wil, zolang ze me nog als held zien, wil ik heel graag bij ze in de buurt zijn. Maar anders, ja, waar heb je de kans om in een maand tijd. Want die mensen hebben, het zijn meerdere mensen geweest, hè, die hier in 1 maand tijd wegliepen met 100.000 euro.
3: Ja, dat is toch bizar?
2: Ja,
3: dat
2: snel is verdiend.
1: Zo, dan moet je heel goed kunnen voetballen. Ja. Als je dat
3: verdient. Hey, en wat vind je, kijk, als je niks te doen zou hebben in deze loods, je hebt weinig afleiding in de zin van er is geen muziek, geen telefoon, geen televisie. Dat heb je allemaal niet. Dus nou ja, de dag vult zich met opdrachten, manieren om punten te verdienen.
1: Ja.
3: Wat vind jij zelf als presentator het leukst om te komen doen? Zeg maar, wat zijn de leukste opdrachten voor jou?
1: Ik vind vaak de jureerbare opdrachten het leukst. Bijvoorbeeld als ze moesten op een barbecue allemaal een gerecht maken. Ja, dan weet ik, er staan die mensen de hele dag hun best te doen. Krijg je niks vies te eten. Nee. Dan wordt het niet gepreden. Dus dan weet ik, nou, dan gaan we lekker eten. En ik vind de opdrachten waarbij ze, ja, dat is ook altijd jureer, bijvoorbeeld een toneelstuk moeten doen, of een musical, of een dansact, of een zo'n strippaalact.
3: Ja.
1: Ja, dat vind ik geweldig. Want dan gaan de kandidaten, en dat vind ik heel moedig, gaan daar zo in op en geven zich letterlijk, maar ook figuurlijk dan bloot. Ja, dat is echt genieten, hoor.
3: Het is ook ergens te begrijpen. Ik denk dat heel Nederland zich kan voorstellen als je niet zoveel te doen hebt in een loods. Maar je vooral focust op.
1: Ze hebben heel veel te doen. Ja, weet je hoeveel ruzie hier gemaakt wordt?
3: Ja. Nee, maar dit is waar ik naartoe wil. Kleine dingen worden dan natuurlijk gigantisch. Dus zo'n opdracht, ja, je hebt ook de focus om je er helemaal voor te geven.
1: Ja.
3: Maar dat betekent ook dat er heel veel focus is voor de wat minder belangrijke dingen.
4: De knijmels die in de magnet rond blijven liggen.
3: Nou, dat soort dingen.
1: Ja, je moet het zien.
3: De slippers.
1: Dit is een soort slippers of slippers aan de deur. Dat is nog een verschil. Ja.
2: Allebei belangrijk.
1: Allebei belangrijk.
3: Ja.
4: Slippertjes kan ook nog.
3: Een hoop met slippers aan de hand. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Ja, kijk, het is een maatschappij op zich. Dit is een klein maatschappijtje op zich. En de mensen die elkaar niet van tevoren kennen, die worden bij elkaar gestopt. Ja, natuurlijk krijg je, als je alleen elkaar hebt en je zit hier maar, ja, natuurlijk krijg je ook frictie. Je krijgt vriendschap, je krijgt verliefdheid, je krijgt ruzie. Er schuurt af en toe wat. Het is net als in het echt leven, alleen dan worden door 90 camera's gefilmd.
3: Ja. En bij de laatste 10 van de Gouden Televisiering. Wij als Bas, Dylan en Eva vinden dat het programma moet winnen.
1: Dankjewel.
3: Het kan wellicht lastig zijn om als maker te zeggen, maar waarom vind jij dat het. Of vind je van niet?
1: Nou, vind ik.
3: Nee.
1: Kijk, weet je, het is. Laat ik eerst de mensen nemen die hier zitten, maar ook alle 159 die ze voor zijn gegaan. Durf maar eens in de tijd dat heel Nederland een mening over je gaat hebben. Want of ze je nou leuk vinden of niet zo leuk vinden, iedereen gaat er wat van vinden. Ja. Durf dan maar eens in te stappen en jezelf helemaal te laten zien. Dat is echt, dat moet je durven. En er wordt door het team zo hard al 3 jaar aan gewerkt.

0: Dat ik te gek zou zijn als ze die nominatie zouden krijgen.
1: 538.nl/bondgenoten, daar kan je stemmen. En als je dan meteen op de talent even voor Eva stemt,
2: oh ja,
1: hebben we 2 vliegen in 1 klap.
0: Oh, doe 3 vliegen. Je kunt ook mijn stem als presentator. Oh, ja.

0: Bas en Dylan, het is de vrijdagavondshow Radio 538. En we komen live vanuit de loods van de Bondgenoten. En alle deelnemers uit het programma, programma wat je iedere dag op SBS6 kan zien, die zijn hierbij. En misschien moeten we ze toch even aankijken als we de aankondiging van degene die zo meteen de loods binnen gaat lopen.
1: Hoi. Zeg maar, er kijken bijna een miljoen mensen iedere dag. Ja. Maar er is er één die heeft zo'n vurige mening over misschien wel iedereen hier. En die is dadelijk in het huis. Defano Holwijn zometeen.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Hallo,

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Pak een podium.
4: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
22: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Joehoe!
24: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
25: Mike!
24: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
26: Alle verf, super voordelig.
27: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
29: 538 Nieuws.
30: 7 uur.
31: Goedenavond, ik ben Eva Floon. 5 mensen die worden verdacht van het online verkopen van designerdrugs blijven langer vastzitten. Eerder deze week werden er in Limburg 6 mensen opgepakt. Die zouden achter de site Powercaps zitten. De president van Servië is boos op de VN. Hij vindt dat ze oorlogsmisdadiger Mladic in zijn thuisland Servië hadden moeten laten sterven, in plaats van in de gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor zijn rol bij de genocide in Srebrenica. Maar in Servië wordt hij door veel mensen nog als een held gezien. De brand bij een toekomstig AZC in Valkenswaard is aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Die brand brak eergisteren uit. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers zouden komen. En het voedingscentrum is niet te spreken over de zoete drankjes die in beeld stonden bij de presentatie van bondscoach Xavi Hernandez. De KNVB geeft daarmee een verkeerd voorbeeld, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Ze vinden dat de bond beter alleen water kan neerzetten. Dat gebeurt nu niet vanwege grote sponsordeals. Ik heb het weer nog voor je. De meeste buien trekken vanavond weg. Morgen begint de dag wel weer met af en toe een bui, maar later is er meer zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan het verkeer. Er zijn 4 vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg 8 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland 16 minuten. A27 Utrecht-Breda, dat is voor industrieterrein Avelingen 5 minuten. En op de A76 in de richting van Keulen voor de grens met Duitsland 10 minuten. Weg is daar dicht. De flitsers, die heeft Dylan.
1: Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 80.5. A6 Emmeloord-Lelystad 83.8. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.6. A16 dan Breda-Dordrecht 51.7. En op de A27 tussen Almere en Hilversum bij 108.1. A28 Meppelswolde 99.2 en op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij 69.3. A50 Apeldoorn-Zwolle 209.3 en de rest van de flitsers check je via de Flitsmeister-app.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met vanaf maandag 7 september.
10: De 90s en zeros op 538.
16: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: de bondgenoten.
1: Ja, we vinden dat de bondgenoten de gouden televisiering wel zou mogen winnen. En dus dachten we, wat kunnen we daaraan doen? Uitzenden vanuit de bondgenoten. Hebben ze nog nooit gedaan. Er is nog nooit pers in de lood geweest, maar vandaag wel. Jan Verstegen is erbij, presentator van het programma.
2: Absoluut.
1: Jan, als jij in je tijdlijn kijkt op social media, dan zie je de hele dag zie je fragmenten voorbij komen. Ook mensen die het programma nooit kijken, zien het voorbij komen.
2: Ja, zeker. Ik heb ook wel mensen die tegen mij zeggen, ja, ik kijk het programma kijk helemaal niet zo vaak, maar ik weet wel precies wat er speelt.
1: Ja, ja. Maar dan zie je ook al die meningen.
2: Ja.
1: En wat vind je daarvan? Als je in de reacties kijkt, je ziet overal, iedereen vindt maar van alles.
2: Ja, nou, natuurlijk vliegen mensen wel eens uit de bocht, maar ik denk dat een goed realityprogramma, daar vind je wat van. Dus of je vindt mensen leuk, of je vindt één iemand heel stom, maar als je over een realityprogramma geen mening hebt, is het eigenlijk geen goed realityprogramma.
1: Zijn we te hard voor de deelnemers?
2: Nou, mensen vliegen af en toe wel eens uit de bocht, dat je denkt, nou, je mag echt wel je mening geven, maar pop. Mensen moeten ook nog naar huis kunnen en over straat. Maar ja, het is ook het risico van hier zitten. Je weet dat iedereen een mening over je kan hebben, en die gaan mensen ook ventileren. En ja, online is dat toch het makkelijkst, want dat is achter je toetsenbord of je telefoon. Ja, dat is toch best easy.
1: Het is de deurbel.
3: Het is de deurbel.
1: Kom naar binnen, we moeten praten. Ja. Eva, ga jij eens eventjes richting de deur. Je hebt een microfoon meegenomen, of
4: ja,
1: niet?
4: Ik heb zeker een, maar ik denk niet dat jullie die
1: dan... Ja, absoluut.
4: Nou, dan gaan we eens eventjes open doen.
1: Ja. En een beetje opschieten als
3: ja, kijk, ja,
1: met die zwangere
3: Eva,
1: buik.
3: Eva is hoogzwanger, ja. Dus we mogen Eva niet pushen om heel hard te rennen. Ja. De hele loods gaat achter eraan, alle 17 deelnemers die nog over zijn.
2: Ja, het is ook een hoogtepunt natuurlijk. Hè.
3: Ja, er staan mensen voor de deur.
2: Er komt iemand binnen. Nou, Eve.
4: Ja, wie hebben we daar? Defano Holwijn, hallo.
1: Defano Holwijn!
4: Bizar voor jou zijn.
5: Ja, ja, het is mooi om hier te zijn, om het allemaal te zien. En om te zien dat het zijn gewoon echte mensen. Het is gewoon echt, ja.
4: Beangstigd dat je niet ook een beetje, want je hebt natuurlijk behoorlijk wat kritiek op ze gehad.
5: Nee, tuurlijk niet. Beangstigd, ja, dat zou heel gek zijn. Ja, je moet staan achter wat je zegt. Ik zeg nooit iets geks, vind ik zelf. Dus ja, nee, beangstigd niet.
1: Eva, ik zou het zo leuk vinden als je Defano even meeneemt de loods in.
4: Ja, ik wil
1: zo
4: graag, mee de loods in.
1: Ik wil zo graag even van hem horen wat zijn allereerste indruk is van de loods.
3: Ja.
1: Even zo omschrijvend mogelijk.
3: En mocht je nu denken bij jezelf, ja, Defano Holwijn is een TikToker onder andere en presentator, acteur. En die heeft gigantisch veel video's gemaakt over de bondgenoten. Heel kritisch geweest, heel hard geweest tegen de kandidaten. En nu komt hij ze eindelijk een keertje echt onder ogen. Dus hij gaat nu ieder moment voor de eerste keer in zijn leven, ja, als ook nog even een korte koortdroom zijn, ja, een stap binnenzetten.
1: Mogen we even de allereerste reactie op de loods van Defano?
4: Wat vind je ervan dat Defano nu naast je staat?
6: Ja, heel apart. Ik heb eigenlijk niet zijn filmpjes gekeken, dus ik ben...
5: Alleen maar goed.
4: En jij ziet hem nu ook voor het eerst in het echt, gok ik?
7: Ja, vereerd gewoon. Leuk dat hij erbij is en goed gewoon, toch?
4: Geen kwaad bloed?
7: Ik niet, zeker niet.
4: Nou, we gaan hem even lekker mee naar binnen nemen.
1: Ik vind het allemaal leuk, maar ik wil even de allereerste reactie van Defano. Gewoon wat hij van de loods vindt.
3: Ja, tuurlijk. Ja.
4: Defano, wat vind je van de loods in het echt?
5: Kan je een likkie verf hier en daar wel gebruiken? Nee. Het ziet er goed uit. Het is kleiner dan ik had gedacht in een week. Ik weet niet waarom. Maar ik snap, je zit echt in elkaars nek. Want als je daar bent, zit je in elkaar. Je hebt niet echt space of zo.
4: Je snapt wel dat er af en toe bonje komt, begrijp ik.
5: Ja, nee, dat sowieso. Dat snap ik sowieso. Maar nu nog meer. Je hebt niet echt... Ik zie niet echt privacy hier. Lijkt het mij, hè. Maar is ook vanuit mijn perspectief. Maar ja, het is mooi.
1: Super. We gaan zo meteen uitgebreid met Defano spreken. Mocht je vragen hebben, ook aan een van de bondgenoten. Dat kan uiteraard. Iedereen is erbij. We kunnen iedereen aan zijn jas trekken. Dus drop even een berichtje in de 538-app.

0: Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track de 538 favorite.
1: Direct, my friend.

0: 3-8 hoorde de favorite van deze week. My Friend is van Direct.
1: We zaten nog een stukje achter.
0: Waarin ze ook nog helemaal zachtjes gingen zingen.
1: Ja.
0: Mocht je de afgelopen maanden social media hebben bekeken, dan heb je ongetwijfeld dit gehoord.
2: Jullie snappen het dan niet. Anouk, snap jij het nog? Snap jij nog waarom jij in de loods wil blijven?
3: Bas en Dylan.
4: Live bij de Bondgenoten.
0: Ja, we komen live vanuit de loods en bij ons in de studio.
5: Ja, Defano Holmey!
6: Ja!
5: Voordat we naar Defano gaan, er komen gigantisch veel appjes binnen. Eva, net bij het binnenhalen van Defano heb jij een gigantische smakker gemaakt. En heel veel mensen hebben dat gezien en het nou, ook opgenomen. Dat is dan weer voor vervelend.
6: Dat is altijd fijn.
5: Maar jij bent natuurlijk hartstikke zwanger, een maand of 7, 6.
6: Ja.
5: Het gaat wel, toch?
6: Het gaat hartstikke goed. Het was niet op de baby. Dus
5: het was niet op de baby.
6: Spart er nog vrolijk rond.
0: Maar dat was heel gewoon, wat gebeurde er?
6: Want ja, gewoon jezelf zijn en dan op een gegeven moment val je.
5: Nou, er zit ook veel gewicht aan de voorkant, dus ja. Dan val je vanzelf een keertje naar voren.
6: De balans is een beetje zoek.
5: Maar het gaat goed. Het gaat helemaal oké, dat is heel fijn. En dank voor alle lieve berichtjes, want iedereen zei, laat de bondgenoten maar even zitten. Ik wil weten hoe het met Eva en de baby gaat.
0: Ja, wat een lieve luisteraar.
6: Dat is lief.
0: Nog een keer een applaus. Defano! Yeah! Defano, jij moet met een bijzonder gevoel in de auto hier naartoe hebben gezeten.
7: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
7: Ik zat even te denken, eigenlijk helemaal niet, maar nu ik er ben wel. Nu heb ik wel van, het is gewoon lijp, echt lijp om hier te zien en de mensen te zien die ik dagelijks zie.
0: Ja.
7: Snap je? Dus dat is wel echt lijp gewoon.
0: Ja, kijk, we kennen jou al jaren als acteur, YouTuber, whatever. Je hebt echt alles gedaan. Maar afgelopen half jaar kleef jij voor mij toch vooral aan de bondgenoten. Jij hebt daar zoveel video's over gemaakt. En die scoren allemaal de pannen van het dak. Want ja, je bent heel eerlijk. Je zegt gewoon wat je vindt over de deelnemers in het programma.
7: Zeker, 100%. Er valt gewoon iets voor. Ik geef daar mijn mening over, of dat nou soms positief, soms negatief. Of ja, minder positief om het zo maar te stellen. Dus ja, nee, ik ben hier op mijn mondje gevallen. En ik denk dat het volk waardeert dat ik vaak zeg wat zij ook denken.
0: Ja.
7: Dat iemand dat vertaalt.
0: Ja, kijk, mocht je het programma nooit zien, zitten dus 20 mensen in een loods. Die zijn eigenlijk afgesloten van de buitenwereld. Daar heb je natuurlijk een beetje datzelfde effect wat je hebt als je op vakantie gaat met vrienden. Je bent gewoon een maand weg. Ja, dan ontstaan er dingen. Er gebeuren dingen. Dat zijn plekken waar mensen ook wel eens een misstap begaan en zo. Je zit in een bubbel. Dus het thuisfront, dat bestaat niet meer. Dat is hier natuurlijk ook aan de hand. Kun jij in bepaalde mate begrip opbrengen voor dat mensen dan zo'n misstap begaan hier?
7: Wacht even.
0: Ja, het was
7: Laten we eerst terug naar het woord misstap.
0: Ja.
7: Definieer een misstap. Wat is een misstap? Over wat voor misstappen hebben we het?
0: Nou ja, kijk, we hebben hier in de loods Anouk en Diederik gehad.
7: Ja.
0: Die hebben best wel wat spraakmakende dingen gedaan.
7: Ja.
0: Anouk had een relatie, Diederik niet. Ze werden overduidelijk verliefd op elkaar.
7: Ja.
0: Zij bleef in de loods zitten.
7: Zeker.
0: Terwijl haar familie haar smeekte om eruit te komen.
7: Goed gezegd.
0: En toen hebben ze uiteindelijk wel, seks gehad.
7: Horizontaal gegimd.
0: Ja. Zit jij dan, Jan, als presentator, zit je dan
7: ik zit daar niet
0: in de handjes
7: Nee, ik ben hier vaak, maar niet zo vaak.
0: Niet in de handjes te wrijven, yes, de fantastische televisie.
7: Is nou, het is niet als twee mensen hier seks met elkaar hebben dat bij ons champagne open gaat.
0: Jullie zitten niet op groot scherm hier achter mee te kijken.
7: Ja, dat wel.
0: Oké. Okay. dat is in mijn ogen dan een misstap.
7: Ja, nee. Dat zou ik niet verwoorden als een misstap. Dat zijn 100 misstappen. En waarom ik dat zeg, kijk, er is heel veel gedaan van, ja, maar je zit in een bubbel en het overkomt je, maar ik vind het gevoel overkomt je dat je misschien verliefd wordt op iemand of het gevoel hebt van, hey, ik wil met deze persoon zijn, maar alle stappen die je daarna onderneemt, dat is niet meer dat wat je overkomt of een misstap. Daarom zeg ik niet van, het is een misstap, dat zijn eigenlijk 100 misstappen in één verhaal vanuit mijn perspectief. Dus dat verhaal vind ik wel.
0: Ja. En er is niet de verzachtende factor van je zit een half jaar in een loods afgezonderd van de wereld.
7: Nee.
0: Oké.
7: Okay. Nee, voor mij niet.
0: Is er iemand van de deelnemers hier? Want ja, het betreft jullie. Jullie zitten hier. Is er iemand die hier iets anders voor voelt? Of zijn we het allemaal eens met Defano? Weinig hand. Ja, er wordt daar toch wel ja geknikt.
5: Steek gerust een hand op, hoor.
0: Volgens mij, Julia, die zit wel fanatiek ja te klikken.
3: Ja, nee, ik ben het er zeker mee eens.
0: Oh, wel mee eens?
3: Ja, precies. Zeker mee eens. Ja, als je hier binnenstapt en je wordt verliefd, kan verliefd worden en je hebt iets thuis zitten, dan maak je het gewoon eerst uit voordat je hierin komt.
0: Ja.
3: Zo simpel.
0: Wat vinden jullie van de video's van Defano?
3: Ik heb ze nog niet zo heel vaak gezien, maar...
4: Ze hebben geen telefoon, hè?
0: Ik weet het, maar er zijn ook een paar nieuwe.
3: Ik ben vorig jaar ook heel lang weg geweest, en zo heb ik hier ook natuurlijk nog gezeten. Dus ik zag het heel kort even van hem, dus ik heb niet zoveel van hem gezien online.
7: Oké.
0: Er stond hier net een laptopje open van onze producer. En ik zag iedereen met z'n 17e achter die laptop duiken. Allemaal filmpjes kijken van je. Maar ja, ze hebben de meeste geen idee wat jij gezegd hebt.
7: Ja.
0: Dus in feite kan je hier hartstikke prima veilig rondlopen.
7: Dat zou ik sowieso kunnen. Ja, en niet omdat ik zo'n grote sterk ben, maar omdat ik vind van, ik zeg nooit, vind ik zelf, persoonlijk, ik zeg nooit iets heel geks.
0: Nee.
7: Ik zeg nooit, ja, ik zeg gewoon wat ik denk, wat ik voel op dat moment. En ja, dat is helemaal niet zo gek. Nog heel even terug naar het Anouk-verhaal. Heel even, ja. Hierna kunnen we een strik omheen zetten, maar...
0: Nou, ja, nee. Ja,
7: gaat... Nog niet. Oh, we gaan er sowieso straks over praten.
0: Ja, nee, maar kom, ja.
7: Oh, nee, dan komt het straks wel.
0: Oké.
7: Ik dacht, jullie zouden hierna stoppen.
0: Laat mij zeggen,

0: Eigenlijk ben je gewoon een soort Alberto Stegeman van de liefde. Dat is gewoon een beetje je strijd tegen het onrecht. Dat is het eigenlijk. Ja.
1: Beetje wel.
0: Defano Holwijn is erbij. We komen live vanuit de loods van de bondgenoten. We vinden overigens dat ze de gouden televisiering moeten winnen. We zijn zelf erg fan. 538.nl/bondgenoten.
2: Ja. 538.nl/bondgenoten. Dat is mooi, want Eva is onze eigen Eva is genomineerd voor een talentenprijs. Kan je daar ook meteen op stemmen. En Jan is genomineerd voor beste presentator. Dus dat is echt drie vliegen in één klap.
3: Met z'n allen lekker in de zaal.
2: Ja, natuurlijk. 538.nl/bondgenoten. Daar kan je stemmen voor de televisiering. De grootste prijs van Nederland.
0: Zometeen is er een oud deelnemer die wat tegen Defano wil zeggen.
3: Oh, ja.
0: En je hoort het nieuws van Eva. Wat heb je?
3: Nou, ik heb schokkende cijfers over vriendschap, want heel veel mensen blijken één vriend te hebben die ze helemaal niet mogen.
4: Welkom thuis.
5: Bij Radio 538.
4: Thuis.
5: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
6: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.

0: die voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.

0: maandagochtend bij Shell Station Lange Amerikaweg in Apeldoorn. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
4: Hands van voeden.
3: Aldi.
5: Oh, het riool is verstopt.
0: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool Reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: It's
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: Bewust 18 plus.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
8: Kippie.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
20: Bas en Dylan, live bij de Bondgenoten.
21: Ja, we komen live vanuit De Loos. Welkom, het is de vrijdagavondshow. In het huis alle deelnemers van de Bondgenoten.
22: Dat sowieso.
21: En we hebben Jan Versteeg hier, we hebben Defano Holwijn. En Eva die heeft het nieuws.
23: Ja, 40% van de mensen heeft tenminste één vriend waar ze eigenlijk een hekel aan hebben. Dat blijkt uit een groot Brits onderzoek onder volwassenen. Zulke mensen noem je natuurlijk ook wel frenemies. Dus friends en enemies gecombineerd. We zitten natuurlijk nu in de Bondgenotenloods. We hadden hier Valentijnen en Fabienne natuurlijk in de loods. Dat lijkt me nou echt een typisch voorbeeld van frenemies. De ene keer kan je elkaar niet lucht of zien en aan een ander moment ben je weer Denise.
24: Ik heb alleen maar vrienden waar ik ook een beetje een hekel aan heb. Dat is toch het idee van vriendschap, dat je elkaar ook enorm de maat kunt nemen en af en toe af kunt zeiken en zo. Of nee?
23: Ja, maar echt een hekel zou ik toch niet aan mijn vrienden
24: echt,
23: hebben?
24: Dan zijn het toch echt geen vrienden?
23: Nee, dan is het een frenemie.
24: Maar als 40% van de mensen één vriend hebben waar ze een hekel aan hebben, kan het ook zijn dat die andere 6% meer dan één vriend hebben waar ze een hekel aan hebben.
23: Ja, dat kan ook.
24: Dat kan ook nog.
23: Ja. Ja, het is natuurlijk vrij onlogisch, zou je zeggen, om een vriend te hebben die je helemaal niet leuk vindt. Maar het komt vaak doordat ze in een grotere groep zitten met mensen. En dan krijg je er gewoon iemand bij je die je niet helemaal wilt. Of omdat je een gezamenlijk verleden hebt, waardoor je nou eenmaal een beetje onverlosmakelijk aan elkaar verbonden bent.
24: Maar wij zitten hier dus nu met 5 mensen. Dus waarschijnlijk één van ons heeft wel een vriend waar een beetje hekel aan heeft. Bas, wil je wat vertellen?
22: Ja.
24: Niet nee, Dylan zeggen, dat zou heel moeilijk zijn.
22: Ik zit hier gewoon heel... Ik zit in te processen. Ik denk dat op het moment dat je mensen heel
21: goed kent, wat bij vrienden vaak aan de hand is, dan is er altijd iets irritants aan iemand. Ja. Maar het is, ja, iedereen heeft toch gewoon irritante eigenschappen. Dus ik denk dat je dat juist hebt bij mensen die je goed kent.
24: Ja.
21: En nee, daar kun je ze vaak dan ook op pakken.
0: Nee, ik denk wel, dan heb je niet echt een hekel aan iemand. Maar ik denk dat er altijd wel eentje is. Als je met een mannetje of een vrouwtje of 15 bent en je gaat met z'n allen wat doen, dan is er, als heb je er altijd eentje tussen zitten waarvan je denkt van, nou, als die verdwijnt uit de groep, dan zou, ja, ja. Dan zou er niet zo heel veel uitmaken.
23: En dan heb jij nu iemand in je hoofd, begrijp ik.
0: Ja, wiens naam ik niet kan noemen.
21: Nee, dat is absoluut waar. Maar ja. Even, Defano, jij volgt de bondgenoten op de voet.
1: Ja.
21: Ik zie de laatste dagen ook best wel veel comments over, nou ja, dat er wel een soort van gepest wordt. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Niet alles van wat de mensen benoemen vind ik daadwerkelijk pestgedrag. Maar het komt zeker wel eens in de loods voor. Dat ik heb van, ja, is dat nodig? En dan komen we weer terug bij die bubbel en mensen die op elkaar zitten. Maar het komt wel voor, ja. Zeker.
21: Want die bubbel, ja, de mensen zitten hier, sommigen zitten een half jaar in de loods. Die zien de buitenwereld niet.
1: Ja.
21: Dus de kleine dingen worden natuurlijk veel groter. Dat is wel hoe het werkt.
1: Ja.
21: Is er iemand die hierop wil reageren? Die denkt van, ik wil hier iets over zeggen. Iemand die dat erkent, die denkt van, oh ja. Ja, ik vind dat er in de afgelopen periode wel eens gepest is of wat dan ook. Ik zie echt weinig mensen opstaan. Ja, maar het kan ook gewoon zo zijn dat het niet aan de hand is.
23: Ik kan ook gewoon even random naar iemand toe lopen, dan merken we het vanzelf.
21: Ja, dat is een hele goeie. Eens even kijken. Eva, die loopt in. Niet vallen, eventjes.
23: Nee, ik blijf staan.
21: Dat is goed.
23: Naast wie zit ik?
1: Milan.
23: Heb jij het gevoel dat het soms niet helemaal de gezellig aan toe gaat?
1: Nou, er worden best wel dingen gezegd die soms niet door de beugel kunnen. Maar ik denk niet dat het echt op pesten is, nee.
23: Voel je wel dat het ook toch een soort van we're in this together gevoel is hier?
1: Ja, zeker. We zijn één grote familie samen. En het gras is altijd groen aan de overkant. En er worden inderdaad veel ruzies gemaakt. Maar die worden ook weer netjes opgelost.
23: Met wie heb jij eigenlijk dan altijd ruzie?
1: Nou, ik had altijd wel een dingetje met Lisanne. Maar we kunnen sinds kort al wel gewoon goed met elkaar door één deur. Dus dat is altijd wel fijn.
23: Maar wat, ja, vind je, echte familie.
21: Wat vind je dan van dat gezeur met die slipper? Zeg maar gewoon... Dat,
1: welk stukje bedoel je? Dat die slipper bij Anouk en Diederik toen al aan de deur gehangen was?
21: Nou, ik bedoel bij Fabienne. Die,
1: Oh ja, daar heb ik echt heel erg weinig van meegekregen. Oh. Ik heb toevallig gisteren dat verhaal gehoord. Ja, ik moet daar om lachen. Daar moet ik echt om gieren.
0: Mag ik even op iets inhaken betreft Milan?
1: Ja.
0: Kijk, Milan, ik zie je hier zitten. Ik vind je zeer relaxed overkomen. Maar op tv krijgen we dat beeld niet terug. Ik weet niet of je het weet, maar je zei bijvoorbeeld... Je wil niet bekend staan of wanneer die deur al loopt, wil je niet overkomen als een chagrijnige hond.
1: Klopt.
0: Maar je blaft wel heel veel, ja, voor wat
1: klopt,
0: wij zien.
1: Dat klopt.
0: Je komt ook, ik ga niet zeggen dat je vrouw onvriendelijk bent, maar je komt wel zo over. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt of hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik snap wel dat je dat vindt. Maar er wordt natuurlijk heel erg veel geknipt en geplakt. En er worden heel veel dingetjes worden eruit gepikt.
0: Ja.
1: En mijn medebewoners kunnen echt wel zeggen dat ik daar sinds kort, sinds anderhalf week, ben ik daar heel erg druk mee bezig. Dat ik me daar echt in verbeter.
0: Ja.
1: Ik heb echt een spiegel voor mezelf voorgehouden. Want ik heb daar zelf ook heel erg last van. Okay. Dat ik zo ben. En dat ik om dingetjes klaag. Dus daar ben ik me ontzettend in aan het verbeteren.
2: Maar bedoel je met er wordt geknipt en geplakt? A, waar zie je dat? En B, als je zegt er wordt veel geknipt en geplakt, lijkt het ook alsof je zegt het klopt niet helemaal. Maar je zegt ook, ben ermee aan het werk.
1: Nee, kijk, er wordt natuurlijk 24/7 wordt er gefilmd.
2: Ja.
1: En daar ben ik misschien wel 2-3 uur van aan het klagen en aan het mopperen. Ja, en dat is natuurlijk mooi beeldmateriaal om dat dan in één keer uit te
2: zenden. Zenden we niet eens allemaal uit.
1: Nee, ik kan nagaan dat het nog veel erger was. Nee. Nee, dus dat, ja.
21: Maar okay, dat is natuurlijk, het is wel lastig, want je ziet eigenlijk nooit materiaal terug van jezelf, toch?
1: Maar als er dan nieuwe deelnemers binnenkomen, dan hoor je wel eens wat. En en dan ga ik daarmee aan de gang.
23: Vind je het ergste wat je over jezelf gehoord hebt?
1: Ja, dat ik een zeurpiet ben en dat ik veel klaag. Maar ik vind het ook zelf ook heerlijk af en toe om te klagen om niks. Dus dat is ook wel een beetje Milan. Maar het gaat soms wel echt de spuigaten uit. Ja, dat vind ik zelf ook.
21: Maar ik kan me zo voorstellen dat als je hierin zit, dat je toch de hele tijd bewust bent van hoe je overkomt. En je hebt niet echt een beeld, je kan niet even kijken, toch? Je kan niet de uitzending aanzetten, je weet niet wat er gebeurt. Zijn er mensen die daar zich echt de hele dag bewust van zijn? Van, valt dat mee? Met echt jezelf hier.
0: Ik denk dat echt wel op een gegeven moment verdwijnt. Ik denk dat je misschien in het begin nog wel binnenkomt en denkt van, oh, hoe ga ik dit aanpakken? Maar ja, als je er zo lang zit...
24: Maar Bas, heb jij nu het gevoel dat je door 90 camera's gefilmd wordt?
21: Nee.
24: Kun je nagaan. Dus als je hier woont, dat verdwijnt misschien wel binnen een uur.
0: Ik denk elke keer als wij... Kijk, we hebben dus zeg maar twee... Ja, we zijn live nu op de radio. We hebben de microfoons open. En dan dadelijk draaien we een liedje. En dan zijn de microfoons dicht. En dan elke keer denk ik, nu kunnen we vrijuit praten.
24: Nee.
0: 90 camera's. En ik heb nog een microfoon op.
21: Ik denk, zeg maar als nu de microfoons gaan dicht... ga jij alsnog vertellen wie die vriend is die jij haat.
0: Ja, precies.

0: de afgelopen periode. Maar dat er hier een combinatie van mensen gaat ontstaan. Die zeg maar, die is nog niet geweest.
1: Bas en Dylan.
2: Live bij de Bondgenoten.
0: We komen live vanuit de loods van de Bondgenoten. Stemmen op de gouden televisiering. Dat kan via 538.nl/bondgenoten. Doe dat daar, want we vinden dat ze het verdienen. We zitten hier met alle deelnemers. We zitten hier met Jan Versteeg, de presentator. En Defano Holwijn, die toch het een en ander gezegd heeft over de deelnemers van het programma.
3: Ja, oneindig veel reels en TikToks gemaakt over alle dingen die, die hier gebeuren. Met nou ja, twee mensen veel in het bijzonder. Anouk en Diederik hebben nou ja, de afgelopen maanden nou ja, de socials ja, overgenomen als het gaat om de Bondgenoten. Zeker ook twee mensen waardoor het programma een aardige boost heeft gekregen. Eerlijk is eerlijk. Defano, jij hebt er eigenlijk alles al over gezegd. Dus ja, rest ons alleen maar even het woord een keer bij een ander te leggen. Namelijk Anouk.
4: Gezellig.
5: Hey Defano, ik denk niet dat je mij helemaal had verwacht. Maar goed, ik ben Anouk. Wacht, ik denk niet meer dat ik mezelf moet voorstellen. Want afgelopen maanden heb je aardig wat filmpjes over mij gemaakt. Soms waren ze een beetje heftig. Maar goed, hè, ik ben er zelf bij geweest. Dus ik mag verder ook niks zeggen. Het verdient allemaal geen schoonheidsprijsje. Maar ja, het is gebeurd. Ik kon er af en toe ook echt wel om lachen. En ik heb er aardig wat teruggekeken. Ik ben hier ook verder, want ik heb ook absoluut geen hard feelings voor jou. Jij hebt ook gelijk in je ding. Net zoals wat ik heb gedaan. En daarnaast ben ik heel erg benieuwd over wie je nu dan filmpjes gaat maken. Want ja, ik ben de loods uit. En ja, dat waren toch wel aardig wat video's wat je had gemaakt. Je kan trouwens, je kan wel eens een keer een leuke video over mij en Diet maken. Hoe het dan nu gaat. Of is dat te positief? Ik rot er van je. Doei doei.
3: Ja.
4: Anouk, wat dankjewel voor de hele lieve woorden. Het voelt een beetje als een PR-praatje die ze ingefluisterd heeft gekregen van Diederik, moet ik zeggen. Het, ik vond niet heel erg Anouk klinken. Het leek alsof ze een beetje kritisch was op haar eigen daden. Heb ik tot nu toe niet gehoord, dus het voelt een beetje ingefluisterd. Het voelt een beetje in. Het voelde niet oprecht voor mij.
3: Maar ga je nu video's over hun maken nu het goed is?
4: Zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. We kunnen wel met z'n drieën gewoon een video maken. Dat zou ik wel leuk vinden. Oh, ja. We kunnen een interview doen. Waarom doen we gewoon geen interview?
3: Oh, maar dan kan
4: zij praten, dan kan ik praten.
3: Maar ik heb het idee, het hele land wil dat zien.
4: Ja, ik zeg doen jongens. Ik ben benieuwd wat de kijkers vinden. Laten we het aan de kijkers overlaten. Maar ik vind ja, als Anouk en Diederik denken van hé, ik wil wel een interviewtje bij Defano, zeg ik ja, kom maar door als je dat durft.
5: Wauw. Nee, zo. Ik denk niet dat je mij.
0: Oh, dus we gaan nog een keer.
3: Praat graag diep.
0: Defano, ben je het met ons eens dat de Bondgenoten die ring zou mogen winnen?
4: Ja, ja, ja, zeker. Zeg maar, het zou heel lijp zijn. Ik denk dat heel veel mensen een beetje hebben van ja, Bondgenoten, verdient dat een ring?
6: En waarom zou het geen ring verdienen?
4: Nee, ik kijk, omdat heel veel mensen hebben gezegd van ja, ik kijk naar een kleuterklasse die een beetje ruzie maakt en waarom ding. Ik kijk er niet zo naar. Maar, of nou, ik vind wel een kleuterklas soms, maar niet dat ze geen ring verdienen. Maar ik vind gewoon van, aan het einde van de dag is het goede tv. Het is al 3 jaar lang gaande. Elke dag, haast elke dag. Ja, waarom zou dat niet in de categorie televisiering kunnen? Ja, ik vind, ze verdienen het wel, vind ik.
3: Hoppa,
4: ja,
3: heel mooi. 538.nl/bondgenoten, daar kan je stemmen voor de televisiering. En neem voor presentator meteen Jan mee. En voor talent Eva.
0: Ja,
3: hoppa.
7: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: 538, je hoorde Chesto en The Business. Het is de vrijdagavondshow live vanuit de Bondgenoten. We dachten ook, zeg maar, we moeten een beetje, hè, ook voor de mensen die niet kijken, we moeten een beetje ook ons normale programma maken. Niet dat we alleen maar over de Bondgenoten aan het ouwen
1: maar
0: zijn.
1: Er is zoveel. Als je normaal gesproken dit programma luistert, dan denk je echt, wat is er allemaal gebeurd? Maar het is fantastisch. Dit is live vanuit de lood van de Bondgenoten. Ze zijn genomineerd voor een televisiering. Je kan stemmen via 538.nl/bondgenoten. Maar kijk, het mooie is, er is één ding dat verandert nooit. Nee. En dat is zoals we dat als altijd kip of ei spelen.
0: Ja, zeker weten. Doodsimpel spelletje doen we iedere avond. Je krijgt twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. En dat is dan voor ons echt even de kans om echt even iets te doen wat dan even niet met de Bondgenoten te maken heeft. Dus daarom vandaag de vraag, wat was er eerder? De gouden kalf of de gouden televisiering?
2: Want die moeten ze winnen, de Bondgenoten.
1: Wat was er eerder? Het gouden kalf of de gouden televisiering? Je kan Jan wat insturen via de app van 538. Maak je kans op een 538 strandlaken. Of je gaat naar 538.nl/kip of ei en dan klik je daar op de dagvraag. Dus kom maar door via de app van 538. Wat was er eerder? Het gouden kalf of de gouden televisiering? Antwoord insturen via de app van 538 en dan maak je kans op een 538 strandlaken.
3: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
4: En op de camping in Frankrijk.
3: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
4: En je hoort ze allemaal in de 90s en

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd.
0: Nu gelijk? Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
23: 538 Nieuws. 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Zorgverzekeraars dreigen uit een overleg te stappen over medicijntekorten, dat schrijft de Telegraaf. Het is omdat ze boos zijn op apothekers die beschuldigen hen ervan dat ze meewerken aan die medicijntekorten. De verzekeraars willen nu dat zorgminister Hermans er wat van zegt. 5 mensen die worden verdacht van het online verkopen van designerdrugs blijven langer vastzitten. Eerder deze week werden er in Limburg 6 mensen opgepakt die zouden achter de site Powercaps zitten. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda moeten voorlopig toch blijven liggen. De eigenaar, Dela, wilde ze vanaf november gaan ruimen, maar dat kwam voor veel ouders als een schok. De vorige eigenaar van de begraafplaats had namelijk beloofd dat die graven voor altijd mochten blijven liggen. Dela heeft door alle ophef nu besloten dat de graven in ieder geval nog 2 jaar mogen blijven. En auto's die in Canada gestolen worden, worden massaal naar Rusland geëxporteerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Interpol die de New York Times in handen heeft. Rijke Russen zouden graag in luxe westerse auto's rijden, maar door de oorlog kunnen ze die niet meer legaal krijgen en dus springen criminelen in dat gat. Ik heb het weer nog voor je. De meeste buien blijven vanavond weg. Morgen begint de dag wel weer met af en toe een buitje. Later is er weer meer zon en wordt het 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
26: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
27: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag 7 september.
1: De 90s en Zero's op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.
3: Was en Dylan.
4: Jij bent met zometeen de uitslag van kip of ei.
5: Wat was er eerder, de televisiering of...

0: avondshow. En dan is de grote vraag der vragen: welk van de twee gegeven opties bestond eerder, met vandaag de gouden kalf of de gouden televisiering?
1: Aan de telefoon is Romy.
2: Hi, hallo
1: Romy. Heb jij voor ons al eventjes gestemd?
2: Zeker, absoluut,
1: oh,
2: ja.
1: Dat is perfect. 538.nl/bondgenoten, daar kun je stemmen op de bondgenoten voor de gouden televisiering. Ja, de gouden kalf of de televisiering. Jij hebt een antwoord in je hoofd. We hebben Defano Holwijn en Jan Verstegen hier in de studio. Hebben jullie een idee? Wat denken jullie? Misschien kan je Romy nog op een andere gedachte brengen.
3: Ja, volgens mij bestaat televisiering sinds de jaren 60. Nou, en toen was de film nog in zwart-wit. Dus ik gok voor de ring.
1: De televisiering, wat zeg je?
4: Ja, ja.
5: Ik gok de kalf. Ik gok toch op de kalf.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, daar heb je helemaal niks aan, Romy.
5: Helemaal niks.
1: Ik zou zeggen, blijf lekker bij je punt. We duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens beginnen met het gouden kalf. De prijs ontstond tijdens de eerste editie van het Nederlands Filmfestival. Onder meer Nederlandse filmmakers, acteurs en scenario-schrijvers maken kans op die prijs. En het beeldje werd ontworpen door kunstenaar Theo Makai. Dan de gouden televisiering. De prijs is de belangrijkste tv-award die er bestaat. De eerste winnaar was de serie Steve Been en Zoon. En we hopen natuurlijk dat de bondgenoten de volgende wordt. Stemmen, nog een keer zeggen. 538.nl/bondgenoten. Maar, wat denk jij?
2: Ja, het kan niet anders omdat het gewoon de televisiering is.
1: Oh.
0: Vullen wij in de televisiering en dan is dit de balans. De gouden televisiering komt uit 1964. Lekker Jan, heel goed. En het gouden kalf uit 1981. Dus de televisiering was hier.
1: Ja. Je krijgt van ons een exclusief 538 strandlaken. Gefeliciteerd.

0: 538 door de Temper City en Self Aware is nieuw.
1: Bas en Dylan, live bij de Bondgenoten.
2: Ja, zojuist, na zeg een half uurtje geleden, lieten wij aan Defano Holwijn, die echt, nou ja, zoveel video's heeft gemaakt over de Bondgenoten, de loods waar we nu in zitten. Ja, Defano, je hebt zoveel video's gemaakt, en met name over Anouk en Diederik. En eigenlijk waren we uitgesproken over Anouk en Diederik en hadden we zoiets, dat boek is dicht en hebben we het verder nooit meer over. Ik zit ook eventjes een beetje mee te lezen op X, het voormalige Twitter.
3: Oh ja.
2: Daar zijn mensen het echt spuugzat. Ze willen echt dat we doorgaan met andere dingen. Maar je hebt een reactie gekregen zojuist.
4: Zeker. Nou, even kijken
2: even
4: wat
2: snel.
4: Ze heeft gezegd. Ze heeft gezegd, PR-pakketjes zijn onderweg. Misschien kunnen wij inderdaad eens gaan samenwerken. Smiley.
5: PR-pakketjes, wat zou ze daar dan mee bedoelen?
4: Ze is vaker cryptisch, dus dat verbaast niks. Maar ik heb natuurlijk gezegd van ja, ik vind het een beetje PR-praatje. Wat je hebt gedaan. Daarom zegt zij.
6: Een pakket met schoonheidsprijsjes krijg je waarschijnlijk.
4: misschien wel. Dus we gaan het meemaken.
3: Spannend. Ja. Ik zat eventjes op jouw Insta te neuzen.
4: Ja.
3: En je hebt ook wel het een en ander te zeggen over Safe.
4: Zeker, ja.
3: Even luisteren.
4: Ja.
7: We hebben allemaal gezien hoe hij zijn hoofd koel kan houden in verhitte situaties. En geloof me, als er alleen maar Safes waren op deze wereld, waren er geen ruzies. Dus join de missie, volg Safe op Instagram, herplaats dit, reageer, like en let's go. Deel dit in je story, misschien ben ik veel te enthousiast en is dit veel te hoog gegrepen. Maar we kunnen proberen. Ik ben benieuwd hoe ver we kunnen komen. Volg mij en volg het Instagram als eerste op de hoogte blijven van alle updates. En ik zie jullie weer de volgende keer.
3: Ja, wat is dit voor missie? Safe, een van de deelnemers van de Bondgenoten. Misschien is het idee. Safe, kun je er even bij komen ook?
4: Ik ben een missie gestart.
3: Je bent een missie gestart?
4: Ja. Safe, ga lekker zitten.
3: Safe, kom er eens even bij.
4: Ik zal het uitleggen.
6: Yo, leg maar uit.
4: Safe is een persoon die altijd nadenkt over wat hij wil zeggen. Over hoe hij het brengt. Wanneer andere mensen komen met de storm, zorgt hij ervoor dat hij de rust blijft in de storm. Ik heb gezegd dat wat hij doet en hoe hij zich hier manoeuvreert, ik gun hem sowieso de ton hartstikke. Maar ik vind het echt bewonderingswaardig hoe hij hier beweegt, hoe hij altijd de rust weet te bewaren. En daarom heb ik gezegd van, hey, wanneer je dit ooit ziet, ik vind dat je een cursus moet starten. De Hou It Safe cursus. Ja. Serieus. Ik denk dat mensen echt oprecht in de rij staan. Dat je even met je gevoel weet te bewegen. En dat je dingen onder controle weet te houden. Want hoe hij dat doet is niet normaal. En ik denk ook dat mensen vaak boos worden omdat ze geen emotie uit hem krijgen. Of niet de emotie die ze willen. Right. Dus ik vind het echt heel bijzonder hoe hij het doet. En daar wil ik hem echt zijn complimenten voor geven. En dat is eigenlijk wat ik zeg in die video. En van, hey, dankjewel, weet je, ga hem volgen. 10.000 volgers. Let's go.
6: @playitsafe op Instagram.
4: Ja man, doe de missie.
6: www.safejabbarmusic.com
2: Wat doet het met jou om dat te horen?
6: Ja, ten eerste, dankjewel Defano. Ik waardeer dat heel erg. En ja, kijk, ik vind het gewoon belangrijk om respectvol te zijn. En dat is niet altijd makkelijk. Alleen, het enige wat ik kan doen is mijn best doen en leren ook door fouten te maken. Want ik heb hier ook vaak genoeg fouten gemaakt. Maar goed, daarna herpak ik me wel en dan kijk ik gewoon van, oké, hoe kan het beter? Ik ga elke avond gewoon schrijven in een boekje. Van, hé, wat heb ik vandaag gedaan? Wat vond ik niet door de beugel kunnen? Wat ging goed, wat ging niet goed? Ik vind zelfontwikkeling heel belangrijk. Ik ben er nu iets van 2-3 jaar mee bezig. Daarvoor totaal niet. Ik heb echt heel veel gekke shit meegemaakt. Gevlucht uit Irak vroeger. Beetje wild geweest met een rockband. Een beetje met mezelf proberen af te leiden met substanties en vrouwen en dat soort dingen. Op een gegeven moment alles losgelaten. Begonnen met meditatie en yoga en zelfontwikkeling. En mezelf hier in het diepe gegooid. In het avontuur, want het is totaal buiten mijn comfortzone. Maar deze woorden doen echt heel veel met mij. Dus dankjewel bro. Ik waardeer het wanneer iemand me ziet. Weet je wel? Want niet iedereen ziet mij. Maar jij ziet mij.
4: Nee, dankjewel. Zeker man. Geen dank.
5: Wat lief dit. Sorry. Ja, ik vind het helemaal een bromance.
4: Zeker.
2: Nou, maar je zegt
4: heel bijzonder.
2: Ja. Je zei rockbandjes. Maar je maakt ook muziek.
6: Ik maak muziek, nog steeds. Ik ben ongeveer 2-3 jaar geleden begonnen met muziek maken. Daarvoor helemaal niks. Nooit niks. Alleen maar in kantoren gewerkt. Gewoon zakelijke sales, dat soort dingen. En ik ben sinds een half jaar nu volledig zelfstandig artiest. Ik heb ook een onderneming daarnaast. Je kan alles vinden op www.safejabbarmusic.com. Ik maak poprock en Arabische folk muziek.
3: Ja, kijk, het leuke is, we kunnen praten over muziek, maar we zijn een radiostation. Even luisteren.
6: Dit is mijn song die ik vorig jaar heb geschreven. Het heet Ice Like Waves.

0: 538, je hoorde Martin Garrix en Matt. We komen live vanuit de loods van de Bondgenoten. Waanzinnig SBS-programma waarvan wij vinden dat ze de gouden televisiering moeten winnen. Jan, jij zei net terecht. Ja. Zeg maar, als iedereen die nu luistert.
1: Ja, jullie hebben hoeveel luisteraars? Jullie hebben krankzinnig veel luisteraars.
2: Ja, nou ja, het zijn er nu nog iets meer, maar normaal gesproken een paar honderdduizend.
1: Als die allemaal even de moeite nemen om te gaan naar radio538.nl.
0: Bondgenoten.
1: Allemaal even nu stemmen, ja, dan moeten we er toch een heel eind zijn. Als jullie echt allemaal zoveel van Dylan, Bas en Eva houden, als jullie al pretenderen op de socials, ja, dan ga je nu even stemmen, toch?
0: Ja, is zo. Kijk, mocht je het niet kennen, het is een programma waarin 20 mensen in een lood zitten. Doen allemaal opdrachten, verdienen punten, kunnen aan het eind van iedere cyclus 100.000 euro verdienen. Ja. En dat is lekker, dat is mooi meegenomen. Jij bent echt een beetje, zeg maar, ik vind dat ook leuk. Mijn vriendin die stuurt een berichtje, die zegt... Jan doet zo lief, hij lijkt een soort van kampleiding. Of een soort trotse vader daar.
3: Nou, ja, een kleine Akela.
1: Ik zeg ook altijd wel, iedereen houdt van zijn kinderen altijd evenveel. Maar ik hou van deze mensen ook. Ik heb echt een plek in mijn hart voor iedereen die mee durft doen aan Bondgenoten. Wat zei je nou?
0: Ik zeg van wie het meest.
1: Van wie het meest? Ja, van mijn kinderen, dat hoef ik niet te kiezen. Of van hier. Nee, dan ben ik Zwitserland. Ja, nee, je kan niet van één iemand meer houden dan de ander.
0: Ja, we gaan zo meteen door. We hebben nog meer bezoek. Zo meteen, nou ja, misschien wel een van de grootste fans van het land.
1: Ja.
0: Maar het is ook wel leuk.
2: Jongens!
1: Tent wordt hier afgebroken.
0: We gaan zo meteen gaan we een quizje doen met jullie. En ik weet dat het hier, het is in de loods best wel een dingetje. Er zitten nog te vechten om een pot mayonaise en zo. Ja, maar het is niet dat ze omkomen van de boodschappen. We hebben zometeen een fantastisch pakket te winnen. Echt, maar zeg maar echt, we kunnen vanavond snacken wat we willen met z'n allen. Maar dan moeten jullie even het quizje doorstaan. Komt dat goed?
4: Ja.
0: Lekker zeg.
5: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
6: Hoi, ik ben Evie Michelle. Sta jij straks vooraan bij mij?
5: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg.
6: Yes.
5: Alle info 538.nl.
7: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Hikes. Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
21: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
22: Komende week spelen we bij 538 een spel waarbij je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister naar de ochtendshow en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
23: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
27: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
28: Kippie.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
30: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.
31: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
32: Bas en Dylan, live bij de

0: van de bondgenoten is die er is. Ja, mag ik een applausje voor Kees de Wever! Kijk, wij zitten hier toch een klein beetje campagne te voeren voor de bondgenoten. Wij willen dat ze de gouden televisiering verdienen. Gewoon even in het kort, waarom verdienen ze de gouden televisiering?
1: Nou, omdat het echt is. En daar hou ik van. Wij hebben natuurlijk zelf ook een reality-serie, ook bij de televisiering gezeten. En dit zijn, ja, wel een beetje gekken, want anders ga je hier niet in. Maar het zijn wel mensen die ook leren hier, die zichzelf ontdekken, die zich open durven te stellen hier, die echt iets meemaken. Dus wij maken dat thuis allemaal mooi mee, die groei van de mensen. Ja. En nou ja, die verdienen gewoon de televisering.
0: Mocht je het nooit kijken, ga het eens proberen. Maar 20 mensen in een loods en ze doen allemaal opdrachten. Iedere maand ongeveer, iedere cyclus kunnen ze 100.000 euro verdienen. En ja, er is vooral veel drama en liefde en zeg maar alles gebeurt er. Wat er.
2: Het is een samenleving,
0: ja, is een samenleving op zich. Het heeft alles. Waanzinnig om te kijken. Maar ook gewoon, het is echt wel een investering vanuit alle mensen die hier zitten. Ik bedoel, je ga maar eens gewoon maandenlang je leven opofferen, toch?
1: Ja.
0: Is dat iets wat je zelf zou doen?
1: Nee.
3: Maar je vindt het wel heel leuk om te zien.
1: Ja, maar ik vind het prachtig om te zien. Ik kijk alle soaps, echte soaps op televisie.
0: Ja.
1: Maar deze wint het nu. Ja, dit is gewoon echt het echte leven.
2: Dit is beter dan Goede Tijden, zeg jij.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja. 538.nl/bondgenoten, daar kun je stemmen. Eva, je hebt het nieuws.
3: Ja, we hebben allemaal natuurlijk wel eens last van een kort lontje. En ik heb nou tips gevonden om dat tegen te gaan. Het zijn er 3. 1 is lekker afkoelen en dan letterlijk. Dus gewoon echt een koude klets in het gezicht. Want dat brengt de temperatuur in je lichaam weer omlaag. En je hartslag. En dan word je vanzelf rustiger. De 2e is, stel een eindtijd in voor je boosheid. Dus bespreek met jezelf af van, nou, ik mag 10 minuten mag ik echt even heel erg kwaad zijn. Oh. En daarna gaan we weer normaal doen.
0: Dat werkt wel lekker, ja.
3: En de laatste is, zorg dat je basis goed is. Dus goed slapen, goed eten, dat zorgt dat het minder kan escaleren. Nou ja, het zal mensen niet ontgaan zijn, maar wij zitten nog steeds in de bondgenotenloos.
0: Ik denk dat een cursus van Zeef zou wel op zijn plaats zijn.
3: Ja, die tip was ik er nog even gebeten bij te zeggen. Maar niet iedereen kan zo goed met zijn woede omgaan als Zeef.
2: We hebben natuurlijk ook wel hier eens mensen die boos zijn. Van de week zag jou, Ricardo. Je was best wel pissig.
4: Ja, ik word best wel snel opgefokt en geïrriteerd door bepaalde mensen.
2: Welke de mensen dan? Ik wil niet stoken, hè?
4: Nou, ik had laatst toevallig een opstootje met Julia over bepaalde afspraken die ik dacht dat er gemaakt waren en uiteindelijk zo niet zo waren. En dat vind ik dan best wel onrecht dat er aangedaan wordt.
2: Ja. Er zijn natuurlijk twee kanten aan een verhaal. Maar wat zou jou het beste helpen? Een klets koud water in je gezicht, een tijd afspreken of wat was er nog meer?
3: Ja, beter slapen.
2: Of wil je beter slapen?
4: Nou, tegenwoordig slaap ik heel vroeg, dus ik denk beter slapen. En ik mag ook wel een corrigerende tik krijgen af en toe, hoor, want dat verdien ik.
2: Nee, het was een koude klets water in je gezicht. Maar staat er ook pets in je gezicht?
3: Nee, geweld wordt niet aangemoedigd.
2: Nee, dat mag.
4: Nee, dan wel een klets water waarschijnlijk.
2: We houden het toch bij een pets water.
3: Oké, duidelijk. Okay.
0: Zometeen gaan we een quizje doen. Daarmee kun je thuis testen of jij, of je echt een beetje een bondgenotenkenner bent. Kees, ik denk dat dat voor jou ook geldt. We gaan eens even kijken hoeveel dat je komt. En we gaan het hier met 2 deelnemers uit de loods spelen. Waarmee ze ook nog kans maken op een fantastische prijs. We hebben een gigantisch snackpakket. En dat is hier volgens mij nogal schaars. Dus dat wordt sowieso lachen.

0: Just and Just a Little.
1: Bas en Dylan, live bij de Bondgenoten.
0: Welkom, het is de vrijdagavondshow Bas en Dylan. En we komen live vanuit de loods van de Bondgenoten. Weet je, je kan gaan testen of je zelf echt een beetje fan bent. We weten dat er een hoop fans kijken. Eigenlijk zou je verwachten, Jan Verstegen, de presentator, jij zou het meest moeten weten.
2: Nou, vuur maar een paar vragen op me af. Ik denk dat jij het kom hoor.
0: Nou ja, doe zo meteen even mee. Kees de Bever, grootste fan van het land, hebben we net besloten.
3: Ja.
0: Toch? Ja. Nee, ja, ik ben benieuwd hoe ver je komt. Maar. Zeg maar, ja. We willen deze quiz graag spelen met twee deelnemers uit de loods. Jongens, Delano hebben we bij ons. Zullen we echt even met applaus doen?
3: Ja, dit is wel een beetje flauw. Dit is wel flauw.
4: Jullie gaan spelen, dat doen ze niet voor niks, Bas.
0: Nee, zeker weten. We hebben een prijs voor jullie. Als jullie, zullen we zeggen, 3 van de 5 vragen goed hebben beantwoord, dus het merendeel, dan hebben we een fantastisch snackpakket voor het feest vanavond. Want feesten gaan we. En dan gaan we ook nog even draaien en zo. Dan gaan we echt eventjes de boel op stelte zetten hier. Ja?
5: Ja, lekker, ja.
0: Hoe zit het met jullie bondgenoten kennis?
6: Goed.
5: Ja? Wel oké, denk ik, ja.
0: Wel oké.
4: Okay. Ja, okay, laten we snel gaan beginnen.
5: Ik heb jullie naast.
6: Dit kunnen wij.
0: Oké. Zullen we naar de eerste vraag, jongens?
4: Ja, het is een fragmentje om in te leiden.
0: Let op.
7: Hey, schat.
8: Hi. Hallo.
7: Hey, lieverd. Hoe is
8: Hallo.
7: Het?
8: Hallo. Slecht.
7: Hoezo?
8: Ik mis jou zo verschrikkelijk erg, hè. En ik heb dat steeds meer beseft. En het is echt... Ik zie alleen maar dat jij alleen maar met die vent in die vieze hoek ligt en helemaal veel te veel je laat betasten gewoon. Ik kan dat niet aanzien. Dat is echt, je hebt me echt daar heel veel pijn mee gedaan.
0: Hoeveel dagen, na hoeveel dagen, hebben Jess en Thomas na dit fragment gezoend?
4: Hebben die gezoend?
6: Oh.
3: Oh, dat was wel snel.
6: Ik wou net zeggen, het was wel snel.
5: Ja.
3: Ja.
0: Hoeveel dagen... Na dit fragment hebben Jess en Thomas gezoend. A, 2 dagen. B, 7 dagen. Of C, 13 dagen.
5: Ja, misschien een week, denk ik.
6: Nou, ik weet dat ze direct na dat belletje...
3: Ja, 2.
6: Dat ze afstand nam en dat was al direct niet meer.
5: Ja, dat kan ook. Ja, ik geloof jou.
6: Ik denk gewoon 2.
5: 2, ja.
6: Ik weet, ik ben hierbij geweest.
4: Oké, we willen een definitieve antwoord.
5: Okay, we doen twee.
4: Oh, goed. Nee. Het was inderdaad 7 dagen.
0: Oh.
4: Ja, verdikken we hem. Nou, gaan we door naar de volgende vraag. Let goed op.
3: Is jij het?
4: Want jullie moeten er dus 3 van de 5 goed hebben. Het wordt wel spannend nu al. Hoeveel camera's hangen er in de loods? Jullie mogen er 10 camera's van afzitten.
5: Oh, dat weten wij.
6: 94.
5: Ja, eens.
4: Ja, het zijn er 90. Ja, inderdaad, heel goed gedaan. Heel goed gedaan.
5: Laat het eten maar komen.
4: Ja. We hebben wederom een fragmentje. Welk woord zit er onder de piep? Luister even mee.
9: Ik kan Salar wel even maken. Heb je ook eens wat te doen?
4: Salar?
9: In plaats van alleen maar verkeerde signalen geven.
4: Oh, daar is die.
9: Lekker, man.
6: Koffie.
4: Koffie is goed!
6: Ja, lekker.
0: Hoeveel unieke deelnemers hebben er in de loods gezeten? Dan mag je er 10 van afzitten. Het is volgens mij letterlijk al gezegd vandaag.
6: 159.
5: Ja, 159.
4: 159 is goed, ja! Er zit wel op 3 zit wel, toch? Eentje voor de spek en bonen. Ja, standaard wordt de loods bewoond door de slangen, gieren, vossen en haaien. Welke 6 dieren waren er afgelopen jaar nog meer?
6: Ah, de bloedzuigers.
5: De leeuwen.
6: En de schorpioen. Ja. En de ratten.
4: En de ratten. En er zijn er nog 2.
2: Hebben we niet de zwarte schapen?
4: De zwarte schapen. Ja.
2: En de vreemde eenden.
5: Oh, ik ben nou zo benieuwd of we eten.
4: Er komt hier een bak met snickers tevoorschijn. Het is toch heerlijk. Alsof we de hongersnood hebben opgelopen.
0: Maar dan denk je dat dit het was. Maar kijk,
5: nog meer.
6: Er is meer.
4: Er is nog veel meer. Ja.

0: mag er toch een klein beetje af. Hè? Af en toe dan moet je even wat stoom afblazen. Zo is het ook.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ze zijn genomineerd voor een televisiering. Je kan stemmen via 538.nl/bondgenoten. Dat is 538.nl/bondgenoten. Heb je dat daar nog niet gedaan? Doe dat dan eventjes. Want onze eigen Eva is ook genomineerd voor een Talent Award.
2: Ja, en die moet ze natuurlijk gewoon winnen, laten we eerlijk zijn.
1: En die moet ze winnen. Ik bedoel, ik heb gisteravond naar Shownieuws zitten luisteren. Ja. Daar gingen ze een mooi promopraatje houden voor Thomas van Groningen. En langs Eva werd zomaar heen gegaan. Door
3: nee, ze waren heel aardig.
0: Geïnterviewd.
2: Hadden jullie gisteren aan Thomas van Groningen?
1: Ja, nee, maar...
3: Nou, niet bij ons hoor, niet bij ons. Bij ons is Jan Versteeg wat de klok slaat.
1: Ja, nee, maar Dianta had de oog uiteraard voor onze Eva. En de rest van de tafel zat voor een of andere gozer van WNL te pleiten. Ja, dat stukje hoogverraad ben ik nog lang niet gegeven.
0: Je kan in ieder geval ook op Jan Versteeg stemmen.
1: Oh ja,
0: www.nl/bondgenoten. En afsluitend, want wij moeten hier de bende ook een beetje gaan afsluiten. Onze show is om 9 uur klaar. Kees,
1: ja.
0: Grootste bondgenotenfan van het land. Zo ben je net benoemd. Wat is het meest iconische bondgenotenfragment laten we ooit zeggen, voor het gemak.
4: Voor mij, ik vond het echt geweldig dat LJ hier was. Zei dat hij niet op mannen viel, maar in de kast stond te rommelen. Ja. Maar dat het grote hoogtepunt was dat Roma erop kroop. Ja, dus, ja. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Ja, gewoon eerlijk, open en gas erop. Ja.
0: Ja. Jan, wat is dat voor jou?
2: Ja, voor mij zijn het toch de partners die vanuit huis zeggen... kom naar huis en de familie en de mensen zeggen... nee, mijn avontuur is nog niet klaar. Want je ziet daarmee de wanhoop thuis. Niet dat ik dat hoop, maar je ziet gewoon dat mensen blijven hier... omdat het avontuur zo aan ze trekt. Of omdat er iemand aan ze trekt. Maar ja, dat altijd, ik denk er altijd, ik kan me niet voorstellen. Maar ja, het gebeurt toch.
0: Een soap met echte mensen.
2: Ja, je zou erop kunnen stemmen.
1: Ik zou 538.nl.
0: /bondgenoten. Ik zou het eigenlijk, want Defano Holwijn is ook hier. Die staat...
1: Die gaat niet meer weg.
0: Nee, die gaat niet meer weg. Nee. Defano, jij gaat gewoon... jij blijft hier gewoon. Je pakt zo een bed.
5: Ik dacht, ik blijf wel een weekje. Ik ga gewoon een weekje blijven.
0: We zitten heel even over de meest iconische bondgenotenfragmenten te praten. Wat is dat voor jou?
5: Oeh, zo uit mijn hoofd. Lastig. Meest iconische. Het in de kussenbak is wel een iconische.
2: Ja, ja. Ja, er zijn ooit twee deelnemers. Fianca en Casper die lekker aan het sporten waren in de kussenkist.
5: Ja,
2: de
5: kussenkist. Ze waren even aan het fitnessen. Dat was wel een goeie. Welke is nog meer? Wat zeiden jullie?
0: We hebben hier gehoord de familie die aan ze aan het trekken is.
2: Die zegt kom naar huis en mensen gaan niet. En Kees die zei, LJ, die zei niet op mannen te vallen... maar toch met mannen bezig was. En daarna ook met vrouwen bezig was. Eigenlijk gewoon bezig was.
0: Ja, joh.
2: Gewoon bezig was.
0: Kees, hoogtepunten in ieder geval. Is er nog even één ding gewoon om af te sluiten? Jan, is er één ding wat niemand over de bondgenoten weet? Iets wat als je nu zit te luisteren... dat je dan echt eventjes zo de enige bent. Gebeuren er hier achter de schermen dingen?
2: Nee, hier gebeurt nooit. Nou, ik heb het laatst wel bedacht. Ik ben hier ongeveer 6 keer in de week.
0: Ja.
2: En als ik dan van huis naar hier rijd, ben ik ongeveer 135 kilometer kwijt. En aangezien we dit al 3 jaar doen, heb ik dus al ruim 1 keer de hele wereld rondgereden. De wereld is 40.000 kilometer omtrek. Ja. En ik ben dus de hele wereld rondgegaan en alleen in Lelystad gekomen.
0: Dat geldt andersom dan weer voor alle deelnemers hier. Want die komen niet verder dan Lelystad.
2: Ja, dat is een paradox.
0: Show hier is klaar. We gaan een klein feestje bouwen. Je kan alle highlights checken via 538 Avondshow op de socials. Deelnemers, het contact met de buitenwereld stopt zo. Is er nog... Ik moet denken aan dat ze ooit bij het land van ooit... hadden ze zo'n streep en dan kon je zeg maar... daarachter waren kinderen de baas en dan liep je eroverheen... en dan was dat klaar. Nou, het contact stopt. Is er nog iemand die iets wil zeggen?
1: Jocelyn is jarig. Om middernacht. En dat betekent haar tweelingzus ook. Dus we zouden dan graag via 538 even happy birthday willen zingen. Zodat we nog een soort tweelingencontact hebben.
0: Dat zou ik heel leuk.
1: Dat is toch wel leuk, toch?
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Alvast gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Zo gek om mezelf te horen.
0: We horen je
3: maar
0: allemaal.
3: Jij zit er al het allerlangst in. Dus je moet je tweelingzus ook al het allerlangst missen.
2: Ja, die heeft hier ook ingezeten.
0: Ja.
3: Mijn tweelingzus heeft hier ook gewoond. Dus, dus je hoeft er niet zo lang te missen.
1: Nee, maar leuk dat je kijkt.
3: Ja.
0: Oké, ik weet het goed gemaakt. Ik zeg alvast stem 538.nl/bondgenoten. Ik geef jou wat echo. Gaan we met z'n allen zingen. Happy birthday voor jou en je zus.
3: Ja, ik wil ten eerste even zeggen. Nies, als je kijkt. Ik hou heel veel van je. Ik wil je morgen een hele fijne dag wensen.
2: En dans.
3: Ik hoop dat je wat danst. Wat is lekker naar het festival volgens mij, als ik het goed zeg.
2: We moeten ook nog zingen, hè?
3: Ja.
2: Oké,
3: ik hou van je. Love you.

0: 538 hoorde Robin Schulz en Take It Slow.
1: Bas en Dylan.
2: Live bij de Bondgenoten.
0: We komen live vanuit de loods van de Bondgenoten. Zojuist een quiz gespeeld met de deelnemers. Klein feestje beloofd vanavond. Dus zeg maar, het dak

0: zitten ons allemaal voor te bereiden op de weekendmix van Jordi Warnes op 538. Maar jongens...
1: Hallo? We krijgen nog een appje van een vriend van de show. Face DJ Ruud, natuurlijk koning van de remix. Die heeft, ik weet ook niet hoe dit gaat klinken. Die heeft de intro tune van de Bondgenoten ver Face DJ Ruud. En dat is eigenlijk altijd goed nieuws.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
1: Hey, geweldig. Dankjewel.
0: Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Nieuwe software op een oude laptop?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
7: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
22: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
25: Mike!
24: Die is niets veranderd. De Hanslers. Elke maandag om 21:30.
26: Hey, wakkerliggers. Bij CloudPillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe CloudPillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar CloudPillow.com.
27: Pakken ze een podium?
28: Pakken ze een podium?
27: Pak zelf eens een podium.
29: Pakken ze een podium.
30: Pakken ze een podium.
31: Pakken ze een podium.
32: Pakken ze een podium.
33: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
0: het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.

gedaan. En mocht je nou een beetje van deze muziek houden, dan heb ik goed nieuws voor je. Morgenavond van 9 tot 12 hoor je Dance Department. Gepresenteerd door Dennis Reijer. 3 uur lang de allerbeste dance op je zaterdagavond. Verder met de weekendmix. Lucas en Steve nu.

to You. Het is een beetje de zomerclubhit van dit moment. En je hoort hem in de weekendmix. Een uur lang de beste 538-hit voor je op een rij in de mix. Het perfecte weekendgevoel. Oh, dit is eentje van mijn favorieten, zeg. Deadmau5, Cascade en I Remember.

0: thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
1: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
0: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.
3: Vanaf.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen... en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
20: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Wie was er aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
24: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: www.tomorrowland.com.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: 538.
7: Martin Garrix.
8: Yo, Martin Garrix hier en het is

0: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
1: Hoi, ik ben Evie Michelle. Sta jij straks vooraan bij mij?
0: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg.
1: Yes.
0: Alle info 538.nl.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: kosten in sportvoeding.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches are looking like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
21: 538 Nieuws.
22: 11 uur.
23: D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
24: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 5.

0: collega DJ misschien wel.
1: Ja. Ja? Ja, ja, misschien.
0: Ja?
1: Misschien wel. Ja, ik heb geen idee.
0: Dennis Rijer misschien.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Nee. Weet je wat ik wel leuk vond? Dat we die House Top 1000 toen daar deden.
0: Ja.
1: Met Giel. En dat Giel zei dat hij vroeger wel bij feestjes bij ons is geweest.
0: Dat had ik ook nooit gedacht. Maar dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Trouwens. Ja, toch?
0: Ja. En Leedbeck Luke volgens mij. Dat hij wel een keer heeft wel keer gezegd. Nou, Mark Elise had ook zoiets op Ibiza. Patrick Mason stond voor hem en stond 10 minuten eren. Zodat ik nog een stukje van Marco kon meepikken. Maar heel onverwacht bleef het Patrick naast de DJ-boot dansen. Terwijl Marco net was begonnen.

0: Bari-eiland Ibiza.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
2: Hey, geweldig. Dankjewel.
1: Luister komende week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Hikes. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Here we go! Radio 538.
9: Summer Ryan. Hoe duur is een cerveza, oftewel biertje tegenwoordig op Ibiza? Je hoort het aan muziek van onder andere Sydney Charles, The Fresh House Jam.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Bowieso.nl. Mis niks, een slijslag. Bowieso.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Sportclub.nl/business.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: 538 Nieuws.
19: 12 uur.
20: Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: 538.
19: Lucas en Steve.
21: Jojo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
22: We hebben weer veel te veel dikke platen voor je klaarstaan, dus we duiken er meteen in. Enjoy the show.
23: Lucas en Steve. This is Lucas en Steve Radio.
21: 538.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt, worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: It was the David Guetta playlist. Bye bye. See you next week.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.